0: Announcing an indictment charging Raul Castro as alleged in the indictment. Raul Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
1: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale was de Engelse ploeg met 0-3 te sterk voor Freiburg. Een verslag van Christophe van der Goor.
2: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
1: Nog in het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach. Dat is Edward Stil. Hij volgt Frédéric Taquin op, die na 9 seizoenen vertrekt. Stil tekent een contract voor 3 jaar. Hij was eerder al trainer bij Charleroi, Eupen en KV Kortrijk. Edward Stil was ook kort interim coach bij Anderlecht en werkte recent nog bij het Engelse Watford. In de ronde van Italië starten straks 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld brak gisteren een middelvinger na een val. Hij liep ook schaafwonden op aan arm en elleboog. Tijdens de rit gaf ook Edouard Plankaert op. Daarmee blijven er nog 12 Belgen in de koers. De 12e etappe van de Giro start iets na 1 uur vanmiddag. Vannacht blijft het overwegend droog bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend is er plaatselijk kans op mist. Daarna krijgen we een vrij zonnige dag. Het kan tot 23 graden worden. Ook de volgende dagen aangenaam lenteweer met geregeld zon. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en ook banen schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden, maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Dat zijn er 1 op de 6. Die besparing in Antwerpen zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Wereldwijd telt BASF nu nog meer dan 106.000 werknemers. De chemiereus benadrukt dat de besparingen deel uitmaken van een langlopende strategische herstructurering. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst is veroordeeld omdat hij heeft gespioneerd voor Rusland. De man verzamelde informatie over Russen die het land uit waren gevlucht. Hij gaf aan Moskou ook 3 telefoontoestellen van hoge ambtenaren. Egisto Ott is nu veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zelf ontkent de spionage en gaat in beroep. In Nederland is de archeoloog gearresteerd die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. Die ontdekking heeft geleid tot een conflict tussen het stadsbestuur van Maastricht en de archeoloog. De man vindt dat hij te weinig erkenning krijgt en weigert om bepaalde delen van het ontdekte skelet over te dragen. Het gaat onder meer om 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps dat dienst deed als de persoonlijke lijfwacht van de Franse koning Lodewijk XIV. D'Artagnan stierf in 1673 tijdens de belegering van Maastricht door het Franse leger. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale was de

0: Engelse ploeg met 0-3 te sterk voor Freiburg. Een verslag van Christophe van de Goor.
1: Aston Villa met onze landgenote Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Youri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: En het graspollenseizoen is begonnen in België, dat meldt Gezondheidsinstituut Sciensano. En het voegt eraan toe dat het seizoen dit jaar wat vroeger start dan gebruikelijk. De concentraties van graspollen nemen opnieuw toe. Wie daar gevoelig voor is, kan al de eerste hooikoortsklachten ervaren. Het graspollenseizoen duurt gewoonlijk 8 tot 12 weken. Wie last heeft van allergieën kan dan best een zonnebril dragen. Sciensano geeft hen ook de tip om de haren te wassen voor het slapen gaan. Het blijft op de meeste plaatsen droog vannacht bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend kan op sommige plaatsen wat mist hangen. Daarna een vrij zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Morgen en ook de volgende dagen nog mooi lenteweer. Het wordt nog wat zachter, in het weekend mogelijk tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en ook banen schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden, maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Dat zijn er 1 op de 6. Die besparing in Antwerpen zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Wereldwijd telt BASF nu nog meer dan 106.000 werknemers. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
3: Today we are announcing an indictment. Charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
2: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. De Nederlandse autoriteiten waren deze maand dicht bij de arrestatie van de beruchte drugscrimineel Bolle Jos, dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Bolle Jos is de bijnaam voor Jos Leidekkers. Hij opereert vanuit Sierra Leone, dat elk rechtshulpverzoek van Nederland negeert. Speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marine hadden zich verschanst voor de kust van West-Afrika op een undercoverschip na een tip dat Leidekkers per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen. De operatie werd maandenlang voorbereid, maar ging uiteindelijk niet door, omdat Leidekkers zich dan toch niet verplaatste. Bolle Jos is zowel in Nederland als in België al meerdere keren veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Het graspollenseizoen is begonnen in België, dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. En het voegt eraan toe dat het seizoen dit jaar wat vroeger start dan gebruikelijk. De concentraties van graspollen nemen opnieuw toe. Wie daar gevoelig voor is, kan al de

0: eerste hooikoortsklachten ervaren. Het graspollenseizoen duurt gewoonlijk 8 tot 12 weken. Wie last heeft van allergieën kan dan best een zonnebril dragen. Cianzano geeft hen ook de tip om de haren te wassen voor het slapen gaan. In de ronde van Italië starten straks twee Belgen minder. Lennart van Eetveld brak gisteren een middelvinger na een val. Hij liep ook schaafwonden op aan arm en elleboog. Tijdens de rit gaf ook Edouard Plankaert op. Daarmee blijven er nog 12 Belgen in de koers. Vanmiddag iets na 1 uur start de 12e etappe van de Giro. De dag begint grijs met plaatselijke kans op mist of laaghangende wolken. Daarna opklaringen en geregeld zon bij temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen mooi lenteweer met afwisselend zon en wolken. Het wordt nog zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden. Maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Die besparing zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
3: Raúl Castro en 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
2: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie die hen de plicht geeft om klimaatverandering tegen te gaan. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. Nochtans was de tekst onder druk van enkele van die landen al afgezwakt. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie van de VN is een antwoord op de uitspraak van vorig jaar van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat landen verplicht zijn om het klimaatsysteem te beschermen en ze anders voor de rechter kunnen worden gesleept. En de resolutie van de Algemene Vergadering is niet bindend. En in Straatsburg onderhandelen de Europese landen en het parlement later vanochtend opnieuw over strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Gisteren werd daar geen akkoord over bereikt. Volgende maand treedt het nieuwe, strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
4: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
2: Het weer dan. De dag begint grijs met plaatselijk kans op mist of laaghangende wolken. Daarna opklaringen en geregeld zon bij temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen mooi lenteweer met afwisselend zon en wolken.

0: wolken. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
2: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten.
2: Met Lieven van den Houten.
3: Maar het nieuws van de dag is toch dat Rusland reclame maakt in de ruimte. Op raketten. Tegen betaling. Bedrijven krijgen hun logo duidelijk zichtbaar op een raket. Als ze ervoor betalen, een Russische bank heeft het al gedaan. De Russische staatszender en ook een Russische koffieketen. Hoeveel dat kost, is niet bekend. De prijs hangt af van de locatie op de raket. En de grootte natuurlijk van de advertentie. Maar Rusland hoopt op die manier ruimtereizen iets betaalbaarder te maken. Kijk, kapitalisme in het land van Lenin. Hoe zit dat trouwens in Amerika? Wel, de NASA als overheidsbedrijf mag geen reclame maken, maar SpaceX zou dat wel kunnen. Bedrijven zijn echter niet happig, want stel een lancering mislukt, ja, dan explodeert je logo live op televisie terwijl er miljoenen mensen naar zitten te kijken. Dat wil je niet hebben. Russische bedrijven zijn daar niet bang voor. Want ja, wie heeft er ooit al een Russische lancering zien mislukken? Toch?
2: Het is woensdag 20 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
3: Van een digitale detox word je niet per se gelukkig, blijkt uit onderzoek. In Denemarken bestaat er zoiets als een kaneeldouche. Lekker. En we vinden een woord voor het gevoel dat je iets vergeten bent. En waarom vindt mijn vrouw mijn verloren sleutels en ik niet? Vraag dat maar eens aan Gilles. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Richard Fairbrass, het was toen een echte aandachtzuigende seksgod. Intussen is hij ook al 72, want we hebben het over de jaren 90. Right Said Fred, zo heette zijn groepje. En Deeply Dippy.
1: Nieuwe feiten.
0: Ik moet zeggen, zelf had ik er nog nooit van gehoord. Maar in Denemarken is het naar het schijnt een fenomeen. Met name de kaneeldouche. Jeroen Visser, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onze man in Scandinavië. Jij zit veilig in Zweden, dus het is iets Deens. Je hebt nog geen kaneeldouche gehad.
2: Nee.
0: Maar ik zie
2: iemand gesproken die er heel veel heeft meegemaakt. Dus,
0: is dat die fotograaf, die Tobias Nicolai?
2: Ja, die zegt dat hij er wel 20 heeft gezien. Tussen de afgelopen jaren. Dus hij is een zeer ervaren kaneeldeskundige.
0: En maakt foto's overal in Denemarken van die kaneeldouches. Die foto's staan vandaag in de Volkskrant. Ik moet zeggen, dat zijn spectaculaire beelden. Wat is daarop te zien?
2: Ja, veel kaneel. Dat in de eerste plaats. Ja. Je ziet een soort bruin-oranje wolk eigenlijk. Dat is het moment waarop eigenlijk kilo's kaneel over een Deense jonge man wordt uitgestort.
0: Hoeveel kilo's?
2: Ja, tot wel 20.
0: 20 kilo kaneel? Ja. Gemalen, ja. Neem ik aan, in poedervorm?
2: Ja, in poedervorm. Dus dat wordt op iemand uitgegooid of geblazen. Met een, bijvoorbeeld met een bladblazer.
0: Jezus. Zijn een kanon, kaneelkanon.
2: Ja, kaneelkanon, precies. Dat allitereert ook lekker. En dat is een traditie, ja, die is een beetje uit de hand gelopen, kun je wel zeggen. Maar dat is een traditie om jongens en meisjes die 25 jaar zijn geworden en nog niet gehuwd, dus dat zijn er nogal wat natuurlijk, om die een kaneelfeestje te geven. Vroeger kreeg je dan een zakje kaneel aan de deurpost. Hè,
0: dat is het eigenlijke traditionele ritueel, een zakje kaneel bij de deurpost.
2: Ja.
0: Dat is de 19e eeuwse versie daarvan.
2: Ja, lang geleden in ieder geval.
0: Toen hadden ze nog geen bladblazers.
2: Ja, want als je niet getrouwd was, dan heette je een kaneeljongen of een kaneelmeisje, zo werd het dan gezegd. En dan kreeg je een kaneelsnoepjes of een zakje kaneel. Maar,
0: dat dan weer vandaan komt, dat weet niemand.
2: Nee, dat weet niemand inderdaad. Het is, ja, die naam is zo overgewaaid uit de geschiedenis. En daar is er op een gegeven moment deze traditie bijgekomen. En ook niet overal in Denemarken, maar vooral op het platteland. En dan voornamelijk op Jutland, dat grote eiland.
0: Het grootste eiland van Denemarken. Hè? Links, ergens, in het westen.
2: Ja, je kunt eigenlijk geen eiland noemen zo groot als het. Ja, juist, maar Aarhus en zo, dat soort plekken. Ja.
0: Het Deense platteland. En het is dus een soort grap eigenlijk.
2: Ja, het is een soort grap. Een soort platte kar door het dorp. Een soort vrijgezellenfeest, maar dan iets kleiner. Maar ja, in door sommige vriendengroepen heel serieus genomen. En dan wordt het slachtoffer ontvoerd op de dag dat hij 25 wordt bijvoorbeeld. En dan wordt
0: dus je kunt niet nee zeggen?
2: Nou, liever niet. Nee, ik denk dat ze het zelf ook wel leuk vinden. En ze weten, als zij zijn geweest, dan komen zij natuurlijk ook weer aan de beurt bij de volgende keer als een van hun vrienden 25 wordt. Allemaal in hetzelfde jaar vaak natuurlijk. Dus,
0: het is,
2: en dan moet het weer groter en beter.
0: Juist, het is een competitie. Vandaar dat het uit de hand aan het lopen is.
2: Ja, precies. Ja. En ze bedenken echt spectaculaire dingen. Die jongens zijn vaak ook handig natuurlijk. Dat vertelde die fotograaf. Dat zijn jongens die werken met hun handen vaak ook over daar op het platteland. En die kun je wel toevertrouwen met een kaneelkanon bijvoorbeeld. Of iets ombouwen tot een kaneelblazer. Of
0: een brandblusapparaat bijvoorbeeld.
2: Ja, precies.
0: Ja, maar ik zag, gek genoeg, die foto's zijn allemaal 's avonds of 's nachts gemaakt. Dat maakt het natuurlijk nog satanischer om het te zien. En ik zag zelfs iemand gekruisigd onder de kaneel.
2: Kaneelkruisiging, ja.
0: Ja,
2: ja dat is een van de
0: varianten.
2: Hij zegt, ik leg die foto's verder ook niet uit. Het is een beetje hij heeft er een beetje mystieke beelden van gemaakt door zijn belichting en de manier inderdaad zijn positie met de camera. Maar hij vertelde inderdaad dat jongeren worden vastgebonden wel.

0: Dus met hun handen aan een lantaarnpaal of aan een boom.
1: Ja.
0: En dan, dan gaat het gebeuren. Dan wordt het kanon tevoorschijn gehaald. Of de grote kliko, een vuilnisbak met, vol met kaneel. En die, ja, die wordt dan uitgestort. En dat, ja, dat is dan, en dan niet alleen. Hè. Ze worden ook vaak nog eerst ingesmeerd. Bijvoorbeeld met olie of water, koud water over iemand heen gooien. En dan de kaneel. Want ja, dan blijft het veel beter plakken ook.
1: Juist. Ik zie ook hier en daar duikersbrillen. Dat lijkt mij ook geen overbodige luxe.
0: Nee, ja, en hij zelf ook vertelde, hij heeft een soort van verfpak aan en heeft hun camera ook helemaal ingepakt met in dat soort afwikkelplastic, zodat je ook geen korreltje of geen mini-stukje kaneel in zijn camera zou komen.
1: Ja, is de kaneel zo goedkoop in Denemarken? Dat vraagt de mens zich toch af, 20 kilo kaneel. Dat
0: hij zou wel omhoog zijn gegaan, denk ik. Door...
1: Nu, zegt dit iets over de Denen en hun belang die ze hechten aan rituele tradities, sociale cohesie?
0: Ja, ik moet zeggen, ik had er ook nog nooit van gehoord tot het op mijn pad kwam. En ik natuurlijk ook gefascineerd raakte door die foto's. Dus, en er zijn ook Denen die in Kopenhagen, en je laat deze beelden zien, die zijn net zo verrast als wij. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen, oh, dit is echt typisch Deens.
1: Yeah.
0: Maar ik weet dat ook in Nederland en in België, denk ik ook, er zijn tradities op het platteland, zoals iemand die gaat uit huis wonen en op eigen op een kamer wonen. En die wordt dan op een kar door het dorp gereden als soort afscheid. Dat soort dingen bestaan. En ja, zoiets. Zo zie ik dit ook.
1: Ja. Het heeft met identiteit te maken en met sociale cohesie. En met ja, dat speciale wat op het Deense platteland kennelijk toch in de lucht hangt. Want als je die foto's ziet, ja, en je zou erbij zeggen, het is een eeuwenoud ritueel op een afgelegen eiland in Papua-Nieuw-Guinea. Ik zou het geloven.
0: Maar het is ook gevaarlijk, hè? Dus doe dit niet thuis. Want
1: ja, zijn er al ongevallen mee gebeurd eigenlijk?
0: Ja, ja, er is een videootje heb ik gevonden op internet. En dan zie je in 2017 is dat. Dan zijn ze bezig met een confetti-kanon met kaneel.
1: Mm-hmm.
0: En daarbij kunnen dus blijkbaar vonken ontstaan. Als je dat met dat kanon, kleine vonkjes. En die kaneel is toen ontbrand en die hele jongen vloog in de fik.
1: Jeetje, crème van B.
0: Ja, precies.
1: Nou.
0: Ja, maar goed, hij was dus ook eerst in koud water gedompeld en dat heeft hem gered. Dus hij had enkele lichte brandwonden.
1: En dat is het enige ongeval. Dus het is al nog redelijk onschuldig, maar toch raar. Jeroen Visser, dankjewel. Nog een fijne dag.
0: Graag gedaan.

0: wat het is. En er is ook heel duidelijk een eeuwenoud Deens ritueel aan de gang nu op de achtergrond. Maar we hebben geen idee wat. We proberen erachter te komen, maar misschien moeten we het niet eens weten. Fedefin of Fun, zoals ze dat ongetwijfeld uitspreken. En de Funny Boys en de Stuivele Dans.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Dag Wouter de Pree.
2: Ja, dag lieve, alles goed?
0: Zeer goed. En ook met Ruud Hendricks gaat alles zeer goed.
3: Jazeker.
0: Goedemiddag ook Ruud Hendricks.
3: Goedemiddag.
0: De baas van Van Dalen en de baas van het ontbreekwoord. Hoewel wij natuurlijk de grootste fans zijn. En zeker Wouter, die de grote aanjager is van het ontbreekwoord. We gaan een ontbreekwoord brouwen, maken, bedenken. We gaan een fenomeen een naam geven. Zoals we ooit gedaan hebben met maanlaan. Weet je dat nog, Ruud? Wat een maanlaan is?
3: Die langgerekte weerspiegeling van de maan in een wateroppervlak. De Mongata.
0: Mongata e Posvenska. Inderdaad, maanlaan.
2: Als jij Scandinavisch spreekt, ben jij werkelijk onweerstaanbaar.
0: Wouter, jij bent dat altijd voor mij.
3: We hadden het hier net over Deens, dan ga je dat nooit meer zeggen.
0: Een berusteling. Weet jij, Wouter, wat een berusteling is?
2: Ja, als je zelf niet zo poëtisch bent als Ruud. En dat je niet zo tevreden bent met je leven, maar je hebt je erbij neergelegd. Je denkt, dit is het hoogste wat ik zal kunnen bereiken. Dat dan ben je een berusteling.
0: Een berusteling, ik ken er een paar. Nu, we zoeken ook nu een fenomeen waar we een naam voor moeten vinden. Wat is het fenomeen?
2: Een heel lastig gevoel. Het gevoel dat je iets bent vergeten, maar je weet niet wat.
0: Ja.
2: Je bent eigenlijk vergeten wat je bent vergeten.
0: Meestal klopt het ook, hè? Je hebt het gevoel, ik ben iets vergeten.
2: Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Je gaat de deur uit, er klopt iets niet.
2: Ja. Het is geen fantoomgevoel, hè? Er is werkelijk iets aan de hand.
0: En ik kan me niet bedenken. Natuurlijk heb ik niks vergeten. En dan blijkt 2 minuten later...
3: De potbasilicum.
0: Dat ging niet. Ik ging die potbasilicum meenemen van tante José.
3: De supermarkt.
2: Ja. Ja, maar moet je vers nemen, hè, basilicum, sowieso. Ja.
0: Het fenomeen is bij het verspreiden. De opdracht is zeer moeilijk. Waren er veel inzendingen?
2: 444.
0: Wauw.
2: Dat is een wonderlijk getal, toch? Ik heb 2 nieuwe woorden geleerd hierdoor. 444 is een palindroomgetal. Een getal dat hetzelfde blijft als je het omdraait. En het bestaat ook uit dezelfde cijfers. En dat wordt in de New Age en de spiritualiteit blijkbaar een engelengetal.
0: We wijken af, geloof ik. Wij zijn een beetje aan het afwijken.
2: Ik heb een nieuwe hobby ontdekt.
0: Ja, duidelijk. Maar goed, de inzendingen.
2: Ja, heel voor de hand liggend, maar neem het alsjeblieft mee. Een vergeetgevoel. Je zit met een vergeetgevoel.
0: Eigenlijk is dat niet slecht, hè? Ik heb een vergeetgevoel. Ja. Ik zeg precies wat het is.
2: Ja. Dat is leuk om te zeggen ook, ja.
3: Ja?
2: Of je bent zoekbijster.
0: Oké.
2: Ja. Je hebt last van geheugengezeur. Er zit een mooie herhaling, maar het is een beetje lang, hè. Je hebt het... Wat vind ik nog een mooitje? Je zit in een vergeetleegte, vond ik ook wel mooi.
0: Mm-hmm.
2: Ja. En dan een aantal te ernstige diagnoses. Je hebt een breinbreuk.
0: Oei.
2: Een bolwissing.
0: Een bolwissing?
2: Breinpuree, dat vond ik wel een heel leuk woord. Ja, ja. Breinpuree. Je kop is een vergeetvergiet.
0: Ja.
2: Je zit in een vergeetgat.
0: Ja. Ja.
2: Dan een beetje lichter is toch, je hebt een geheugenkreuntje. In plaats van een geheugensteuntje. Vond ik mooi.
0: Een geheugenkreuntje. Ja, heel mooi. Maar het zijn allemaal ernstige of lichte vormen van geheugenverlies.
2: En
0: ja.
2: Dit, elke van de neten is een veelinzender. Ze had 11 inzendingen deze week. Je zit met een denklek. Dat vond ik mooi ook, een denklek. Ja?
0: Mm-hmm.
2: En als het gaat over het feit dat je vergeten bent wat je vergeten was, en dat dat dus eigenlijk dubbel is, dan zou je kunnen zeggen, zoals Kim Mees, je zit in een kwadraathiaat.
0: Een kwadraathiaat.
2: Of in een kwijtkwadraat.
0: Ja, dat zijn allemaal poëtisch die ons vinden, maar niet meteen ons bij het juiste ontbreekwoord brengen, denk ik.
2: Sonja Abrams, die, denk ik, herinnert ons aan een oud ontbreekwoord dat luisteraar had bedacht voor ons. Je hebt het kwijtgedacht. Dus je hebt eigenlijk door het je te proberen herinneren, heb je het kwijtgedacht.
0: Juist,
2: en dat doet ons denken aan, weten jullie het nog?
0: Ja, kwijtruimen.
2: Aan kwijtruimen, inderdaad.
0: Nog altijd.
3: Wat een geheugen. Favoriete.
2: En Cindy van de Wegen zegt, het is allemaal niet zo ernstig. Je zit

0: gewoon een kleine herinnerdip. En dat, dus, dat heeft iets troostrijks, vind ik. Dat het tijdelijk klinkt.
1: Goed, dat is al een mooie oogst, maar dat is nog niet jouw top 7.
0: Rudy Haaien, je bent zoekbijster.
2: Zoekbijster. Ik vind het een vreemde samenstelling. Omdat je bent het spoorbijster, mm-hmm. En dat kennen we. Maar bijster...
1: Je bent
2: is...
1: je zoekbijster.
2: Ja, nee. Weet je, en bijster is een bijvoeglijk naamwoord. En daar zoiets, een werkwoordstam voor plakken. Maar ik snap de keuze wel. Want ik vind het woord bijster ook zo leuk.
1: Maar bijster is een mooi woord, maar het hoort hem niet. Nummer 2.
0: Je hebt het vergeetzweet van Riet.
2: Ja, vind ik leuk voor als het echt heel belangrijk is. Mm-hmm, zo van, het zweet breekt mij uit, omdat ik weet, ik moet nog iets meenemen. Zoals die potbasilicum.
0: Maar je weet niet of het belangrijk is.
1: Een presentator op de radio kan dat ook hebben. Als hij plotseling iets moet afkondigen. En het is zo voor de hand liggend.
2: Ja.
1: En je kan op de naam niet komen.
2: Oh ja.
1: Graham Norton tijdens de Eurovisie Songfestival, zijn commentaar, de Britse commentator van het Eurovisie Songfestival, kon op het woord Lou Reed niet komen. Op de naam Lou Reed niet komen. Live, terwijl miljoenen keer.
2: Oh, dat is pijn. Dan breekt het vergeet, weet je, uit. Ja.
1: Nummer 3.
2: Ja, dat is wel een mooi woord, hè, maar misschien een beetje niet voor dit.
1: Juist.
2: Ja.
0: Om nog eens terug te komen op het feit dat je bent vergeten wat je vergeten was, Luc Hendricks stelt voor, je bent het dubbel kwijt.
2: Ja. Eigenlijk wel. Ja, dubbel kwijt.
1: Dubbel kwijt.
2: We hebben sowieso al eens dubbel dag ook gehad. Hè?
1: Maar ik vind het element van ik ben niet zeker of ik wel iets vergeten ben. Dat zit er niet in.
2: Nee, dat zit er niet in. Je weet zeker dat je het 2 keer kwijt bent. Hè?
1: Ja, dan ben je dubbel kwijt.
0: Okay. Monique Maas stelt in dat verband voor, er hangt een vergeetschaduw over je dag.
2: Een vergeetschaduw.
1: Een vergeetschaduw. Hey, maar dat vind ik mooi.
2: Dat is poëtisch, hè?
1: Het is poëtisch en het benoemt wat het is. Je zit onder een schaduw. Er is, iets, er is een soort duisternis. Er is iets zwartgatachtigs.
2: Ja, ik luister naar jullie argumenten.
1: Ik ging de deur uit onder een vergeetschaduw.
0: Iets helemaal anders. Van Lieve Godefroy, je hebt een floepsie.
1: Ik heb een floepsie.
0: Ja, het is
1: het klinkt heel sexy. Floepsie. Die floepsie van Lieve Godefroy.
2: Maar nu het zegt, want je herkent er onmiddellijk floepen in weg. Floepen. Mm-hmm. En dat is
1: toon mij een floepsie. Dat is een heel mooi woord.
2: Floepsie. Het is floepsie. Ja. Ik ga toch onthouden.
1: Oké.
2: Ja.
1: Nog 2.
0: Ja, de Thijs. Ernstige diagnose. Je hebt een hoofdlek.
2: Oei. Ja. Nou, nee. Dat vind ik te...
0: Het klinkt te erg.
2: Hè. Het is...
1: Dat is horror. Dat is een lek in je hoofd. Dat is echt...
2: Ja.
1: Nee.
0: Dan sluiten we af met een...
2: Maar
0: met
2: dat zou iets kunnen zijn als brain drain.
0: Breinpuree.
2: Ja.
1: Breinpuree.
0: Piet Goedgebeur. Een hele sterke inzending, vind ik. Zet je schrap. Ja. Je hebt vergeetjeuk.
2: Vergeetjeuk.
1: Vind ik heel goed.
2: Ja?
1: Ja, je hebt jeuk. Het is een soort jeuk.
2: Van je weet, er is iets aan de hand. Oh,
1: ja. Vergeetjeuk. Een krabbe helpt niet.
2: Een vervelend gevoel.
1: Een vervelend gevoel, die vergeetjeuk. Mm-hmm. Ik heb vergeetjeuk. Ik ben niet vergeten en ik heb het gevoel, ik ben niet vergeten, ik ben totaal vergeten wat.
2: Ja.
1: Er klopt iets niet.
2: Als ik het puur in paradigmata weer bekijk.
1: Dat is jouw taak. Hè?
2: Dat is mijn taak. Er zijn natuurlijk al heel veel samenstellingen met jeuk. Hè? Zomerjeuk, mm-hmm. winterjeuk, mm-hmm. zwangerschapsjeuk. Mm-hmm. Dat bestaat allemaal. Hè?
1: Dus
2: het leuke daaraan is dat het eerste stuk ook altijd de oorzaak noemt. Mm-hmm. En hier ook, hè.
1: Het mogelijke vergeten.
2: Ja, de oorzaak van de jeuk is het vergeten.
0: En maar ik herinner toch even aan floepsie.
1: Floepsie? Floepsie.
2: Ja.
1: En vergeet schaduw.
2: Ja.
1: Maar wat wordt het?
2: Ik ga toch dan voor de vergeetjeuk, dankzij jullie.
1: De vergeetjeuk.
2: Geweldig enthousiasme.
1: Het ontbreekwoord van vandaag, 20 mei, is vergeet jeuk. Dankjewel, heren. En dat betekent dat wij een nieuwe opgave nodig hebben, Wouter.
0: Luisteraar James werkt in een bedrijvencentrum en daar staat in de hoek van de cafetaria een rek waar mensen na de maaltijd hun dienbord geacht worden om op te zetten. Vuile borden plaatsen, glazen bestek. En James vraagt zich af, hoe zouden we dat rek kunnen noemen? Hmm? Er is een woord dat bijna goed is, debarra, zoals in de horeca wordt gezegd. Dat is de praktijk van het afruimen, of het protocol, de beste manier waarop afgeruimd kan worden, of de tafel, de afruimtafel zoals die in de keuken staat, maar het is toch nog een beetje verborgen en uit het zicht gehouden. Ja. Dus hoe noemen we die, dat openbare rek waar mensen geacht worden om hun vuile borden op te zetten?
1: In een zelfbedieningsrestaurant. De plek waar je de vuile vaat achterlaat. Ja. Hoe heet dat? Dat heeft geen naam, hè?
0: Volgende week wel.
1: Dankzij u. Want u kunt uw suggestie doorsturen via de ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Of uiteraard ook via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Wouter en Ruud, tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: De Dirty Dishes blijven maar staan in het leven van de recent weer single geworden Cliffy Stone. Maar hoe heet in het zelfbedieningsrestaurant de plek waar je je schotels en je vuile borden en je kopjes, je vaat achterlaat? Dat heeft geen naam, Gilles, toch?
1: Nee.
0: Zeggen ze daar in Limburg iets tegen?
1: Niet
0: of dat
1: Limburg.
0: Komt niet voor? Ze hebben daar geen zelfbedieningsrestaurants. Ze zijn daar te gezellig
1: voor. Er zijn lunchgardens. Maar ja, nee, ik zou gewoon heel simpel afwashoek voorstellen.
0: Afwashoek. Oké. Okay. Is eigenlijk heel goed.
1: Ja, ik denk dat we de uitzending van volgende week schrappen.
0: We kunnen de boel sluiten. De afwashoek. Mooie suggestie. Als je nog een betere suggestie hebt, laat het
1: die er ongetwijfeld is.
0: Laat ze weten via de ontbreekwoordknop van de app van Radio 1 of gewoon via het Radio 1 kanaal van VRT Max. If you have a problem,
2: God, no one else can help. Als niemand het antwoord weet,
3: wordt dan echt niemand, hè?
2: Vraag het aan Gilles.
0: Een brief voor Gilles. Beste Gilles, schrijft deze meneer, ik benoem hem Martin. Het ontbreekwoord van deze week over vergeten wat je vergeten was, bracht mij bij een kwestie die al jaren op mijn maag ligt. Niet dat ik constant dingen kwijt ben, maar als ik moet zoeken, schrijft Martin bijvoorbeeld naar mijn sleutels, dan vind ik ze heel moeilijk terug. Op zich niet merkwaardig, maar iedere keer, werkelijk altijd, als ik dan mijn vrouw vraag om mee te zoeken, vindt zij ze onmiddellijk. Ligt dat aan mij of aan haar? Ben ik een idioot of is zij geniaal? Ik heb een tijdje goh wat toevallig gezegd, of gij hebt toch altijd chance? Maar ik vrees dat ik daar niet langer mee wegkom. Gilles, help mij! Een noodkreet van Martin. Is zijn vrouw geniaal of is hij stom?
1: En een herkenbaar probleem.
0: Een herkenbaar probleem, mm-hmm. In koppels. Een soort onevenwicht in zoektalent.
1: Ik heb het deze ochtend nog voor gehad.
0: Wat is er gebeurd, Gilles?
1: Ik zocht mijn oortjes. En ik was... Ik denk dat ik 10 minuten gezocht heb, niet gevonden. En dan vraag ik 1 keer aan mijn vrouw. Waar liggen die? En zij had binnen een halve seconde het antwoord.
0: Maar je bent voor ons op zoek gegaan naar de verklaring daarvoor. Heeft het te maken met het verschil in intelligentie?
1: Nee, met intelligentie heeft het niks te maken. Dus Martijn,
0: jouw vrouw is notoire veel slimmer dan jij.
1: Dat sowieso, maar ik wil ook Martijn geen idioot noemen. Het zoeken heeft eigenlijk met heel veel dingen te maken. En natuurlijk in de eerste plaats met onze ogen. Hè? We zoeken met onze ogen, maar die hebben natuurlijk hun beperkingen. Op zich hebben we een heel goed zicht vergeleken met de rest van de dierenwereld. We kunnen heel echt in high definition kijken. Alleen wat je in high definition ziet bijvoorbeeld, is al zeer beperkt. Als je bijvoorbeeld je arm uitsteekt en je duim omhoog houdt, dan is wat jij in hoge resolutie ziet eigenlijk maar de grootte van een duimnagel. Dus als jij gaat zoeken in je hele huis of in je hele keuken of in een keukenla naar je sleutels, wat jij echt heel goed ziet, is maar een heel beperkt deel.
0: Dus je moet echt focussen om iets heel goed te zien.
1: Ja, en de rest er rond, buiten dat die plek der focus, zal ik het maar noemen, die zie je minder goed. Dus als jij gewoon je keukenla opentrekt en je kijkt er 1 keer in, dan heb je misschien op één heel specifieke plek wel goed gekeken, maar de rest van die lade, die ontsnapt aan je gezichtsveld.
0: Dus het is een kwestie van systematisch scannen.
1: Ja. Inderdaad, dat
0: moet
1: is
0: echt bijna vierkante centimeter per vierkante centimeter.
1: Kijk eens in de hoek van de la, kijk eens in het midden van de la, noem maar op.
0: En is de ene mens daar systematischer in dan de andere?
1: Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Het heeft eigenlijk meer dan met onze ogen, heeft het ook nog meer met onze hersenen te maken. Er is ooit een experiment gedaan, het onzichtbare gorilla-experiment. Dat is eigenlijk een experiment waarbij dan een aantal proefpersonen naar een filmpje moesten kijken van mensen die een bal naar elkaar gooiden. En die proefpersonen moesten daarna een vragenlijst invullen, hoe vaak is die bal van handen gewisseld. Nu, halverwege dat filmpje, komt er iemand in een gorillapak de bühne opgelopen, klopt op de borst en wandelt terug weg. En als je weet dat die gorilla komt en je ziet dat filmpje, dan denk je, hoe kunnen mensen dat missen? Die gorilla staat midden in het beeld. Toch vroegen die onderzoekers, heb je nog iets speciaals gezien aan dat filmpje, buiten dan het gooien met die bal? 50% van de mensen zeiden, ik heb niks anders gezien. Terwijl er een gorilla vlak voor hun neus...
0: Omdat ze zo gefocust waren op die bal.
1: Ja, Inderdaad, onze hersenen zijn eigenlijk vrij slecht in het opmerken van dingen. En dat is ook logisch. Als je alles in je gezichtsveld evenveel aandacht zou moeten geven, dan zouden je hersenen op til staan van al die informatie die ze moeten verwerken. Dus als bijvoorbeeld je sleutels op een plek liggen waar je denkt, goh, de kans is klein dat die daar ligt, dan verlaag je eigenlijk al je verwachtingspatroon.
0: Maar wat is nu het verschil tussen Martijn en zijn vrouw?
1: Vrouwen zijn beter in het dingen vinden van terugvinden van
0: dingen. Dat is gewoon wetenschap, dat is zo.
1: Dat is zo. Of dat biologisch is of niet, daar is de wetenschap nog niet uit. Mannen zijn bijvoorbeeld iets beter in het navigeren op grotere schaal. Maar of dat dat biologisch is of dat dat komt omdat vrouwen gewoon vaker door een man gevraagd worden om dingen te vinden en ze daardoor beter geoefend zijn, dat kan natuurlijk ook zo zijn. Plus ook, ja, ik zei net van, je focust natuurlijk met je ogen op een heel specifieke plek. En zelfs als jij denkt, ik kijk maar naar één plek, gaan je ogen toch bewegen om de omgeving van waar je naar kijkt in beeld te brengen. Je hebt dat niet door, dat is onbewust. Zelfs al denk je, ik kijk naar deze ene specifieke punt, beweeg je ogen toch. Bij sommige mensen gebeurt dat heel nauwgezet. Die ogen volgen een strak patroon waarbij dat een heel secure grid eigenlijk wordt afgewerkt. Terwijl bij andere mensen verspringen die ogen in alle willekeurige richtingen.
0: Je gebruikt nu mensen, ene mensen, andere mensen. Eigenlijk zijn het vrouwen, mannen. Vrouwen zijn gefocust, systematischer. En mannen, meestal, natuurlijk niet allemaal, die springen aan alle kanten.
1: Ja, maar natuurlijk heb je ook, als je bijvoorbeeld iets meer naar ADHD neigt, dan zal je focus natuurlijk ook minder goed zijn. Focus is eigenlijk het allerbelangrijkste om in het achterhoofd te houden. Daarom ook, als je dingen wilt terugvinden, een van de belangrijke dingen die je kan doen, is ook hetgene wat je zoekt benoemen. Dus als je naar je sleutels gaat zoeken, dan moet je eigenlijk door je huis lopen terwijl je zegt sleutels, sleutels, sleutels, sleutels, sleutels.
0: Is dat een truc? Help
1: ja,
0: dat?
1: Dat is een nuttige tip die ik je kan meegeven. Zo hou je je hersenen eigenlijk bij de les en verhoog je je aandacht voor datgene wat je zoekt.
0: Ik heb een AirTag.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Ik heb een AirTag. Ik druk op met de...

0: telefoon en mijn sleutel zeggen biep, biep, biep, biep.
1: Ik kan nog veel van jou leren.
0: Het redt levens, dat kan ik je verzekeren. Dankjewel, Gilles. Als er nog vragen zijn voor Gilles, laat het ons weten. My

0: Als er nog onopgeloste kwesties u dwars zitten, dan zijn die zeer welkom op Nieuwe Feiten uit radio1.be. De vragen aan Jill blijven niet onbeantwoord. My Head en Kate McCucci.
1: Nieuwe Feiten.
0: Een digitale detox, zou dat helpen? Mariek van den Abeeren, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent professor communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Gent. Een digitale detox, bye-bye sociale media, smartphone in de vuilbak, terug naar 1999, wat waren we toen gelukkig. Veel mensen proberen het, maar de vraag is natuurlijk, helpt het? En jij hebt een heleboel wetenschappelijke experimenten bestudeerd die precies dat uitgezocht hebben.
2: Ja, klopt. In onze studie hebben we gekeken naar sociale media detox-experimenten. Dus experimenten waarin mensen gedurende een week of langer volledig stoppen met het gebruik van sociale media. En dan werd in die experimenten gekeken naar de effecten op welbevinden, op levenstevredenheid. En we hebben zo in een meta-analyse verschillende studies samengebracht om te gaan berekenen wat de overkoepelende conclusie is van al die studies. En het resultaat was toch wel verrassend. Ja. Want eigenlijk vinden we over de hele lijn een nul effect. Dus
0: nul
2: het
0: effect.
2: Gaat ook niet. Ja, maar ook niet om nu te zeggen dat we een wezenlijk effect vinden op het welbevinden van mensen.
0: Maar wacht eens even, sociale media zijn verslavend. Hè? Je blijft maar scrollen, het algoritme weet precies waar ik op aansla. Er zijn mensen die geen serie meer kunnen bekijken zonder smartphone, die in de bioscoop op hun telefoon blijven zitten tot grote ergernis van hun buren. Ze komen nauwelijks nog de deur uit, ze lezen geen boeken meer. 5 uur per dag op de smartphone is geen uitzondering. 5 uur per dag, dat is een derde van je wakende leven. En een detox, alles weg, dat zou niet plots de wereld openen. Dat vind ik raar.
2: Ja, maar je zegt het eigenlijk zelf. Hè. Je brengt een heel groot deel van je leven door achter schermen. Wij zien zelf wel lagere gemiddelden. Wij monitoren passief het schermgebruik van mensen. En 5 uur is toch al veel. Laat ons zeggen dat rond de 3 uur, 3:30, dat wel heel gangbaar is. Daarvan gaat een groot stuk naar die sociale media. Maar je moet een groot verschil maken tussen zijn ze verslavend of zijn ze verslavend ontworpen. Ze zijn zeker verslavend ontworpen. En dat wil zeggen dat ze ons veel plezier en veel genot brengen. Dat ze onze aandacht kapen en onze

0: aandacht proberen vast te houden. Maar dat leidt niet meteen tot wat we in de klinische zin van het woord een verslaving noemen. En wat we zien is, het blijft gewoon wel. En we vervelen ons niet graag. En het is een hele laagdrempelige manier om geprikkeld te worden, om geëntertained te worden, ja, om ontspanning te vinden, om ons bezig te houden. En we beleven daar toch ook wel plezier aan. Hè? Dus het gaat eigenlijk over die sociale media die eigenlijk heel ambivalent zijn. We houden ervan en we haten ze. En ik denk dat je dat een beetje ziet in het detox-effect. Je hebt dan misschien wel wat meer tijd in je dag, maar tegelijkertijd mis je het misschien wel, omdat
1: wat
0: je wat meer verveelt.
1: Ja.
0: Ja, wat doe je met al die tijd? En het was misschien toch ook wel leuk om naar die grappige filmpjes te kijken. En nu moet je op de wc terug de achterkant van
1: de kalender
0: de wc-productenbus
1: en zo. Oh,
0: lezen.
1: Kalendermoppen. Inderdaad. Ja. Dus het is niet allemaal verslaving en brain rot. En mensen die dan plotseling irrealistische verwachtingen koesteren in verband met hun uiterlijk en dat soort dingen. Dat zijn de uitwassen.
0: Ja. Wel, het moet wel gezegd zijn, dus over al die studies heen vinden we een nul effect. Maar er zijn wel studies die wel een effect vinden. En dat effect, dat zie je dan vaak. Dat zijn vaak studies waarbij mensen zelf geselecteerd zijn. Dus waarbij dat de onderzoekers een advertentie hebben uitgehangen. Wij zoeken mensen die hun schermtijd willen minderen. En dan krijg je eigenlijk al mensen die heel gemotiveerd zijn. En die echt heel bewust minder sociale media willen gebruiken.
1: Omdat ze er ongezond mee omgaan.
0: En dat is wel een positief effect. Ja. En dat kan je dan ook wel een beetje begrijpen als een soort van self-fulfilling prophecy. En ze willen heel graag minderen, dus als ze dan minderen, dan geeft dat hen een goed gevoel. Maar bijvoorbeeld studies waarbij studenten min of meer verplicht moeten deelnemen om aan hun credits te geraken voor een vakmethodologie. Daar zie je dan vaak het omgekeerde. Dat ze eigenlijk net een daling in hun welbevinden ervaren, omdat voor hen die sociale media wel heel belangrijk zijn in hun vriendengroep enzovoort.
1: Je hoort er niet meer bij,
0: dan
1: plots
0: heffen die effecten elkaar een beetje op. Hè? Ja.
1: Je hoort er plots niet meer bij. Het kan een gevoel van eenzaamheid met zich meebrengen, kan ik me voorstellen.
0: Ja, klopt.
1: Dus voor de meeste mensen die niet echt verslaafd zijn, is een digitale detox eigenlijk contraproductief.
0: Wel, ik denk niet dat het per definitie contraproductief is. Wat we vooral zien, en zeker bij volwassenen, is wanneer ga je op digitale detox? Idealiter doe je dat wanneer je op vakantie gaat, omdat je echt even helemaal tot rust wilt komen. En ik denk dat het wel zinvol is om dat te doen, om je terug even bewust te worden van hoe hard die sociale media jouw aandacht proberen te kapen. En hoe fijn het toch ook kan zijn om misschien even los te komen van die hele online wereld. Maar wat we zien is dat het vaak niet duurzaam is. Dus wanneer mensen terug in het echte leven stappen, is zo'n detox soms gewoon moeilijk vol te houden. Omdat heel veel van onze activiteiten langs die smartphone verlopen. Denk maar aan two-factor authentication om te beginnen. Dus volledig jouw technologie wegnemen is eigenlijk gewoon in een digitale samenleving bijna onmogelijk geworden. Dus ik denk dat het zinvol is om te detoxen, om dat bewustzijn terug even aan te scherpen, om misschien na te denken of er kleine wijzigingen zijn die je in je digitale dieet kan maken, die toch je digitale balans een beetje kunnen verbeteren.
1: Ik vind het prachtig woord, heel radicaal. Digitale dieet, vind ik. Dat vind ik een digitaal dieet. Dat is voor mijn part het woord van de week al. Digitaal dieet. Ik ga digitaal dieet. Het klinkt zo chic.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de oplossing. Kijk, onderzoek jouw digitale dieet of dat niet kan verbeteren. En je hoeft niet meteen alles weg te gooien. Marieke van den Abele, dankjewel. Nog een fijne dag.
0: Graag gedaan. Voor jou.

0: Te veel wifi, het kan je vakantie verpesten. Zeker en vast. Dat weet Bart Peters als geen ander. Waarmee alle nieuwe feiten helemaal zijn uitgelicht en doorgelicht. Op deze 20 mei 2026. Behalve die van Bas Birker.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten, Cher wordt vandaag 80. Allee, het is te zeggen, delen van Cher worden 80. Welke delen precies, weet niemand. Cher werd geboren op 20 mei 1946 en is daarna zo vaak herboren dat ik niet eens weet of haar binnenkant wel 80 is. Ik weet alleen dat ze genoeg levens leefde voor 80 bejaarden. En je ziet er helemaal niks van. Ik weet niet zo goed wat ik vind van Cher. Dat heb je soms met mensen en ik heb dat met haar. Aan de ene kant is ze een popicoon, topactrice en weldoenster. En tegelijk is alles aan haar zo nep als een briefje van 19 euro. Aan de ene kant is ze een icoon voor de queer community, waarin alles draait om geaccepteerd worden zoals je bent. En tegelijk zegt niemands uiterlijk harder dat ze dat zelf niet doet. Cher heeft eigenhandig de popmuziek veranderd door de eerste wereldhit met autotune te scoren. En tegelijk daarmee muziek naar de kloten geholpen ook. Ik denk dat we Cher moeten zien voor wat ze is. Een uitvinder. Influencer avant la lettre. Toen fotofilters nog niet bestonden, was zij al gladder dan een paling in glijmiddel. Toen mensen nog af en toe een valse noot kraakten, liet zij haar noten strakker trekken dan Ron Jeremy in een legging. Toen wij nog allemaal dachten dat een showbiz-carrière eindig was, verlengde zij haar houdbaarheidsdatum vaker dan de stijgers om het Justitiepaleis. En beter ook trouwens. U hoort het goed, Brussel. Restaureren kun je leren. In Amerika. Voor wie me niet gelooft, Dolly Parton is ook van 1946 en nog steeds in vorm. Diverse vormen zelfs. Voornamelijk ronde. Over een kleine maand wordt Donald Trump ook 80. Zie je ook niks van, als je je ogen toeknijpt en besluit zijn kleur te geloven. Helaas kun je het wel steeds beter horen. Wat zeg ik? Die mens klonk al als een vervelende zatte nonkel op zijn 50ste. En dat was hij waarschijnlijk ook. Niet alles in 1946 is gelukt. Misschien kunnen we Cher vragen om ons op haar 80ste nog één uitvinding cadeau te doen. De autotune voor toespraken. Wanneer iemand een leugen vertelt, corrigeert de software het naar feiten. Do you believe in lie after lie? Nu niet meer, Donald. Nu niet meer. Een goed land is zoals Cher. Het maakt niet uit hoe vaak de buitenkant is opgekalfaterd. Van binnen is het love and understanding.
0: Hey, dat is toch een onverwachte liefdesverklaring van Bas Birker aan het adres van Cher. Do you believe in lie after lie? Inderdaad, het zal me bijblijven. Dankjewel, Bas Birker.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in hun bedrijf te groot is, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel een daling van ruim 10% ten opzichte van vorig jaar. Bij de werknemers vindt ook bijna de helft dat de druk op hun job te hoog is. Volgens Christel Minte van Acerta spelen verschillende factoren mee in die hoge werkdruk.
2: De belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk die uit het onderzoek gebleken zijn, zijn op de eerste plaats het gebrek aan personeel op de werkvloer de dag van vandaag, gevolgd door een toename van taken, nieuwe verantwoordelijkheden binnen de functie, als ook het werktempo die medewerkers ervaren.
1: Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen, dat heeft de CEO gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met 1/5 verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden. Maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. In Antwerpen verdwijnen bij BASF tegen 2028 al 600 banen. Die besparing zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. De regering van de Baltische staat Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones toeneemt. Gisteren was er opnieuw drone-alarm in Litouwen, waardoor de president en de premier even naar een ondergrondse schuilkelder moesten. Enkele dagen geleden stortte een drone neer in Litouwen. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op hun grondgebied, maar ook op dat van Letland en Estland. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie om klimaatverandering tegen te gaan. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saudi-Arabië. De tekst was al afgezwakt onder druk van enkele van die landen. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, heeft zich onthouden. De resolutie van de VN is een antwoord op de uitspraak vorig jaar van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dat verplicht landen om het klimaatsysteem te beschermen en wil ze anders voor de rechter kunnen slepen. Een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN is niet bindend. Sport Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. De Engelse club met Yuri Tielemans en Amadou Onana versloeg in de finale Freiburg met 0-3. Yuri Tielemans stond in de basis en scoorde ook het openingsdoelpunt met een knappe volley. Onana viel in na de rust. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken. En in de Ronde van Italië starten straks nog 12 Belgen. Dat zijn er 2 minder dan gisteren. Lennart van Eetveld brak een vinger bij een val gisteren en tijdens de rit had ook Edward Plankaert al opgegeven. De Giro eindigt over 10 dagen. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee wordt het zonnig. Het is al warmer, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer, tot 28 graden en vaak zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
4: Goedemorgen. Ja, vrienden, die zonsopgang, dat is een ware kleurenpracht, kan ik u vertellen. Prachtig om te zien tegen de achtergrond van die VRT-toren. En

0: Janis Ian en Fly Too High.
1: De ochtend.
0: Ook op deze donderdag waarop het weer kantelt, zijn er kranten. Jasper.

0: En je hebt die al kunnen doornemen. Wat staat er op de voorpagina's?
1: De Standaard opent met de centenindex. De uitzendbedrijven en de overheid zijn niet klaar om die toe te passen. Het Nieuwsblad, een miljonair wil af van zijn verhoogde tegemoetkoming, maar mag niet. Het Laatste Nieuws koopt dat 14.700 langdurige zieken in het buitenland wonen. Dan de pro-Palestijnse protesten aan de UGent vooraan de morgen, vandalisme en 44 arrestaties. Gazet van Antwerpen zegt dat bijna de helft van de werkgevers toegeeft dat de druk op de werkvloer te hoog is. De Tijd koopt dat de Europese export fors daalt en de handel binnen de EU neemt toe. En dan nog het belang van Limburg. Vlaanderen zet extra in op gezinshuizen voor de opvang van jongeren.
0: Dat is een zeer diverse schare aan onderwerpen. Dat betekent dat het hier waarschijnlijk ook zo zal zijn vandaag. Eerst deze.

0: Het heeft iets. Bij, voor jou ook?
1: Ja.
0: Je zit er te lang mee in je hoofd, hè?
1: S'nachts.
0: Ah, ja. S'nachts wil je niet Romeo Elvis en Sylvie Kruis door je dromen zien varen. Ja. Maar voetbal daarentegen, we zullen blij zijn als het eindelijk begint.
2: De ochtend.
0: En tot dan hebben we het over dit soort dingen. De VRT ligt onder vuur in het oog van de storm gisteren. Al is het in het oog van de storm altijd stil naar het schijnt. Hè? En dat gaat allemaal over dat VRT-onderzoek De Foto van Vlaanderen.
1: En die rel begon dinsdagavond met filosoof Maarten Boudrich in de afspraak. Hij zei dat de VRT bepaalde bevindingen over jongeren van vreemde herkomst wou wegmoffelen. Woensdag gisteren kwam daar dus veel reactie op, ook van Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter van de N-VA. En zij zei in ter zake dat ze meteen gevraagd heeft om die studie vrij te geven.
3: Ik heb heel snel ook reactie al gekregen van de CEO, van kijk, er is iets, die cijfers die zijn statistisch niet correct. Mm-hmm. En we hebben ook heel veel duiding gegeven in onze programmatie. U had het zelf eigenlijk in uw programma in ter zake ook over herkomst. Hè. Dus dat is wel correct. Maar ik heb hen wel al direct aan de VRT ook laten weten. Maar kijk, maak die studie gewoon publiek. Mm-hmm. Geef die data. Je voelde wel langs overal. En ik ook van, ja, wat is er hier juist gaande? Wordt er hier weggemoffeld?
1: Ja, maar dat sprak Karin Donders, directeur publieke opdracht bij VRT, later dan weer tegen in de afspraak. Volgens Donders werd de beslissing om die studie openbaar te maken al eerder genomen.
4: Toen meneer Boudry die uitspraak hier gedaan heeft, dan voelden wij natuurlijk meteen aan van oei, hè, daar gaat ongerustheid over zijn. En wij hebben gisteravond al beslist dat wij die studie vandaag zouden publiceren. We hebben natuurlijk even moeten kijken wat we konden doen, hè, maar die studie hebben we dus integraal gepubliceerd.
1: Ja, alles staat dus online, maar volgens mediaminister Van Achter kwam die transparantie gewoon te laat.
3: Ik denk als je met een studie komt die vragen oproept, hè, dat je dan heel, heel goed u daarvan
5: moet... Hier is te lang gewacht.
3: Hier is gewoon te lang gewacht. Je moet dat natuurlijk allemaal klaarzetten. Er zijn onderzoekers die je ongetwijfeld moet contacteren, maar die studie... Maar daar had ook op voorhand over kunnen nagedacht worden van kijk, we hebben die gegevens over herkomst. Mm-hmm. Dat gaat hier vragen oproepen. Hoe moeten we daarmee omgaan? En ik denk dat dat de lessen is die de VRT moet op de nieuwsdienst moet trekken in de toekomst.
0: Die volledige studie, ik raad het u ook aan als u aan het luisteren bent, die kan u vinden via vrt.be, vrtnieuws.be, zowat overal. Die is vrijgegeven, inderdaad. VRT blijft intussen, Jasper, wel bij haar standpunt.
1: Ja, Donders ontkent dat de resultaten rond herkomst weggemoffeld zijn, volgens, zoals Maarten Boudry beweerde, en wijst er ook op dat de resultaten rond die groep niet statistisch betrouwbaar zijn.
4: De studiedienst heeft gezegd, pas op als je die resultaten geeft, want dat stuk van die resultaten voor die stubgroep zijn niet statistisch betrouwbaar. Ik denk als de nieuwsdienst van de VRT bij voorkeur toch communiceert over resultaten die statistisch betrouwbaar zijn, kan me dat voorstellen dat dat zo is. Wat vooral belangrijk is, is dat onze studiedienst wel haar job doet en zegt, collega's van de nieuwsdienst, opgepast, dit zijn geen statistisch betrouwbare resultaten voor die subgroep. We hebben daar niks weggemoffeld. Hè.
1: Ja, die groep van personen met buitenlandse herkomst die bevraagd werd in het onderzoek is dus niet representatief. Maar volgens Donders is het niet makkelijk om voldoende respondenten te vinden binnenin die groep. En is het ook niet vanzelfsprekend om respondenten te vragen naar religie.
4: Religie is een wat moeilijker topic,
5: waarom?
4: Omdat dat persoonsgevoelige informatie is, hè, waarvoor we extra safeguards nodig hebben. Hè. Dan heb je
5: en
4: ook
5: herkomst?
4: Ethische commissie.
5: Herkomst?
4: Herkomst zit er duidelijk in, maar ik herhaal op een niet-statistisch betrouwbare manier. Ik hoor van het onderzoeksbureau dat het niet makkelijk is om vanuit die doelgroepen voldoende responsgraad te hebben.
0: Wat ik het meeste gehoord heb in deze hele discussie is statistisch en statistiek. Het wordt tijd dat we er een statisticus bij halen, denk ik. Dat zullen wij dan doen straks na 7:30. Eerst Eurythmics en Miracle of Love.

0: vind dat mooi. Eurythmics en Miracle of Love. Over de E17 van Gent naar Antwerpen moet u even voor Lokeren opletten voor een obstakel op de linkerrijstrook. Ook files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vanaf Ranst. Langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten erbij vanaf Afliegem. En dat is het voorlopig.
1: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro. Ochtend.
0: Het voorstel van minister Van den Broeke over de hervorming van de ziekenfondsen zorgt voor wat deining. Jasper, de mogelijke gevolgen daarvan beginnen door te sijpelen.
2: Ja, hij wil bekijken of sportclubs wel een deel van, het lidgeld moeten terugbetalen aan hun leden. Of die ziekenfondsen dat moeten doen. Van die terugbetaling wordt gretig gebruik gemaakt. Een kleine rondvraag gisteren leerde ons dat bij CM bijvoorbeeld dat sportvoordeel het meest gebruikte voordeel is uit de aanvullende verzekering. Meer dan 10% van hun leden krijgt die terugbetaling. En het gaat dan vooral om jongeren onder de 18 en 60-plussers. En het staat ook in het nieuwsblad vanmorgen. Het gaat dan over sporten, zoals karting, paaldansen, minigolf en petanken bij sommige ziekenfondsen, maar ook bridge, bordspelen, duivenmelkerij en vinkensport.
0: Ja, wat een wereld, de sport. Wat vinden de federaties daarvan? Pieter Hooghoof, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: U bent algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie. Laat maar raden, u vindt die aanpassing geen goed idee?
3: Wel, wij denken dat als dat sportvoordeel, zoals men dat dan noemt, als dat geschrapt wordt, dat dat ervoor zal zorgen dat het lidgeld bij sportclubs onrechtstreeks, of het aandeel dat je daarvoor moet betalen zelf, dat dat duurder zal worden. En dat er dus een aantal mensen zullen zijn, want dat merken we toch steeds als het geld duurder wordt, die uit de boot zullen vallen. En dat is natuurlijk geen goede zaak.
0: Ja, want over welke bedragen spreken we eigenlijk? Wat krijg je terugbetaald?
3: Het bedrag dat mutualiteiten vandaag terugbetalen, dat varieert tussen de 15 en de 50 euro per jaar, maar dat is steeds afhankelijk per mutualiteit, dus het hangt er een beetje vanaf.
0: Ja, en dat kan voor sommige mensen heel weinig lijken en voor andere mensen maakt dat het verschil, hè?
3: Zo is dat, ja, dat klopt. In een recente bevraging die we gedaan hebben bij 800 sportclubs, geeft een kwart van die clubs aan dat zij het afgelopen jaar sowieso al mensen zagen afhaken omwille van het lidgeld. Wellicht de meest kwetsbare eerst. En dan mogen we eigenlijk nog van geluk spreken dat de federale regering eerder het jaar beslist heeft om de BTW op sport toch niet te verhogen. Mm-hmm. Want ook dat ging sport weer duurder maken en mensen uit de boot hun vallen.
0: Ja, want wie maakt hier gebruik van? Hebben we daar een idee van wat het profiel is? We hoorden wel iets over de leeftijdscategorie onder de 18 en vooral 60-plussers. Weten we nog meer?
3: Wel, ik vernam die cijfers ook net, dat bij CM het geval is. Er zijn natuurlijk ook nog andere mutualiteiten. Exacte cijfers hebben wij daar zelf niet over. Maar we weten wel dat het iets heel gangbaar is en dat in veel sportclubs daar gebruik van gemaakt worden. We hoorden 10% van de leden bij CM. In totaal is ongeveer 20-21% van de Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dus ja, als in het geval van CM de helft van die leden daar gebruik van maken, dan is dat toch wel een heel groot aantal.
0: En is het de taak van een ziekenfonds? Dat is dan de algemene vraag. Ja, dat zit hierachter om die kortingen te geven.

0: daar gaan wij ons niet over uitspreken. Wat wij vooral voorstellen is, stel dat dit zou wegvallen, zorg er dan als overheid voor dat dat ergens anders opgevangen wordt. Bijvoorbeeld, er is een alternatief mogelijk, door een rechtstreekse belastingvermindering voor wie lidgeld betaalt aan een sportclub, zodanig dat je als overheid toch die stimulans biedt en duidelijk maakt dat het belangrijk is dat mensen investeren in de gezondheid door te sporten en te bewegen.
1: Ja, wacht even hoor, hoe werkt dat dan in de praktijk?
0: Wel, zoals er in de personenbelasting tal van mogelijke zaken zijn waarvoor je belastingvermindering kan krijgen, zou je ook wie lidgeld betaalt via een bepaald document of via rechtstreeks doorsturen via elektronische weg naar de vooringevulde belastingaangifte, zou je daar ook een vermindering kunnen bekomen, zoals dat voor veel andere zaken
1: het geval is. Dat is jullie alternatieve voorstel. De vraag is natuurlijk of er momenteel die mogelijkheid bestaat, hè, en de goodwill daarvan bij de federale overheid. Hebben jullie eigenlijk al overleg gepleegd met de overheid, met minister Van den Broeke hierover?
0: Wel, we vernemen sinds gisteren, hè, nu lazen we in de pers, dat dat sportvoordeel onder de loep ligt, hè, mogelijk afgeschaft zal worden. Dus sinds gisteren hebben we daar geen overleg over gehad. Maar het is een idee, hè, dat die mogelijke belastingvermindering, dat we wel eerder al gelanceerd hebben. Zoals u aangeeft, was het antwoord daar steeds op dat daar momenteel geen budgettaire ruimte voor is. Mm-hmm. Maar ik denk dat we toch naar een switch moeten gaan van meer denken in investeren en meer kijken naar preventie als het gaat over gezondheidszorg, dan alleen naar die curatieve uitgaven. Als we weten dat in België bijna 98,4% van de totale gezondheidsuitgaven naar die curatieve gezondheidszorg gaan en slechts 1,6% naar preventie, dan verbaast dat antwoord op zich ook niet. Dus daar hebben we toch wel een andere switch nodig.
1: Nu was hier net een opsomming en ik hou van alle sporten, meneer Hoof, maar bridge, bordspelen, duivenmelkerij, vinkensport, daar zit weinig beweging bij, hè?
0: Ja, ik hoor die opsomming ook net, hè, opnieuw. Ik hoor dat dit cijfers zijn of data van CM. Er zijn nog andere ziekenfondsen ook. Dus daar kan ik nu weinig uitspraken over doen. Weet dat wij als Vlaamse Sportfederatie tal van sporten overkoepelen. Dat gaat van tennis over voetbal, basketbal, gymnastiek. Heel wat sporten waar heel veel in bewogen wordt. Dat kan ik u garanderen. Dus dat is toch de eerste focus die wij daar hebben.
1: Mentaal welzijn is natuurlijk ook inderdaad een heel, heel belangrijk aspect. Zoals iemand laat weten in de app van Radio 1. Dankjewel. Pieter Hoof, algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie. Het is een heel duidelijke boodschap.
0: Dankjewel.
1: We zullen zien wat daar al dan niet van komt. Fijne dag, meneer.
0: Voor u ook. Dag.

0: Al City met Fireflies.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Half zeven, goedemorgen. Een grote meerderheid van de VN-lidstaten vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan.
3: Ja, 141 landen stemden voor een resolutie daarover en ze volgen daarmee een advies van het Internationaal Gerechtshof. Maar 8 landen stemden tegen, daarbij de VS, Israël en Rusland. India onthield zich. De regering van de Baltische Staten Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met de drones toeneemt. Gisteren moesten de president en de premier nog even naar een schuilkelder door een drone-alarm. En Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. De Engelse club met Yuri Tielemans en Amadou Onana versloeg in de finale Freiburg met 0-3. Yuri Tielemans stond in de basis en scoorde ook het openingsdoelpunt. Het is de eerste prijs voor Aston Villa in 30 jaar.
0: En dan vertel het ons het weer.
3: Ja, nog wat ochtendgrijs hier en daar.
0: Niet hier hoor.
3: Maar daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee wordt het zonnig en al warmer tot 23 graden. Maar dan hè, morgen en de dagen daarna nog warmer tot 28 graden en vaak zonnig.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Dat is hem. Jefferson Airplane met Somebody to Love. En hier is hem.
1: De ochtend.
0: Tussen 6 en 9 toch elke dag, ja. Jasper. Wat is jou opgevallen in de kranten?
2: Ja, wel veel aandacht voor de rel hier bij VRT over die foto van Vlaanderen. Ook wij gaan daar nog op door met een statisticus straks. En dan in het nieuwsblad, je kan miljonair zijn en toch korting krijgen bij de huisarts, Ruud. Een ondernemer die leeft van zijn vermogen kreeg 3 jaar geleden een verhoogde tegemoetkoming omdat hij officieel geen loon meer heeft. Het gevolg is, hij moet maar 1 euro betalen bij de huisarts. Ook krijgt ook korting op zorgfacturen. Die man wou dat statuut zelf stopzetten. Maar dat kan dus blijkbaar niet. Volgens CM is dat een politieke keuze. Als je eenmaal in dat systeem zit, dan raak je daar niet zomaar meer uit. Maar minister Van den Broeke heeft al aangekondigd dat hij dit soort gevallen eruit wil. Dat zou dus in de toekomst wel kunnen en aangepast worden.
0: Ja, toch een voorpagina van het laatste nieuws die de wenkbrauwen doet fronsen. Bijna 15.000 langdurig zieken wonen in het buitenland.
2: Ja, ongeveer 1 op de 40 langdurig zieken zijn dat. En die groep wordt ook alsmaar groter. Daar zitten ook grensarbeiders tussen, dus mensen die in Frankrijk of Nederland wonen en hier werken en hier dus ook sociale bijdrage betalen, die hebben ook recht op een uitkering. Maar ook Spanje, Turkije, Portugal en Italië zijn populair. Dat zijn geen grensarbeiders natuurlijk. Vraag is dan hoe je die langdurig zieken goed kan controleren als die in het buitenland wonen. Dat gebeurt nu al door buitenlandse artsen. Die moeten dan verslag uitbrengen aan de Belgische ziekenfondsen. Maar in de praktijk loopt dat blijkbaar niet altijd even vlot.
0: Moeten we toch nog eens van naderbij bekijken, lijkt mij. En het is ook money time voor de centenindex.
2: Ja, als alles goed gaat, keurt de Kamer die fameuze index vandaag goed. Maar er is paniek achter de schermen. En dan vooral bij uitzendbedrijven, schrijft de Standaard. Want daar weten ze niet goed hoe ze die nieuwe regels correct moeten toepassen. Want het zijn bijzonder complexe berekeningen, blijkbaar. Zeker voor wie werkt als uitzendkracht. En de IT-systemen zijn voorlopig nog niet aangepast. Dus meer en meer praktische problemen. En ook de HR-dienst van de overheid zou nog niet klaar zijn om die centenindex toe te passen.
0: Dus heb je ook nog iets gevonden in buitenlandse kranten, media?
2: Ja, Amerikaanse media schrijven over een verhit telefoongesprek tussen Trump en Netanyahu over Iran. Ze zijn elkaar blijkbaar telefonisch in de haren gevlogen. Trump wil dus voorlopig blijven onderhandelen, een diplomatieke uitweg zoeken, maar Netanyahu wil liever de oorlog hervatten. En bronnen aan de nieuwsite Axios en de Wall Street Journal zeggen dat het een heel gespannen telefoontje was afgelopen dinsdag. Netanyahu was blijkbaar woest. En dan nog bij de NOS leuk dierennieuws. Onderzoekers hebben ruim 1100 nieuwe soorten ontdekt in de zee. Sommige maar een paar centimeter groot. Onder meer de draakvis, die ouder zou zijn dan de dinosaurussen. Al 400 miljoen jaar oud. En ook een soort worm die doorzichtig is, waarvan je de ingewanden gewoon kan zien zitten.
0: Daar ben ik nu al van.
2: Ja.
3: Hi, I'm Trixie Whitley and my new single called Building Fences is Vox Tip on Radio 1.
4: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
5: Radio 1.

0: Het is onze Vokstip deze week. Uw mening kan u daarover kwijt. U kan die Vokstip hoger stemmen, lager stemmen. Dat kan u allemaal zelf doen via het Radio 1-kanaal op VRT Max of de app van Radio 1. Trixie Whitley met Building Fences.
1: De ochtend.
0: U heeft misschien gisteravond de tijd gevonden om naar Pano te kijken. Of nog niet, dan kan ik u aanraden om dat via VRT Nieuws te doen. Of via VRT Max. Want daar gebeurde wel weer een en ander in de Brusselse gemeente Anderlecht. Mengt de schepen van huisvesting zich in bij de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit het onderzoek van Pano. Hè?
2: Ja, het gaat om PS-politicus Lotfi Mostefa. Ook voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij De Anderlechtse Haard. En Pano kon spreken met de huidige en voormalige medewerkers. Zij zeggen dat hij tussen beiden komt om bepaalde mensen voorrang te geven op de wachtlijst. En soms gebeurt het sociaal onderzoek met kandidaathuurders zelfs op zijn bureau. En dat is niet zijn taak en zorgt ook voor een ongelijke behandeling, vertellen de getuigen.
0: Ja, ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 konden we een en ander zien en zijn er opmerkelijke dingen gebeurd.
2: Ja, toen werden opvallend meer sociale woningen toegewezen vlak voor die verkiezingen. En Mostefa vroeg ook om de afrekening die huurders krijgen te vertragen tot na de verkiezingen. Pano kon honderden WhatsApp- en spraakberichten inkijken tussen hem en een toenmalige secretaresse. En daaruit blijkt dat hij de opdracht kreeg om te bellen naar een lijst van huurders. En zij moest hen zeggen dat de voorzitter hen gesteund had en dat het nu aan hen was om hem te ondersteunen.
3: Alors lui veillait absolument à ce que je lui tienne un document Excel avec les contacts, les noms des personnes, les adresses qu'on a fait pour eux et avec les numéros de téléphone. À l'approche des élections, il me demande de contacter ces personnes pour leur dire on vous a soutenu, on vous a aidé, maintenant c'est à votre tour de soutenir alors le président.
0: En wat zegt Mostefa zelf?
2: Wel, hij wilde alleen schriftelijk reageren. Hij ontkent de inmenging en zegt dat hij de dossiers niet echt kan beïnvloeden en dat er ook nog altijd een controle gebeurt door het Brussels gewest.
0: Ja, bij de toekenning van elke sociale woning. Maar over die controle valt toch ook wel een en ander te zeggen. Wij praten daarover met Gilles Verstraeten. Goedemorgen. Brussels parlementslid voor N-VA. U woont ook in Anderlecht. Ik herinner mij dat u hier anderhalf jaar geleden, zal het zijn zeker intussen, ook in de studio zat, naar aanleiding van de panen over mis toestanden bij het OCMW.
4: Klopt, ja.
0: In Anderlecht. En toen zei u hier ook over de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij zou je een pano kunnen maken. Dus u was niet verrast, denk ik, hè, toen u die zag aangekondigd worden?
4: Ik was niet verrast. Helaas, ik zou willen zeggen dat ik verrast en gechoqueerd was, maar dit bevestigt dingen die

0: ik al heel lang vermoed, die ik eigenlijk al heel lang weet, die in Anderlecht ook voor een stuk een publiek geheim zijn, waar heel veel mensen, bijna iedereen die de Anderlechtse politiek van nabij volgt en kent, eigenlijk weet dat daar dingen niet juist zijn. Ik ben ook 6 jaar gemeenteraadslid geweest in Anderlecht. En de dingen die ik daar heb vastgesteld als oppositielid voor de N-VA, is dat niets daar nog klopt in die gemeente. En men moet eindelijk eens beginnen beseffen dat dit geen geïsoleerde feiten zijn. Dat dat gans een systeem is waarbij de meest kwetsbare mensen in onze samenleving onder druk gezet worden, gemanipuleerd worden, ingespannen worden, beloftes gedaan worden door een kleine groep machtswellustelingen die alles doet, tot alles bereid is om de macht te veroveren, de macht te behouden. En dat die mensen zich nog socialist durven noemen en beweren op te komen voor de meest kwetsbaren in de maatschappij, vind ik eerlijk gezegd schandalig. Dus dit zijn voor mij inderdaad geen verrassingen, dit zijn geen geïsoleerde feiten, dit is gans een systeem. En men moet eindelijk ook eens gaan inzien, dat is begonnen bij het OCMW, het zit nu bij de sociale huisvesting.
1: Ik wilde u vragen, durft u nog een voorspelling te doen?
0: Ik denk dat als je gaat kijken naar een aantal andere elementen in de gemeente nog, hoe dat de gemeente ook functioneert, hoe dat bepaalde subsidies toegekend worden, misschien openbare aanbestedingen, wat niet nog allemaal, dat je waarschijnlijk nog dingen zal vinden. Want die mensen zijn tot alles bereid. Men kent elkaar ook allemaal. Iedereen is aan elkaar verbonden in dit verhaal. En alles wordt ook altijd toegedekt. En dat is het grote probleem in het Brussels gewest ook, dat er geen degelijke controle is.
1: Over die controle moeten we het zo meteen hebben. Eerst even toch over deze situatie en over meneer Mostefa en zijn lot, want ik denk ook dat de Anderlechtse MR nu ook heeft gereageerd. De meerderheidspartij van meneer Mostefa in de gemeente vragen nu ook dat hij een stap opzij zet als schepen en voorzitter van de huisvestingmaatschappij, sowieso al tijdelijk. Vindt u dat hij kan aanblijven?
0: Nee, absoluut niet. Dat is nu nog absoluut het minste. Maar hij is volgens mij ook niet de enige verantwoordelijke hierin.
1: Want zelf ontkent hij dat er fouten gebeuren, hè?
0: Ja, dat kan allemaal wel zijn. Maar als u kijkt naar de Pano-reportage, er zijn overheidsmiddelen gebruikt om verkiezingscampagne te voeren. Er is aangetoond dat mensen onder druk gezet worden om voor de juiste partij te stemmen. En te bewijzen ook dat ze voor de juiste partij gestemd hebben. De intimidatie in Anderlecht van mensen loopt tot in het stembureau, tot in het stemhokje. Men moet beseffen dat de democratie hier op het spel staat. Dit is niet zomaar wat cliëntelisme, wat zelfverrijking.
1: Dit gaat verder, zegt u. Is wat er gebeurd is ook strafbaar?
0: Kijk, uiteindelijk is het aan het gerecht om aan te tonen wat strafbaar is en wat niet. Daar gaan politici niet over. Wat wel voor mij duidelijk is, is dat dit een gans systeem is dat moet stoppen, dat een halt moet toegeroepen worden. Meneer Mostefa, die heeft een ongelooflijke stemscore gehaald, een pijlsnelle carrière gemaakt. Iedereen in Brussel weet ook dat meneer Mostefa, of iedereen in Anderlecht in ieder geval, weet dat meneer Mostefa een luitenant is van Ahmed Lawesh. Dat hij geduwd, gepistoneerd is geweest om burgemeester uiteindelijk van Anderlecht te worden. En op dat vlak, net voor de verkiezingen, is hij aangesteld geweest ook als voorzitter van het OCMW. Ik garandeer u, als je daar degelijk gaat kijken, want dan heeft je gezien overheidsmiddelen die ingezet worden voor de campagne. Ja,
1: dat er daar ook van alles is, zegt u. En hij kwam in die vorige pano kwam hij ook al inderdaad ter sprake. U zegt dat hele systeem, dan verwijst u naar het systeem van de PS, maar zullen wij het grotere systeem bekijken, dat de huisvestingsmaatschappij kan bepalen wie voorrang krijgt, moet dat dan niet veranderen?
0: Maar natuurlijk moeten die systemen veranderen. Mijn collega Matthias van den Borre, die huisvesting in eerste instantie opvolgt in het Brussels parlement, klaagt daar ook al jaren over hoe dat die controlemechanismen tekortschieten. Stelt er al jarenlang vragen over. Daar verandert niets. Die bevoegdheid zit ook al een eeuwigheid bij de PS. Op dat vlak zit nu opnieuw bij de PS. Als men kijkt welke bevoegdheden dat Ahmed Lawesh heeft genomen in de Brusselse regering, dan gaat dat over toezicht op lokale bestuur, toezicht op de OCMW's, toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappij.
1: Ja,
0: dit is geen toeval. Dit is om affaires zoals die in Anderlecht zijn ontstaan, en het broeit daar al een hele tijd. Het is begonnen met het OCMW, het is nu bij de huisvestingsmaatschappij, om alles te kunnen toedekken en ervoor te zorgen dat zijn luitenant kan aanblijven. En volgens mij, men maakt mij niet wijs dat men bij de hogere instanties op dit vlak, dat de burgemeester in Anderlecht hier niet van wist, dat de toezichthoudende overheden hier niet van
1: wist. Want die toezichthoudende
0: ook zijn het Anderlechtenaren die trouwens al jarenlang voorzitter zijn van de gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Dus ook op dat vlak, het zal niet volstaan dat justitie optreedt. Er moet ook democratisch en politiek gereageerd worden.
1: Maar dat betekent dus, want die controle is wel belangrijk, hè? Ook dat mensen dat weten, hoe dat gebeurt. Dat is het Brussels hoofdstedelijk gewest inderdaad, dat erop moet toezien dat die procedures gevolgd werden via de Brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Waarom gebeurt dat dan niet afdoende?
0: omdat die aangestuurd wordt door de PS zelf ook, door diezelfde mandatarissen. Het wordt glashelder aangetoond in de panoreportage ook, dat je daar dan een voorzitter hebt zitten, mm-hmm. die zelf een kapperszaak heeft, die huurt bij de sociale huisvestingsmaatschappij waar dan men controle op moet voeren. Bij het OCME is dat exact hetzelfde. Ik heb de hoorzittingen bijvoorbeeld in de Kamer met aandacht gevolgd. Mevrouw Lalieu, die nu staatssecretaris is in Brussels of stedelijk gewest voor huisvesting, mm-hmm. die daar dus in principe bevoegd is voor het toezicht, die was tevoren minister van Sociale Zaken, de federale regering, toezicht op de OCMW's. Het toezicht dat vanuit Brussels gewest georganiseerd wordt op de OCMW's zit nu ook bij de PS. Dit is een gans kluwen. Ja. Men weet hiervan. En de vraag die ik mij ook op dit moment stel. Want dit is een schandaal dat heel erge echo's heeft van wat in Charleroi gebeurd is. Aan het begin van de 21ste eeuw, waar dat Elio Di Rupo gezegd heeft, j'en ai marre des socialistes, des parvenus dans le parti socialiste, en waar dat heel de sectie van Charleroi, die extreem machtig was binnen de PS, aan de kant is gezet. Ik stel mij de vraag nu, is Paul Magnette een Elio Di Rupo, of gaat hij moeten plooien voor de wensen van Ahmed Lawesch? Hij moet ook optreden, inzien dat zijn partij afgedreven is in Brussel, dat men alles aan het toedekken is, dat men de democratie in gevaar aanbrengen is. En hij heeft ook een verantwoordelijkheid om in zijn eigen partij schoonschip te maken.
1: U stelt zich die vraag. Ik stel u ook nog één vraag. Hè. Wat is uw oplossing? Wat moet er concreet veranderen? Want een parlementaire onderzoekscommissie, daar moet genoeg draagvlak voor zijn. Zal daar een meerderheid voor te vinden zijn?
0: Kijk, dit is zo één van die momenten waar het heel duidelijk moet worden. Ik heb de Kamercommissie Sociale Zaken gevolgd. Ik heb de hoorzittingen over het OCME en het Brussels parlement opgevolgd. Men heeft alles in de doofpot kunnen steken, omdat dat gewone hoorzittingen waren. Okay? Ik heb meneer Acuz zien verschijnen in de Kamercommissie, alle problematieken op zich nemen, ook verklaringen afleggen, de verdediging opnemen van dossiers van de periode dat meneer Mostefa al OCMW-voorzitter was. Hij heeft de val moeten nemen voor heel dat systeem. Dat is wat men bij de PS in Brussel altijd doet. Men kiest er één iemand uit waar men sowieso al van af wilt. Die duwt men onder de bus om hun systeem te beschermen, dus, om zichzelf te redden. Dus we moeten het helemaal uitspreken. En de leden van de meerderheid, die moeten eindelijk de moed tonen om te zeggen, dit systeem kan niet meer. Ja, wij aanvaarden niet meer in Brussel dat dit gebeurt. We stippen het helemaal uit. En uit zichzelf, al de verantwoordelijken tot het gewestelijk niveau moeten voor het blok gesteld worden.
1: Want uit zichzelf zal het niet gebeuren, zegt u. Dus dit vraagt een parlementaire onderzoekscommissie.
0: Absoluut. Punt aan de lijn. Anders blijven we met hetzelfde systeem zitten en zal dit blijven gebeuren in Brussel zoals het al veel te lang gebeurt.
1: Dank u wel voor dit gesprek en uw visie op de zaak. Zilverstraten, Brussels parlementslid voor N-VA. Er staat 144 kilometer file intussen naar Antwerpen bijvoorbeeld op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk, op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. In Antwerpen-Noord verspert een defect voertuig in rijstrook. Op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. In Wommelgem is de busstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Het gaat ook langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten extra vanaf Aalst. Op de E40 vanuit Luik 10 minuten van Haasrode tot Berthem. In Heverlee staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En op de binnenring rond Brussel een kwartier trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde.
2: Update jezelf.
3: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
4: De ochtend.
1: Steffi, goedemorgen.
5: Goed.
1: Goedemorgen, fijn jou te horen. De aanvoerder van de Rode Duivels, die heeft vlak voor het WK nog wat extra vertrouwen getankt. En wij met hem.
5: Ja, klopt. Het kan alleen maar helpen. Jury Tielemans heeft met Aston Villa, ook de club van Amadou Onana, de Europa League gewonnen. Met een overtuigende 0-3 overwinning in de finale tegen Freiburg. Overtuigend, want Villa domineerde van bij de start. En het was ook Tielemans die met een heerlijke volley de score opende vlak voor rust. Onana mocht halfweg de tweede helft invallen. Is pas terug uit blessure. Maar toen was het al 0-3 en hij kopte wel nog op de paal. Het is de eerste grote prijs voor Aston Villa in 30 jaar. En de Britse prins William is een fan, want hij zat in de tribunes mee te vieren en te genieten.
1: Ja, wie geniet ermee van de Giro? Want daar een streep door de rekening voor de ploeg van Lotto Intermarché.
5: Klopt, want de kopman daar, Lennart van Eetveld, staat straks niet meer aan de start. Hij viel gisteren best zwaar en brak daarbij zijn middelvinger. Ploegleider Bart Welles.
6: Remmen van aan zijn stuur trekken zou zo goed als onmogelijk zijn. Dus en, het eerste dat Lennart zelf zei van ik wil het nog wel proberen, maar ja, voor de veiligheid van hemzelf en het verloop van het seizoen niet in gedrang te brengen, hebben we vooral met de dokters beslist om te zeggen dat het hier stopt. En dat is niet de leukste beslissing, niet voor hem, niet voor ons.
5: Nee, want ze moeten zonder kopman verder dus vanaf vandaag.
1: En dan nog naar een van onze Belgian Cats in de WNBA.
5: Ja, de Amerikaanse basketbalcompetitie bij de vrouwen. Dus hè, voor iemand die er voor het eerst bij is daar, Antonia de Lare. Ze haalde het team van Minnesota Lynx, viervoudig WNBA-kampioen. En de Amerikaanse bondscoach Cheryl Reeve is daar de coach. Het gaat goed voorlopig, vertelt de Lare.
2: Het is een groot leerproces. Ik denk, zeker in het begin was het heel erg aanpassen aan het fysieke spel. Het is toch allemaal wel wat sneller, wel wat fysieker enzovoort. Ook de principes dat we met de ploeg willen hanteren zijn soms ook wel tegenovergesteld van wat ik gewoon ben. Dus dat was, en is nog altijd wel wat wennen. Maar ik leer elke dag bij en het is wel echt fantastisch om hier te zijn.
5: Ja, naast de Lares spelen ook Julie Almond, Julie van Loo en Kiara Linskes in de WNBA. En straks komt Emma Meeseman er normaal gezien ook nog bij. Dat zorgt intussen toch wel voor wat extra respect voor de Belgen van de Amerikanen.
1: Zal wel zijn.
2: Ja, het blijven natuurlijk Amerikanen, maar als je zegt dat je uit België komt, dan kennen ze u wel. Ze weten ook wel wat we met België aan het doen zijn. Dat we de laatste jaren echt wel al mooie resultaten hebben neergezet. Ze weten ook wat voor spel dat we spelen en daar voel je wel respect voor. Dus dat is wel mooi om te zien, omdat ik denk 20 jaar geleden hadden ze waarschijnlijk niet eens geweten waar dat België lag. Maar nu hebben ze, tonen ze zeker wel respect.
1: En dat allemaal dankzij de Belgian Cats, hè?
5: Ja, of ze allemaal weten waar België ligt,
1: dat wil ik het midden laten. Brussel misschien, ja.
5: Al die cats daar, Rut, dat wil ook wel zeggen dat die belangrijke cats ook wat later bij de groep gaan aansluiten voor het WK.
1: Ja.
5: Dat is begin september. Maar de Lare ziet dat toch ook positief.
2: Ja, de jongeren kunnen nu echt wel enorm veel ervaring opnemen met de wedstrijd dat ze gaan spelen, waarbij dat ze heel veel minuten gaan kunnen spelen. Plus wij spelen hier elke dag eigenlijk op het allerhoogste niveau. Dus wij gaan ook nog een stap kunnen omhoog zetten. Natuurlijk zal het, we zullen zo snel mogelijk terug die cohesie moeten vinden. Maar het feit dat we al zoveel jaren samen spelen, twijfel ik er niet aan dat er snel terug zal zijn.
5: Ja, vanaf 4 september begint dat WK basketbal. Mm-hmm. Om af te ronden, Rut, maak ik, als ik mag, nog een beetje reclame voor de Sporza.
1: Ik weet wat je gaat doen.
5: Van vanavond, ja, want Club Brugge kan kampioen worden, hè, vanavond. Als Club wint bij KV Mechelen is het sowieso zeker. Ik kan het allemaal live volgen. Sporza start om 8:00, de aftrappen zijn om 8:30.
1: Heerlijk, dankjewel Steffi. Ja. Daar gaan we naar luisteren. Zometeen hebben wij het nieuws van 7:00. En daarna praten wij over van alles. Misschien nog eens over die studie van de VRT, de foto van Vlaanderen. Maar zeker ook over iets anders. Als u een tiener heeft, weet u dan op elk moment van de dag en van de nacht misschien waar die zich bevindt? Delen jullie locaties? Willen wij graag weten in de app van Radio 1, want daar hebben we het over straks. Tot zo.
4: Vanavond op VRT1.
7: Dat vind ik eigenlijk het meest hallucinante van allemaal. Boekhoudkundig gezien is dit vrijwilligerswerk.
8: In principe wel, hè.
4: Op VRT1 ziet marktkramer Jasper zijn peren in andermans zaken. Op VRT Canvas gaat intussen de strijd om de Campus Cup onvermoeibaar verder. Of op VRT Max kan je onderuit zakken met de legendarische reeks Van Vlees en Bloed. Tot vanavond.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein's.
14: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
15: Oei, wacht hè.
13: Rustig,
15: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
14: Prima, prettige avond.
15: Mooi, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, zeker dat. Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
17: Mijn haren omhoog?
16: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
17: Ah ja, dus mijn factuur?
16: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
18: Wow, die werken echt super hard.
8: Ja, dat is de bouw, hè?
18: Maar gaan die daar zelf wonen?
8: Nee.
18: En gaan die daar ook niet werken?
8: Nee, nee.
18: Waarom doen die dan zo hard hun best?
8: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
18: Ook als het voor iemand anders is.
8: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
19: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren. Het is 7 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Drones bedreigen steeds vaker de veiligheid in de Baltische staten. De werkdruk in Belgische bedrijven is vaak te hoog, vinden ook veel werkgevers. En Aston Villa wint de Europa League voetbal. De regering van de Baltische staat Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones toeneemt. Gisteren moesten de president en de premier nog even naar een schuilkelder door een drone-alarm. Maar in trio, de situatie lijkt daar dus alsmaar ernstiger te worden.
22: Ja, gisteren was er dat luchtalarm in en rond de Litouwse hoofdstad Vilnius. Een dag eerder moest een NAVO-gevechtsvliegtuig nog een drone neerschieten boven Estland. En er waren nog verschillende andere incidenten in Baltische landen. Vermoedelijk zijn het Oekraïense drones die doelwitten viseren in het noordwesten van Rusland, maar door de Russen elektronisch verstoord worden en zo afgeleid worden naar de Baltische landen en dus NAVO-grondgebied. Ja.
21: Maar dat is wellicht niet de Russische versie.
22: Nee, allesbehalve. Rusland beschuldigt de Baltische landen ervan Oekraïne toe te laten om van op hun grondgebied drones af te vuren. De Russische ambassadeur bij de VN dreigde zelfs dat hun lidmaatschap van de NAVO de Baltische landen niet zal beschermen tegen Russische vergeldingsaanvallen. Dus ja, de spanningen lopen op met ook al concrete gevolgen. De Letse regering is vorige week gevallen door al die incidenten met drones. Politieke spanningen in Europa dus, iets wat Rusland in elk geval graag zal zien.
21: Dankjewel, Marijn. Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in hun bedrijf te hoog is. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel ruim 10% minder dan vorig jaar. Volgens Christel Minte van Acerta ervaren werkgevers die hoge werkdruk mogelijk vaker als normaal.
23: Mogelijk is dit een andere perceptie die werkgevers de dag van vandaag ervaren. Is er een decalibratie gebeurd van deze indruk, omdat zij al ruimere tijd een hoge werkdruk ervaren op de werkvloer en dit de dag van vandaag meer als normaal ervaren wordt.
21: In Anderlecht vindt de liberale meerderheidspartij MR dat de socialistische schepen van huisvesting tenminste tijdelijk een stap opzij moet zetten. Dat zegt MR na de panoreportage waaruit blijkt dat die schepen zich mengt bij de toewijzing van sociale woningen en bepaalde mensen voorrang zou geven op de wachtlijst. Dat moet nu eerst onderzocht worden door de rechtbank, zegt MR, maar intussen kan de schepen niet op post blijven. Ook oppositiepartij N-VA vraagt het ontslag van de schepen en wil een parlementaire onderzoekscommissie, dat zei Brussels parlementslid Gilles Verstraeten in de ochtend.
0: Er zijn overheidsmiddelen gebruikt om verkiezingscampagne te voeren. Er is aangetoond dat mensen onder druk gezet worden om voor de juiste partij te stemmen en te bewijzen ook dat ze voor de juiste partij gestemd hebben. De intimidatie in Anderlecht van mensen loopt tot in het stembureau, tot in het stemhokje. Men moet beseffen dat de democratie hier op het spel staat. Dit is niet zomaar wat cliëntelisme.
21: Chemiebedrijf BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen, dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met 1/5 verlagen tegen 2029. En ook de personeelskosten moeten naar beneden. Het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. In Antwerpen verdwijnen bij BASF tegen 2028 al 600 banen, dat was bekend. Die besparing zou een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Een grote meerderheid van VN-lidstaten vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden voor een resolutie daarover. Ze volgen daarmee een advies dat het Internationaal Gerechtshof vorig jaar al had gegeven. 8 landen stemden tegen, daarbij de Verenigde Staten, Rusland en Israël. India, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie van de VN is niet bindend, maar wel een belangrijk signaal. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigen Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie

0: 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, zegt Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Raul Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Nederland is de archeoloog opgepakt die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. De man is in conflict met het stadsbestuur omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Hij weigert daarom om delen van het skelet over te dragen. Met name twee tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was de leider of een leider van de musketiers, een elitekorps in dienst van de Franse koning Lodewijk XIV. Hij stierf in 1673 en het is al eeuwenlang een mysterie waar het stoffelijk overschot was gebleven. Een labo in München voert nu een DNA-onderzoek. Zoek uit op de rest. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Christophe van der Goor, dat is een duidelijke overwinning.
2: Jazeker, Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: Dankjewel, Christophe. En Lennart van Eetveld zal straks niet meer van start gaan in de Ronde van Italië. De kopman van de Lotto-ploeg kwam gisteren ten val en liep daarbij onder meer een gebroken vinger op. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee wordt het zonnig, het is al warmer, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer, tot 28 graden en vaak zonnig. We begonnen in de Baltische Staten, waar de dreiging van drones al maar toeneemt. Drones die komen uit Rusland en Oekraïne. Gisteren hebben de premier en de president in Litouwen nog hun toevlucht moeten zoeken tot een schuilkelder. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. De ochtend.
4: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst. Goedemorgen.

0: Madness met embarrassment. Een reactie van Gr Jacobs. Ik weet niet of het dan een Griet of een Greet of een... ja, weet ik veel. Misschien ook een man. 18 en 19 zijn ze. En beide vroegen jaren geleden om hun locatie te delen. Regelmatig vraag ik ze of dit nog wel willen. Altijd positief antwoord. Het is voor hen een veilig gevoel. En nee, ik zit hen niet constant te bespieden. Uw reacties voor of tegen eigen ervaringen. Welkom in de app van Radio 1. Want bij maar liefst 2/3 van de Vlaamse tieners is dat dus duidelijk het geval. Zij delen hun locatie met hun ouders via hun smartphone, blijkt uit het Apenstaartjarenonderzoek, dat is tweejaarlijks, naar het mediagebruik en mediawijsheid bij leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. Professor Ralf de Wolf, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent professor Nieuwe Mediastudies aan de Universiteit Gent, betrokken bij dat onderzoek. 2 op de 3 tieners delen locatie met hun ouders. Ik dacht meteen, maar dat is veel.
1: Ja, dat lijkt natuurlijk veel. We wisten eigenlijk ook niet op voorhand dat het zoveel zou zijn. Het is de eerste keer dat we ook deze batterij van vragen hebben toegevoegd aan het onderzoek. En dat blijkt dat dat toch wel gebeurt op verschillende manieren. Via WhatsApp bijvoorbeeld, maar ook via specifieke smartphone-toepassingen zoals Life360.
0: Life360, dat krijgen we hier ook al binnen inderdaad, als iemand dat gebruikt. Iemand anders zegt, ik mag er niet aan denken. Er is ook Find My en zo verder. En de SnapMap, die zeer populair is onder jongeren zelf. Hè. Wie deelt de locatie met wie, meneer De Wolf?
1: Ouders delen de locatie met hun kinderen, maar omgekeerd gebeurt dat zeker ook. En tieners delen ook de locatie met elkaar, relatief frequent, zo blijkt.
0: Ja, de meerderheid van de tieners, wat is het, 61%, vindt het normaal dat hun ouders kunnen zien waar ze zijn. Ik ga even de ouderwetse bomma uithangen. Vroeger wisten ze dat toch ook niet?
1: Nee, dat klopt. Natuurlijk hebben we nu allemaal nieuwe technologieën die dat wel toelaten. Hè. En je hebt ook sociale media die nu ook die live locatie daarin bouwen. Als ik denk aan de SnapMap bijvoorbeeld van Snapchat of de live locatie delen in WhatsApp. Vroeger waren die functies er ook niet. En waren die niet aanwezig. Nu kan je dat wel. Dus eigenlijk ook via een applicatie die daar niet initieel voor bedoeld was, heb je nu de mogelijkheid ook om de locatie te gaan volgen.
0: Ja, nog iets opzienbarend toch? 17% slechts vindt dat locatie delen deel is van het privéleven. Ze moeten niet weten waar ik ben. Dat idee, dat betekent dus wel een soort veranderende gevoel over privacy?
1: Ja, misschien wel. Ik denk ook wel dat we privacy niet te eng mogen bekijken. Hè. Het kan best zijn dat er wel aan de keukentafel wordt onderhandeld, bijvoorbeeld van wat wel kan en niet kan. Ook al merken we uit resultaten dat er niet altijd expliciete afspraken worden gemaakt.
0: Aha.
1: Maar ik denk wel dat het altijd een balans zou kunnen zijn. Dus we denken vaak vanuit een privacybril, maar ja, geen enkel fundamenteel principe, ook privacy niet, is absoluut.
0: Uh-huh.
1: Dus daarnaast hebben ouders ook wel de verantwoordelijkheid om de veiligheid en het welzijn van hun kind te beschermen. Zij zien nu ook de mogelijkheid in die nieuwe technologieën en gaan dat dan ook wel gaan gebruiken.
0: Ja, is dat de voornaamste reden die u daar noemt, veiligheid?
1: Veiligheid, klopt inderdaad. Dat is ja, met stip de eerste reden. 7 op de 10 van de jongeren geeft aan dat hun ouders dat doen omdat ze zich zorgen maken over hun veiligheid. Bij meisjes is dat nog net iets hoger dan bij jongens. 77% versus 67%.
0: Ja, maar waar gaat het dan over? Zijn ze veilig op school aangekomen? Zijn ze op die 5 waar ze zeiden dat ze gingen zijn? Dat soort gevoel?
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Hè. Het is ook niet zo dat het constant is dat ouders zitten te loeren naar hun kinderen. Het is voornamelijk bijvoorbeeld wanneer dat ze niet reageren op een bericht of een oproep. Of inderdaad, wanneer dat ze op weg zijn naar school bijvoorbeeld. Dus dat veiligheidsgevoel speelt toch wel een enorme rol.
0: Ja, zijn er nog redenen?
1: Ook praktische redenen. Dat was eigenlijk de tweede reden. Gewoon praktische afspraken maken. Als je bijvoorbeeld je zoon of je dochter wil gaan oppikken, dan kan het eenvoudiger zijn om ook simpelweg je live locatie te gaan delen, eerder dan te bellen met elkaar.
0: Ja, maar dat kan je ook momentaan, hè? Dat kan je ook eens heel even doen, toch?
1: Ja, het is waar, maar het is net iets efficiënter misschien, of net iets eenvoudiger. En dan moeten niet iedere keer de jongeren te gaan babbelen met hun ouders bijvoorbeeld. Dus ik kan mij voorstellen dat er verschillende redenen zijn waarom dat live locatie als ja, efficiënter of eenvoudiger wordt gezien.
0: U gaf al even aan dat de helft van de jongeren geen duidelijke afspraken heeft met hun ouders rond het locatie delen, maar dat het dan wel gebeurt. Is dat dan aan te raden?
1: Nee, toch wel niet. Hè. Ik denk de locatiemonitoring, ik zeg het, is een van de eerste keren dat er zo'n grootschalige studie naar gebeurt. We hebben nu ook al gemerkt dat dat een soort van alledaags onderdeel is in de jeugdcultuur, ook tussen ouder en kind. Het mag dan ook, denk ik, niet verwonderen dat er minder afspraken worden gemaakt. De helft geeft aan dat er geen duidelijke afspraken zijn over wanneer dat ouders hun locatie mogen volgen. En dat denk ik wel dat problematisch kan worden. Hè. Zeker als nieuwe technologieën ons nieuwe mogelijkheden geven, moeten we toch ook wel wat kritische kanttekeningen kunnen maken en daar ook wel vragen bij stellen. En bijvoorbeeld aan de ontbijttafel zouden we af en toe wel eens mogen gaan reflecteren waarom dat we die technologie gaan gebruiken, hoe, op welke manier, zodanig dat iedereen zich er ook wel comfortabel bij voelt.
0: Ja, ik weet waar het gespreksonderwerp nu weer over gaat, rond de ontbijttafel. 70% van de jongeren deelt ook hun locatie onder vrienden, leer ik uit dit onderzoek. Maar ook daar geeft 7 op de 10 aan, daar zijn geen duidelijke afspraken over. Dat kan ook beter?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat ook nog iets meer naar de voorgrond treedt natuurlijk, dat jongeren daar minder over babbelen. Maar ook op dit vlak denk ik dat het belangrijk is om daar ook wel een gesprek over te hebben met jouw vrienden, zeker als je het minder leuk vindt. Want er is ook wel degelijk ook een groep die privacy heel belangrijk vindt. Of het ja, niet kunnen vindt dat ze onder elke omstandigheden worden gemonitord. Dus ook hier denk ik dat communicatie wel een sleutel kan zijn.
0: Want Filip in de app laat weten, vaak dient het als een GPS?
2: Ja, om als vrienden elkaar te kunnen terugvinden.
0: Ja, dat lijkt me alleen maar positief toch, meneer De Wolf. Maar zijn er ook andere aspecten aan? Namelijk, je weet de hele tijd waar iedereen is. Oei, ik ben niet uitgenodigd op dat. Oei, waarom zit iedereen bij elkaar en ik niet? Dat lijkt me toch ook niet zo prettig.
1: Ja, we leven in een digitale samenleving. Die dataverzameling, analyse, de datificatie, zeg maar, dat is daar een onderdeel van. We moeten daar ook enkele normen kunnen over ontwikkelen. Dus het is belangrijk dat dat bespreekbaar wordt, sowieso. En dat dat kan aangegeven worden als het niet gewenst is. Daar ben ik zeer zeker. Maar het is ook niet zo dat dat constant gebeurt. Ik denk dat we ook wel die dystopische beelden een stukje mogen weerleggen. Het is ook niet dat ouders constant zitten te kijken naar hun kinderen. Het is ook niet dat jongeren constant zitten te kijken naar elkaar. Dus zeker geen Big Brother effect, zeg maar.
0: U heeft geen bindend advies?
1: Ja, ik denk dat dat afhankelijk is van de context van de persoon ook. We doen ook heel veel onderzoek met moeders bijvoorbeeld die locatiemonitoring gebruiken. En je ziet dat er heel veel specifieke zaken zijn die ook wel wat duidelijkheid brengen. Als bijvoorbeeld een kind een bepaalde beperking heeft bijvoorbeeld. Of wanneer het kind zelf aangeeft, ik ben onzeker om dat fietstochtje te gaan maken naar school. Dan kan dat gemoedsrust bieden voor zowel het kind als de ouder. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om op maat van het kind en ook op maat van de ouder, ook jongeren onderling, om daar goed rekening mee te houden en zeker niet te veel te gaan veralgemenen.
0: Oké, locatie delen, ja dan nee. Gespreksonderwerp vandaag rond de ontbijttafel, dankzij Ralf De Wolf, professor Nieuwe Mediastudies aan de Universiteit Gent en dat Apenstaartonderzoek. Bedankt voor de toelichting, meneer.
1: Graag gedaan.
0: 187 kilometer file staat er. Allemaal locaties die met ons gedeeld zijn. Op de E17 van Kortrijk naar Gent moet u even voorbij de Pinte opletten voor een obstakel op de weg. Files naar Antwerpen, E17, kwartier vanaf Haasdonk, E34, 20 minuten vanaf Vaanslandhaven-Oost. Op de E19 een half uur vanaf Sint-Job in Antwerpen-Noord verspert een defect voertuig één rijstrook.
2: Op de E34 vanaf Oelichem, op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Het gaat langzaam ook naar Brussel. Op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E40 vanuit Luik. 10 minuten van Haasrode tot Bertem. In Heverlee staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de E429 een kwartier bij Halle. En ook nog op de binnenring rond Brussel een kwartier trager tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde.
3: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

0: Nou, met Kadavesh, we hadden het over dat apenstaartonderzoek, locatie delen. En we dachten dan vooral aan ouders richting hun kinderen, maar het kan natuurlijk ook in de omgekeerde richting, Jasper.
1: Ja, Stefan stuurt via de app, mijn moeder van 84 en ik delen ook elkaars locatie om elkaar terug te vinden in de stad bijvoorbeeld. En Philippe, niet alleen handig om te weten waar zoon of dochter is, maar het staat ook op de smartphone van zijn moeder. Een weduwe van 82 op haar vraag, zodat wij weten waar zij is in geval van de weg kwijt of gevallen en zo.
0: Begrijpelijk.
2: De ochtend.
0: Elk nadeel heb enzovoort. Hè. We gaan even naar de VS. Want de Amerikaanse president Trump heeft een deal gesloten met de IRS. Dat is de Amerikaanse fiscus. Begin dit jaar klaagde Trump zijn eigen belastingdienst aan. Dat weet u misschien nog, nadat ze belastingaangiftes waren uitgelekt in 2020. En dat voor maar liefst $10 miljard. Nu heeft de president een schikking getroffen met de IRS. Die, ja, waar we het moeten over hebben. En dan graag met Björn Soenens, Amerika-kenner. Dag Björn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Leg ons eens uit wat die deal inhoudt.
3: Wel, de deal houdt in dat het, de rechtszaak niet meer bestaat. En ze zou waarschijnlijk ook door de rechter niet aanvaard zijn. Want het is heel lastig als iemand die president is, een rechtszaak begint tegen een instelling die hij ook leidt. Waar zijn ministerie van Justitie, in hoofden van zijn minister van Justitie, die zijn ex-persoonlijke advocaat is, er moet voor zorgen dat er tegen die klager wordt ingegaan. Dat zou niet gebeurd zijn. Dus om een rechtszaak te hebben, zegt een rechter, moet je een zaak hebben, hè, van twee conflicterende partijen. Dat was in dit geval wellicht niet het geval. Dus die rechtszaak zou geen grond hebben gehad. Maar voor het gebeurde, voor die rechter dat kon beslissen, heeft Trump gezegd, we laten de rechtszaak vallen en we doen een schikking. En die schikking bestaat erin dat er een fonds is opgericht ter waarde van 1,776 miljard. Dat is een bedrag dat verwijst naar 1776, 250 jaar Amerika. En in ruil gaat de IRS, dat is de Amerikaanse Belastingdienst, niet langer de familie Trump, de zoons Eric en Don Jr. vervolgen. Ook de Trump-organisatie niet, ook Donald Trump niet. Dus hij krijgt een immuniteit voor rechtsvervolging vanwege de belastingen. En bleek uit die aangifte in der tijd die uitgelekt waren, dat Donald Trump toch wel een beetje te weinig belasting betaalde.
0: Ja, immuniteit van die rechtsvervolging, want lopen er nog?
3: Nu lopen er geen zaken meer. Hè. Er liepen zaken die al vele jaren onderzocht werden. Ik heb me altijd afgevraagd toen ik nog correspondent was, waarom moet dat zo lang duren, meer dan 10 jaar enzovoort. Maar de stampij die er nu is in Amerika, veel meer dan de immuniteit voor Donald Trump, waar je heel veel vragen kunt overstellen, dat een president zichzelf immuniteit verleent voor rechtsvervolging, voor dingen die hij niet als president, maar als burger doet, via de bedrijven enzovoort. Maar de grote consternatie die erover is ontstaan, is dat er een compensatiefonds met belastinggeld is gemaakt om eigenlijk zijn supporters genoegdoening te geven. Want dat fonds is bedoeld voor mensen die zich onrechtvaardig, onrechtmatig vervolgd voelen door het ministerie van Justitie bij de vorige president. Het fonds is zo opgericht dat er niet bij staat dat het voor

0: Biden was, maar ze bedoelen dus de mensen die in die termijn dat Trump geen president was, zijn vervolgd. Bijvoorbeeld de Capitoolsbestormers. Ja. Dus de minister van Justitie, de dienstdoende, nogmaals, de ex-persoonlijke advocaat van Donald Trump, die heeft in het parlement moeten antwoorden op vragen en men vroeg hen, kan het zijn dat mensen geld krijgen uit dat fonds die agenten hebben aangevallen om het Capitool te bestormen?
1: Ik denk dat ik het antwoord weet.
0: En het antwoord was, we sluiten dat niet uit. Dus daar is heel veel consternatie over dat de president via dat fonds, opgericht met belastinggeld, in tijden waar het al lastig is voor Amerikaanse burgers, gebruikt om zijn eigen supporters genoegdoening te geven.
1: Tegen wanneer moeten die gelden uitgegeven zijn? Verdeeld?
0: Daar is geen termijn opgezet. Men kan schadeclaims indienen tot in 2028, toevallig het laatste ambtsjaar van Donald Trump.
1: Oh ja.
0: De minister van Justitie heeft ook gezegd, maar kijk, Hunter Biden kan ook een claim indienen als hij wil. Hè, want die is ook veroordeeld geweest wegens onrechtmatig gebruik van of bezit van een wapen en poging tot belastingfraude. Maar kijk, de consternatie is nu zo erg dat de democraten in het geding willen komen in het parlement en een wet laten goedkeuren in dat parlement om zo'n fonds te verbieden. Omdat zij zeggen, ja, dit is schaamteloos, dit is ongegeneerd, dit is sluipende normvervaging, dit is, ja, dat riekt helemaal naar corruptie. En als er tot een stemming komt in het parlement, ja, dan zullen de Republikeinen kleur moeten bekennen en zeggen, ja, dit is iets wat wij wel of niet aanvaarden. En daarmee willen de Democraten naar de verkiezingen stappen en zeggen aan de Amerikaanse burgers, kijk, dit is wat de president doet met uw belastinggeld, namelijk een fonds oprichten voor zijn supporters.
1: Verbaast het jou nog?
0: Nee, je ziet dat, kijk, democratie wordt meestal uitgehold van binnenuit. En dat gaat dan over een ministerie van Justitie inzetten tegen je eigen, tegen burgers die jou niet aanstaan, tegen politieke tegenstanders. Dat is iets wat heel ondemocratisch is. De personencultus, het inzetten van een leger tegen betogers enzovoort. En dat gaat heel sluipend tot het heel snel gaat. En dit is toch wel wat ze in Amerika noemen blatant, zeer openlijk, heel brutaal gebruik van de macht voor persoonlijke, ideologische, partijpolitieke doeleinden. En daarom schokt het zoveel mensen in Amerika.
1: Dankjewel voor je uitleg, Björn Soenes.
0: Met graagte.
2: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
3: Onrust stijgt bij bedrijven.
4: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
5: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
6: Vlaanderen, de toekomst is hier.
7: Update beschikbaar.
6: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
7: Update voltooid.
6: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
8: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
9: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Knock, knock.
9: Who's there?
10: Justin.
9: Justin who?
10: Just in time to start investing.
9: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Just in time, that happened.
9: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
11: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
12: Mijn imaanzaak groeide snel, dus ik had een nieuwe MacBook Air nodig. Bij Lab 9 was ik snel klaar. Data overgezet, direct aan de slag.
11: Ik moest een heel departement uitrusten met nieuwe Macs. Lab 9 Pro leverde alles gebruiksklaar.
12: Meer info op lab9.be.
13: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
14: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
15: VRT Radio 1. De ochtend.
1: Half acht, goedemorgen. De regering van Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones in de Baltische Staten toeneemt.
15: Ja, gisteren moesten de president en de premier nog even naar een schuilkelder. En dinsdag heeft een NAVO-gevechtsvliegtuig nog een drone neergeschoten boven Estland. Vermoedelijk zijn het Oekraïense drones die door de Russen elektronisch verstoord worden. Dan die pano van gisteren. In Anderlecht wil meerderheidspartij MR dat de socialistische schepen van huisvesting minstens tijdelijk een stap opzij zet. Uit de reportage bleek dat de schepen zich mengt bij de toewijzing van sociale woningen. Oppositiepartij N-VA vraagt intussen een parlementaire onderzoekscommissie. Dat zei Brussels parlementslid Gilles Verstraeten hier daarnet in de ochtend.
16: Er zijn overheidsmiddelen gebruikt om verkiezingscampagne te voeren. Er is aangetoond dat mensen onder druk gezet worden om voor de juiste partij te stemmen. En te bewijzen ook dat ze voor de juiste partij gestemd hebben. De intimidatie in Anderlecht van mensen loopt tot in het stembureau, tot in het stemhokje. Men moet beseffen dat de democratie hier op het spel staat.
15: En ook sport. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. De Engelse club versloeg in de finale Freiburg met 0-3. Jurri Tielemans scoorde het openingsdoelpunt en het is de eerste prijs voor Aston Villa in 30 jaar.
1: Die zijn gelukkig vandaag en ik ken er zo nog wat. Dat komt door het weer. Dag Bram, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
1: Zeg het eens.
17: Inderdaad, het ziet er goed uit. Ja, op dit moment nog wel wat ochtendgrijs op sommige plaatsen. Wat wolkenvelden ook die over het land trekken. Maar de zon die krijgt vandaag al een hoofdrol. In het binnenland gaan er stapelwolken ontstaan in de loop van de dag. Maar we gaan het wel droog houden. Bij temperaturen die al wat hoger klimmen dan gisteren. We gaan naar 2 of 23 graden in het binnenland. Aan zee daar een 19 graden met daar een zeebries. Vanavond en vannacht verdwijnen die stapelwolken weer. Dus vrijwel helder weer. Bij minima van 6 tot 12 graden. En ook morgen een vergelijkbaar weerbeeld, dus een paar stapelwolken in de loop van de dag, maar vooral de zon. 23 graden aan zee met een zeebries en 6 of 27 graden al in het binnenland. En ook in het weekend blijven we in die zomerse warmte zitten, met op zaterdag temperaturen tot 28 graden. Er zullen wat meer wolkenvelden zijn op zaterdag, met misschien heel lokaal een enkele bui tegen de avond, maar op de meeste plaatsen droog weer. Ook zondag zon en wolken, 6 of 27 graden en we trekken die zomerse lijn door naar begin volgende week. Sterker nog, op dinsdag zouden we op sommige plaatsen tot 30 graden kunnen halen.
1: Jongen, dankjewel. Ja.
18: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
19: Radio 1.
18: De Ochtend.
19: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Empire of the Sun and We Are the People.
1: De ochtend.
0: We praten al een, wat is het, 36 uur of zoiets over statistiek en over de foto van Vlaanderen. Ik kan me voorstellen dat na alles wat er gezegd, niet gezegd, beweerd, niet beweerd is geworden in de laatste dagen, dat u veel vragen heeft in het kader van de transparantie. Zijn al die vragen welkom in de app van Radio 1 en proberen die nu zoveel mogelijk mee te nemen. Jasper, neem ons nog eens mee naar het begin.
2: Ja, dat begon dus met Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof in de afspraak dinsdagavond. Hij was daar om te praten over die toch wel opmerkelijke resultaten uit dat maatschappelijk onderzoek van VRT over wat leeft bij de Vlamingen. Mm-hmm. En een van die conclusies is bijvoorbeeld dat 1 op de 3 jongeren geen transpersoon wil als vriend. Maar Boudry zegt dat de VRT bepaalde bevindingen over jongeren van vreemde herkomst wou wegmoffelen.
0: Ja, daar is een hele discussie over ontstaan uiteraard. Het draait rond de representativiteit van het onderzoek.
2: Ja, en daarover was professor arbeidseconomie Stijn Baart duidelijk in de afspraak. In het onderzoek zijn er te weinig personen met een migratieachtergrond in de studie opgenomen, zegt hij.
3: Vaak denken mensen representativiteit, dat wil iets zeggen over data bij veel mensen verzamelen. Maar dat is niet zo, je moet data bij de juiste mensen verzamelen. Het is alsof je soep drinkt, of dat je wilt van proeven. 1 lepeltje kan volstaan als je maar goed geroerd hebt en de juiste samenstelling hebt. Hier zie je duidelijk dat, dat er te weinig mensen met een migratieachtergrond in dat staal van die foto zaten.
4: Spreken?
3: En 2... dat er te weinig mensen van een niet-Europese origine in dat staal
4: zijn. Mag je dan...
2: Ja, het plaatje is vertekend, zegt Baart. Maar Karen Donders, directeur publieke opdracht bij VRT, spreekt dat tegen.
5: Het onderzoeksbureau verzekert mij ook dat er met de algemene representativiteit geen probleem is. Daar werken allemaal statistici die dat ook zeer goed en zeer gedegen en zeer ernstig doen. Ik denk dat je zeker kan spreken over de foto van Vlaanderen. Ik zeg het opnieuw, we doen dat onderzoek ook al heel lang. Ik ben wel akkoord met de professor als hij zegt dat we voor die specifieke subgroep een probleem hebben naar statistische betrouwbaarheid toe.
0: Representatief of niet, dat is de vraag.
2: Ja, en Sieltje van Achter, de Vlaamse minister van Media, vindt dat de VRT te laat transparantie heeft gegeven over het onderzoek. Maar in de discussie over die representativiteit staat ze wel achter de VRT.
6: Ik ben geen statisticus, dus ik heb geen kaas gegeten van statistiek. Maar uit een uitleg kan je wel afleiden. En ik heb geen aanleiding om de VRT hierin niet te geloven. Die zullen inderdaad niet representatief geweest zijn. Hè. En dat er daar dus voorzichtig mee wordt omgesprongen. Uiteraard, als je daar geen juiste gegevens kan uittrekken, je moet ook geen natte vinger statements. Maar je moet wel juist duiden en die methodologie ook uitleggen.
0: De minister is geen statisticus, zegt ze zelf. Dus halen wij er één bij. Dries Bostien, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: U bent sociaal psycholoog en statisticus aan de Universiteit Gent, aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Eerste algemene belangrijke vraag. Heeft de VRT hier een fout gemaakt, statistisch gesproken?
7: Goh, het hangt een beetje af van waar we juist over praten. Hè. Het is doorgaans wel een goede praktijk om als je onderzoek doet om alle resultaten van het onderzoek te gaan delen. Dat is hier niet gebeurd. En dus het is ook wel normaal dat mensen zich afvragen waarom niet. Mm-hmm. Nu dat gezegd zijnde, de terughoudendheid die de VRT aan de dag legde om die specifieke cijfers over die groep van mensen met een buitenlandse herkomst om die te gaan interpreteren, die is ook wel terecht. De diversiteit die werkelijk aanwezig is in Vlaanderen, die zie je niet echt in die steekproef weerspiegeld. Bepaalde groepen die waren in minder getalen aanwezig dan we zouden verwachten. Dus als je conclusies wilt gaan trekken over die groep van personen met een buitenlandse herkomst, dan doe je dat beter niet op basis van deze studie. Dus daar had de studiedienst wel degelijk gelijk in.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, zoals Olivier Biliau ons hier in de app laat weten en zich afvraagt, hè, waarom communiceert men toch over een studie, terwijl men zeer goed weet dat ze geen representatieve weergave is van de maatschappij. Schort het daar ook voor u?
7: Maar, representativiteit is ook geen zwart-wit begrip. Je probeert altijd iets te zeggen over een specifieke groep. En in een ideale wereld zou je dan uiteraard gewoon die ganse groep gaan bevragen. Dat lukt uiteraard niet. Dus bevraag je een deel van die groep. Maar idealitair proberen dan te zorgen dat die steekproef zoveel mogelijk lijkt op de groep waarin je geïnteresseerd bent. Maar je kan die natuurlijk nooit op alle mogelijke vlakken gaan doen lijken populatie van de Vlamingen. Dus in de praktijk maken onderzoekers, die maken keuzes. Je streeft representativiteit na op basis van een aantal kernvariabelen. In dit geval is blijkbaar gekozen voor geslacht, leeftijd, provincie en opleidingsniveau. Mm-hmm. En is men daarnaast ook data gaan verzamelen bij een groep van personen van buitenlandse herkomst. Maar is voor die groep specifiek dan niet geprobeerd om daar alle verschillende types van herkomst, om die zo te gaan verzamelen dat ze proportioneel even vaak voorkomen als dat ze in Vlaanderen terug te vinden zijn.
0: Ja, want 310 op 2261, dat is inderdaad niet representatief op dat vlak dan.
7: Ja, dat klopt. Dat is gewoon te weinig. We zitten met veel meer diversiteit dan is terug te vinden in die steekproef.
0: Mm-hmm. Maar valt daardoor voor u de hele studie in het water?
7: Niet per se. De vraag is natuurlijk, we hebben geen zicht op hoe alle data verzameld is. Hè. Maar het is niet omdat een resultaat bij één specifieke groep dat dan niet representatief is, dat daarom ook alle resultaten van die studie in twijfel moeten getrokken worden. Dat is ook wel wat het kind met het badwater wegsmijten. Mm-hmm. Dat is ook niet echt nodig.
0: Ja, hoe komt dat? Want dat hoorden we gisteren ook in de afspraak, dat het moeilijker is om mensen buitenlandse afkomst, om die buitenlandse herkomst, om die te bereiken met dit soort onderzoeken.
7: Ja, daar spelen wel meerdere factoren in mee. Ja. Het klopt in elk geval. Hè. Als je onderzoek doet, dan ga je veel makkelijker de Belgische Vlaming gaan bereiken dan mensen vanuit minderheidsgroepen. Daar zit een klein beetje gewoon een mathematische wetmatigheid achter, die zijn met minder, dus die bereik je ook minder. Daar zitten mogelijk wat culturele factoren, daar speelt taal ongetwijfeld ook een rol. Als je geïnteresseerd bent in mensen van bijvoorbeeld Turkse origine, ja, een deel van de mensen van Turkse origine in Vlaanderen, die spreken minder goed Nederlands, die gaan er ook minder snel geneigd zijn om een Nederlandstalige vragenlijst te gaan invullen. Dus je moet ergens, als je onderzoek wilt gaan doen naar die groepen, dan is het doorgaans interessant als je al contacten hebt met die groepen, als je al gewoon connecties hebt met die gemeenschappen en dan pas kan je echt voldoende data bij die groepen gaan verzamelen.
0: Is dat iets wat jullie in jullie faculteit ook soms tegenkomen, dat dat moeilijk is?
7: Dat gebeurt regelmatig en op alle vlakken. Ik doe zelf onderzoek naar moraliteit en het gebeurt wel eens dat ik daarin kijk naar genderverschillen. En dan geef ik mensen ook wel de keuze om aan te duiden of ze identificeren als man, vrouw of non-binair. Nee. Ja, en die laatste groep, dat zijn er gewoon veel minder dan mannen en vrouwen. En dus als ik dat doe, dan eindig ik bijna altijd met heel weinig non-binaire personen in die datasets. Vaak met zo weinig dat ik over die groep helemaal niks kan zeggen. En dat die dan uiteindelijk uit de analyses vallen. Dat is geen ideologische keuze, dat is soms gewoon wat een statistische ongelukkigheid.
0: Ja, maar is dat wegmoffelen?
7: Niet per se. Ja. Als je kan geen uitspraken doen over... als je niet de data hebt om die uitspraken te gaan doen, wegmoffelen impliceert ergens een soort intentioneel verbergen. Dit lijkt mij gewoon eerder voorzichtig en omzichtig omgaan met wat de data kan zeggen en wat ze niet kan zeggen.
0: Wat meneer Boudry zei, hè, dat niet representativiteit inroepen, dat een smoesje is. Wat is uw visie daarop?
7: Goh, mijn gevoel is niet dat de VRT hier iets heeft willen wegmoffelen. Er is een studie gedaan, die was op bepaalde vlakken imperfect. En dan moet je de moeilijke keuze gaan maken wat je ermee wilt gaan doen. Ik heb eerder al gezegd, ik vind het doorgaans wel beter om alle resultaten te gaan delen. Maar het is ook wel best mogelijk dat als de VRT dat had gedaan, dat ze ook dan kritiek had ontvangen. Als je die bevindingen deelt, zelfs als je die gaat delen met een kanttekening, dat die resultaten niet betrouwbaar zijn, ja, dan zullen sommigen zich afvragen waarom zit de VRT hier onbetrouwbare data te delen en zo'n sfeerschepping te doen. Het onderzoek in de sociale wetenschappen is soms best lastig. Mensen liggen ervan wakker en dat maakt het fijn, maar een relletje schuilt altijd wel om de hoek.
0: Ja, waarom kiezen we hier voor herkomst en niet voor religie? Dat was een vraag die gisteren ook is opgedoken. Hè? En toen zei mevrouw Donders, dat is moeilijker. Waarom is dat?
7: Ik vermoed dat zij voornamelijk verwees naar GDPR-wetgeving, naar privacy-wetgeving. Religie is daarin een beschermde categorie. Dat betekent dat je omzichtiger moet omgaan met het verzamelen van data, met het interpreteren van die data. Dat de ethische grenzen van die dataverzameling veel strenger bewaakt worden, omdat daar gewoon sterkere wettelijke verplichtingen aan staan. Ik vermoed dat ze daarop doelde. Uiteindelijk, ja, het zijn keuzes die onderzoekers maken. Het is zeker zinvol om naar religie te gaan kijken. Natuurlijk, ja, Vlaanderen is steeds minder religieus aan het worden, of toch de Belgische Vlamingen. Dus het zal ook wel een variabele zijn waar wij, of waar velen van ons, minder snel aan zullen denken als een verklaringsgrond, omdat we er gewoon zelf minder mee in aanraking komen. Dat is wel een blinde vlek die wij hebben, omwille van de bubbels waarin we allemaal een beetje zitten.
0: Ja. Had u met uw ervaring durven te voorspellen dat dit zo ontvlambaar was?
7: Het is niet altijd te voorspellen wat ontvlambaar is en wat niet. Wij publiceren soms onderzoek dat dan op een of andere reden in de social media geraakt en daar dan viraal in gaat. En dan ander heel gelijkaardig onderzoek dat volstrekt niet wordt opgepikt. Soms is het gewoon een kwestie van is er iemand met een groot bereik die op die data springt. En als dat het geval is, ja, dan gaat het soms als een lopend vuurtje. Er gebeurt heel veel onderzoek waar controversiële meningen of controversiële bevindingen in zitten. Niet al dat onderzoek gaat viraal. Vaak is het gewoon van, zit er iemand op met een grote spreekbeurs? Oké, ja, dan heb je het soms vlaggen.
0: Ja, en ik begrijp ook dat onderzoek voeren, dat is keuzes maken. Hè? Misschien worden die hier wel in vraag gesteld. En misschien is dingen in vraag stellen wel heel erg goed. Hè? Daar kunnen we alleen maar van leren. Dank u wel, Dries Bostin, sociaal psycholoog en statisticus aan de Universiteit Gent. Fijne dag, meneer.
7: Dankjewel. Dag.
0: Er staat 257. Oh, de cijfers moeten echt correct zijn. Sorry, het is 257. Neem jij maar over, kilometer file.
2: Op de E313 naar Antwerpen verspert een defect voertuig de spitstrook tussen Lummen en Beringen. Die vertraagt tot op de E314 vanuit Nederland. Daar is even voorbij circuit Zolder een ongeval gebeurd. Files naar Antwerpen, E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Ook 20 op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Joop. Op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 ook 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Dan langzaam naar Brussel op de E40 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op de E19 een kwartier vanaf Zemst. Op de E40 vanuit Luik 25 minuten vanaf Haasrode. In Heverlee staat een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En op de E429 20 minuten bij Halle. Ook nog op de binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Grotbijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren.
0: Dankjewel.
1: iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.

0: Lizzo en Don't Make Me Love You. Het was een bijzonder woelige dag gisteren aan de Universiteit Gent. Meer dan 40 pro-Palestijnse actievoerders zijn opgepakt door de politie.
1: Ja, en die protestacties lopen daar al 5 weken. Eerst op campus Kopure, later in het UFO-gebouw. Gisteren is het dus helemaal geëscaleerd. Actievoerders drongen het rectoraat binnen, klommen op het dak, brachten graffiti aan, keten zich aan elkaar vast. Politie kwam tussen beiden, 44 mensen opgepakt, 2 agenten raakten licht gewond. De bezetting van dat UFO-gebouw loopt voorlopig nog door, maar rector Petra de Sutter hoopt dat de actievoerders vandaag vertrekken. Dat zei ze gisteren in de afspraak.
2: Ik wil ook even zeggen dat ze in het rectoraat ook hadden gezegd, we vertrekken vrijwillig. En dat was ook de bedoeling. Maar toen de politie identificatie wou opnemen, is het fout gegaan. Daar hebben ze zich tegen verzet. Ik was eigenlijk wel tevreden dat we zonder eigenlijk echt verder te moeten gaan met juridische stappen, dat ze zelf hadden gezegd, we gaan ermee stoppen. En dus hebben ze dezelfde belofte gedaan voor het UFO morgen. Ja. En ik hoop dat dat dan ook zal gebeuren.
1: Ja. Ja, en een rechter heeft ook gisteravond geoordeeld dat de UGent in de toekomst acties kan verbieden.
0: Julian Burnham, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent woordvoerder van de actievoerders. We horen de rector zeggen, ze hebben beloofd dat ze vandaag ook UFO zullen verlaten. Zijn jullie dat van plan? Zo ja, wanneer?
3: Ja, we zullen deze namiddag UFO beginnen verlaten. Na stevige juridische en fysieke intimidatie gisteren tijdens de bezetting van het rectoraat hebben we beslist om inderdaad vandaag af te ronden. Er zijn echt aantijgingen geweest richting specifieke personen die aanwezig zijn op de bezetting die hierna vervolgd zouden gaan worden. En om dat te voorkomen hebben we beslist om nu af te ronden, maar wij komen zeker terug in andere vormen om te blijven
0: actievoeren. Daar moeten we het later over hebben, want u verwijst naar gisteren. Gisteren gingen jullie ook het rectoraat verlaten. Hoe is dat dan toch kunnen foutlopen?
3: Goed, we zijn ondertussen al 4 weken bezig. Het enige dat wij eisen is een einde aan de medeplichtigheid van onze universiteit.
0: Ja, maar daar zullen we het zo meteen over hebben. Laten we eerst even kijken hoe dat is kunnen mislopen.
3: Goed, dat er gisteren wetten overtreden zijn door de actievoerders, daar kunnen wij niet omheen. Het ding is, de UGent overtreedt ook haar internationaal rechtelijke verplichting om alles eraan te doen om genocide te voorkomen.
0: Ja, maar goed, het probleem was dat ze jullie vroegen om jullie ID en dat stuitte op een weigering van jullie? Waarom is dat?
3: Ja, we zitten natuurlijk in een context waar dat ieder pro-Palestijns protest of ieder protest in het algemeen heel zwaar onderdrukt wordt en zwaar vervolgd wordt. Heel veel van die actievoerders die willen zich niet laten identificeren omdat die weten wat voor gevolgen daaraan kunnen hangen.
0: Heeft dat ook te maken met de acties, namelijk het rectoraat beschadigen en dergelijke? Er zijn heel wat mensen die het eens zijn met jullie eisen, maar daarom niet met de weg daar naartoe en het middel waarmee. Hè? Vrezen jullie niet om zelfs de sympathie van die mensen te verliezen op deze manier?
3: Ik denk dat als we naar de geschiedenis kijken, dat mensen vaak tijdens acties, tijdens sociale actie, twisten over doelen en middelen en hoe dat exact gebeurt. Maar achteraf zijn het wel die mensen die ervoor zijn blijven strijden om verandering te brengen in een status quo. Dus over gisteren, ja, ik begrijp dat publieke steun fragiel is en dat er over de middelen gisteren kan gediscussieerd worden.
0: Had u het liever anders gezien?
3: Nee. Ik ben woordvoerder van Gent Student Encampment en ik sta achter de beslissingen van de groep.
0: Mevrouw de Sutter heeft gezegd, wij stappen niet in nieuwe projecten. Wij ronden deze projecten af, maar wij kunnen daar niet op 1, 2, 3 uit. Is dat niet voldoende voor jullie?
3: Nee, er is heel veel mis aan de framing van de rector van de afgelopen week. Zij heeft gecommuniceerd dat de UGent uit de laatste 5 samenwerkingen zal stappen.
0: Dat heeft ze mee.
3: Ja, en dat klopt niet. De UGent heeft nog 17 samenwerkingen en zal nu uit 5 van de 8 samenwerkingen met een negatief advies van de Mensenrechtencommissie proberen te stappen. En de 9 andere banden die momenteel nog een positief advies krijgen, die blijven onaangeroerd. Maar ook die banden zijn problematisch en daar zijn we heel stellig in.
0: Ja, maar dat is natuurlijk, jullie zeggen, die zijn problematisch. De Mensenrechtencommissie zegt, die kunnen wel. Wie heeft er gelijk?
3: Wij, daar zitten banden bij met bijvoorbeeld Teva Pharmaceuticals, een farmaceutica bedrijf dat een monopolie heeft op de invoer van medicatie in de Westbank en Gaza. Daar zit Mellanox Technologies bij. Zij produceren ook chips die gebruikt worden in drones, die worden gebruikt in Gaza. Dus ja, wij hebben gelijk, sorry.
0: Nog één ding. De universiteit heeft nu toestemming van de rechter om, als er nog bezettingen komen, die te ontruimen. Gaan jullie nog verder actie voeren?
3: Ja, we hebben ook al 2 jaar actie gevoerd op allerlei verschillende manieren. Door protesten, door sit-ins, door debatten en ook door bezettingen. Hoe we nu verder gaan, dat zal de komende dagen of de komende maanden duidelijk worden.
0: Ik heb nog één vraag voor u uiteindelijk, meneer Burnham. Van welke studentenvereniging bent u lid?
3: Ik ben lid van Gent Student Encampment. Ik ben student aan de UGent Conflict and Development.
0: En ook lid van COMAC?
3: Ik vind dat een zeer irrelevante vraag.
0: Waarom is dat irrelevant voor u?
3: Ik ben hier als woordvoerder van Gent Student Encampment. En binnen Gent Student Encampment zitten allerlei mensen met allerlei verschillende politieke
0: maar
3: achtergronden.
0: Is dat een probleem om dat te zeggen? Ja dan nee? Dat snap ik niet zo goed.
3: Ik vind dat buiten de kwestie hier.
0: Oké, als u daar niet op wil antwoorden. Goed. Maar ik stel natuurlijk ook de vragen die ik dien te stellen. Dank u wel, Julian Burnham. We zien wel wat het wordt in de volgende dagen en weken. Maar vandaag verlaten jullie dus het pand daar, UFO. En dat zal ergens deze namiddag gebeuren, hebben wij begrepen. Zometeen hebben wij het nieuws. Dag meneer. Hebben wij het nieuws van 8 uur. En daarna gaan wij praten over onveiligheid. En niet alleen over onveiligheid. Wij gaan ook even langs waar onze minister van Buitenlandse Zaken is, Maxime Prevot, want die is in het Zweedse Helsingborg. Tot straks na het nieuws van 8.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Hello. Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Pinkstermaandag.
10: Dovi keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
12: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
13: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
11: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
12: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
14: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Drones bedreigen steeds vaker de veiligheid in de

0: Baltische Staten. Na de Pano-reportage over sociale huisvesting in Anderlecht vragen verschillende partijen onderzoek naar de bevoegde schepen. En Aston Villa wint de Europa League voetbal. De regering van de Baltische staat Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones toeneemt. Gisteren moesten de president en de premier nog even naar een schuilkelder door een drone-alarm. Ja, Marijn Trio, die situatie daar lijkt dus steeds ernstiger te worden.
1: Ja, gisteren was er dat luchtalarm in en rond de Litouwse hoofdstad Vilnius. Een dag eerder moest een NAVO-gevechtsvliegtuig nog een drone neerschieten boven Estland. En er waren nog verschillende andere incidenten in Baltische landen. Vermoedelijk zijn het Oekraïnse drones die doelwitten viseren in het noordwesten van Rusland. Maar door het Russische leger elektronisch verstoord worden en dan afgeleid worden naar de Baltische landen en dus NAVO-grondgebied.
0: Maar dat is allicht niet wat de Russen vertellen.
1: Nee, allesbehalve. Rusland beschuldigt de Baltische landen ervan Oekraïnse drone-teams toe te laten van op hun grondgebied drones af te vuren naar Rusland. De Russische ambassadeur bij de VN dreigde zelfs dat hun lidmaatschap van de NAVO de Baltische landen niet zal beschermen tegen Russische vergeldingsaanvallen. De spanningen lopen dus duidelijk op, met ook al concrete gevolgen. De Letse regering is vorige week gevallen door al die incidenten met drones. Politieke spanningen in Europa dus, iets wat Rusland in elk geval graag zal zien.
0: Dankjewel, Marijn. In Anderlecht vindt de liberale meerderheidspartij MR dat de socialistische schepen van huisvesting minstens tijdelijk een stap opzij moet zetten. Dat zegt MR na de Pano-reportage, waaruit blijkt dat de bevoegde schepen zich mengt bij de toewijzing van sociale woningen en bepaalde mensen voorrang geeft op de wachtlijst. Dat moet nu eerst onderzocht worden door de rechtbank, zegt de MR, maar intussen kan de schepen niet aanblijven.
2: Gezien de ernst van de beschuldigingen en om de geloofwaardigheid van de betrokken instelling te behouden, ben ik van mening dat de voorzitter zijn verantwoordelijkheid in woningen tijdelijk moet neerleggen. Een tijdelijk ontslag, ja, voor de sereniteit.
0: Oppositiepartij N-VA vraagt het ontslag van de schepen en wil ook een parlementaire onderzoekscommissie. Dat zei Brussels parlementslid Gilles Verstraeten in de ochtend.
3: Er zijn overheidsmiddelen gebruikt om verkiezingscampagne te voeren. Er is aangetoond dat mensen onder druk gezet worden om voor de juiste partij te stemmen. En te bewijzen ook dat ze voor de juiste partij gestemd hebben. De intimidatie in Anderlecht van mensen loopt tot in het stembureau, tot in het stemhokje. Men moet beseffen dat de democratie hier op het spel staat. Dit is niet zomaar wat cliëntelisme.
0: Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten met 1/5 verlagen. Ook personeelskosten moeten naar beneden. Het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. In Antwerpen verdwijnen bij BASF sowieso tegen 2028 al 600 banen. En dat zou een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. De Amerikaanse president Trump en de Britse premier Netanyahu hebben een bijzonder verhit telefoongesprek gehad over de oorlog tegen Iran. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media op basis van bepaalde bronnen. Aanleiding is een plan van bemiddelaars Qatar en Pakistan om de oorlog 30 dagen te bevriezen en om voor te onderhandelen. Trump zou voorlopig de diplomatieke route willen volgen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten, zegt correspondent Sander van Hoorn.
4: Een bron zegt tegen een Amerikaans medium dat Netanyahu's haar in brand stond. Nu heeft Netanyahu eigenlijk maar één belang, dat is de oorlog weer voortzetten. Hij vertrouwt de Iraniërs niet en hij vertrouwt de Amerikanen kennelijk ook niet. Daarom was hij zo boos. Hij gelooft niet dat de Amerikanen het belang van Israël nog voor ogen hebben, want Trump die lijkt wel oren te hebben naar het plan.
0: De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. Amerika beschuldigt Castro ervan dat hij 30 jaar geleden betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie. Castro was toen minister van Defensie. De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba en deze stap is een nieuwe escalatie. Een grote meerderheid van de VN-lidstaten vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden voor een resolutie daarover. En ze volgen daarmee een advies dat het Internationaal Gerechtshof vorig jaar al had gegeven.

0: 8 landen stemden tegen, daarbij de VS, Israël en Rusland. India, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie is niet bindend, maar wel een belangrijk signaal. In Nederland is de archeoloog opgepakt die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. De man ligt in conflict met het stadsbestuur omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Hij weigert daarom om delen van het skelet over te dragen, met name 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps van de Franse koning Louis XIV. Hij stierf in 1673 en het is al eeuwenlang een mysterie waar het stoffelijk overschot gebleven is. Een labo in München voert nu een DNA-onderzoek uit op de resten. Sport Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Christophe van de Goort, dat is een duidelijke overwinning.
1: Jazeker, Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: Dankjewel, Christophe. En Lennart van Eetveld zal straks niet meer starten in de Ronde van Italië. De kopman van de lottoploeg brak gisteren een vinger bij een val. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee zonnig en warmer tot 23 graden vandaag. Morgen en de dagen daarna nog warmer tot 28 graden. Het is dan vaak zonnig. We begonnen in de Baltische Staten waar de dreiging van drones al maar toeneemt. Rusland beschuldigt die landen ervan dat ze Oekraïne de kans geven om drones richting Rusland te sturen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
3: Goedemorgen, de veiligheid of onveiligheid in de openbare ruimte, daar hebben we het over. Enfin, over het gevoel daar rond. Zometeen naar deze van Blondie. Welkom.

0: lang genoeg duren. Blondie met Heart of Glass.
1: De ochtend.
0: Ik ga toch nog eens uitspreken. Foto van Vlaanderen. Wij gaan nog een ander aspect belichten. Jasper, ruim 4 op de 10 Vlamingen. En we weten nu waarover dat gaat, tot in de details. Voelt zich minstens af en toe onveilig.
2: Ja.
0: Vertel ons meer.
2: Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen en ook meer jongeren. Meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 24 voelt zich soms onveilig. En waar we ons dan het meest onveilig voelen, dat is op het openbaar vervoer en in de omgeving daarvan. Aan tram- en bushaltes, in treinstations. 4 op de 10 voelen zich onveilig in de buurt van een station. En we hebben dus gebeld met de NMBS. Zij proberen die stationsomgevingen veiliger te maken, dat zegt Britt Monten.
3: Dus zo hebben we geïntegreerde veiligheidsplannen per politiezone, dus in samenwerking met de politie. Nu, daarnaast zetten we ook continu in op preventie en controle. Dus enerzijds hebben we 15.000 bewakingscamera's in de stations en ook in de treinen. Anderzijds zetten we ook in op meer zichtbare aanwezigheid van onze veiligheidsagenten van Securrail. Dus er wordt extra gepatrouilleerd door onze 500 veiligheidsagenten. Ja, en daarnaast werken we ook aan de stationsomgeving zelf, door te gaan zorgen voor levendige stations met bijvoorbeeld handelszaken. Ja, dat doen we om dat veiligheidsgevoel te gaan verhogen, want dan is er ook wel een soort van sociale controle.
0: Ze doen hun best al, dus de NMBS. Goedemorgen, Matthias de Bakker.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Professor criminologie aan de VUB en ook auteur van het boek De Code van de Straat over regels in de openbare ruimte. Toch belangrijk dat deze cijfers niet gaan over hoe veilig of onveilig het is in de openbare ruimte, maar wel over hoe onveilig of veilig je je voelt in die openbare ruimte. Die cijfers die vallen waarschijnlijk niet altijd samen.
4: Klopt, dat is inderdaad een gekend fenomeen, dat de perceptie van veiligheid en de objectieve veiligheid, dus te zeggen de meetbare veiligheid in statistieken van politie bijvoorbeeld, dat die twee dingen niet altijd overeenkomen.
0: Mm-hmm. Zit dat bij bepaalde bevolkingsgroepen, leeftijd, man, vrouw, anders?
4: Ja, daar zijn inderdaad ook een aantal grote lijnen in te trekken. Er wordt in die zin dan ook gesproken over de veiligheidsparadox. Groepen die zichzelf relatief veilig voelen in de publieke ruimte zijn dikwijls groepen die net meer slachtoffer zijn. Mannen bijvoorbeeld onderschatten eigenlijk het risico dat ze hebben om een slachtoffer te zijn, terwijl vrouwen net het omgekeerde, meer het gevoel hebben dat ze kwetsbaar zijn in de publieke ruimte, terwijl zij eigenlijk veel meer kans maken om slachtoffer te zijn in de private ruimte, in de vorm van partnergeweld bijvoorbeeld.
0: Ja, dus...
4: En hetzelfde geldt eigenlijk voor leeftijdsgroepen ook. Heel typisch, onder jongeren en onder senioren is er een soort omgekeerde Gausscurve waarbij je kan zien dat zij zich om een of andere reden kwetsbaarder voelen, terwijl zij misschien objectief gezien in de cijfers minder hard opduiken.
0: Ja, interessant, hè? Bewustmaking misschien is daar belangrijk bij. Wanneer het gaat over waar mensen zich onveilig voelen, dan is dat heel dikwijls, blijkt uit de cijfers, in de buurt van openbaar vervoer. Is het daar ook echt onveilig in de realiteit?
4: Ik moet zeggen dat ik geen gedetailleerde cijfers heb op microniveau, zal ik maar zeggen. Dus daar kan ik voor het objectieve gedeelte geen grote uitspraken doen. Het zou mij anderzijds wel niet verbazen mocht dat zo zijn, omdat dat natuurlijk wel hubs zijn waar heel veel passagiersstromen en bevolkingsgroepen bij elkaar komen. En dus, als we dan denken vanuit criminologisch standpunt, dat geeft net wel meer mogelijkheden voor potentiële daders bijvoorbeeld om daar slachtoffers te vinden. Dus het lijkt mij ergens ook wel logisch dat er objectief gezien in alle geval misschien ook wel meer aan de hand is in zo'n stations bijvoorbeeld.
0: Ja, wij hoorden net de NMBS, hè, meneer de Bakker, die zeiden wij proberen van alles. Bewakingscamera's, Securrail, zichtbaarheid, samenwerking politie en ook misschien ook heel belangrijke handelszaken in stations. Zijn dat dingen die kunnen helpen?
4: Ja, ik denk het wel. Hè. Ik denk dat we met z'n allen zeker niet mogen onderschatten dat nog altijd het belangrijkste middel dat we hebben tegen criminaliteit is eigenlijk sociale controle. Mensen die naar andere mensen kijken in de publieke ruimte is nog altijd het sterkste dat we hebben als wapen. Omwille van de reden dat we gewoon met veel meer zijn. Hè. Dus je kan heel veel politiemensen op straat brengen of heel veel camera's hangen, maar die zijn nog altijd met veel minder dan wij met z'n allen bij elkaar. En dus als wij allemaal onze ogen gebruiken en een vorm van controle uitoefenen, dan is er in feite, zal daardoor de objectieve veiligheid en zeker ook het gevoel van veiligheid toenemen.
0: Ja. Nog 2 dingen die er uitspreken. Niet alleen stationsbuurten, openbaar vervoer. Andere plaatsen zijn ook een plek waar mensen zich onveilig voelen. Buurten waar veel migratie is, 33%. In het donker toekoor, zegt 32%. Wat kunnen we daaraan doen?
4: Ja, wat het eerste betreft, ik denk dat het daar dan misschien ook wel het gegeven speelt van waar je niet mee vertrouwd bent, is iets waar je gemakkelijker schrik van krijgt. Dus eigenlijk in het algemeen, er wordt bijvoorbeeld in de criminologie gesproken over angst voor gewelddadige criminaliteit, maar eigenlijk wat er meer speelt in het algemeen is een soort onbestemde angst voor het onbekende. En dat speelt ongetwijfeld in zo'n buurten mee. Het andere verhaal over donker bijvoorbeeld, ja, ik denk dat vooral heel veel gevoel van onveiligheid ontstaat op momenten of op plekken waar dat je het gevoel hebt dat je relatief alleen bent of waar dat je heel wat moeilijker kunt inschatten hoe het objectieve gevaar daar, in welk hoekje het schuilt, net bijvoorbeeld omwille van het feit dat het donker is. Dus ja. In die zin, elementen zoals straatverlichting en dergelijke kunnen daarin een enorme rol spelen.
0: Ja, daar is veel onderzoek naar, veronderstel ik.
4: Dat is zo. Daar is vooral in de voorbije 10, 15 jaar heel wat onderzoek naar gedaan over hoe je straatverlichting bijvoorbeeld kunt gebruiken om de veiligheid of zeker de perceptie van veiligheid te laten toenemen. Zelfs tot welke kleur van licht heb je eigenlijk nodig om dat soort van perceptie bij te sturen.
0: Ja. Maar begrijp ik het nu goed? Als je 's nachts in het donker naar huis gaat, ja, dan heb je schrik. Iedereen een beetje, misschien wel, hè, of net niet. Maar als er volk op straat loopt, dan minder?
4: Ja, uiteindelijk objectief gezien wel. Zolang als er ogen op straat zijn, mm-hmm. is er een vorm van sociale controle. Natuurlijk, sommige groepjes, rondhangende mannen bijvoorbeeld, kunnen jou angst aanjagen. Maar als er een beetje van een diversiteit van gebruikers in de publieke ruimte aanwezig is, dan gaat dat er toch voor zorgen dat die veiligheid toeneemt. En al zeker jouw gevoel van... Ik denk er bijvoorbeeld aan een winkelstraat, mm-hmm. laat 's avonds, waar eigenlijk alleen maar winkels zijn. Dat is een van de gevaarlijkste plekken, in elk geval qua aanvoelen, omdat daar eigenlijk geen andere functie is en daar zijn geen andere gebruikers. Ja. Dus dat is eigenlijk net zo'n plekken zijn in die zin onveiliger dan plekken waar relatief veel passage is.
0: Zijn we daar genoeg mee bezig om onze openbare ruimte goed in te richten? Want je veilig voelen is wel nogal cruciaal, hè, in het leven. Om die openbare ruimte beter in te kleden, kan dat helpen? Beter over na te denken?
4: Dat kan zeker helpen en ik denk dat daar ook nog een grote winst te behalen valt. Lokale besturen zijn eigenlijk nog maar net begonnen met het exploreren van opties op vlak van architectuur en planning, inrichting van de publieke ruimte om via allerlei dingen, straatverlichting is daar eentje van, maar er zijn allerlei manieren om ervoor te zorgen dat die veiligheid zal toenemen. En dat is op zich een relatief duurzame manier van werken, hè, omdat je die ingreep maar één keer moet doen, terwijl politiepatrouilles, die moet je telkens opnieuw op straat sturen. Dus daar zit nog heel veel winst te behalen.
0: Oké, dank u wel voor je expertise, Matthias de Bakker, professor criminologie aan de VUB. Dank u. Er staat 286 kilometer file. Door een ongeval is de N31 Brugge-Zeebrugge in beide richtingen dicht tussen Lissewegen en Zeebrugge. Op de E40 naar de kust, ruim een half uur vertragen van Beernem tot Oostkamp. Door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E314 van Nederland naar Lummen, een kwartier van Zolder tot net voor Lummen. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval.
2: De files naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34, 20 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19, een kwartier vanaf Sint-Job, op de E34 vanaf Oelichem, op de E313 in Ham, door een aanrijding op de afrit daar, en ook nog 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de A12 in Aartselaar door een defect voertuig. Op de Antwerpsring richting Nederland een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten vanaf Aalst, op de E19 ook 20 vanaf Zemst, op de E40 vanuit Luik een half uur vanaf Haasrode. In Heverlee staat een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de E429 ook nog 25 minuten bij Halle. Op de bindering rond Brussel 25 minuten trager tussen Grotbijgaard.

0: Waarde en Vilvoorde. En op de Buitering 35 minuten van Waterloo tot de Leonardtunnel ook door een defect voertuig.
1: Dankjewel.
2: Update jezelf.
3: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op FDI Festival.

0: Streets met Never Went to Church. Altijd een goed idee.
1: De ochtend.
0: Ah, die archeologische vondst van de botten van de beroemde Franse musketier D'Artagnan. Dat krijgt een vreemd staartje, want de archeoloog die is gearresteerd.
2: Ja, we gaan eerst even terug naar maart, want toen was Maastricht wereldnieuws, want daar is in een kerk een skelet ontdekt dat dus mogelijk van die beroemde Franse musketier D'Artagnan is. In de Wereld Vandaag, hier op Radio 1, was er toen een gesprek met Wim Dijkman, de archeoloog die betrokken was bij de opgraving. En hij legde toen uit waar de botten gevonden zijn. Na honderden jaren mysterie kwam er opheldering, want er zijn heel wat elementen die verwijzen naar D'Artagnan, zegt Dijkman.
3: Stoffelijk overschot hebben we ontdekt onder het altaar, echt onder het altaar, dus tussen de funderingen van dat altaar, op de plek waar hij begraven zou zijn in gewijde grond, zoals dat wordt genoemd. Dus dat is eigenlijk een zone waar dus eigenlijk niet begraven zou mogen worden. Maar omdat de zonnekoning die aanwezig was bij die belegering, heeft hem daar persoonlijk laten bijzetten.
0: Maar die archeoloog die is nu opgepakt, want hij weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Dat is het.
2: Ja, Dijkman vindt dat de gemeente Maastricht zich te veel met de vondst bemoeit en dat hij te weinig erkenning krijgt voor zijn inspanningen. En daarom weigert hij delen van het skelet over te dragen. Het gaat om twee tanden en een bovenarmbot. De gemeente Maastricht vindt dat ze zelf de regie heeft over dat project. We hebben hier wat rondgebeld. De gemeente wil niks zeggen, verwijst naar de politie in Maastricht. Maar daar zijn ze niet bereikbaar voor commentaar.
0: Allee.
2: Dus zijn we te raden gegaan bij een archeoloog bij ons. De regels in Vlaanderen zijn helder, zegt archeoloog Bert Heijvaart, die opgravingen coördineert bij Monument van de Kerkhoven.

0: En in de Vlaamse wetgeving is het vrij helder dat alle vondsten dat die eigendom zijn van de grondeigenaar. Dus het beginsel is eigenlijk, de eigenaar van de grond is ook de eigenaar van de archeologische vondsten. En dat is, in Vlaanderen is dat een heel helder principe en er is ook weinig ruimte voor discussie er rond. In onze buurlanden ligt dat soms iets anders. Dat kan dan vaak gaan om de aard van de vondsten en daar is er soms ook een onderscheid gemaakt over hetgeen dat op een terrein zich bovengronds en ondergronds bevindt.
1: Ja, maar erkenning is dus wel iets belangrijks voor een archeoloog, zegt nog eens Heijvaart.
0: Het blijft altijd een beetje jouw vondst die je hebt gedaan. Als vinder sta je voor het eerst in lange tijd sta je oog in oog met iets dat zich altijd of toch heel lang ondergronds heeft bevonden. Dat schept onmiddellijk een emotionele band, om het zo te zeggen, met de vondst in kwestie. Als professionele archeologen moeten we daar natuurlijk... We weten dat we daar professioneel mee moeten omgaan. En het is ook de grondeigenaar die ons betaalt. Dus het is ook dan wel heel helder dat degene die betaalt voor ons werk, dat die ook eigenaar is van de vondsten.
2: Ja, het is helder en rationeel, maar je hebt ook gevoelens natuurlijk.

0: van de groep Autotune. Ah nee, van de groep The Strokes, Going Shopping.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Wij dragen E5.
7: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
6: E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
9: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
8: Meer merk.
9: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
8: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be.

0: VAR. Bereik meer.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
1: Half negen, goedemorgen. De regering van Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones in de Baltische Staten toeneemt.
3: Ja, gisteren moesten de president en de premier nog even naar een schuilkelder. En dinsdag heeft een NAVO-gevechtsvliegtuig nog een drone neergeschoten boven Estland. Vermoedelijk zijn het Oekraïense drones die door de Russen elektronisch verstoord worden. Ouders volgen vaak digitaal de locatie van hun kinderen om op elk moment te weten waar ze zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Mediawijs. Ze doen dat via apps of via een smartwatch. En dat allemaal voor de veiligheid, dat zei professor Ralf de Wolf hier vanmorgen.
4: Het is ook niet dat het constant is dat ouders zitten te loeren naar hun kinderen. Het is voornamelijk bijvoorbeeld wanneer ze niet reageren op een bericht of een oproep. Of inderdaad wanneer ze op weg zijn naar school bijvoorbeeld. Dus dat veiligheidsgevoel speelt toch wel een enorme rol.
3: En na de Pano-reportage vragen verschillende partijen een onderzoek naar de schepen van huisvesting in Anderlecht. Die zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen en mensen ook voorrang geven als ze op hem stemmen. Meerderheidspartij MR in Anderlecht wil dat de PS-schepen minstens tijdelijk een stap opzij zet.
1: Dat is het overzicht. Goedemorgen, Bram.
5: Goedemorgen.
1: Aan jou de eer, verkondig jij maar het mooie weer.
5: Ja, de regenjas hoeft niet meer mee vandaag. De zonnebril en de zonnecrème wel. De UV-index die bedraagt al 7. Dus laat je niet verrassen door de kracht van de zon en bescherm je huid. Er zijn wat wolkenvelden nog deze ochtend, maar al snel komen er zeer zonnige periodes aan. Met deze namiddag ook wel wat stapelbewolking, maar het blijft droog. Bij temperaturen van een 19 graden aan zee, met daar een zeebries. En 2 of 23 graden in het binnenland met weinig wind. Vanavond vannacht gaan de stapelwolken verdwijnen. We krijgen dus vrijwel helder weer, bij minima van 6 tot 12 graden. En ook morgen gaan we een paar stapelwolken krijgen, maar vooral veel zon. 23 graden aan zee met een zeebries en 6 of 27 graden zelfs al in het binnenland. En ook in het weekend zitten we in die zomerse warmte. Op zaterdag bijvoorbeeld met temperaturen tot 28 graden. Aan zee is het wel altijd koeler, daar 20 tot 22 graden. Met op zaterdag wel meer wolkenvelden. Heel lokaal misschien tegen de avond een enkele bui, maar op de meeste plaatsen droog weer. En dat is ook het geval op zondag en de dagen nadien. Het gaat zelfs nog wat warmer worden. Maandag gaan we naar 27 graden. Dinsdag zouden we temperaturen halen tot 30 graden.
1: Dankjewel.
6: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
7: We got it together, didn't we?

0: Barry White. Ja, nee. Probeer jij eens?
1: Barry White.
0: Jij komt in de buurt. You're the first, the last, my everything.
2: De ochtend.
0: Radio 1. Hoog bezoek in het Zweedse Helsingborg, want daar is het vandaag verzamelen geblazen voor de buitenlandministers van de NAVO-landen. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, schuift ermee aan tafel met zijn collega's om daar te praten over de brandende geopolitieke dossiers van het moment. We zouden het bijna vergeten. Oekraïne, Iran, ja, het is nog niet afgelopen. Onze buitenlandsjournalist Jens Fransen, die is er ook bij. Dag Jens, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wordt dit een echte bijeenkomst tussen bondgenoten of zal Marco Rubio, die buitenlandminister van de VS, de andere landen de les spellen? Wat denk je?
3: Dit wordt op papier een bijeenkomst echt wel van bondgenoten. Het is de eerste keer dat we dit soort top in Zweden zien. Ja, geen toeval natuurlijk. NAVO is Zweden, potverdikke, is het jongste NAVO-lidstaat. Nog maar 2 jaar. Vandaar dat het wel... Ja, in Zweden is het toch wel echt groot nieuws, hè, dat die NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken hier bijeenkomen. En het is natuurlijk ook de voorbereiding op die grote, echte NAVO-top dan deze zomer in Ankara. Maar je voelt, hier moet het werk gedaan worden. Hier moeten de teksten worden klaargesteld. Hier moet worden gezorgd dat Ankara geen fiasco wordt. Met andere woorden, dat die Amerikaanse president Trump zich een beetje zal gedragen daar.
0: Ja, dus het is eigenlijk ook aan de andere lidstaten om te bewijzen, hey, wij kunnen ons mannetje staan.
3: Ja, klopt. En waar nu natuurlijk wordt naar gekeken is het financiële huiswerk. Hè. Ja. Vorig jaar, de grote top van Den Haag, toen werd afgesproken, hè, jarenlang is gesproken over elk land moet die 2% norm halen. In Den Haag is afgesproken tegen 2035 moet elk land naar 3,5% uitgaven aan defensie. Plus daarbovenop nog eens 1,5% aan defensie-gerelateerde uitgaven. Nu ga je voor het eerst keer zien dat landen hun huiswerk moeten tonen. Haalt iedereen die 2%? Meteen spoiler alert. Ja, België haalt voor het eerst die 2%. Sterker nog, elk land moet eigenlijk 2 normen halen. 2% uitgeven aan defensie, aan de eigen defensie. Ten opzichte van het bruto nationaal product, zeg maar de volledige economie. En daarnaast ook nog eens 20% uitgeven aan nieuw militair materieel. De meeste landen halen dat. Een paar landen hebben hun berekeningen zo slecht gedaan dat er niemand aan uit kan. Albanië bijvoorbeeld. En dan zijn er 2 landen waarvan de Verenigde Staten zeggen, jullie hebben gelogen, want jullie halen dat niet. En dan spreken we over Slovenië en Tsjechië.
0: Mm-hmm. Ons eigen land, hè. Ja, we halen dat. Laten we dat binnenlands bekijken, maar eerst ook internationaal. De relatie tussen de VS en ons land, speelt de figuur Theo Francken daar een grote rol in?
3: Goh, eigenlijk niet. Ik denk dat de figuur Theo Francken in het binnenland bij ons heel erg speelt, maar in het buitenland minder. Je moet weten, mensen vergeten dat soms maar de NAVO is in de eerste plek een internationale organisatie waar diplomaten de lakens uitdelen. Hè. Het is vooral de ministers van Buitenlandse Zaken die de lijnen uitzetten. Hè, en dan de regeringshoofden. Het zijn de militairen, de ministers van Defensie, die uitvoeren. Maar wat wel speelt, Theo Francken was in het verleden, voor hij minister van Defensie werd, is hij jarenlang met Defensie bezig geweest. En is hij ook nog, je hebt zoiets als een NAVO-parlement, een soort bijeenkomst waar parlementsleden uit alle NAVO-lidstaten bijeenkomen. Daarvan is hij lang de ondervoorzitter geweest. Dus hij kent de organisatie zeer goed en hij kent heel wat politici. Dat speelt wel mee. Maar voor de rest moet je eigenlijk denken, het zijn vooral diplomaten, bijvoorbeeld onze ambassadeur, dat soort mensen, zij wegen vooral op dat beleid.
0: Ja, want als we het binnenlands bekijken natuurlijk, die defensieuitgaven, die zijn groot. En daar is ook kritiek over te horen.
3: Ja, bijvoorbeeld als je luistert naar wat Sammy Medi zei van CD&V, het zal meer zijn, maar minder meer. Nu moet je weten, in Den Haag is afgesproken om te vermijden wat landen als België hebben gedaan. Dat je bijvoorbeeld afspreekt, tegen 2035 moet er 3,5 gehaald worden. En dan zullen we dat, net als met de vorige norm, 1 dag halen, zijnde de dag voor nieuwjaar 36. Daarvoor heeft de NAVO gezegd, vanaf nu moet elk land, elke NAVO-lidstaat, een groeipad uitzetten. Mocht je dat nu, Ruud, lineair gaan doen, dan zou je elk jaar tussen nu en 35 moet daar een klein stukje bij komen van 2% naar 3,5%. Dan zouden wij dit jaar 2,15% moeten halen. In 27 2,30%. In 28 2,45%. Netto betekent dat er elk jaar 1,34, bon, reken 1,5 miljard ja. bijkomt. Maar dat zou willen zeggen, binnen 2 jaar moet onze Belgische regering dan bovenop alles wat we nu al doen om die 2% te halen, nog eens 3 miljard extra halen. Ik denk dat alle, dat geen enkele minister van de federale regering dat wil doen, behalve Theo Franken.
0: Oké, laten we dan die twee heikele dossiers bekijken. Oekraïne en Iran. Beginnen met Oekraïne. Als jij over zoveel geld aan het praten bent, wat valt er voor Oekraïne te rapen?
3: Wel, Oekraïne, daar loopt op dit ogenblik een programma, het Pearl-programma. Grosso modo zegt dat eigenlijk de NAVO-lidstaten, de Europese NAVO-lidstaten, zullen Oekraïne blijven steunen met geld en militaire middelen. Voor alle duidelijkheid, de NAVO als organisatie zelf is niet betrokken in dat conflict, gaat dat niet doen. Vandaag de dag, gisteren, heeft de secretaris-generaal Mark Rutte daar nog een persconferentie over gehouden. 90% van alle afweerraketten die worden afgeschoten, die worden gebruikt vandaag de dag in Oekraïne, zijn betaald en geleverd via dat Pearl-programma. 70% van die Patriot-raketten worden geleverd via dat Pearl-programma. Dus de NAVO zal hier bevestigen dat het Oekraïne blijft steunen.
0: Wat kan de NAVO doen wanneer het gaat over Iran, bijvoorbeeld in de straat van Hormuz?
3: Ja, Iran staat eigenlijk officieel niet op het programma. Maar ik heb me laten vertellen door iemand die straks hiermee aan tafel gaat zitten. Natuurlijk gaat het wel over Iran gaan. En dan is er eigenlijk maar één opdracht voor al die Europese NAVO-lidstaten. En ik ga letterlijk citeren zoals een diplomaat het mij zei. We moeten ervoor zorgen dat als die Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio terug naar Washington vertrekt, dat hij ervan overtuigd is dat de Europese NAVO-lidstaten de Verenigde Staten zullen helpen als er een akkoord is. In die zin zit heel veel. Die zin wil zeggen, de NAVO zal niet betrokken zijn met dat conflict, want in NAVO, Noord-Atlantische Verdragsovereenkomst, daar staat het woord Midden-Oosten of Iran niet in. Maar de Europese NAVO-lidstaten zullen dat wel doen. Opnieuw bonuspunten voor ons land, als je het dan zo gaat bekijken, want ons land is een van de weinigen die al een schip heeft toegezegd voor mocht er een duurzaam akkoord gaan komen, dan zullen wij mijnenjager, mijnenveger, de Primula, die zijn wij nu aan het prepositioneren, heet dat. Het schip is al aan het opvaren naar het zuiden, zodanig dat als er een akkoord is, kan dat worden ingezet. Het moeilijke aan Marco Rubio is, hij was voor de andere Europese lidstaten een beetje de enige in Washington die vaak nog de verdediging voor Europa opnam voor die Europese NAVO-lidstaten. Maar het lijkt dat hij de voorbije weken daar toch een stuk van positie is veranderd. Men vermoedt in de Europese hoofdsteden dat dat te maken heeft met het feit dat hij mogelijk zichzelf misschien aan het positioneren is om mee te doen aan Amerikaanse presidentsverkiezingen binnen een paar jaar, en dat hij daarom een beetje afstand aan het nemen is van die NAVO. Dat is heel moeilijk. Dus de hoofdopdracht voor dat ene zeer belangrijke agendapunt, dat officieel niet op de agenda staat,

0: Is Marco Rubio ervan overtuigd? Wees ervan overtuigd en zeg aan jouw Amerikaanse president Trump daar dat die NAVO-bondgenoten wel degelijk iets zullen doen in de Straat van Hormuz. Maar er moet eerst een akkoord komen.
1: Dankjewel, Jens Fransen vanuit Helsingborg. Wanneer beginnen ze eraan?
0: Het begint vanavond met een prachtig diner in een mooi kasteel. En morgen gebeurt dan eigenlijk het echte werk. Hè. Dus ik denk dat we tegen morgen middag 2 uur de punten en de commas zullen kennen.
1: Dankjewel voor deze vooruitblik dan.
0: Graag gedaan.
1: Er staat 276 kilometer file. Door een ongeval is de N31 Brugge-Zeebrugge in beide richtingen dicht tussen Lissewegen en Zeebrugge. Op de E40 naar de kust 1 uur trager van Beernem tot Oostkamp door een ongeval op de linkerrijstrook.
2: Files naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34, 20 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19, ook 20 vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 in Ham. Door een aanrijding op de afrit daar. En ook nog 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Langzaam naar Brussel op de E40. 25 minuten vanaf Aalst. Op de E19 een kwartier vanaf Zemst. Op de E40 25 minuten vanaf Bertem. In Heverlee staat een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de E429 20 minuten bij Halle. Op de bindering rond Brussel een half uur trager tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde. En op de buitering 1 uur van Waterloo tot de Leonardtunnel ook door een defect voertuig.
3: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. De ochtend.
1: Radio 1. Jasper, jij kwam hier vanmorgen vroeg al binnen met de voorpagina van het laatste nieuws, want daar ging het over langdurig zieken.
2: En die bijna 15.000 mensen die een ziekteuitkering krijgen hier, die wonen in het buitenland.
1: Ja, het aantal langdurig zieken inderdaad dat in het buitenland woont, is tussen 2020 en 2025 op 5 jaar tijd sterk gegroeid met bijna 60%. De grootste groep woont in Frankrijk en gevolgd door mensen die in Spanje wonen en dan in Nederland. Wij willen meer uitleg. Lode Gorderis, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hoogleraar arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, CEO van de externe preventiedienst IDW. Hoe verklaart u die cijfers? Want wij wisten dit niet, u wel?
4: Ja, ik wist het voor een stukje. Die toename lijkt misschien fors, maar we moeten misschien eerst eens begrijpen hoe dat iemand een uitkering krijgt. Eigenlijk is het land waar je werkt en dus ook bijdraagt aan de sociale zekerheid. Ja, vanuit dat land zal dan ook je uitkering betalen. Dus dat is een basisprincipe binnen Europa. En dus ja, we zitten, België is een klein land, omgeven door Frankrijk, Nederland. Staat ook in de top 3.
1: Ja.
4: Dus Nederlanders die in Nederland wonen en hier in België werken, ja, als ze uitvallen omwille van ziekte en dus een ziekteuitkering krijgen, ja, die wonen dan wel in Nederland, maar krijgen de uitkering uitbetaald vanuit België.
1: Dat dus lijkt me logisch,
4: grensarbeid
1: inderdaad.
4: Is denk ik een logische verklaring.
1: Maar betekent dat dan dat die grensarbeid gestegen is in de voorbije 5 jaar?
4: Wel, dan moeten we even kijken naar de evolutie van het aantal werkenden met niet-Belgische nationaliteit. En daar zie je eigenlijk een heel forse evolutie, waarbij dat mensen vanuit niet-Belgische, met een niet-Belgische nationaliteit eigenlijk meer gaan werken zijn. Zowel de activiteitsgraad als de werkzaamheidsgraad zit eigenlijk bijna eigenlijk op het niveau van werknemers, beroepsactieven met een Belgische nationaliteit. Dus daar is er eigenlijk amper nog een verschil te merken. En dat zie je ook voor andere landen, waarbij bijvoorbeeld ook Turkije staat ook in het lijstje. Daar zie je ook dat de activiteitsgraad van de Turken die hier in België werken, dat ook fors is toegenomen.
1: Maar als u het over grensarbeid heeft, we kennen nog zoveel van onze aardrijkskunde, Frankrijk, Nederland, ja oké, Spanje is al wat verder. Italië ook. Zitten we daar dan niet met een probleem? Want hoe gaan we dat dan in godsnaam? Er is zoveel gezegd over controle door controleartsen de voorbije weken. Ja, dit, en dat zijn niet weinig mensen, hè? 1800 in Spanje, dat is toch niet niets.
4: Nee, ik denk grensarbeid is één verklaring. Een andere verklaring is ja, dat mensen, als ze dan arbeidsongeschikt worden, wellicht teruggaan naar het land van herkomst en daar ook nog een eigendom hebben waar dat ze kunnen gaan wonen. Hè. Denk maar de streek rond Limburg. Heel veel Italianen die daar werken, die waarschijnlijk dan teruggaan naar Italië. Maar vermoedelijk ook een aantal Belgen die een verblijfplaats hebben in Spanje en daar dan gaan wonen. Dat bemoeilijkt de controle effectief. En eigenlijk een ziekenfonds, hè, om mensen kunnen naar het buitenland gaan wonen. Dat mag, maar je moet eigenlijk een toestemming vragen van het ziekenfonds. Want het ziekenfonds moet eigenlijk kunnen gaan controleren. Maar dat is natuurlijk wat moeilijker als iemand in het buitenland woont. Want dan moet het ziekenfonds eigenlijk een arts daar, bijvoorbeeld in Spanje, gaan vragen van, kan je die persoon eens controleren of dat die nog recht heeft op een arbeidsongeschiktheid. Terwijl dat die arts wellicht ook niet helemaal goed weet hoe het in België aan toe gaat, wat de regels zijn. En dus ik denk wel dat die controle wat bemoeilijkt.
1: Ja, wat bemoeilijkt. Ik wil niet te cynisch klinken, maar dat lijkt mij bijna onmogelijk. Enfin, je zit daar ergens, weet ik veel waar, in een klein gehucht in Italië. Hoe gaan we in godsnaam controleren of iemand daar inderdaad nog arbeidsongeschikt is of niet?
4: Klopt, ik denk dat ik formuleer het voorzichtig, hè, bemoeilijkt, maar ik denk in de praktijk dat inderdaad bijna niet uitvoerbaar is.
1: Ja, oké, dan hebben we wel een probleem.
4: Ja, dan heb je een probleem als er vanuit gaat dat iedereen die een uitkering krijgt, moet gecontroleerd worden.
1: Daar gaan we toch vanuit, niet?
4: Ja, dat moet kunnen opgevolgd worden. Ik denk dat eigenlijk het belangrijkste is. Want de meeste mensen die een uitkering hebben, is ook terecht. Maar uiteraard moet je het kunnen opvolgen en controleren. En dus daar denk ik dat het belangrijk is met alle mogelijkheden rond teleconsultaties en dergelijke meer, denk ik dat er heel wat mogelijkheden zijn bijgekomen om die opvolging en controle ook effectief te gaan uitvoeren.
1: Ja, waarom aarzelde u even? Heeft u het gevoel dat er te veel getwijfeld wordt aan of mensen inderdaad wel langdurig ziek zijn?
4: Als ik kijk naar de discours van de voorbije 2 weken, dan lijkt dat de 576.000 mensen, dat allemaal profiteurs zijn. Daar heb ik het eigenlijk wel moeilijk mee. Dat daar een percentage van bij zit die wellicht misbruik maakt, dat ga ik niet ontkennen. Uh-huh. En dat daar moet op geageerd worden. Maar ik vind dat er soms te veel en te snel ervan uitgehaald worden dat mensen die een uitkering krijgen, dat onterecht is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit debat sereen kunnen voeren. En ervoor zorgen dat mensen die ziek worden en niet meer kunnen werken ook een goede uitkering krijgen. Maar we moeten ook effectief meer gaan doen om mensen te begeleiden naar het werk toe. Maar goed, dat is denk ik een ander vraagstuk. Maar vandaar dat
1: maar geen onbelangrijk vraagstuk. Fijn dat u die nuance even hebt kunnen aanbrengen.
4: Ja, dank u wel.
1: Lodewijk Oderis, hoogleraar arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en ook CEO van IDW. Dank u wel.
4: Dank u.
3: De ochtend.
1: We gaven hier nog net iets mee van de archeoloog die was opgepakt, Jasper. En nu zouden er berichten zijn, maar we weten het nog niet helemaal zeker.
2: Ja, die zou intussen weer vrijgelaten zijn, melden Nederlandse media, op basis ook van de familie van die archeoloog Wim Dijkman. Die ontdekte in maart mogelijk het graf van die Franse musketier D'Artagnan in een kerk in Maastricht, maar hij weigerde om die vermeende botresten af te geven, maar hij zou dat dan toch gedaan hebben donderdagochtend vanmorgen blijkbaar.
1: Ja. Maar dit geven we dus mee op basis van wat er verschijnt in de Nederlandse krant De Limburger. En dat moeten we dus zelf nog even checken.

0: Had dit een hele dag vanaf nu. Gewoon op repeat. En dan zag je ze in slaap vallen. Of blijven luisteren natuurlijk naar de radio. En wakker en alert blijven. Dat is ook u gegund. James Blake en Trying Times.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
7: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
10: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
11: Die desregistratie bedoelt je?
10: Ja.
11: Daar kan ik u bij helpen.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
14: Het is Toyota.
13: Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: We gaan het vandaag over Marvin Gaye hebben en meer bepaald over zijn album What's Going On. Een plaat met heel veel verhaal tussen de muziek. En dat vertellen wij graag in Classic Stories na het nieuws van 9 uur.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de Pano-reportage gisteren vragen verschillende partijen een onderzoek naar de schepen van huisvesting in Anderlecht. Die zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen en mensen ook voorrang geven als ze op hem stemmen. Meerderheidspartij MR in Anderlecht wil dat de PS schepen minstens tijdelijk een stap opzij zet. Fractieleider Geetan van Kooitsenhoven.
19: De beschuldigingen, politieke inmenging in toewijzing van sociaal huurwoning, voorkeurbehandeling van bepaalde aanvragen en druk op het bestuur, vriendjes, politiek enzovoort, tasten direct de integriteit van het openbare bestuur aan het vertrouwen dat burgers in hun instelling moeten kunnen

0: stellen. We vragen dus een tijdelijk ontslag gedurende de onderzoeken en de daarop volgende opheldering.
1: De KU Leuven heeft een hoogleraar ontslagen na klachten over toxisch leiderschap. De man was hoofddocent aan het REGA-instituut, een wetenschappelijk en medisch onderzoeksinstelling. Volgens de universiteit was er in 2023 melding van een conflict. En uit onderzoek van een externe preventiedienst bleek dat er sprake was van latent agressief gedrag, sabotage en een angstcultuur. Na verschillende pogingen tot bemiddeling heeft de KU Leuven beslist om de man te ontslaan. In Puurs in de provincie Antwerpen is een man uit het verkeer gehaald die onder invloed was van alcohol en een levenslang rijverbod had. De man bracht zijn 3 minderjarige kinderen naar school en trok de aandacht van wijkagenten. De politie stelde ook een PV op voor een verontrustende opvoedingssituatie. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben een bijzonder verhit telefoongesprek gehad over de oorlog tegen Iran. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. De aanleiding voor dat gesprek is een plan van bemiddelaars Qatar en Pakistan om de oorlog voor 30 dagen te bevriezen en intussen te onderhandelen. Trump zou voorlopig die diplomatieke route willen volgen, terwijl Netanyahu net de oorlog wil hervatten, zegt correspondent Sander van Hoorn.
2: Een bron zegt tegen een Amerikaans medium dat Netanyahu's haar in brand stond. Nu heeft Netanyahu eigenlijk maar één belang. Dat is de oorlog weer voortzetten. Hij vertrouwt de Iraniërs niet. En hij vertrouwt de Amerikanen kennelijk ook niet. Daarom was hij zo boos. Hij gelooft niet dat de Amerikanen het belang van Israël nog voor ogen hebben. Want Trump, die lijkt wel oren te hebben naar het plan.
1: Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen, stapelwolken in het binnenland en aan zee blijft het zonnig. Het is al warmer, tot 23 graden. Morgen en de volgende dagen nog warmer, tot 28 graden. En dan is het vaak zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
3: Ik geef voor u de uitslag van de winnende nummers van de lottotrekking van gisteravond. De winnende nummers zijn 11, 21, 22, 23, 34 en 42. Het reservenummer is 8. En er was ook een Joker Plus trekking. Daarvan zijn dit de winnende nummers 0, 4, 9, 9, 0, 7. En het symbool is weegschaal. Bel het taalnummer 0900 22 300 of lees alle uitslagen en de winstverdeling na op lotto.be.
4: iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
5: Radio 1.
6: Classic Stories.
5: Met Floris Dalemans.
3: Goedemorgen, verhalen over 2 heel knappe albums vandaag in Classic Stories. Straks in de jukebox nog een verhaal uit Pet Sounds van de Beach Boys. Dat zijn we al de hele week aan het doen. En zometeen hebben we het uitgebreid over What's Going On van Marvin Gaye. Want die plaat viert ook een verjaardag. Dat is voor zometeen. Eerst The Kinks.

0: The Kinks en Waterloo Sunset.
1: Classic Stories.
0: Gisteren was Bruce Springsteen te zien tijdens een iconisch tv-moment in Amerika. The Late Show with Stephen Colbert, daar was hij te gast en hij speelde zijn protestnummer Streets of Minneapolis. Oh,

0: this land and the stranger in our midst.
1: Het populaire Amerikaanse lateavondprogramma The Late Show met Stephen Colbert stopt er deze week mee. The Late Show stond jarenlang bekend om zijn scherpe humor en zijn sterke muzikale gasten. De voorganger van Stephen Colbert was David Letterman, die kon dat ook al goed. Dat is ook echt een iconische vent geworden en het is een legendarisch tv-programma daar in de VS. Eén kijker was duidelijk minder fan van de show, dat is Donald Trump. Hij vond het programma al langer te kritisch voor zijn republikeinse beleid. Nu, wat gebeurt er? David Ellison wordt CEO van Paramount. Paramount is het moederbedrijf achter de show en die David Ellison is een bekende Trump-supporter en net als hij aan die job begint, wordt er aangekondigd dat Colbert gaat stoppen. Trump zei daarover: I absolutely love that Colbert got fired. His talent was even less than his ratings. Dus nog minder talent dan kijkcijfers, zei hij daarover. Voor zijn laatste aflevering gaat Colbert wel nog een hele reeks iconische artiesten naar de studio halen. Dat is hij al heel de week aan het doen. David Byrne kwam eerder deze week al langs en Colbert danste toen zelf mee met de band tijdens Burning Down the House. En gisteren was het dus de beurt aan Springsteen, die niet alleen een eerbetoon bracht aan Colbert, maar ook stevig uithaalde naar Trump. En dat leverde een heel bijzonder tv-moment op.
2: Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen.
0: Thank you. Steven. I am here in support tonight for Steven because you're the first guy in America who's lost his show because we got a president who can't take a joke. and because Larry and David Ellison feel they need to kiss his ass to get what they want. So these are... Anyway, Stephen, these are small-minded people. They got no idea what the freedoms of this beautiful country are supposed to be about. This is for you.

0: Bruce Springsteen en Streets of Minneapolis. Live bij Colbert gisteravond. Die is zijn late show aan het begraven, zeg maar. Afscheid aan het nemen met heel veel coole muzikale gasten.
1: Classic Stories.
2: Radio 1.
0: Het is vandaag 21 mei. Het is precies 55 jaar geleden dat er een classic album van Marvin Gaye verschenen is. Marvin Gaye en What's Going On. Ronald Verhagen van onze muziekredactie. Goedemorgen.
3: Dag Floris, goedemorgen.
0: Er is veel going on met die plaat, hè?
3: Absoluut, ja. Daar is een heel verhaal over te vertellen. En als je het goed vindt, ga ik dat doen.
0: Zeker, zeker. Ja. Het is in 71 verschenen.
3: Hoe 21 mei 1971, ja. Dus 55 jaar geleden. Maar de eerste opnames voor het album zijn van een stuk vroeger. Op 1 juni 1970 zijn die begonnen. Dus bijna een jaar voor het verschijnen van het album. En het idee is zelfs nog ouder van Marvin Gaye. De context van het ontstaan van het album is belangrijk om aan te stippen. Eind jaren 60, begin jaren 70 in de VS. Een heel turbulente periode, zowel maatschappelijk als privé, voor Marvin zelf. Mm-hmm. Misschien eerst maatschappelijk. De VS zitten op dat moment midden in een uitzichtloze oorlog in Vietnam.
4: Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest. For the most part orderly, minor scuffles did occur between the demonstrators and hecklers.
0: Dat is een vreselijke gebeurtenis, maar Amerikanen kunnen daar toch altijd een soort van tv-show van maken, blijkbaar.
3: Ja, maar dat was zo overal de gewoonte toen, om nieuws te ondersteunen met klassieke muziek. Misschien een ideetje.
0: Ja, het is eind jaren 60.
3: Om de op te roepen.
0: De protesten waren eind jaren 60 al zwaar aan het toenemen. En we zitten nu
3: heviger
0: in jaren
3: 60. Heviger. Mensen protesteren, honderdduizenden mensen op straat. Dit was in Washington, het verslag dat je net hoorde. Mm-hmm. Maar ze komen overal op straat. Niet alleen tegen de oorlog trouwens, ook voor burgerrechten, voor zwarten. En dat zijn twee thema's die Marvin Gaye na aan het hart liggen.
5: I think it was around 1969 and 1970, about that period at Motown Records when I stopped thinking so much about my erotic fantasies and I started to think about the war in Vietnam. My brother told me some pretty horrible stories about the war. At the same time, there was a great deal of unrest in America. The Martin Luther King crusades and the shootings of the kids on the college campuses. And I don't know, I sort of saw the country headed for modern day civil war.
0: Hoorde een stukje Marvin Gaye uit een documentaire, denk ik.
3: Ja.
0: Hij hangt die sfeer inderdaad wel goed op, over de burgeroorlog die er op dat moment hangt.
3: Inderdaad, en dus dat hij zijn erotische fantasieën even opzij zet om aan sociaal bewogen dingen te denken. En zoals hij vertelt in het fragment, Vietnam voelt voor hem heel dichtbij, want zijn jongere broer, Frankie Gaye, is gaan vechten in Vietnam. En Frankie komt terug in november 1968 als een gebroken man, lege blik in de ogen, angstaanvallen ook. Ja. En Marvin voelt zich schuldig, want terwijl zijn broer ging vechten in de hel, zong hij liefdesliedjes en profiteerde hij van de roem.
0: Ja.
3: En er is nog meer op dat moment dat Marvin van zijn stuk brengt.
0: Ja, daar hoort deze muziek bij.

0: Want we horen Marvin Gaye natuurlijk, maar ook Tammy Terrell in Ain't No Mountain High Enough.
1: Ja, duetten. Hè. Marvin had enkele duetpartners in de jaren 60 bij Motown. Mary Wells, Oma Heard en Kim Weston. Maar die waren allemaal gaan lopen bij Motown door ruzies over contracten. En Tammy Terrell is in 1967 de volgende in de rij. Ja. Zij is wel een speciaal iemand. Ze is de perfecte partner voor Marvin.
2: I think the physical attraction between their two voices was just gravitating because she was very sassy and he had that growl that, you know, people love to hear from him. And I think that's what made it really work because it just zooed, you know, sexuality.
0: Oozes Sexuality. Dat is een mooi gedicht eigenlijk. We hoorden Nick Ashford, dat is die van Ashford & Simpson,
1: Ashford
0: toch?
1: Ashford & Simpson, songschrijvers voor Motown. Later ook zelf een hit gehad met Solid, begin jaren 80. Ze hebben ook I'm Every Woman van Chaka Khan geschreven. Dus grote namen, Ashford & Simpson. Ja, en hij zegt het goed. Hè. Zij was sassy, brutaal en hij had die growl. En dat past dus goed samen. Een seksuele vibe als ze samen zingen. Ze hebben geen relatie, maar Marvin ziet haar meer als zijn jonge zusje.
0: Oh ja.
1: Maar helaas, het duurt niet lang, want de jonge Tammy wordt ziek. Een hersentumor. Ze sterft in maart 1970. Ze is dan pas 24. En Marvin is daar kapot van.
0: Zal wel,
1: hij zit in een depressie. Ook al omdat zijn huwelijk op dat moment stroef loopt. Hij is ook verslaafd aan cocaïne. En hij heeft problemen met de fiscus en met Motown, zijn label.

Hij weigert nog de handpop te zijn. Hij was zo wat de prins van Motown, maar ja, hij voelde zich te veel gestuurd. Enkele maanden na de dood van Tammy stapt Marvin de Hitsville USA-studio aan de West Grand Boulevard in

0: Inderdaad, de verhaal die Frankie hem vertelde over Vietnam. Al is de song eigenlijk geschreven vanuit het standpunt van een personage. Een oorlogsveteraan die denkt dat hij als held zal ontvangen worden na terugkomst in de VS. Maar niet zo, er is alleen onbegrip en desillusie. Hij herkent het land niet waarnaar hij terugkeert. Een sociaal bewogen nummer. En zo zijn ze eigenlijk allemaal op het album dat Marvin gaat maken. Nummers die zowel inhoudelijk als muzikaal in elkaar overlopen. Het is een conceptalbum. En dat is niet naar de zin van deze man.
1: Ja, we gaan Berry Gordy van Motown horen.
2: When Marvin Gaye wanted to do a protest album, I was petrified. I was very scared that he was going to ruin his image.
1: Berry Gordy, de baas van Motown. Ja. Hij zegt, ik was bang, want hij ging zijn imago verknoeien en zijn carrière
0: weggooien met zo'n Marvin plaat. Was een crossover artiest. Op dat moment had je vooral zwarte mensen die voor een zwart publiek, of zwarte muzikanten voor een zwart publiek, witte muzikanten voor een wit publiek. En Marvin was er geslaagd om een crossover te maken.
1: Ja.
0: En Berry Gordy zag hem zowat als een soort Frank Sinatra. En dus hij wou hem dat imago ook van de Playboy laten behouden. En natuurlijk een conceptalbum over de oorlog past niet bij
1: mijn
0: imago.
1: Ja.
0: En dus, Marvin zou dan gezegd hebben dat Berry Gordy zei als die voor het eerst What's Going On hoorde, dat is het slechtste wat ik ooit heb gehoord in mijn leven. Nu, dat is de versie van Marvin. In zijn versie zegt Berry Gordy dat hij de jazzy sfeer van het nummer wel mooi vindt, maar te oudbollig. En dus dat Marvin zijn fans dreigt kwijt te geraken door die politieke boodschap. Nu, welke versie ook, het antwoord van Berry is nee. Dus hij weigert What's Going On als single uit te brengen. Maar Marvin zet door. Hij overtuigt de manager bij Motown om zonder toestemming van Berry Gordy, die is ondertussen verhuisd naar Californië, dus die is niet meer in Detroit, om 100.000 singles te drukken en uit te brengen.
1: Dat is toch behoorlijk overtuigend.
0: Ja, ze doen dat en die singles verkopen uit in 2 dagen. 100.000 stuks in 2 dagen verkocht. Ze drukken er meteen 100.000 bij en na een week zijn die ook uitverkocht. Ondertussen is Berry Gordy uiteraard op de hoogte en hij is overtuigd.
1: Dat zal wel,
0: Het album komt er.
1: Het album komt er, zeg je, met heel veel muziek op. Met een boodschap, bijna allemaal met een boodschap.
0: Allemaal, ja, inderdaad.
1: Wat we net hoorden was Mercy, Mercy Me, tussen haakjes The Ecology. Hij was toen al, lang voor het fashionable was, bezig met de milieuproblemen van de wereld.
0: Zeker, ja. Was een van de eerste. Nu, er waren al rampen geweest eind jaren 60. Een aantal olierampen met tankers en zo. En lekken in zee, waardoor er vissterfte was. Er was ook veel luchtvervuiling. Maar hij was inderdaad een van de eerste om daarover te zingen. Een protestsong. Maar je hoort het, dit is protest van een nieuwe soort. Heel zacht, heel warm, zo soulvol. Prachtige arrangementen, mooie harmonieën. Je denkt eigenlijk niet dat het scherpe teksten zijn, omdat de muziek zo zacht binnenkomt. Marvin zei ook dat hij geloofde dat hij slechts een instrument was op dat moment dat God aan het stuur zat om die muziek te maken.
1: Ja, dat hoor je mensen wel regelmatig zeggen. We hebben het ook bij de Beach Boys al eens gehoord deze week.
0: Ja, maar hij geloofde dat zelf ook. En natuurlijk, Smokey Robinson in de documentaire waar ik fragmenten uit gehaald heb, zegt Smokey dat ook. Ik denk ook dat God aan het stuur zat. Dus hij geloofde dat echt.
1: Ja.
0: En nu, What's Going On zal de perceptie van soulmuziek echt veranderen. Dus het is echt een mijlpaal, dat album in begin jaren 70. Soul werd tot dan gezien als een licht entertainment, als een genre van licht entertainment. En nu is het artistiek, meer maatschappelijk betrokken.
1: Mm-hmm.
0: Het soul als genre kreeg soms het verwijt te simpel te zijn. En dat konden ze niet meer zeggen na What's Going On. Het album heeft het gewicht van een goede jazzplaat. En tegelijk blijft het heel toegankelijk en heel emotioneel. Zelfs Berry Gordy moest zijn hoed afnemen.
2: Obviously, I learned a great deal because the album was What's Going On. Probably the greatest piece of work that Motown has ever put out.
1: Ik hoor Berry Gordy het graag toegeven. Hij zal er ook de centen van verdiend hebben,
0: absoluut,
1: denk ik.
0: Absoluut, natuurlijk. Maar ruiterlijk was hij wel. Tussen haakjes, ze hebben hem moeten zeggen wat ecologie betekent. Hij wist niet wat het was. Iemand van zijn staf heeft moeten uitleggen wat ecologie was.
1: Ja, hij leeft nogthans nog altijd, hè? 96 jaar. Ja.
0: 96 ondertussen, Berry Gordy. What's Going On is een instant classic album in 1971. Groot succes ook. Hits, 3 songs die hits worden. Maar voor Marvin brengt het album eigenlijk geen verlossing. Hij blijft een gekwelde ziel. Even na de release zal hij scheiden van zijn vrouw en verliefd worden op een 16-jarig meisje, Janice Hunter. voor wie hij Let's Get It On zal maken.
1: Ja.
0: Ook briljant, maar minder sociaal behoefte.

0: Terug zijn oude gewoontes opgepikt.
1: Ja. Dus ik stel voor dat we nog eens gaan luisteren naar de titeltrack, What's Going On. En misschien toch nog even, Floris, als je nog een paar seconden hebt, een vermelding voor twee muzikanten van de Funk Brothers, want dat is de band van Motown die de songs hebben ingespeeld van het album. Eerst de bassist James Jamerson. Briljant bassist die op alle platen van Motown heeft meegespeeld uit de jaren 60. Maar de man was een alcoholicus. Ze zijn hem uit het café moeten gaan halen voor de opname van de single van What's Going On.
0: Ja.
1: En hij was dronken. En hij is dus dronken in de studio gezet. En hij kon zelfs, hij was zo dronken dat hij niet op een stoel kon blijven zitten.
0: Allee.
1: Hij is dus op de grond gaan liggen. Terwijl iemand, een assistent, de partituur, want hij wist niet wat hij ging spelen, de partituur boven hem hield, voorovergebogen. En zo heeft hij, en je moet eens luisteren naar die baslijn, die is ongelooflijk mooi. Okay. En die houdt eigenlijk het nummer samen.
0: Ja, misschien alleen maar, dus, maar dronken te spelen.
1: Ja, hij weet totaal niet meer wat hij gespeeld heeft, James Jamerson. En ook de saxofonist Eli Fontaine. De intro die je zo meteen zal horen, dat begint meteen met een saxmoment.
0: Mm-hmm.
1: En dat was ook niet de bedoeling. Dus die speelde dat motiefje dat je zal horen als een soort opwarming.
0: Ja.
1: En van oké, we gaan eraan stilletjes aan beginnen. En waar Marvin zei van, nee, het is in orde, ik heb het al. Het is in orde, je hebt het al gespeeld.
0: Dat is dit stukje saxofoon, voor alle duidelijkheid.
1: Dat is het, ja. Eli Fontaine.
0: Ja, goed opgewarmd. En luister ook met zeer veel aandacht naar de dronken, maar geniale baslijn. Ronald Verhagen, veel dank.
1: Graag gedaan.

0: ging na deze plaat nog behoorlijk achteruit met hem. Hij is zelfs in ons land nog terechtgekomen. Hij heeft een tijdje in Oostende gewoond in de jaren erna. Maar hier was hij echt op het top van zijn kunnen. Marvin Gaye en What's Going On uit de gelijknamige plaat die vandaag 55 wordt. 174 kilometer file op de E40 naar de kust. 10 minuten vertragen bij Beernem. De weg is er wel vrij. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je bijna anderhalf uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. De files naar Antwerpen op de E17, 20 minuten van voor Kruibeke. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. En op de A12 25 minuten vanaf Wilrijk. Het gaat traag naar Brussel op de E40. Een half uur erbij vanaf Aalst. En ook de E40 een kwartier vanaf Berthem. En verder ook nog eens een half uur van Everen tot in de Europese wijk. Ze zijn daar aan het werken op de Kortenberglaan, dus daarom zit het vast. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 10 minuten van Waterloo tot Groenendaal. De weg is er wel net weer vrijgemaakt.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Uitgesproken in nieuwe feiten.
4: Als je dingen wilt terugvinden, een van de belangrijke dingen die je kan doen, is ook hetgene wat je zoekt benoemen. Dus als je naar je sleutels gaat zoeken, dan moet je eigenlijk door je huis lopen, terwijl je zegt sleutels, sleutels, sleutels, sleutels, sleutels.
3: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.

Gold on the Ceiling van de Black Keys en de Cardigans daarvoor. En Carnival. En dan een liedje over Birmingham. Niet in Engeland, maar in Alabama. Gezongen door Randy Newman.

0: Birmingham van Randy Newman. En dan is het tijd voor de jukebox.
1: De jukebox van
0: Pet Sounds. Al de hele week hebben we het over de genialiteit van die plaat, Pet Sounds van de Beach Boys. Maar de genialiteit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het opnemen van de stemmen bijvoorbeeld duurde maar liefst een hele week voor dit nummer.

0: hele week alleen maar voor de stemmetjes. Ja, Brian Wilson was een notoire perfectionist. Daarom dat optreden hem een lange tijd niet echt goed afging. Hij hoorde altijd maar foutjes tijdens het optreden, hoe klein die ook waren, en dat ergerde hem. Maar in de studio was dat ook niet anders blijkbaar. Hoe komt een persoon anders aan de bijnaam The Stalin of the Studio? Het was niet de enige bijnaam van hem, maar tijdens de opnames Wouldn't It Be Nice begon mede Beach Boy Mike Love hem ook een bijnaam te geven, namelijk Dog Ears.
1: Just the chorus of it, we did about 27 times. It was, and I started calling Brian Dog Ears, because he could hear sounds that no human could hear.
0: Brian Wilson werd dus Dog Ears genoemd door Mike Love. Het was niet snel goed voor Brian, dus opnieuw en toch maar opnieuw. Tot het klikte, maar wanneer het dan eindelijk klikte, dan klinkt het ook meteen goed.

Echt jong, dat is toch kippenvel gewoon. Die stemmen gewoon apart horen van Wouldn't It Be Nice. Ook het instrumentale deel was een huzarenstukje blijkbaar. Als sessiemuzikant had hij de Wrecking Crew ingehuurd. Dat was de bijnaam van de sessiemuzikanten van Phil Spector, Brian's grote voorbeeld. In de meeste gevallen waren sessiemuzikanten er om muziek te schrijven en te spelen voor stukken die artiesten niet zelf konden maken. Maar bij Brian kregen ze elke ochtend een stapeltje partituren met hun werk erop. Gewoon spelen dus en vooral niet te veel vragen stellen. En dat deden ze ook. Zelfs toen de muzikanten allemaal muziek kregen voor hetzelfde nummer in verschillende toonsoorten. Dat was het geval bij Wouldn't It Be Nice. Met veel twijfels dat het wel goed zou klinken, begonnen ze aan die opnames. En na ontelbare takes klikte het ook daar ineens.

0: Ja, voeg dat samen met die hemelse vocals en je krijgt een classic waar de grote der aarden en artiesten, producers er zo niet aan uitgeraken. Sterker nog, velen geraakten er niet aan uit. Zelfs Paul McCartney niet. Toen hij het hele album Pet Sounds hoorde, was hij zo geïntimideerd dat hij onmiddellijk de studio inging, vastberaden om een nog beter album te maken.
1: Pet Sounds, Beach Boys, that was the album Flip Me. Still does, actually, still one of my favorite albums of all time. Just because the musical invention on that is like, wow. But that was the big thing for me. I just thought, oh dear me, this is the album of all time. What the hell are we gonna do? So my ideas took off from that standard and I wanted to do stuff beyond that.
0: Die Paul McCartney, Flip Me, toen hij het hoorde. Hij vertrok dus van nieuwe standaard. De lat lag hoog door Pet Sounds en niet veel later kwam Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, een album dat net als Pet Sounds de studio gebruikte als instrument. Dat die studio gebruikt werd met die stemmetjes en al die verschillende harmonieën en zo, dat hoor je fantastisch in dit hier. Wouldn't it be nice?

Een hele week verhalen over Pet Sounds van de Beach Boys. Je vindt ze nog terug op het Radio 1 kanaal van VRT Max. Ook het verhaal van vandaag over Wouldn't It Be Nice. Dit zijn de Cooks en Oula.

Show La Taxi van Vanessa Paradis. Ze was nog maar net in het land. In april heeft ze nog een concert gespeeld. En ze is nog volop aan het toeren als je dat gemist hebt. In september speelt ze nog eens in de Melkweg in Amsterdam bijvoorbeeld. Zeer de moeite om eens te gaan kijken. Daarvoor de Cooks en Oula. En dit is nog Dionne Warwick. En Walk On By.

0: prachtige stem toch, die van Dionne Warwick. Walk on By was dat. De chemie zit goed. Het gaat haar lukken. Het is aan Sophie zometeen met de wereld van Sophie na het nieuws van 10 uur.
1: Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar?
2: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
6: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
7: Bij VAR krijgt je merk
8: meer aandacht.
7: Meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
9: Go Yellow!
10: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
12: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
13: Onrust stijgt bij bedrijven.
14: De energievoorziening komt in het gedrang.
15: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
16: Een zeer goedemorgen. Zometeen is er de wereld van Sophie. En daarin nemen we een zeer diepe duik in de wereld van de chemsex. Wat het is, alle duiding krijg je na het nieuws van 10 uur.
1: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn 135 graven beschadigd. Er liggen Belgische soldaten begraven die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. En de schade is groot. Vandalen hebben bronzen naamplaten weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen.
19: Ik word hier echt triest van. Dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is. En dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk. En daar zijn geen woorden voor. Schandalig.
18: In Puurs, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een zwaar dronken bestuurder betrapt met een rijverbod die zijn kinderen van school haalde met de auto. Dirk van der Zanden van de politiezone Rivierenland.
20: Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen, maar anderzijds daarbovenop dan nog dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
18: De politie heeft de auto meteen in beslag genomen. Bijna 15.000 langdurig zieken die van ons land een uitkering krijgen, wonen in het buitenland. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers van het RISIF. Dat aantal is de jaren toegenomen. Een mogelijke verklaring is dat er meer mensen van buitenlandse herkomst in ons land werken, zegt Lode Goderis van de externe preventiedienst IDW. En als je ziek bent, dan krijg je een uitkering van het land waar je hebt bijgedragen aan de sociale zekerheid.
21: Grensarbeid is één verklaring. Een andere verklaring is dat mensen, als ze dan arbeidsongeschikt worden, wellicht teruggaan naar het land van herkomst en daar ook nog een eigendom hebben waar dat ze kunnen gaan wonen. Denk maar de streek rond Limburg. Heel veel Italianen die daar werken, die waarschijnlijk dan teruggaan naar Italië. Maar vermoedelijk ook een aantal Belgen die een verblijfplaats hebben in Spanje en daar dan gaan wonen.
18: De Nederlandse archeoloog die opgepakt was omdat hij gevonden lichaamsresten achterhield, is vanmorgen weer vrijgelaten. In maart ontdekte de gepensioneerde archeoloog in een kerk in Maastricht een skelet dat mogelijk de Franse musketier D'Artagnan was. De man weigerde delen van dat skelet over te dragen omdat hij vond dat hij te weinig erkenning kreeg van het stadsbestuur. Dat bestuur weigerde bijvoorbeeld om kosten terug te betalen die de archeoloog gemaakt had. Maar vanmorgen heeft hij de twee tanden en het bovenarmbod dan toch teruggegeven. Erkenning is heel belangrijk, zegt de Vlaamse archeoloog Bert Heijvaart.
3: Blijft altijd een beetje jouw vondst die je hebt gedaan. Als vinder sta je voor het eerst in lange tijd oog in oog met iets dat zich altijd toch heel lang onder ons heeft bevonden. Dat schept onmiddellijk een emotionele band, om het zo te zeggen. Als professionele archeologen moeten we daar natuurlijk... We weten dat we daar professioneel mee moeten omgaan. En het is ook de grondeigenaar die ons betaalt. Dus het is ook dan wel heel helder dat degene die betaalt voor ons werk, dat die ook eigenaar is van de vondsten.
18: Het weer, hier en daar ochtendgrijs, maar meestal brede opklaringen. In het binnenland stapelwolken en zonnig aan zee, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna tot 28 graden met veel zon. Meer op vrtnieuws.be.
8: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
9: Radio 1.
13: De wereld van Sophie.
22: Met Sophie Lemaire.
23: Zeer goedemorgen en welkom bij de radio.

0: Beats International met Dub Be Good To Me.
1: De wereld van Sophie.
0: Niet zo lang geleden lazen wij in de krant over een bijzonder fenomeen dat vaker lijkt voor te komen. Een fenomeen is het in de wereld van de seksualiteit en van de drugs. Chemsex. En dan zeg ik chem, C-H-E-M. Dat is kort voor chemicals, chemicaliën, drugs. Dus in combinatie met seks. Seks onder invloed van harde drugs ook vaak. Zowel in Brussel als in Antwerpen werden centra geopend ter ondersteuning van mensen die aan chemsex doen. Want het is geen hobby zonder gevaren, zo blijkt. En daar gaan we het over hebben vandaag met Tom Plateau. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent als seksuoloog verbonden aan de polykliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, waar dat nieuwe interdisciplinaire chemsexcenter in Antwerpen gevestigd is. Waarom was er zo'n interdisciplinair centrum nodig?
2: Wel, de voorbije periode, jaren wel al eigenlijk, zien we een stijging van het aantal mensen die een grote impact ervaren naar aanleiding van hun chemsexgebruik. Er is ook... we zijn overtuigd nood aan een gespecialiseerde ondersteuning. Nu, voor alle duidelijkheid, het is een centrum dat is opgericht binnen de werking van onze polykliniek. Het is geen aparte locatie met een apart centrum. Mm-hmm. Het is eigenlijk een formalisering van een aantal van het werk met een aantal collega's dat we al een aantal jaar aan het doen zijn. Een verpleegkundige, artsen, psychologen, seksuoloog, die eigenlijk al een aantal jaren rond het thema werken. En dan nu wilden we dat een beetje formaliseren in een interdisciplinair chemsexcenter.
0: Het zal voor veel mensen een totaal nieuw begrip zijn. Chemsex, wat is dat eigenlijk?
2: Ik kan me voorstellen dat veel mensen het inderdaad nog niet gehoord hebben. Chemsex is een bijzondere vorm van seks en drugs. Geseksualiseerd druggebruik. En het zou kunnen dat ik drugs, middelen dat ik dat een beetje door elkaar ga gebruiken. We bedoelen eigenlijk altijd hetzelfde. Nu, het is natuurlijk niet zomaar zeg maar twee witte wijntjes om wat in de stemming te geraken of een jointje om wat relaxed te worden alvorens seksueel contact te hebben. Het gaat over specifieke middelen die gebruikt worden en vaak ook wel in een specifieke context.
0: Oké. Welke drugs, waarover spreken we dan?
2: Wel, daar zitten we al eigenlijk op een eerste wat lastig punt. Er is op zich internationaal weinig overeenstemming over wat nu juist de definitie is. We zien een aantal middelen die eigenlijk algemeen beschouwd worden als, noem het universeel, waar we zien dat eigenlijk alle onderzoekers en klinici het wel over eens zijn dat kernmiddelen zijn die binnen chemsex worden gebruikt. En dan is dat in de eerste plaats crystal meth, GHB en GBL. Dat is een vloeistof die gedronken wordt. En een derde product is catinones. En dat is eigenlijk een verzamelterm voor een aantal synthetische designerdrugs. Zoals 2-MMC, 3-MMC, 4-MEC enzovoort.
0: Mm, harde drugs.
2: Sowieso. Ja, het is wat ik zeg niet een ja, meer softe drugs die worden genomen. Wat we daarnaast ook zien, dus naast de kerndrugs, zeg maar, zijn er afhankelijk van de regio, afhankelijk van de landen, zijn er nog een aantal andere middelen die meer genomen worden. Als we kijken naar de Belgische of Vlaamse context, dan spreken we bijvoorbeeld over amfetamines, speed, cocaïne, omwille van de grote beschikbaarheid, ketamine en ecstasy, die eigenlijk ook vaak binnen de chemsex-context worden gebruikt.
0: Het zijn verschillende soorten drugs. De ene zal dan meer zijn om ontspanning te bieden. Het andere zal dan meer zijn om een soort intensivering te ervaren.
2: Dat klopt. Er zijn een aantal middelen die vooral gericht zijn op het verhogen van de energie. Die stimulantia, die eigenlijk vooral meer drive geven. Denken we bijvoorbeeld aan crystal met cocaïne, amfetamines. Dat zijn echt middelen die veel energie geven. Kijken we naar een middel als GHB, GBL, wat trouwens twee verschillende producten zijn, maar die heel dicht in werking tegen elkaar liggen. Dat zit in de categorie ook waar ook alcohol in zit. Dat geeft wat meer ontremmende effecten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ecstasy geeft een gevoel van connectie, een empathisch gevoel. Zit in de categorie van de empathogenen. Een aantal catinones vooral combineren een aantal van die, van nature eigenlijk al een aantal van die effecten. Met name het energie- en empathisch effect, waardoor het natuurlijk aantrekkelijk of prettig kan lijken om dat te gebruiken in een seksuele context.
0: U zei het gaat over specifieke drugs in een zeer specifieke context. Over welke context spreken we dan? Waar zien we dat er aan chemseks wordt gedaan?
2: Wel, ik denk dat de eerste signalen zo'n beetje... signaal is niet het juiste woord. Als we terugkijken, is dat wellicht al meer dan 20 jaar geleden dat dat in opkomst kwam met die middelen, het gebruik van die middelen in een seksuele context. Waarbij dat eigenlijk bijna 10 jaar later pas in de wetenschappelijke wereld en in hulpverlening eigenlijk nog pas een aantal jaar later is naar boven gekomen. Het was initieel ook heel duidelijk beperkt tot de gay community. De eerste definities die werden genoemd gingen ook uit van bepaalde middelen bij in de gay community of een beperkte groep van de gay community, want het is zeker niet per se uitgebreid naar iedereen. Maar dat was wel onderdeel. En de seksuele context was dan ook vaak met wisselende partners, verschillende partners tijdens groepseks en feestjes.
0: Oké. Maar dus dat is nu aan het verbreden. Hebben jullie ergens zicht op hoeveel mensen dit doen of over hoeveel mensen dit gaat?
2: Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Hè? Ik heb er juist ook een beetje proberen te duiden waar het verschil ligt in welke middelen dat al dan niet als chemsexdrugs worden gezien. Als we dus kijken naar onderzoeken, want ik denk vooral in onderzoek is het belangrijk om een strikte definitie te hebben, zodat je een juist cijfer kunt geven. Maar als er daar weinig overeenstemming is over de definitie en over welke middelen juist gebruikt worden, is dat al wat wisselend. Dan is er ook nog het aspect natuurlijk van wat wij de referentieperiode noemen. Als je mensen gaat bevragen, heb je chemseks gehad? Hè, is dat dan in de laatste maand? Is dat in de laatste 6 maanden, het laatste jaar? Of heb je dat ooit gehad? Dus het is op dat vlak soms moeilijk om daar echt een definitie of een juiste prevalentie, hoeveel dat het voorkomt, om dat op te plakken. Nu, recent zijn er toch een aantal pogingen gebeurd. Zo was er nog niet zo lang geleden een artikel is er gepubliceerd waar een soort overzicht werd gegeven van 328 studies, denk ik, die specifiek naar chemseks gingen kijken en de prevalentie. In totaal, denk ik, ging het over meer dan 380.000 mensen. En men kwam uit op...
0: In ons land?
2: Nee, internationaal. Dus,
0: internationaal, oké.
2: Internationaal. En dat... die kwamen uit op een prevalentie van 22% van de homoseksuele mannen die chemseks had gedaan. Het is wel zo, als we naar bepaalde populaties, bepaalde subgroepen gaan kijken, dat het percentage wellicht lager ligt. Bij anderen zal het wellicht hoger liggen.
0: Ja. Die centra die nu geopend zijn in Brussel en in Antwerpen, die zijn er omdat het toeneemt, omdat de impact ook blijkt toe te nemen. Hoe valt dat te verklaren, dat meer mensen aan chemseks lijken te doen?
2: Wel, het is natuurlijk zo dat een aantal mensen op zoek gaan naar seksuele... om hun seksleven te versterken, te verbeteren, intenser te maken, langer te laten duren of soms te vergemakkelijken. Hè. Dus ik denk dat dat een aantal redenen zijn waarom dat mensen daarmee starten. De middelen zijn ook beschikbaar. Het is toegankelijk. En hoe meer mensen het doen, hoe toegankelijker het er wordt. En hoe meer mensen natuurlijk ook in aanraking komen daarmee. Dus ik denk dat dat een stuk van de verklaring is waarom dat inderdaad dan meer en meer... voorkomt.
0: Is dat de voornaamste motivatie waarom mensen beginnen seks en drugs te combineren om tot een soort summum te komen, een optimalisering van de seksuele beleving?
2: In een ideaal scenario wel. Dat zien we toch heel vaak, dat een heel aantal mensen dat aangeven als reden om daarmee te starten. Nu, er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die vanuit andere motieven starten. Hè, die we dan misschien traditioneel of we kunnen bekijken als iets minder positieve motivaties of motieven. Denk aan gevoel van schaamte dat je wilt overwinnen. Een trauma dat dan ergens onderin ligt of onder ligt. Dat is natuurlijk wel al heel vergaand. Schuld, schaamte, gêne.

0: Remmingen.
1: Ja, remmingen, ja, die worden opgeworpen, die ze willen wegkrijgen. Dat soort zaken zijn natuurlijk ook motivatie.
0: Ja, ja, dan gaat het eigenlijk meer over een soort verdoven om tot een soort seksuele beleving te komen.
1: Dat is zo. En ik denk, ja, wat we in de loop van zo'n traject zien van mensen, is dat het wel wat verschilt en dat het evolueert. De oorspronkelijke motivatie, ik probeer ook vaak aan mensen, als ik mensen spreek en mensen zie, uit te leggen. Er is natuurlijk niemand die start met het idee van laat me dat nu eens nemen, zodat ik daar enorm veel negatieve impact ga van ervaren. De eerste motivatie is eigenlijk altijd vanuit, ja, heel vaak vanuit een positieve aspect. Het voordeel. En voor alle duidelijkheid, de meeste mensen slagen er ook wellicht in om die positieve aspecten ook blijvend te laten belangrijker zijn of ervaren dan de negatieve aspecten. Mm. We zien bij een aantal mensen dat er inderdaad problemen optreden, dat die meer en meer impact ervaren. Bij een aantal mensen zal dat ook niet het geval zijn.
0: Mm-hmm. Over die impact wil ik het dadelijk zeker hebben. Nog even zetten. Chemsex, is dat iets wat één op één in een privécontext thuis beleefd wordt? Of is dat per definitie ook in een groepsgebeuren?
1: Ja, oorspronkelijk werd het dus beschreven als iets een groepsgebeuren. Maar we zien ook meer en meer dat het bijvoorbeeld in clubs, dan kun je inderdaad zeggen het is meer groepsgebeuren. Het kan ook op privéfeestjes waar dan 8 à 10, 12 mensen misschien aanwezig zijn. Maar het komt ook voor in één op één dates. En we zien tegenwoordig zelfs ook mensen, we zien ook mensen die dat alleen thuis doen. Ook in de seksuele context, want ze gaan dan bijvoorbeeld naar porno kijken en masturberen, maar het is niet zozeer seks met anderen.
0: Mm-hmm. Is dit iets wat mensen is doen, een paar keren per jaar, omdat het feest is, zal ik dat maar zeggen? Of is dit iets wat mensen, wat op een bepaald moment je seksuele beleving wordt, waarop je uitsluitend nog dit doet?
1: Dat is een heel interessante vraag. En ik denk dat is wellicht genuanceerd te beantwoorden. Vanuit mijn positie natuurlijk als hulpverlener-onderzoeker zie ik vooral de mensen die daardoor of daarmee in de problemen komen of als het als een probleem gaan ervaren. Wellicht is dat een hele grote groep die ik niet zie. Enfin, daar ben ik zelf zeker van dat er een hele grote groep is die niet tot bij ons komt. En er zijn wellicht dus een heel aantal mensen die erin slagen om een vorm van controle te kunnen houden, om een vorm van dat iets extra toevoegt aan uw seksuele beleving. Tegelijkertijd houdt natuurlijk elk gebruik van die middelen in een seksuele context wel het potentieel in van negatieve impact.
0: Verslaving dan?
1: Verslaving is een terminologie die ik zelf niet zo graag of makkelijk gebruik. Ik probeer in eerste instantie te kijken naar het gedrag van de mensen. Ik zie ook een heel aantal mensen die bijvoorbeeld een heel weekend onder invloed kunnen zijn en chemseks hebben. Maar eens het weekend voorbij is, door de week natuurlijk wel moeten recupereren en een terugslag daarvan krijgen. Maar eigenlijk door de week veel minder moeilijkheden en cravings ervaren naar die drugs, wat een beetje in tegenstelling is tot de klassieke, traditionele verslavingsideeën die we daar hebben. Nu, het is wel zo dat tegen het volgend weekend terug eraan komt, triggert dat blijkbaar wel van alles, want opnieuw krijgen ze dan wel heel sterke zin om opnieuw aan chemseks te gaan doen.
0: Ja, ja, een heel weekend. In sommige gevallen bestrijkt dit het hele weekend. Het is niet een avondje uit.
1: Nee, voor sommige mensen zal het dan wellicht wel zijn. Mm-hmm. Een aantal mensen die ik zelf zie, dan spreken we inderdaad over 48 uur of langer.
0: Wauw.
1: Onafgebroken.
0: Ja. Ja. De gevaren, ja, die lijken me voor een groot deel voor de hand te liggen. Hard drugs, dat komt met grote gevaren. Overdosissen, zijn dat de dingen waar we dan over spreken?
1: Ja, er zijn een aantal aspecten van de gezondheid natuurlijk die onder druk kunnen komen te staan. Denken we inderdaad aan druggerelateerde fysieke gezondheidsklachten, zoals inderdaad wat je zegt, die overdosis. Maar evengoed zien we een aantal mensen of zien we mensen die drugs injecteren. En als mensen starten met de chemseks om dat in het begin te doen en eerste vrijdagavond bij wijze van spreken een eerste keer injecteren of slemmen, zoals dat genoemd wordt, dan zal dat wellicht nog goed gaan, maar als je een volgende en nog een volgende en nog een volgende injectie wilt zetten, dan je bent al onder invloed, dan gaat dat wellicht moeilijker. Mm-hmm.

moeilijker. En dan zien we ook wel dat mensen infecties krijgen door die injecties of door het slemmen. Dat is nog een gezondheidsklacht. We kunnen bijvoorbeeld ook denken aan issues met seksuele gezondheid.

0: angst, depressie.
1: Omdat paranoïde. Harddrugs vaak met een lelijke kater komen die dat ook in de hand kunnen werken.
0: Ja, in twee richtingen. Het is aan de ene kant omdat het inderdaad op die manier, maar het is ook omgekeerd. Mensen voelen zich niet goed en gaan dan middelen gebruiken om zich wat beter te voelen. Om wat meer energie te krijgen, om wat meer drive te hebben.
1: Ja, ja. Is er ook een impact op je verdere seksuele beleving? Want ik neem aan, als je ooit een soort super intense seksualiteit hebt beleefd, dat het moeilijk is om terug te keren naar een gewone, nuchtere seks dan.
0: Nuchtere seks of een andere seksualiteitsbeleving. Het is inderdaad, dat is een heel moeilijke zoektocht voor heel veel mensen. Het is zo dat een seksualiteitsbeleving onder invloed van die middelen, hè, als mensen dan een middel nemen, snuiven, roken, injecteren, dan is dat eigenlijk een instant effect en een heel fel effect dat ze gaan ervaren. Als je natuurlijk kijkt naar een nuchtere seksualiteitsbeleving, die intensiteit, die rush instant, die gaan we niet kunnen krijgen. Dus dat moet eigenlijk ingevuld worden door andere aspecten die veel trager komen. Hè. Een oprechte connectie, meer emotionele lading, dat kan zeker een stukje vervangen, maar dat komt niet meteen. Dat duurt veel langer, dat gaat veel trager. Dus dat, denk een deel van het traject dat we met mensen dan afleggen, heeft dan toch ook wel wat te maken met het proberen zoeken naar ja, wat kan seksualiteit dan nog betekenen voor jou.
1: Mm-hmm. En wanneer je zegt, de mensen bij wie de impact groot wordt op het leven, die komen bij ons terecht, dan gaat het over die gevallen waar drugs een te groot probleem wordt, een te grote impact heeft op het dagelijkse leven?
0: Ja, mensen ervaren soms grote problemen in hun dagelijks leven, relationeel, hè, je relatie bijvoorbeeld. Als je partner vaak onder invloed is of regelmatig aan gymseks doet, kan je relatie onder druk komen te staan. Of professioneel, hè, mensen die dan een heel weekend aan gymseks hebben gedaan, die dan door de week eigenlijk moeten recupereren en waardoor dat je functioneren ook op je werk wel wat.
1: Slaapgebrek, simpelweg dat alleen al.
0: Vervreemding, hè, is nog iets wat dan al eens genoemd wordt. Stel dat je inderdaad een heel week of toch een deel van de week moet recupereren. Ja, dan slaag je er niet in om met vrienden af te spreken. Je skipt wel eens een familiefeest of familiebezoek enzovoort. En op den duur heb je alleen nog maar contact met mensen die ook aan gymseks doen. En het is een soort patroon wat soms wel wat moeilijk te doorbreken is. Want als je dan het idee hebt van ik wil eigenlijk stoppen, ik wil dit weekend niet aan gymseks doen en je hebt geen alternatieven, je hebt geen andere dingen om je weekend in te vullen, dan zitten mensen eigenlijk te wachten, bij wijze van spreken, in de zetel te wachten tot het weekend voorbij is. En ja, dat kun je 1, 2, 3 weekends doen, maar ja, dan is het toch wel moeilijk om dat vol te houden.
1: Ondersteuning vinden ze dan bij jullie in dat interdisciplinaire of bij dat interdisciplinaire team. Daar gaan we dadelijk verder op in, hoe jullie dan te werk gaan. Misschien eerst even wat muziek en dan gaan we eens luisteren naar het verhaal van Gerrit, die in de wereld van de chemseks opgezogen raakte. Dusdanig dat hij niet anders kon dan op een gegeven moment hulp zoeken. Dat is voor zo meteen.

0: en Memory Be a Blade. Zoals steeds, als je graag wil reageren, weet dat het altijd kan en mag. Hè? Via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. 133 kilometer file staat er nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Files naar Antwerpen. Op de E17 bijna een half uur van voor het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 10 minuten vanaf Vaaslandhaven Oost. Door omrijders 20 minuten file op de krijgsbaan van Wilrijk tot Mortsel. Dan nog een kwartiertje trager naar Brussel op de E40 vanaf Aalst. En op de E40 vanaf Berthem. Daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. De binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: De wereld van Sophie.
0: Over chemsex hebben we het vandaag. Geen chemsex, C-A-M, maar seks onder invloed van chems, chemicals, chemicaliën, harddrugs in feite. In Brussel en Antwerpen openden twee interdisciplinaire centra de deuren om mensen die aan chemsex doen te ondersteunen en te begeleiden. Want de groep mensen die het doet, groeit. En zoals je kan raden, is het niet geheel zonder gevaar. Chemsex wordt beleefd per twee, per drie, soms in groep, bij iemand thuis of in een club. Sommigen gebruiken de drugs om te ontspannen. Anderen willen er net iets extra stevig kunnen invliegen. Maar allemaal zoeken ze uiteindelijk de ultieme roes op. Gerrit is 54, doet al 10 jaar aan chemsex. Zowel één op één als in seksclubs. Wat begon met 1,5 bolletje ecstasy 10 jaar geleden, mondde uit in een bandeloos bestaan waarin seks en drugs onlosmakelijk met elkaar verbonden raakten. En waarbij Gerrit haast niet meer weet waar hij nu het meest verslaafd aan is. De chems of de seks. Vincent Bilot sprak met hem.
3: Chemsex is eigenlijk geen taboe meer. Ik denk dat heel veel mensen daar mee bezig zijn. Daarom niet dagelijks, maar toch wel wekelijks als seksuele beleving in het algemeen. Het is zodanig aanwezig in de maatschappij. Het bestaat sowieso in de gay-scene als in de hetero-scene. De mensen die je tegenkomt in de chemsexwereld, dat zijn mensen uit alle lagen van de maatschappij. Dat gaat van een werkloze persoon naar een katerpersoon. En het staat op niemand zijn gezicht geschreven. Het is gewoon niet meer weg te denken. Niets meer weg te denken. Ik ben er eigenlijk 10.

10 jaar geleden ingerold aan 44 jaar met de eerste keer een halve bol te nemen. Ecstasy bol. En toen ik de eerste keer die halve bol gebruikte, dan was het voor mij totaal onbekend van het vervolg ervan. En binnen de 6 maand zat de eerste naald in mijn ader. Toegediend van iemand anders. Dus je hebt verschillende dingen om intraveneus te gebruiken. De eerste keer hadden ze mij Tina in de naald gedaan, of ice. Dus zodanig verslavend en echt te gek. En dan had je op dat ogenblik ook 4-MEC. Dat is dan overgegaan naar 3-MMC, wat dan de miauw miauw werd genoemd. Te gek. MDMA, 3-CMC, cocaïne, heroïne, miauw miauw, crystal meth, Tina, ice, 3-MMC, 2-CMC. Dat zijn synthetische drugs. Ik ben voor 10 jaar gestart met het eerste halve pilletje. En sindsdien heb ik enkel nog seks gehad met het gebruik van gems. Het is gewoon opvallend hoe het verschil er is met drugs of met gems een seksuele beleving te hebben of zonder die gems. Ik moet er niet over stoeven, helemaal niet, hè, maar het is gewoon een totaal andere beleving. Ja, het is gewoon veel intenser. Veel intenser en je hebt de neiging om een beetje af te wijken naar BDSM of bondage of weet ik veel wat. Ook in de hetero-scene bestaat dat met slaafjes en meesters. En er zijn ook bepaalde clubs voor swingersclubs en zo. En van het moment dat je eigenlijk in die vibe terechtkomt van het gemsex-verhaal, dan ja, dat is gewoon een bepaalde vibe waar je in terechtkomt die zodanig exciting is en je zodanig een kick geeft om gemsex te hebben met iemand anders. Alle grenzen vallen eigenlijk weg. Of heel veel grenzen vallen weg. Van het moment dat je gaat iemand contacteren op een datingsite, applicatie via Grindr of Planet Romeo of etc., weet je na de derde vraag of dat die gems friendly is of niet. Dat is heel simpel. Binnen de 3 zinnetjes die er passeren, is de 3e zin of vies bij gems friendly. En dan ga je gewoon met die mensen verder. Omdat je eigenlijk gewoon geen seks meer hebt zonder iets te gebruiken. En je weet ook op voorhand wat je wil doen met die andere persoon, hoe dat draaiboek zou in elkaar steken. Wat jullie samen zouden gebruiken, dat is ook iets dat direct ter sprake komt en de manier hoe dat je het zou gebruiken. En ja, dat gaat van een one-on-one of dat gaat naar een groepsactiviteit, zeg maar. En dan kan je ofwel privé gaan bij iemand, ofwel gebeurt dat in een club, hè. En je hebt clubs waar gewoon een café gebeuren is, waar je ook vanachter dan een beetje kan gaan spelen. Maar je hebt ook clubs waar alleen maar seks is. In clubs is het gewoon algemeen bekend dat mensen gems gebruiken. Ik vermoed dat er 80% van de aanwezigen gems gebruikt en 20% niet. Gewoon omdat ja, in een club kan er heel veel, gigantisch veel. Waar vroeger moest neergekeken worden op dat mag niet en dat mag niet, wordt het gewoon openbaar geduld, ik zal het zo zeggen. Ja. Die bazen kunnen gewoon niet anders of toelaten. Dan wordt het ook opgeschreven. Met een open blaadje van kijk, oké, jij hebt dit gebruikt om dit uur, jij hebt dat gebruikt om dat uur. En eigenlijk is de controle van de ene buddy naar de andere buddy is meestal wel oké. Tenminste in het begin van de avond. Tot op een bepaald ogenblik dat het dan escaleert. En ja, je doet eigenlijk waar je zelf zin in hebt. En dan begin je te potelen, zeg maar, aan iemand die jou aanstaat. En dat wordt heel duidelijk aanvaard of niet aanvaard. Dus het is direct het handje die komt van ga weg of het wordt gewoon toegestaan. Je hebt ook playrooms waar er effectief een matras of meerdere matrassen bij elkaar hangen met een spiegelpaleis boven. En dat ja, iedereen met iedereen seks heeft.
Het is eigenlijk zo dat door de gemstukken...

0: gebruiken, dat je veel minder makkelijk klaarkomt, sowieso. En het klaarkomen is op zich niet meer zo echt van belang. Het lukt ook meestal niet. Dat is het verhaal achter chemseks. Dat is het, je kan masturberen zoveel als dat je wilt. Als je niet tot een hoogtepunt geraakt, kom je er gewoon weg niet. Ik geef een voorbeeld. Bij cocaïne is het ook zo dat heel veel mensen die cocaïne gebruiken, die hebben gewoon geen erectie meer, omdat het spel niet meer marcheert. En dan gaan ze een complementair middeltje gebruiken. Ja, het ene middel lokt het andere uit. Ik kan mij bijvoorbeeld ook niet inbeelden dat ik naar een sexbuddy of een seksfeestje zou gaan zonder een erectiemiddel te nemen. En er zijn ook producten die je in je penis kan spuiten bijvoorbeeld om volledig stijf te staan. Het kost een beetje geld, maar dan is het maar zo. Je weet eigenlijk in het begin niet of totaal niet van wat de gevolgen ervan zijn. Maar al heel snel weet je dat het niet oké is. In de zin van, je bent je nachtrust volledig aan het verspelen. Je slaapt een uur of twee, drie. Je bent van sommige producten heel, heel negatief de komende dagen erop. En je gaat afhangen. Je streeft altijd naar dat gemsgebruik en naar dat seksgebeuren op zich. Ik heb heel veel mensen rondom mij zien aftakelen op heel korte tijd. En ik heb een jaar of zes geleden de eerste keer aan de alarmbel getrokken. Waarom? Omdat ik mezelf niet in de goot wou zien liggen. Op een bepaald ogenblik merkte ik van mezelf dat ik absoluut over de schreef aan het gaan was. En dan mag je nog een seksbuddy hebben die jou tegenhoudt. Je wil altijd maar meer. En dat gaat zodanig ver dat je merkt van jezelf van, wil ik dit leven verder doen of wil ik dit leven niet verder doen? Ik moet toegeven dat door mijn problematiek zelf aan te kaarten en er ook volop mee bezig te zijn en te zien wat het heeft gedaan met mijn lichaam, met mijn geest, heb ik gewoon op een bepaald ogenblik ook beslist voor mezelf van, dit wil ik niet meer. Door het feit dat ik zodanig veel gems heb gebruikt, was mijn hele leven seksueel zodanig verstoord dat ik vandaag gewoon om mezelf te beschermen naar het gebruik toe, dat ik gewoon helemaal wegblijf. Maar het ene pleziertje zou moeten kunnen ingevuld worden door een ander pleziertje. En daar is juist de moeilijke weg van wat kan mij bekoren en kan evenredig opgaan met een chemseksverhaal. Dat is het probleem. Ik geef ook toe dat ik sinds september geen seks meer gehad heb. Omdat het ook in mijn mindset speelt van, ik heb een verslaving, ik wil er vanaf geraken. Ik wil ergens terug op het rechte pad terechtkomen zonder dat ik mij zorgen hoef te maken. Ik ga niet meer naar bars, ik ga ook bijvoorbeeld niet meer naar Gran Canaria, waar het echt bekend staat voor de gay scene en de chemsex scene. En dat is gewoon een beslissing die je neemt voor jezelf. Ook in het verhaal van de contacten op je gsm bijvoorbeeld, ga je gewoon mensen en of verwijderen of blokkeren gewoon. Omdat je weet van, ik heb een probleem, laat de anderen niet mijn probleem verder bepalen. Maar ik ben zodanig bang om nog iemand aan te spreken en om daar een moment mee te hebben zonder gems. Ik weet niet hoe dat ik dat ga moeten oplossen. Geen idee. De gems heeft een deel van mijn leven overgenomen. En ik ben blij dat ik vandaag kan zeggen van, ik ben al zoveel jaren bezig om voor mezelf te zorgen, om aan mezelf te werken, met hier of daar wat begeleiding. Moest ik het opnieuw kunnen beginnen, dan zou ik nooit of te nimmer aan chemseks beginnen. En het heeft zodanig een rollercoaster geweest dat ik vandaag moet zeggen van blijf er alsjeblieft af. Want wat men zegt is, drank en drugs maken meer kapot dan je lief hebt. Het is gewoon zo. Het is echt gewoon zo. En ik zou niet opnieuw beginnen in dezelfde weg. Echt niet. En het is een hele lange weg geweest om eigenlijk te komen waar ik vandaag ben. Ik ben blij dat ik vandaag nog leef. Ik kan het niet anders zeggen als zo.
1: Gerrit, hoorde je. Probeer te herstellen van een 10 jaar durende high vol seks en drugs. We praten er dadelijk over verder, mocht u zelf vragen hebben. Weet dat ze altijd welkom zijn in de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. De reportage was van Vincent Bilot.
2: Radio 1.

0: Cello met huidhonger. De wereld van Sophie. Het is een strafverhaal dat van Gerrit dat we net hoorden. Hij belandde 10 jaar lang in een wereld van seks en drugs. En rock en roll zal het ook wel geweest zijn, maar de kost is groot, zoals we konden horen. Hij zag heel wat mensen zichzelf verliezen in de wereld van chemsex en is nu zelf druk bezig om het voor zichzelf te vermijden. Tom Plateau is nog steeds mijn gast deze voormiddag, seksuoloog verbonden aan de polykliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, waar een nieuw interdisciplinair center ter ondersteuning van mensen in de greep van chemsex in Antwerpen gevestigd is. In de reportage net hoorden we hoezeer chemsex echt wel een ding is geworden in hier dan specifiek de gay scene. Ik denk dat weinig mensen dat beseffen, dat het echt wel ingeburgerd is. Mensen zetten het op hun profiel, op Grindr enzovoort. Het is geen taboe voor velen.
1: Het is bij een bepaalde groep inderdaad zeker geen taboe. En het is zo dat inderdaad dat wordt heel snel besproken ook. Hè. Mensen komen met elkaar in contact via een aantal applicaties. Ik denk dat Gerrit er ook een aantal genoemd heeft. En soms wordt het al op het profiel inderdaad gewoon gezegd. Of het wordt heel snel besproken. Een seksueel script, al dan niet met gebruik van middelen, wordt daar inderdaad snel besproken.
0: In zijn verhaal hoor je snel dat hij snel de controle lijkt te verliezen over de situatie en dat er ook geen weg terug meer lijkt gevonden te worden. Is dat het grote risico voor wie aan chemsex begint?
1: Ik denk dat je daar de nagel op de kop slaat. Dat klopt inderdaad. Het is alleen natuurlijk zo dat er een heel aantal mensen wellicht niet zal verder evolueren. Het is zo dat wellicht de grote meerderheid van de mensen erin slaagt om wel die controle te houden. Maar bij de mensen die de controle verliezen over hun chemsexgebruik, is het wel zo dat dat een traject is wat we wel vaker zien. Mm-hmm. Het begint eigenlijk met een gevoel misschien van eenzaamheid, een existentiële eenzaamheid. Zoeken naar connectie. Eigenlijk heel snel verzeild geraken in die seksuele connectie. Middelen gebruiken waardoor dat er mensen soms meer en meer doorschieten in problematisch gebruik met echt een impact op hun leven, waar we het er straks ook al over gaan. Mm-hmm.
0: Hij zocht hulp toen hij merkte dat het niet meer ging. Is dat vaker het moment waarop mensen bijvoorbeeld bij jullie terechtkomen, een soort crisispunt dat ze bereiken?
1: Wel, het is inderdaad vaak zo dat mensen heel lang het idee hebben of het gevoel kunnen houden dat het allemaal nog wel oké is. Ze zien mensen rondom zich die misschien nog verder geëvolueerd zijn, waardoor dat ze misschien vinden van zichzelf dat bij hen nog wel meevalt. Op een bepaald moment, als er dan een crisis ontstaat, denk aan iemand die HIV oploopt, zijn job verliest, zijn relatie stopt of in een overdosis in het ziekenhuis terechtkomt, dan op dat moment natuurlijk kunnen mensen voor zichzelf wel aanvoelen of ervaren van zo kan het niet verder. Ik denk dat Gerrit het ook in zijn verhaal zo wat vertelde. Dat zijn vaak momenten waarop dat mensen zich denken van het kan zo niet verder, dus ofwel probeer ik zelf een aantal dingen te veranderen. Als dat niet lukt, kunnen ze hulp zoeken. Mm-hmm. Heel belangrijk, denk ik, daarbij is die crisismomenten, omdat dat echt een sterke motivatie triggert om dan iets te veranderen.
0: Mm-hmm. Hoe gaan jullie te werk of waaruit kan een begeleiding bestaan van mensen die bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde dan terechtkomen?
1: Wel, het is zo dat we mensen gaan, als ze bij ons zich aanmelden, zullen we kijken hoe de huidige situatie is, wat een beetje hun doelstellingen kunnen zijn in de toekomst. Het is niet zo dat mensen per definitie moeten stoppen met middelen. Ik weet dat andere organisaties, andere diensten daar misschien anders zullen over denken. En ik kan mij ook voorstellen dat bijvoorbeeld in een residentiële setting waar mensen opgenomen zijn voor een bepaalde periode, dat daar niet kan getolereerd worden dat er mensen ook nog gebruiken of dat er een herval is. Bij ons is het niet zo dat het per definitie is dat mensen moeten stoppen. Mensen mogen ook of kunnen ook geholpen worden als ze niet het directe doel hebben om te stoppen.
0: Als ze gewoon controle willen houden over de situatie.
1: Ja. En nog veel vaker zien we mensen die gewoon, zoals Gerrit ook zei, het gevoel hebben dat het zo niet verder kan. Mensen hoeven ook geen specifieke, concrete hulpvraag hebben op het moment dat ze zich bij ons aanmelden. Dat is een onderdeel, denk ik, van het traject. En wat we dan met hen zullen doen, is eigenlijk op een heel praktische, concrete manier proberen we te kijken naar, als je bepaalde doelen wilt stellen, hoe kunnen die bereiken? Welke acties kunnen ondernemen om dat doel te stellen? Mm-hmm. Belangrijk, en dat is natuurlijk ook niet per se verschillend van andere gedragsverandering, Een doelstelling die mensen zichzelf opleggen, ik denk dat het belangrijk is dat die aan de ene kant ambitieus moet zijn, of ambitieus genoeg moet zijn, zodat mensen toch moeite moeten doen om hun doelstelling te bereiken, maar tegelijk moeten ze ook realistisch zijn. Mm-hmm. Een doelstelling die niet realistisch is en niet haalbaar is, kunt proberen om te zeggen, vanaf nu ga ik nooit nog iets van middelen gebruiken. Als dat 1, 2, 3 keer niet lukt, dan laten mensen soms hun doelstelling ook schieten.
2: Totaal ontmoedigend, als je inderdaad de grote stappen wil zetten. Jullie hebben ook een app, Bud. Wat kan je met die app doen?
1: Wel, die app hebben we ontwikkeld in tussen pakweg 2019. Die is gelanceerd in 2022. Globaal bestaat die uit 2 grote onderdelen. Er is 1 wat meer statisch, noem je dat stuk, met informatie. Je kan daar heel veel informatie vinden over de specifieke middelen die mensen gebruiken, combinaties van middelen en de extra risico's die verbonden zijn aan het combineren van middelen. Daar zitten artikels in met achtergrondinformatie, getuigenissen, wat extra informatie over wat te doen in geval van nood en een stukje rond hulpverlening zit daarin. Naast dat informatiegedeelte is er ook een stukje individuele ondersteuning, waarin mensen eigenlijk ondersteund worden om bewuster om te gaan met chemsexgedrag met minder impact. Concreet betekent dat, we gaan mensen een beetje ondersteunen en helpen, wat tools aanreiken om, als we aan chemsex willen doen, om dat op voorhand te plannen, om daar iets van rond te organiseren.
2: Om het voor te bereiden.
1: Het is belangrijk, denk ik, als... Ik zal zelden of nooit, eigenlijk nooit tegen mensen zeggen dat ze niet meer aan chemsex mogen doen. Alleen hoop ik dat mensen, als ze dan aan chemsex doen, dat ze er op zijn minst op een positieve manier, min of meer positieve manier, op kunnen terugkijken achteraf.
2: Hoe bereid je zoiets voor? Wat moet je dan voornemen?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is inderdaad om een plan te hebben en je plan uit te voeren. Dan kun je achteraf terugkijken met een meer positief gevoel. Als je geen plan hebt, dan is het vaak meer een negatief gevoel. Heb je een plan en voer je het niet uit, dan is het vaak ook een negatieve gevoel dat mensen achteraf daarop terugkijken. Hoe gaat dat plannen? Ja, vaak heel erg concreet. Hè. Welke middelen wil ik gebruiken? Welke middelen wil ik zeker niet gebruiken? Hoe zorg ik dat ik terug thuis geraak? Wanneer wil ik stoppen? Welke seksuele maatregelen neem ik om de risico's te beperken? Enzovoort. Dat is eigenlijk heel vaak erg concreet, zo concreet mogelijk.
2: Ook dat helpt om de controle in handen te houden, in eigen handen te houden. Heel erg belangrijk. We gaan straks nog verder praten. Alvast kan ik meegeven dat mensen met vragen of nood aan hulp terecht kunnen bij chemsex@itg.be, als ik het goed heb. Chemsex is dan CHEM en seks is met een X. Tom, je blijft nog even zitten voor mochten er extra vragen binnenkomen. Alvast, nu al, heel erg bedankt voor de duiding. Tom Plateau, seksuoloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
3: Radio 1.

0: Mercy featuring Yasmin Lacey en Better Days. Het is bijna 11 uur, zometeen is er wat nieuws. Straks praten we verder over chemsex in de wereld van Sophie.
1: Uitgesproken in de wereld vandaag.
2: Ik denk dat we naast Parkinson als een soort epidemie, hè, die is aan het verdubbelen om de 20 jaar, die andere epidemie zien en dat is eenzaamheid.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

0: Op de snelweg in Waasmünster gebeurde waarschijnlijk een mirakel.
1: Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stilstond.
2: De kans om dat te overleven is eigenlijk echt heel klein.
0: En opnieuw was Robert Schumann erbij, een van de stichters van de Europese gemeenschap. Zijn bidprentje lag op de achterbank van Europa-kenner Hendrik Vos.
2: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schumann.
0: Hendrik Vos was op weg naar het Vaticaan om Robert Schumann heilig te verklaren. Is het gelukt?
2: Misschien kan ik u helpen.
0: Beluister de allerlaatste aflevering, samen met alle anderen van Het Mirakel van Schumann op VRT Max.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
5: flexijobbers aannemen?
4: Ja.
5: Natuurlijk.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Home again.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
11: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
12: Ekili met Q-U-I-N-L.
11: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
13: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
14: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
13: Ik moet 100 iPhones beheren voor mijn team. Lab 9 Pro regelt alles. Toestellen, integraties en beveiliging.
14: Meer info op lab9.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: promokoken.
17: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
15: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
17: Tartaratata.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 11 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek begonnen na de Pano-reportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Pano kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de Anderlechtse schepen voor huisvesting bepaalde mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Er lopen al 3 andere onderzoeken waarbij de Anderlechtse sociale huisvestingsmaatschappij betrokken is. 1 daarvan is ook een gerechtelijk onderzoek. Na de Pano-reportage is het parket nu een 4e onderzoek begonnen, zowel naar de betrokken schepen als naar de huisvestingsmaatschappij zelf. Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn 135 graven beschadigd. Er liggen Belgische soldaten begraven die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. De schade is groot, vandalen hebben bronzen naamplaatjes weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen.
20: Ik word hier echt triest van. Dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is. En dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk. En daar zijn geen woorden voor. Schandalig.
19: Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn er nog niet in geslaagd om een akkoord te vinden over nieuwe regels om uitgewezen asielzoekers terug te sturen. Onder meer over wanneer die in werking treden is er nog geen eensgezindheid. De nieuwe regels zijn omstreden omdat ze toelaten om mensen op te sluiten in afwachting van terugkeer. Ook gezinnen met kinderen. En dat zou ook kunnen in zogeheten terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie. Op die manier wil men het aantal mensen dat effectief terugkeert doen toenemen. Momenteel doet maar 1 op de 5 dat. Er kwam al veel kritiek op de nieuwe regels, ook omdat die in het parlement zijn tot stand gekomen door

0: meerderheid met uiterst rechts. Op 1 juni komen de onderhandelaars opnieuw samen om het akkoord af te ronden. De Poolse minister van Defensie zegt dat Oekraïne heel precies moet zijn wanneer het drones inzet. Na een reeks incidenten met drones in de Baltische Staten en eerder ook in Polen. Gisteren nog was er een drone-alarm boven de Litouwse hoofdstad Vilnius. En de laatste maanden zijn ook verschillende drones neergekomen in de Baltische Staten. Het zijn Oekraïnse drones die gericht zijn op doelwitten in Rusland. Maar door elektronische beïnvloeding komen ze over de grens in de Baltische Staten terecht. De Poolse minister van Defensie maant Oekraïne nu aan om voorzichtiger te zijn met drones, zodat Rusland ze niet uit koers kan brengen. Het weer aan zee zonnig, in het binnenland brede opklaringen met stapelwolken en tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna tot 28 graden met veel zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
2: Radio 1.
3: De wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.

0: We hebben het over chemsex deze voormiddag. Nu op korte tijd in Brussel en in Antwerpen centra geopend zijn voor mensen die er ondersteuning of hulp bij nodig hebben. Chemsex, dat is seks onder invloed van chems, chemicaliën, drugs dus. En het blijkt op gang te maken. Het fenomeen date doet zich voornamelijk voor in de wereld van mannen die seks hebben met mannen. Maar het breidt zich uit. Ook onder swingers bijvoorbeeld blijkt het een ding te zijn. En het is belangrijk om het erover te hebben, want het is niet geheel zonder gevaar. In het vorige uur hadden we het er al zeer uitgebreid over. Mocht je daar stukken gemist hebben, dan kan je die gesprekken altijd herbeluisteren via het Radio 1-kanaal van VRT Max. In april kwam in Nederland bij NPO Doc de documentaire film Fuck Drugs uit. Een film is dat van Jesse Blekemolen, daarover, over chemseks. En in die documentaire zie je drie mannen van verschillende generaties hun grenzen verkennen en verleggen. Je volgt hen in hun dagelijkse leven en je ziet wat chemseks hen brengt. Anke van Meer sprak met Jesse Blekemolen over waarom hij de documentaire maakte en wat hij ontdekte over de wereld van seksfeestjes onder invloed van drugs.
1: Hoe vaak heb je eigenlijk seks per week?
2: 1. Ik heb 1 keer seks per week.
1: Wanneer?
2: Het hele weekend.
3: Het idee voor deze documentaire is eigenlijk ontstaan omdat ik onderweg was voor een andere documentaire. De vorige documentaire die ik heb gemaakt ging over swingen. En ik zat samen met de researcher in de auto. Dat is ook een gay man. En we hebben allebei een open relatie. En toen bespraken we eigenlijk wat wij vooral tegenkwamen op de gay dating apps. En dat waren chills. Dat is een ander woord voor chemsexfeestjes. En toen bespraken we eigenlijk allebei, we zien dit zoveel voorbij komen. We voelden ook allebei op onze eigen manier een bepaalde aantrekking ertoe, maar hadden het niet gedaan. En toen dachten wij van hoe komt het nou dat wij die aantrekking heel erg voelen? En toen dachten we, laten we dit gaan onderzoeken en een documentaire over maken.
2: Het is een soort van woeste aantrekkingskracht en verliefdheid tegelijkertijd, terwijl je lichaam tintelt in brand. En wanneer jullie elkaar dan in elkaars ogen aankijken, dan voelt het alsof er zoveel gezegd wordt. Dat je dat dan met een random persoon hebt, terwijl je een soort van wervelwind aan gevoelens hebt gehad die je niet alleen maar mentaal voelt, maar ook zeg maar lichamelijk. Ik denk dat dat zeg maar hetgeen is dat seksfeestjes zo leuk maakt. Dat je dat gewoon met iemand random kan hebben aan de drugs.
3: De documentaire Fuck Drugs volgt dus drie verschillende queer mannen. Davo van 21, Anthony van 35 en Erik van 63. Drie totaal verschillende mannen die op een eigen manier elkaar toch vinden in chemsex en aan chemsex doen.
4: De allereerste keer dat ik op een chemsexfeest ben uitgenodigd, dat was in Berlijn tijdens Fossum. Toen was ik nog nuchter en de anderen gebruikten wel drugs om me heen. Dus dat was wel spannend.
3: In de documentaire hebben we geprobeerd laag voor laag af te pellen. Chemsex is seks onder invloed van drugs. Dat is best wel heftig, maar hoe komt het dat mensen deze vrij extreme vorm doen? Wat we heel erg geprobeerd hebben in de documentaire is ook de kijker onderdeel maken van wat gebeurt er nou op zo'n feestje zonder dat het plat wordt. Dus je hebt in mijn optiek 2 manieren waarop je dat in beeld kan brengen. Of je gaat echt daadwerkelijk naar zo'n chill of een campsexfeestje toe. Of je gaat de kijker ook meenemen in een soort van zintuigelijke ervaring van hoe voelt het, wat gebeurt er, wat doet drugs met je, wat gebeurt er dan in combinatie met seks. Daarmee nemen we eigenlijk de kijker een beetje mee in een reis van wat gebeurt er en gaan we steeds verder in wat zit er eigenlijk achter. En dat is bij alle drie de mannen die we volgen in drie verschillende leeftijden heel anders.
2: Op een gegeven moment merk je ook gewoon dat je lichaam zeg maar qua hijgen gewoon op elkaar beginnen te synchroniseren. Als je bezig bent op een gegeven moment, als het echt zo goed is, dan ben je echt gewoon zeg maar synchroon aan het hijgen. De warmte van die andere persoons lichaam. Geuren die je normaal niet zou opmerken.
5: En dat is waar die chems en die seks bij elkaar komen. Doordat je die chems neemt, ontstaat er een soort gezamenlijk gevoel dat je zin hebt om met elkaar te zijn. En niet alleen maar met één iemand, maar met iedereen eigenlijk die er is. Dus er ontstaat echt een soort groepsgevoel op een heel ander soort level.
3: Wat wij heel erg hebben geprobeerd te doen is echt eerst onderzoeken waar hebben we het nou over. Komt het inderdaad zoveel voor zoals wij dat zien op onze apps? En we zijn echt gewoon met heel veel mensen gaan praten, het hele land doorgegaan. Naar heel veel queer plekken geweest om een ouderwetse poster op te hangen met Wanna Talk About Chemsex. En daar kon je dan het 06-nummer, een speciaal 06-nummer, van afhalen. En zo kwamen we langzaam steeds meer in contact met verschillende mensen. En dan ga je heel veel praten en vertrouwen opbouwen. En vooral samen onderzoeken of mensen dat ook echt willen, maar ook aankunnen om dit straks wel publiekelijk, want het gaat wel over seks en drugs, straks in een documentaire te belanden.
5: Maar hoeveel feestjes heb ik gedaan? Nou, 50 of zo?
2: Ik ben nu zeg maar 13 jaar chills aan het doen. Als ik een schatting moet maken, 376.
3: Jeez. Onze eerste idee was eigenlijk dat we, ja, allebei ooit wel een keer op een campsexfeestje zouden belanden. Omdat we de aantrekking heel erg voelden. Voor mij was eigenlijk de reden om de hoeveelheid drugs die er worden gebruikt, maar wel het soort van, ja, ik noem het ook een beetje het paradijs van vrije seks, dat vond ik vrij aantrekkelijk. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, en dat is ook iets heel persoonlijks, denk ik, dat hoe meer we in het maken van de film kwamen, hoe meer ik eigenlijk dacht van, ja, kortstondig is het een paradijs, maar op de lange termijn, zeker in combinatie met de middelen die worden gebruikt, zou dit voor mij niet werken en zou het balans in mijn leven, denk ik, de andere kant op gooien. Dus hoe verder we in het proces kwamen, hoe meer ik dacht van, dit moet ik niet doen. Ik moet hiervan wegblijven.
5: Ik wil alles proberen, weet je wel. Nou, toen heb ik dat gedaan en ja, als je dat eenmaal een keer hebt gedaan, dan vergeet je dat eigenlijk nooit meer.
3: Het is een soort van waanzinnig, ja, het is de max, zeg maar. En ik denk dat voor mij persoonlijk, als dat de max is en je hebt elke keer dat nodig om daar te komen, dan, ja, op een gegeven moment kan je bijna geen nuchter seks meer hebben. En ik denk dat ik ook gewoon nuchter seks wil blijven hebben.
5: Het is eigenlijk ook een waanzinnige geluksboost. Dat is het eigenlijk. Je wordt gewoon mega gelukkig.
3: Wat eigenlijk wel heel bijzonder was tijdens het maken van deze film, is dat ik er gewoon achter kwam dat chemsex in eerste instantie best wel wat verder van me af leek te staan. Niet zozeer op het seksaspect, maar wel op het drugsaspect. En wat ik ontdekte eigenlijk, we waren al een hele dag aan het interviewen. En ja, dan ga je ook afbellen van wat is de kern eigenlijk. Waarom doet in dit geval Erik wat hij doet en wat vindt hij daar? Hij vertelde eigenlijk over zijn gevoel van onwaarde. Dat hij altijd zoekend is naar zijn plek in deze wereld. Dat hij ook het gevoel heeft dat hij soms er niet mag zijn. Of dat hij het moeilijk vindt om dingen te accepteren. Of dat hij een soort van moet overcompenseren om gezien te worden. Ja, daar werd ik eigenlijk totaal door overvallen. Dat wat hij vindt in de chemsex, dat doe ik op een hele andere manier. En dat is in mijn geval dat ik heel hard werk en daarmee een soort escape heb en een stukje verdoof en ook een stukje overcompensatie doen. Maar en waar we misschien in eerste instantie wat verder van elkaar af leken te staan, kwam ineens, ja, ik kreeg gewoon een keiharde spiegel in me snuffert gedouwd. En daar, ja, dat zit ook in de film en werd ik best door overvallen.
5: Ik denk dat die chemsex een gevolg is van wie je bent en hoe je ook gevormd bent als mens en hoe je als kind je altijd hebt moeten indekken tegen mogelijke afwijzing en het diep geworteld gevoel van onwaarde of zo. Ik weet niet wat het is.
6: Maar dat komt ergens vandaan.
5: In mij zit een soort afschuwelijke ijsvlakte die maar niet ontdooit. En die ik zelf dus ook in stand hou. En nu kom ik er langzaam achter dat het aan mij is om te zeggen dat genoeg is geweest of zo. Ja, dan ga ik altijd huilen. Dat zo is. Want dat vind ik eigenlijk heel erg dat zo is. Ja, dat je jezelf dat aandoet een leven lang. Ik bedoel, ik ben 61 en ik heb dat nog eigenlijk niet op orde.
1: Zeg maar, jij zegt over dat, sorry, over dat overcompenseren, dat herken ik ook heel erg. Omdat je altijd zo, het is nooit, ik weet niet, het zit zo in elke vezel.

0: Ik denk dat je gewoon op hele jonge leeftijd meekrijgt dat als je afwijkt van de norm, dat je het gewoon heel zwaar gaat krijgen. En dat zit in subtiele dingen, dat er toch vaak, in mijn geval bijvoorbeeld, wel eens homo wordt gezegd. Of dat ook een soort van scenario is wat wordt geschetst, dat als je queer of anders bent, dat is gewoon niet een fijn iets wat je gewoon je hele leven toegestopt krijgt, zeg maar.
1: Mijn vader die nam het heel goed op. Maar mijn moeder, ja, die is een beetje gelovig en Jamaicaan. En in die cultuur is het niet heel erg geaccepteerd om gay te zijn. Zij was er niet heel blij mee en ze heeft zich in slaap gehuild naast me.
0: Ik denk dat die niet-acceptatie, wat vandaag de dag nog steeds leeft en misschien soms ook wel eens groter lijkt te worden met alle thema's die er spelen, dat heeft als uiting dat we een escape zoeken om er gewoon te mogen zijn. En de een doet dat dus in werk, de ander doet dat in sport. En weer de ander doet dat in chemsex.
1: Op de chills is echt gewoon entertainen. Een beetje uitsloven. Grappig doen, leuk gevonden willen worden. Maar de binnenste laag van wie ik echt ben, ik laat niet snel mijn kern zien.
0: We willen helemaal niet verheerlijken, ga allemaal chemsexen of het is slecht. De film kiest er ook heel erg bewust voor. Er is geen eindpunt. Het is ook iets heel persoonlijks of je het wel of niet zou doen. Wat ik altijd in mijn achterhoofd heb gehouden bij het maken is, volgens mij wil je snappen wat daarachter zit. En ik geloof dat ook wel wat meer in überhaupt alle thema's in die er spelen in de wereld en hoe we tegenover elkaar staan, dat we soms wat meer moeten begrijpen uit iemand anders perspectief waarom doen we wat we doen in plaats van meteen te reageren. En dat, nou ja, dat heb ik ook heel erg geprobeerd bij deze film.
2: Jesse Blekemolen maakte de film Fuck Drugs over de wereld van de chemsex. Een documentaire is dat van NPO Doc.
3: Radio 1.

0: voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra rijden tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland 40 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. De binnenring rond Brussel kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: Over chemseks hebben we deze voormiddag. Seks onder invloed van drugs. In enkele maanden tijd zijn zowel in Brussel als in Antwerpen centra geopend voor mensen die aan chemseks doen en die daar ondersteuning of hulp bij nodig hebben. Chemicaliën, drugs, daar gaat het over, inderdaad. Ik ben nog steeds in gesprek met Tom Plateau, seksuoloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Je hebt meegeluisterd naar de reportage net over de documentaire. Heel pakkend vond ik de opmerking van die man die in de wereld van de chemseks eindelijk een plek lijkt te vinden om aanvaarding te vinden, om een zekere vrijheid te beleven. Is dat wel vaker het geval bij mensen die aan chemseks doen, dat dat een onderliggende motivatie is?
2: Het klopt natuurlijk dat een aantal mensen een stukje connectie vindt met mensen die hetzelfde doen. Het is een belangrijk aspect. En die aanvaarding, Het klopt inderdaad dat we, en ik denk dat dat mooi terugkwam in de reportage, dat het zichzelf goed voelen, het zelf in een groep zich voelen dat je daarbij hoort, dat is iets heel, heel erg belangrijk. En we weten ook dat er een vorm van eenzaamheid vaak aan de basis ligt van chemseksgebruik. Die eenzaamheid wordt vaak ook wel gevoed door ervaringen uit het verleden. Kan misschien problemen of traumatische, moeilijke ervaringen in de kindertijd. Maar dat gaat inderdaad ook over maatschappelijke ervaringen. Hoe heb je coming-out bijvoorbeeld als homo-man gehad? Hoe moeilijk is dat geweest in het opgroeien? Dat maakt dat mensen eigenlijk een heel sterk gevoel van erbij horen. Belonging, zoals dat dan mooi in Engels wordt genoemd, is een heel sterke factor die daar een rol in speelt.
0: Ja, ironisch genoeg kan het, als het uit de hand loopt, het beleven van die chemseks, net ook weer die eenzaamheid dan gaan versterken?
2: Klopt, ja. Dit is een heel lastig en opnieuw, heel veel mensen zullen er niet per se helemaal in zichzelf in verliezen. Hè. We behouden een zekere vorm van controle. Maar we zien inderdaad een aantal mensen die echt ook een hele zware impact ervaren. En eigenlijk ook een stukje alleen daarin blijven of terugkomen te staan. Want inderdaad, heel dat traject en op den duur gaat het alleen nog maar over uw eigen belevingen, uw eigen ervaring. En dan kunnen mensen zich daar ook heel erg eenzaam in voelen.
0: Maakt het denk ik ook extra moeilijk om daar terug uit te stappen? Want als je stopt met het gaan naar chemseksfeestjes of het opzoeken van chemsekscontacten, het is niet alleen stoppen met drugs of seks, het is ook afscheid nemen van een vrijheid, van een vriendenkring, van een vrije tijdsbesteding. Je verliest veel.
2: Ja, dat klopt. En ik denk dat dan ook een deel van de hulp, of mensen, wat mensen zelf ook al vaak doen, hè, is het zoeken naar alternatieven. Hè. Het zoeken naar manieren. En ik denk dat ook in de reportage genoemd werd. De ene gaat naar chemseksfeestjes, andere gaat werken, ander gaat sporten. Het komt er eigenlijk op neer om oprechte connecties terug te gaan maken. Hè. Niet chemisch geïnduceerde door bepaalde middelen die maken dat je je ontzettend geconnecteerd voelt en ontzettend erbij hoort bij die groep. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen zoeken naar wat is dan hetgeen, waar kan ik oprechte connectie maken? En opnieuw, dat gaat niet een instant high geven zoals middelen wel doen. Komt vaak veel trager, stiller op gang, maar is wel veel duurzamer. Ik hoorde in de reportage ook iets kort zeggen over een enorm gevoel van geluk dat mensen overvalt. Ik zie het eerder als een vorm van plezier. Geluk is veel stabieler, is veel duurzamer. Het zijn momenten van plezier die vaak gevolgd worden door ook een enorme terugval. Hoe hoger de piek die mensen ervaren onder invloed van middelen, hoe dieper ook de terugval in het dal dat ze achteraf in de nadien ervaren. Hè.
0: We hebben het er vandaag over omdat het fenomeen chemseks meer voorkomt. Het verbreedt zich ook. Oorspronkelijk werd het voor het eerst opgemerkt in de gay scene. Nu lijkt het ook in heteromilieus af en toe zich voor te doen. Zijn de drijfveren om drugs bij seks te gaan gebruiken

0: anders voor beide groepen?
1: Wel, ik moet eerlijk zeggen, dat is een min of meer onontgonnen terrein. We weten anekdotisch, we zien soms wel mensen, ook bij ons op de kliniek, dat er een aantal mensen zijn in het, bijvoorbeeld die swingen en die ook aangeven dat ze middelen gebruiken, trouwens dezelfde middelen. De motivaties, de startpunten, de dynamieken tussen die verschillende groepen, dat is de vraag of dat die gelijklopend zijn. Als we spreken over een vorm van existentiële eenzaamheid in de gay community, dan is die wellicht is dat niet dezelfde dynamiek of hetzelfde startpunt bij een koppel die beginnen swingen. Maar de middelen die ze gebruiken en de seksuele context is natuurlijk wel een stuk gelijklopend, waardoor ook de aanpak binnen hulpverlening ook wel een stuk dezelfde kan zijn.
0: Want er was inderdaad een vraag van een luisteraar die zei, het gaat toch niet alleen over mannen, hier zijn toch ook vrouwen die dit doen, maar dat moet dan nog grondiger bestudeerd worden.
1: Wel, het is zo dat we weten dat binnen de gay community 20 jaar geleden dat al opgang kende. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu niet precies kan zeggen wanneer dat binnen bijvoorbeeld swingersmilieus of swingercommunities ook wel wat gestart is. Het onderzoek dat eigenlijk heeft zich altijd vooral gericht op homoseksuele mannen. Maar ik weet bijvoorbeeld, recent werd ik gecontacteerd door een student seksologie uit Leuven die nu binnenkort een interviewonderzoek zal doen naar chemseks en middelengebruik in een seksuele context bij vrouwen.
0: Ah ja, oké. Dus dan komen we er op termijn wel wat over te weten. Nog een reactie van een luisteraar. Kwam van een luisteraar die zelf al geëxperimenteerd heeft met chemseks. Die vermeldt hoe gemakkelijk je aan die hard drugs geraakt, die vermeldt dat via dating apps als Grindr, dat je niet alleen op heel korte tijd een partner kan vinden om mee aan chemseks te doen, maar dat je ook in geen tijd via dat soort apps harddrugs kan bestellen en laten leveren. Het is nog sneller dan Uber Eats, laat u weten. Is dat inderdaad zo toegankelijk?
1: Het is, als je de weg en de wegen kent, is het inderdaad heel erg eenvoudig. Ja. Ik moet zeggen dat ik zelf niet de wegen helemaal ken, maar ik weet, mensen vertellen mij dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Ik vraag er ook bewust eigenlijk niet zoveel naar hoe dat mensen specifiek aan hun middelen geraken, maar ik hoor wel geregeld van websites, dealers en inderdaad op andere manieren.
0: Ja.
1: Eenvoudig. Soms worden feestjes georganiseerd waar ook al middelen ter beschikking zijn.
0: Diezelfde luisteraar vermeldt ook dat hij al vrienden heeft zien de dieperik ingaan. Die mensen die zich volledig verloren hebben in de wereld van chemseks. Mocht je zoiets bij vrienden opmerken, wat kan je dan als vriend betekenen? Of wie weet, als familielid voor zo iemand?
1: Op zich kan je heel veel betekenen. Ik denk dat het belangrijk is om om die connectie, waar we al een paar keer over gesproken hebben, wat te behouden, de lijnen open te houden. Wat wellicht minder helpt, is mensen dwingen of forceren om zich ergens aan te melden. Omdat ik denk dat we het er straks misschien ook al over gehad hebben, dat de motivatie dat mensen zelf ervaren van hier moet iets veranderen, dat eigenlijk een hele, vaak een moment is of een aanzet om hulp te zoeken. Als mensen niet het gevoel hebben of het idee hebben dat ze zelf een probleem, dat er een probleem is. Dat ze eigenlijk nog altijd het gevoel hebben van ik heb dat nog onder controle, ik heb er heel weinig negatieve impact van. Dan gaat de motivatie en gaat eigenlijk ook een traject richting ondersteuning en begeleiding helemaal niet zo succesvol zijn. Misschien kan ik hier nog wel kort bij aanstippen. Dat natuurlijk wel is ook het traject dat we zelf voorstellen, dat werkt voor een aantal mensen, werkt vooral op het gedrag. Voor sommige mensen is natuurlijk een andere aanpak ook aangewezen. Of is een andere aanpak aangewezen. Als we kijken naar mensen met een traumatische ervaring in het verleden, mensen die met bepaalde dubbeldiagnose, psychiatrische problematiek zitten, mensen met neurodiversiteit, autisme, spectrumstoornis of ADHD, er kan soms een andere aanpak voor aangewezen zijn. Dus,
0: Ja. David, dat is de laatste reactie die ik graag meeneem. Die heeft de indruk dat de opgang van chemseks in hoge mate in verband staat met onze prestatiegerichte maatschappij vandaag. Want het moet allemaal beter en meer en extremer en zotter. Is dat iets wat in deze ook een rol speelt, denk je?
1: Ik kan moeilijk een uitspraak doen over de maatschappelijke context, maar ik ben het wel met David eens dat een heel belangrijke factor kan zijn binnen seksualiteit. Hè. Ik weet

0: ik zelf als seksoloog, ik ben seksoloog en ik... Het lijkt misschien een beetje tegen mijn eigen winkel praten, maar ik zie gewoon te vaak mensen, denk ik, die elk seksueel contact instappen met het idee dat dit het beste ooit moet zijn. Dat verhoogt de druk enorm en leidt natuurlijk mensen heel makkelijk naar middelen, want die verhogen de intensiteit. Dus, nu, als je elk contact, seksueel contact op die manier instapt, ja, dan ga je ook heel vaak teleurgesteld worden achteraf. Frustraties, teleurstelling... Het idee dat het allemaal beter, langer, meer, intenser moet, dat is wellicht iets wat niet helemaal losstaat van maatschappelijke contexten.
1: Mm-hmm. Dus dat is een deel van het traject dat u misschien geregeld aangaat om te leren aanvaarden dat het niet elke dag spektakelseks zal zijn.
0: Nee, goed genoeg is ook goed, probeer ik vaak met mensen mee te geven. Goed genoeg seks is een, kun je zien als een vorm van, ja, het hoeft niet altijd... de ultieme ervaring te zijn.
1: Ja, het kan niet alle dagen met vuurwerk zijn. Wie meer wil weten en begrijpen over chemsex, kan terecht op itg.be/chemsex. Dat was het. Chemsex met een X in dit geval. Heel erg bedankt. Tom Plateau, seksuoloog bij de polykliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Dankjewel.
2: Radio 1.

0: The Flaming Lips en She Don't Use Jelly.
1: De wereld van Sophie.
0: Chemseks, daar hebben we het over. Seks onder invloed van drugs, van synthetische harddrugs vaak. Dat is ons thema, want het is in opmars. Het is vanzelfsprekend niet zonder gevaar. En dus openden in Brussel en in Antwerpen als centra ter ondersteuning van mensen die aan chemseks doen en ervaren dat het een te grote impact op hun leven begint te hebben. Het is een zeer intrigerende wereld waar we vandaag diep ingedoken zijn. Een nieuwe wereld lijkt het wel van seksuele beleving waarin mensen het absolute summum willen ervaren. De beste, meest intense seks ooit gehad. Dat jagen ze na. Maar hoe nieuw is dat? Kan je je afvragen? Misschien hebben mensen altijd wel gezocht naar manieren om de lusten op een of andere manier te vergroten. Dat kan ik vragen aan Jonas Roeles. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Historicus aan de UGent. Je doseert gendergeschiedenis. Bent auteur van onder meer De Onuitspreekbare Zonde. Sodomie in de zuidelijke Nederlanden. Hoe nieuw is het volgens jou om seks en middelengebruik te gaan combineren?
2: Ja, er wordt vaak gezegd, hè, dat is zo oud als de straat over veel dingen. Ik denk dat dat bij chemseks, zoals we het vandaag invullen, een relatief nieuw aangelegde straat is.
0: Ja.
2: Maar de zoektocht naar roes en seksualiteit is wel iets wat je natuurlijk doorheen die geschiedenis ziet. Al moet ik er wel meteen bij zeggen dat daar vooral veel over gespeculeerd is geweest. En dat die fascinatie ook bij mensen in het verleden al zeer groot was. Waardoor er eigenlijk ook al wat uitspraken buiten context en proportie gebeurd zijn. En een heel mooi voorbeeld is de Romeinse orgie. Hè. Dat is iets wat...
0: Onmiddellijk aan.
2: Voilà, hè. Ja. En dat is omdat Hollywood ons constant van die hitsige scènes opzulfert waarbij alles kan en een vrijgeleide en niets is te gek. Komt alcohol en drugs ook vrij bij kijken. Maar wat je moet onthouden is dat veel van die Romeinse teksten over orgieën geschreven zijn door tegenstanders van mensen die dan op die orgieën geweest zouden zijn. Hè. Dus je kunt een keizer door het slijk halen om te zeggen, is niet bezig met regeren, is constant orgieën aan het doen en dan de gekste verhalen opsulferen. Dus vandaag zijn we daar eigenlijk een beetje voorzichtiger mee, hè, over dat hele idee van het decadente Rome.

0: Wat niet wegneemt dat die Romeinen wel degelijk al roesmiddelen ter beschikking hadden en wel zekerlijk ook drugs kenden. Hè.
1: Dus, welke dan?
0: Ja, dus uiteraard alcohol, dat spreekt voor zich. Maar wat interessant is, dat zij ook al opium kenden en cannabis. En er is een Romeinse arts, Galenus, die schrijft daarover. Die zegt, kijk, hij beschrijft eigenlijk al een soort spacecake of van een letter. Hè. Op basis van cannabiszaad maakt men dan koekjes en cake. En daar moet je dan door lachen op feestjes. Mm-hmm. Maar, wat zegt hij wel? Hij haalt expliciet de link met seks weg. Hij zegt, die cannabis is super slecht, want je droogt daardoor uit, je dehydrateert. En voor zijn mannelijke lezers, uw sperma wordt daardoor minder kwalitatief. En als je dat te vaak gebruikt, dan zal je zelfs impotent worden. Mm-hmm. En er zijn ook zelfs artsen die het voorschrijven voor mensen met een te hoog libido, te hoge lust. Neem wat cannabis, je zult kalmer worden. Dus eigenlijk is het het tegenovergestelde van een soort partydrug.
1: Maar het impliceert wel, als men zegt, doe het niet, dat er in de andere richting ook nagedacht
0: werd.
1: Ja, oké, cannabis en opium bij de Romeinen. Ja. Zijn er historische figuren die we op een of andere manier met seks en drugs kunnen associëren?
0: Zeker. En soms op een onverwachte manier. Maar iemand die enorm fascineert is de schilder Hieronymus Bosch. En iemand die daar misschien niet mee zou linken. Maar het is iemand die vooral bekend om van zijn vele monstertjes en drollerieën en grappige figuren. En dan komt er een werk specifiek naar voren en dat is de Tuin der Lusten. Een schitterend paneel in Madrid vandaag, omstreeks 1500 geschilderd. En dat is een drieluik. Links heb je het aards paradijs, alle spijs en vree. In het midden de wereld zoals die vandaag de dag is. En rechts de hel. En dat middenpaneel is één grote orgie. Daar wordt gedanst, gedronken, gevreeën. Eigenlijk overal waar je kijkt zie je die seksuele excessen. En dat wordt meestal geïnterpreteerd als dat is een morele vingerwijzing. Wij hebben de wereld gekregen van God, maar we zijn hem aan het verpesten. En de hel rechts volgt. Maar in 1947 heb je een kunsthistoricus, Willem Frenger heet hij, en die draait het volledig om. Die zegt, dat is geen veroordeling van die zonde, dat is eigenlijk een soort botvieren van die seksuele lusten vooraleer dat je onderdrukt is geworden. Dus eigenlijk is daar van alles aan het gebeuren wat eigenlijk bejubeld wordt door Bosch. En heeft daar een hele theorie ontwikkeld waarbij hij zegt, die Hieronymus Bosch is niet zomaar een schilder. Dat is iemand die lid is van een geheime secte. En die secte die heet de Adamieten. Die gaan ervan uit dat Adam de enige mens was zonder zondebesef. Mm-hmm. Of de broeders en zusters van de vrije geest. Dat zegt al iets over wat die secte inhoudt. En het idee daarachter is dat zij eigenlijk naakt lopen. En dat zij seks als een soort gebed interpreteren. Waarbij je door groepsorgieën, groepseks, tot een soort climax komt en daardoor het allerhoogste bereikt. Dus seks als een soort zoektocht.
1: Spirituele ervaring.
0: Ja, en ook zij zouden volgens al die geruchten daar rond zouden drugs gebruiken. En dan heeft die Frenger een hele theorie ontwikkeld waarbij hij zegt, kijk, op die Tuin der Lusten, daar staat mandragora of alruin. En als je die wortels consumeert, dan krijg je allerlei visioenen en hallucinogene effecten. En daardoor heeft hij ook die scènes kunnen schilderen en al die monstertjes bedacht. Dus Bosch moet lid zijn van die secte. En dat is natuurlijk ongelooflijk veel speculatie. We weten dat er rond 1411 zo'n groepering actief was, of daar zijn bronnen van bekend, hier in Brussel.
1: Die hebben wel degelijk bestaan, de Adamieten.
0: We hebben daar een heel klein bronfragmentje over, één vonnis. Dus er is sowieso ooit onrust over geweest. Hier in Brussel is er een groep berecht. En eigenlijk is enkel hun leider veroordeeld. En dat ging onder andere over naaktlopen, over sodomie plegen, over geestesverruimende middelen innemen. Dus daar wordt heel duidelijk die link gelegd. En Frenger zegt in zijn boek Bosch und das tausendjährige Reich, zo'n heel zware titel van, hij is lid geweest daarvan. Dat is vandaag volledig van tafel geveegd. Maar het is wel een theorie die heel populair was in de jaren 60, 70, net in het hoogtepunt van de LSD-cultuur en de psychedelica. En Bosch werd getoond als een esoterisch kunstenaar die eigenlijk zat te snuiven en te slikken in zijn atelier en dan een potje seks had en dan die panelen schildert. Vandaag weten we dat is kwatsch, we kennen de opdrachtgever, we kennen Bosch in context, maar het toont wel aan hoe dat mensen altijd al gefascineerd heeft en hoe ze altijd op zoek gegaan zijn naar dat soort
1: dingen. Ja. Maar het is een zeer moderne interpretatie van dat werk van Bosch. Eigenlijk nooit gedacht dat in de late middeleeuwen er groeperingen zouden kunnen bestaan hebben die zo de vrije liefde en blootlopen zouden gepropageerd hebben.
0: Kijk, ja, niets menselijks is hen vreemd.
1: Nee. Marquise de Sade, daar dacht ik vrij snel aan. Zou dat het type geweest zijn die seks en drugs ging combineren?
0: Die was daar zeker niet vies van, want Marquise de Sade is een, ja, super fascinerend figuur. Dat is zo'n adellijke man, maar tegelijkertijd libertijn. Die zegt, die maatschappij moet op de schop, alle maatschappelijke doctrines moeten weg, absolute vrijheid. En hij schrijft daar ook over in zijn boeken, de 120 dagen van Sodom, Justine en zo. Dat zijn eigenlijk, ja, bizarre teksten om te lezen. Daar gaat het heel vaak over macht. En drugs wordt gebruikt om die macht uit te oefenen. Mannen komen samen om tieners en jonge mensen eigenlijk tot seksuele slaaf te maken in dat soort romans. En zij gebruiken daarbij geestesverruimende middelen. Slaapmiddelen om mensen eigenlijk te verdoven en haar hun zin mee te kunnen doen. Lustopwekkende middelen om mensen veel gretiger te krijgen bij die orgieën. Dat zijn natuurlijk schandaalteksten die er ook voor zorgen dat de Sade opgepakt wordt. Maar je zou kunnen zeggen, oké, dat is literatuur, dat is een fantasie. Maar hij heeft het ook toegepast in het dagelijkse leven. In 1772 is er een groot schandaal, want wat heeft hij gedaan? Hij heeft bonbons, snoepjes laten maken met daarin de Spaanse kever. Dus dat is een soort beestje dat als je dat vermaalt of god weet wat mee doet, ik ben geen bioloog, dan krijgt dat een soort opwekkend effect. Dus hij vermengelt dat in die snoepjes. En hij deelt ze uit tijdens een orgie aan verschillende prostituees of sekswerkers. Maar die krijgen een overdosis. Zij worden op dat moment echt doodziek. En zij klagen de Sade aan. Van, hij heeft ons hier gedrogeerd en weet ik wat nog allemaal. En die wordt bij verstek ter dood veroordeeld. Dus hij is dan weer weggevlucht of zo. Maar dus die link tussen wat hij in zijn romans beschrijft en wat hij dus in zijn dagelijks leven gedaan heeft, is er wel degelijk. En daar zie je dat drugs gebruikt wordt op die orgieën om alle grenzen weg te vagen.
1: Ja. Ja, dat is al de meest één op één vergelijking met waar we het dan vandaag over hebben. Zijn er zo nog verhalen, verrassende verhalen over seks en drugs in het verleden?
0: Wat ik zelf heel fascinerend vond, is hoe chemseks of zo op een bepaald moment geopolitiek uitgebuit is en als een strategisch middel benut is binnen een soort wedren in het imperialisme. We zitten dan in de 19e eeuw en dan heb je Groot-Brittannië, die natuurlijk overal zijn tentakels uitspreidt, maar niet goed binnengeraakt in China. Een zeer machtige dynastie op dat moment. En zij kopen vooral veel Chinees spul. Thee, zijde, noem maar op. En die Chinezen kopen niet veel terug. En we weten dat vandaag, het is vrij Trumpiaans, maar er is een negatieve handelsbalans en die Britten willen dat oplossen. En wat gaan zij doen? Zij gaan massaal opium kweken in Brits-Indië, hun kolonie, en gaan dat China binnen smokkelen, waardoor zij daar toch echt steenrijk door worden. Maar dat is een gigantisch probleem voor die Chinese maatschappij. Want binnen een paar jaar heb je daar miljoenen verslaafden. Heel ontwrichte situatie. Dat leidt tot twee oorlogen tussen Groot-Brittannië en China. Maar die opium raakt ook echt verweven met die seksuele cultuur van het land op dat moment. Want het zijn voornamelijk bordelen die die opium gaan verdelen. Dus je krijgt in die bordelen echt opiumkamers, waarbij het heel gebruikelijk is om eerst opium te roken en dan te vrijen en dus in die roes die seks te gaan beleven. Het wordt onderdeel van een heel verfijnde cultuur, maar er zijn natuurlijk ook heel wat uitwassen. We weten dat veel van die sekswerkers verslaafd werden om dat zware bestaan aan te kunnen. En dan krijg je eigenlijk de zeer dubieuze situatie dat het de Britten zijn die het probleem geïntroduceerd hebben, maar het dan wel de westerse toeristen zijn die maar veel dédain schrijven over, kijk naar die decadente cultuur en wat is dat daar toch allemaal, we zouden daar beter ingrijpen. Maar dus ik vind het echt fascinerend hoe dat hoe die chemseks tot een oorlog geleid heeft, een handelsoorlog, maar ook een militair treffen tussen die beide naties.
1: Ja, super interessant. Maar als ik het zo hoor, dan inderdaad, heel vaak concluderen we, wanneer we de geschiedenis induiken, we hebben het altijd al gedaan, we hebben het altijd al beleefd, maar inderdaad, de chemseks waar we het vandaag over hebben, dat is een vrij modern fenomeen.
0: Dat is een vrij hedendaags fenomeen. Benieuwd wat de toekomst brengt op dat vlak en wat voor historisch onderzoek daarnaar gevoerd zal worden. Maar de link roes en seks is er wel altijd. Maar dit is een hedendaagse invulling van het concept.
1: De voorbeelden zijn vooralsnog anekdotisch. Ja. Zeer interessant, zeer blij dat je langs kon komen. Jonas Roeles, historicus aan de UGent.
0: Graag gedaan. Radio 1.

0: Fatoumata Diawara met Gianni. Naar Antwerpen, bijna 10 minuten vertragen. Op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring evenveel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op alle andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen gemeld.
1: Radio 1.
0: We hadden het vandaag over chemsex. Seks onder invloed van drugs dat op gang lijkt te maken. Mocht je wat gemist hebben, mocht je dingen willen herbeluisteren, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is Arsenal. MUZIEK.

0: Angola van Arsenal. Het is iets voor 12. Zometeen is er nieuws. En dan laat ik u graag in de zeer deskundige handen van Lieven van den Houten met nieuwe feiten. Zometeen.
1: Kitwel Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want Kiwi Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, that
1: happened. Kiwi Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op kiwibank.be.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Help, mijn man wil een oorring. Sterker nog, hij wil er twee. Vraag het aan Rika, zometeen in nieuwe feiten. Maar eerst het nieuws.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 12 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er moeten meer taalopleidingen komen voor buitenlandse verpleegkundigen. Ook verschillende meerderheidspartijen vragen het tijdelijk ontslag van een omstreden schepen in Anderlecht. En het nationale voetbalelftal van Congo gaat het WK voorbereiden in ons land. Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen recruteren om hier te komen werken vragen meer steun. De lange tijden om een verblijfsvergunning te krijgen, de erkenning van diploma's en vooral de taalopleiding vormen grote drempels. Kandidaten volgen in hun land van herkomst al intensieve lessen Nederlands, maar zodra ze hier werken hebben ze nood aan extra taallessen. En vandaag organiseren de werkgevers die extra taalbegeleiding zelf. Vlaams minister van Zorg Hilde Krevits wil bekijken hoe die taalondersteuning beter kan.
10: We vinden het vanuit Vlaanderen superbelangrijk dat mensen heel snel Nederlands leren. En we zijn nu echt aan het kijken op welke manier we ook mensen beter kunnen voorbereiden vooraleer ze naar ons land komen. De organisaties doen nu zelf inspanningen, maar vanuit Vlaanderen kunnen we ook al online een aantal zaken aanbieden rond maatschappelijke oriëntatie. Wat zijn de gebruiken hier in Vlaanderen? Maar ook hoe leer je eigenlijk een taal?
9: Meer dan 50 leerlingen uit Antwerpen en Mechelen mogen vandaag één dag baas spelen. Ze nemen de plaats in van CEO's en topbestuurders van bedrijven. Bert Klinkers, CEO van Enico, vertelt waarom hij vandaag zijn stoel afstaat aan een van de kinderen.
11: Ik vind het een heel mooi initiatief, dus vooral in de kijker zetten, dat was wel een van de dingen dat we wilden meedoen, maar ook leerlingen dichter bij de bedrijfswereld zetten. We hebben die talenten allemaal nodig binnen een aantal jaren. En ja, een keer is het saaie bedrijfsleven, dat ze altijd zo wat zeggen, om daar wel eens kennis mee te maken, dat dat allemaal niet zo saai is. En dat ze gewoon iets dichter bij de wereld van morgen eigenlijk komen staan.
9: Met het project wil de organisatie kinderen en jongeren de bedrijfswereld en hun eigen talenten laten ontdekken om hen zoveel mogelijk toekomstkansen te geven. In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een zware dronken bestuurder met een rijverbod betrapt die zijn kinderen met de auto van school haalde. Dirk van der Zanden van de politiezone Rivierenland.
12: Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen, maar anderzijds daarbovenop dan nog dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
9: De auto van de man is meteen in beslag genomen. Onderhandelaars van het Europees Parlement

0: Parlement en de lidstaten zijn er nog niet in geslaagd om een akkoord te vinden over nieuwe regels om uitgewezen asielzoekers terug te sturen. Over onder meer wanneer die in werking treden is er nog geen eensgezindheid. De nieuwe regels zijn omstreden omdat ze toelaten om mensen op te sluiten in afwachting van hun terugkeer, ook gezinnen met kinderen. En dat zou ook kunnen in zogeheten terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie. Op die manier wil men het aantal mensen dat effectief terugkeert doen toenemen. Momenteel doet maar 1 op de 5 dat. Er kwam ook al veel kritiek op de nieuwe regels, omdat die in het parlement tot stand zijn gekomen door een meerderheid met uiterst rechts. Op 1 juni komen de onderhandelaars weer samen om het akkoord af te ronden. De 6 Nederlandse activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, worden vanmiddag naar Turkije gevlogen. Vandaar zullen ze kunnen doorreizen naar Nederland. Afgelopen maandag heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot geënterd. 428 activisten werden hardhandig gearresteerd, onder hen ook 10 mensen die in ons land wonen. Een van hen is een 25-jarige Vlaming. Zijn vader weet niet juist wat er nu zal gebeuren.
1: Ik hoop dat hij in een bus onderweg is naar de luchthaven om in een charter naar Istanbul gebracht te worden. Ik heb hem niet meer gehoord sinds dinsdagochtend. Hij is dinsdagmiddag door het Israëlisch leger van zijn bootje gehaald samen met de 7 andere mensen. Zijn laatste bericht was dat zij de snelste zeilboot waren en dat ze zich moesten inhouden om bij de andere zeilbootjes te blijven. Hij was toen op 170 kilometer van de kust van Gaza.
0: De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir deelde gisteren nog beelden waarop te zien is hoe de activisten ruw behandeld werden nadat ze in de haven van Ashdod aan land waren gebracht. Hun advocaten spreken van gebroken ribben en verwondingen van rubberkogels. In Iran zijn opnieuw 2 mannen geëxecuteerd. Ze kregen de doodstraf omdat ze lid zouden zijn geweest van een separatistische terreurgroep. Sinds de VS een oorlog begonnen tegen Iran is het aantal executies daar gestegen. Volgens mensenrechtengroepen gebruikt de Iraanse regering de doodstraf om mensen af te schrikken om nog in opstand te komen. Na China is Iran het land dat wereldwijd de meeste doodstraffen uitvoert. En volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International waren dat er in 2025 meer dan 2000. Het nationale voetbalelftal van Congo schort zijn training voor het WK in eigen land op en wijkt uit naar België. Dat heeft te maken met de ebola-epidemie. Katrien van der Schoot, wat weet je daarover?
2: Wel, de nationale voetbalploeg zou volgende maandag nog een training houden in Kinshasa en een afscheidsceremonie met de president en heel wat fans. Nu wordt dat geschrapt en wijkt de ploeg volgens woordvoerders uit naar België, naar de terreinen van Standard Luik. Het event zou dan op 25 mei hier in Brussel plaatsvinden, zegt de teammanager. Er was sowieso op 3 juni al een oefenmatch gepland tegen Denemarken op het veld van Standard. En de meeste voetballers spelen sowieso al bij Europese clubs. Het heeft dus allemaal te maken met de ebola-epidemie in Congo, want gastland, de Verenigde Staten, heeft beperkingen opgelegd voor al wie vanuit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan naar de VS reist. Er geldt een sperperiode van 21 dagen en dan zou de ploeg dus niet mogen afreizen.
0: Inderdaad, dankjewel Katrien. Het weer aan zee, zonnig. In het binnenland krijgen we stapelwolken en brede opklaringen en maximaal tot 23 graden. De volgende dagen vaak zon en warmer, morgen tot 27 graden. Van zondag tot en met dinsdag kunnen we hier en daar zelfs de 30 graden halen. Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen recruteren om hier te komen werken vragen meer steun. Daarmee begonnen we het nieuws. Vooral de taalopleiding vraagt meer steun en Vlaams minister van Zorg Hilde Kervits wil bekijken hoe dat beter kan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Update jezelf
4: op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
5: Radio 1.
6: Nieuwe feiten.
5: Met Lieven van den Houten.
7: En dat was het weer, het nieuws van 12 uur met Gert van Boksel. Maar het nieuws van de dag is toch dat de Britse koning Charles dood is verklaard. Per vergissing.
8: This is Radio Caroline.
3: We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King.

0: King Charles III. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away.
1: Ongeloof en verwarring bij de luisteraar natuurlijk, zo snel al na de Queen. Maar gelukkig bleek het al heel snel loos alarm. Door de computer geslagen, want die computer is namelijk zo geprogrammeerd dat bij het overlijden van de vorst er een speciaal programma wordt uitgezonden. Een programma dat start met dit overlijdensbericht. En iets moet die computer getriggerd hebben om die procedure te starten. Sorry, majesteit, en nog vele jaren. Zou zoiets ook Radio 1 kunnen overkomen? Lieven Scheire, goedemiddag trouwens, wat denk je?
2: Goeiedag, ik leef nog. Dus dat,
1: dat is al een geruststelling.
2: Zou dat ook Radio 1 kunnen overkomen? Dat zal wel zeker.
1: Nee, echt waar? En niet omdat onze computer zoveel beter is. God non. Maar we hebben zo geen procedure.
2: Simpel, makkelijk.
3: Het is donderdag 21 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
1: Dit weekend verzamelen alle nerds van de Benelux in Wachtebeke. En dat is de schuld van Lieven Scheire. Nogmaals, goedemiddag, Lieven.
2: Hi.
1: Vanavond de laatste show van Stephen Colbert. Bjorn Soenens wuift hem uit. Annelies Bontjes ontdekt onze zondagsrust. En help mijn man wil een oorring. Vraag het aan Rika. Nieuwe feiten. Goedemiddag.

0: En het wordt nog beter, hè? Dit weekend waarschijnlijk, lieve Scherre.
1: Ja,
0: je hebt het weer nodig, hè?
1: Het weer is fantastisch. De straalstroom heeft net op het juiste moment...
0: daar heb jij voor gezorgd.
1: ...de andere richting uitgekeerd. En daarmee hebben we een prachtig weekend voor ons.
0: Ja. En dat is zeer belangrijk, want inderdaad, ik zei het al... alle nerds van de Benelux verzamelen in Wachtebeke. Dat is voor de vijfde keer alweer, hè?
1: Ja.
0: Dat is het Nerdland Festival.
1: Ons vijfde Nerdland Festival op die locatie, ja, dat klopt, ja.
0: En voor de mensen die dat nog nooit hebben meegemaakt, dat is een soort werchter van de wetenschap?
1: Ja, van de wetenschapscommunicatie, van de interessante feitjes. Voor de nieuwsgierige mensen. Wij bouwen elk jaar ons paradijsje daar. Dus 3 dagen lang is dat festivalsfeer. Een grasweide met tenten en met drankjes erbij. Maar
0: is er een hoofdpodium, zijpodia, tentjes met aparte, kleinere dingetjes?
1: Eigenlijk wel. De grootste tent is 3000 mensen. Publiek en de kleinste is 50 mensen publiek.
0: Het is opgesplitst in tenten.
1: Ja, dus allemaal...
0: Dus het mag eigenlijk regenen.
1: Het mag regenen, maar het is leuker als het niet regent. We hebben 1 regeneditie gehad en dat was uitdagend, toch?
0: Ja, en comedy is ook belangrijk, hè?
1: Ja, en die mix tussen wetenschap en comedy is steeds populairder aan het worden. En
0: Bas Hoe kan Butker, dat? Want dat is jouw specialiteit. Ik heb jou 10 jaar geleden in Edinburgh aan het werk gezien. Het festival van Edinburgh, waar je in het Engels... over de zwaartekracht was dat toen, hè?
1: Relativiteitstheorie.
0: Relativiteitstheorie. Lachen met de relativiteitstheorie.
1: Ja.
0: Dat kan dus kennelijk.
1: Ja, in Engeland is dat een genre. Science comedy heet dat. Of non-fiction stand-up noemen ze het ook soms. En er zijn hele comedyclubs die enkel voor en door wetenschappers zijn. De Bright Clubs heten die.
0: Hoe kan dat? Waar wortelt dat in?
1: Ik weet het niet, maar ik weet wel nog toen ik studeerde. Je bent al bezig met die natuurkunde en... Comedy gaat altijd over iets wat je... Ja, over een soort collectief bewustzijn. Hè. Waarom gaat zoveel comedy over politiek? Omdat je denkt van ja, heel het publiek is mee met die personages, met die mensen. En dus, binnen zo'n wetenschappelijke tak... heb je dan ook hele specifieke aspecten... die iedereen die dat studeert kent. En dan komen daar inside jokes over. Ik denk dat dat een beetje is. Het is wat community building vaak, hè? Humor. Ja.
0: Inderdaad, maar je maakt ook dingen helderder. Je hebt ook een programma gemaakt over artificiële intelligentie.
1: Ja.
0: En dat was zeer verhelderend. En tegelijkertijd zeer grappig.
1: Ik ben begonnen als stand-up comedian. En als je zo de eerste 5 jaar op het podium staat... dan heb je een grapdwang die je er de rest van je leven niet meer uitgewrongen krijgt. Dus als ik een uitleg doe, dan komen er heel vaak punchlines bij. Ook,
0: ja, en ernst en humor, dat hoeft elkaar natuurlijk niet in de weg te zitten.
1: Zeker niet.
0: Zeker niet, maar kan je ook lachen met kwantummechanica en kwantumcomputers, humor?
1: Absoluut wel. De klassieke mop, kwantummechanica, misschien getest op dieren. Wat... Heel erg insight voor wie de kat van Schrödinger een beetje kent, maar ja.
0: Oké, ik lach, maar ik weet eigenlijk nauwelijks waarom.
1: Ja, het is dat soort nerdy inside jokes.
0: Maar jullie gaan... Er is een heel programma gewijd aan quantum computers.
1: Wij hebben op het festival onze wetenschapsshows, waar Hattie en ik mensen interviewen over een onderwerp. En
0: juist,
1: een
0: waar van is ze normaal? Onderwerpen... Komt ze toch mee?
1: Ja, inderdaad. Ze zit vol in de voorbereiding.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar dus, ja, ga door.
1: En we hebben dus een uurshow over kwantummechanica. We gaan uitleggen aan de geïnteresseerde leek waarom quantum zo raar is. En we zijn op bezoek geweest bij de quantumcomputers in Delft. We gaan daarover praten. We gaan over kwantumcryptografie praten. Dat is een heel erg nerdy show. We hebben ook totaal andere dingen. Hè. We hebben een show over Vikings bijvoorbeeld op een ander podium. Er is een talk over de hersenbank. Blijkbaar kan je na je overlijden je hersenen doneren aan de wetenschap. En dus er komen 2 mensen praten die thuis, ja, thuis zal het niet zijn, maar die in hun onderzoeksgebouw hebben die een hersenbank van een paar 100 hersenen.
0: En worden die geanonimiseerd? Of kan je ook de hersenen van koning Boudewijn bijvoorbeeld, of ik noem maar de eerste naam die in mij opkomt.
1: Ik heb geen idee, maar ik stel me dat wel zo voor dat ze aan het onderzoeken zijn van tja, we doen onderzoek naar dit fenomeen in de hersenen. Ah, dan hebben we die van Mariette Janssens nodig. Ga ze eens uit schuif 15b gaan halen. Zoiets, ja.
0: Prachtig. De ruimte krijgt veel ruimte.
1: De ruimte krijgt veel ruimte. Dat is elk jaar zo. Is er veel interesse in ruimtevaart. Maar wij hebben morgenavond onze Space Night. Waarbij Frank de Winne komt. Dus onze tweede Belgische astronaut. Raphaël Liégeois ging normaal komen, maar zit in Houston. Daar gaan we live mee bellen van op het podium.
0: Spannend.
1: Angelique van Ombergen komt, die eigenlijk binnen de ESA gespecialiseerd is in hoe houden we astronauten levend op lange ruimtereizen, zoals bijvoorbeeld naar Mars.
0: Ja, en hoe gaan ze naar de wc? Hè? Dat is altijd het belangrijkste topic.
1: Enorm belangrijk, zeker. En Tim Dodd van het YouTube-kanaal The Everyday Astronaut, zeer populair YouTube-kanaal over raketmotoren en zo, die komt overgevlogen uit Amerika.
0: Ja, dus de internationale lijst van gasten.
1: Ja, het is al een paar jaar dat er mensen uit Engeland en uit Amerika en uit Ierland komen voor op het podium te staan en die vertellen dat door en blijkbaar willen de anderen dan ook komen. Dus ja, daar zijn wij blij mee.
0: Dus jullie groeien nog.
1: In de mate van het mogelijke, ja, inderdaad. We hebben nu die 3 dagen, we hebben een heel mooi domein daar in Wachtenbeek. We
0: gaan daar... Bijenbroek, hè?
1: Ja, we gaan daar wel eventjes blijven, denk ik.
0: Hoe heet het, die bootjes waar je moet trappen?
1: De pedalo's.
0: De pedalo's, oh,
1: tuurlijk dat.
0: Die zijn er toch ook, hè?
1: Dat is mijn jeugd.
0: ook de mijne.
1: Misschien is dat een goede talk, de aquadynamica van de pedalo. Ja. Ja.
0: Het is uniek in de Benelux. Nederland bestaat dat niet, zoiets.
1: Oh, er zijn veel wetenschapsevenementen, maar zoals wij het doen en zo groot als wij het doen, denk ik dat we uniek zijn. Ja,
0: dankjewel, lieve Scherre.

0: Microwave. That's really gross, bro.
1: Beep, boop. Ja, probeer het toch vooral niet thuis, denk ik. Think like a scientist. Naar Antwerpen vertraagt u 10 minuten. Op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook richting Stabroek op de R2. Een kwartier file tussen Beveren en Waaslandhaven-Zuid. 1 rijstrook is versperd door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring evenveel, 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
2: Vraag het aan Rika.
1: Op donderdagmiddag is de Trouwe Post onze relatiedeskundige Rika Ponet. Goedemiddag, Rika.
3: Goedemiddag, lieven.
1: Heb jij zin in een dilemma?
3: Zeker, altijd, altijd. Ja.
1: Ik heb het dilemma van Tanja. Tanja schrijft: mijn man, 35, wil heel graag oorringen. In beide oren 1. Mm-hmm. Zelf zie ik dat helemaal niet zitten. Voor hem is het blijkbaar heel belangrijk. Iets waar hij zijn hele leven al naar verlangt. We zijn al 15 jaar samen en ons huwelijk gaat op alle vlakken heel goed. We hebben allebei een mooie job, we hebben 2 leuke jongens en een sterke band met vrienden en familie. Toch merk ik dat ik hiermee worstel. Ik besef dat het misschien geen mooie gedachte is, maar ik heb me nooit aangetrokken gevoeld tot mannen met oorringen. Dat mag toch?
3: Ja, ik vind dat eigenlijk ook, maar bon, ja.
1: Ik weet ook dat mijn ouders en sommige vrienden er net zo over denken. Voor mijn gevoel past het gewoon niet bij ons. Uh-huh. En eerlijk gezegd ook niet bij hem. Daarnaast ben ik ook bang dat onze kinderen dit later zullen overnemen. Dat maakt het voor mij nog moeilijker. Uh-huh. Ik ben zelfs bang dat mijn gevoelens voor hem hierdoor zouden kunnen veranderen, omdat ik het echt niet mooi vind. En bovendien is het niet iets wat je zomaar even kan uitproberen. Hij wil gaatjes laten schieten en dat draai je niet zomaar na een week terug. Hoe kom ik hieruit? Groetjes, Tanja.

0: Ja. Tanja, Tanja, Tanja. Een man van 35.
1: Ik heb dit...
0: Ik vind oorringen, het had veel erger gekund. Sorry, hè? Toch?
1: Ik krijg vaak...

0: iemand dat esthetisch niet zo aantrekkelijk vindt. Wat ik een interessante vraag vind naar haar dan, is... vind je dat echt esthetisch niet zo mooi? Of gaat dat eigenlijk over wat je daarmee associeert? Want meestal is dat zo. Dan is dat oorringen staat gelijk aan marginaal. Of,
1: juist, ze heeft nogal over haar goede job. En wat de vrienden en familie zal denken. Dat schijnt toch ook wel belangrijk te zijn voor Tanja.
0: Die externe druk is duidelijk heel... is er blijkbaar heel erg. Of die geïnternaliseerde externe blik. Wat gaan de anderen denken? Ik wijs dat ook niet af. Uiteindelijk wat je hier op tafel gelegd krijgt, dat is iets wat in relaties die al wat langer duren heel vaak wel aan bod komt. En dat is in welke mate pas ik mij aan wat de verwachtingen binnen de relatie zijn, of in welke mate mag ik mezelf zijn. Dit is echt een vraag om autonomie.
1: Juist.
0: Dat is zeer eigen aan wat een puberteitsfase is. We denken altijd dat dat alleen maar gebeurt als we tiener zijn. Maar in de loop van ons leven gaan wij wel een paar keer door dat soort van identiteitsvormende fases.
1: Zeg je nu dat die man oorringen wil om zijn vrouw te pesten?
0: Nee,
1: of om,
0: absoluut
1: niet. Om haar te pesten, maar om zijn onafhankelijkheid van haar? Zijn eigen identiteit los van haar?
0: Te bevestigen of vorm te geven? Ja, wel, dit klinkt alweer zeer negatief. Maar wat ik heel erg hoor in dat verhaal is... we hebben al 15 jaar een goed huwelijk, we hebben 2 kinderen, we hebben allebei een goede job. Wij passen helemaal in het plaatje. Samengevat, wij kleuren binnen de lijnen.
1: Ik
0: en wij
1: zie
0: worden...
1: de Opel Kadett staan.
0: En het zal al een grotere, juist een Polar Star.
1: De Polestar. Ik zie de Polestar al staan.
0: Dat is heel gerechtvaardigd aan mensen. Dat is wat peer pressure is. En dat is waar zij heel erg gevoelig voor is. Dat is duidelijk. Ik beantwoord graag aan wat er van mij verwacht wordt. En ik doe daar heel hard mijn best voor. En bij hem leeft er misschien al een tijdje het gevoel... ik moet mezelf wegcijferen om binnen die lijnen te kleuren. Om binnen dat plaatje te passen.
1: Ja.
0: En ik wil toch af en toe nog het gevoel hebben dat ik ook los van heel dat verhaal... ook nog wel eens voor mezelf een beslissing mag nemen. Iets mag doen wat ik leuk vind, ook al is dat niet wat anderen van mij verwachten. En dat is wat autonomie is. Mag ik mezelf zijn? En als dat te sterk onder druk heeft gestaan gedurende langere periodes, merk je dat mensen dingen beginnen te doen die een vorm van rebellie zijn. Ik koop mijn motto, want mijn vrouw wil dat niet. En dan lijkt dat, ik doe dat omdat jij dat niet wilt. Nee, dat gaat erover.
1: Ik ben iemand.
0: Ik ben een individu. En ik wil niet alleen ingeschreven worden in een verhaal waarin dat ik alleen nog maar ja mag zeggen of de dingen moet doen zoals ze voorgeschreven worden.
1: Wij zouden foto's moeten zien, hè, van die man.
0: Ja.
1: Want ja, ik kan me ook best voorstellen dat die oorring inderdaad niet past.
0: Ja.
1: Bij zijn driedelig pakje. Of misschien juist wel.
0: Ja, het is...
1: Of misschien moet dan de hele look veranderen.
0: Ik vind dat op een bepaalde manier toch wel redelijk mainstream is geworden. Ik vind het een heel interessante vraag aan haar. Gaat dat echt over, ik vind dat esthetisch niet mooi. Waarom vinden we dat bij een vrouw wel mooi bijvoorbeeld en bij een man niet? Van vrouwen vinden we dat 100% vinden dat zelfs heel mooi en heel vrouwelijk. En heel, bij mannen vinden we dat dan blijkbaar, of in sommige milieus wordt dat dan nog als marginaal gezien.
1: Het hangt heel sterk van de man af.
0: Maar het hangt heel sterk in. En ik denk ook dat dat toch wel een stukje, hoe langer hoe meer genormaliseerd wordt. In bepaalde omgevingen is dat nog niet zo.
1: Als het er potsierlijk zou gaan uitzien, dat zal hij toch... zelf ook zien in de spiegel.
0: En het is maar een gaatje. We kunnen het proberen met 1 gaatje. We kunnen dan kijken in welke context kom ik daarmee naar buiten. Want ik kan me heel goed voorstellen.
1: Tuurlijk.
0: Stel dat je bankmanager of zoiets bent. Dat je daar niet
1: tussen bijzonder tussen 9 en 5 gaat die oring uit.
0: Ja, en dan kan ik dat. Ja, en wat misschien nog een interessanter gesprek is. Is van vanuit welke behoefte doe jij dat? Gaat dat effectief over... ik wil per se die oorringen in mijn oren. Of zit daar ook een ander gevoel onder? Hoe sta je eigenlijk tegenover ons volledige leven? Nu, dat ze dat ook al direct bij haar kinderen plaatst, dat vind ik ook een heel interessante eigenlijk.
1: Ja. Stel je voor dat onze zonen dat dan ook willen.
0: Gaan overnemen. Dus daar zie je ook al de verwachting. Wij hebben 2 zonen. En ik heb nu al voor ogen hoe dat levenspad van die zonen zal of moet zijn. Ook daarin wil ik beantwoorden aan wat er verwacht wordt van... een gezin waar het goed gaat en waar kinderen succesvol zijn. En ik vind dat, nog eens, ik begrijp dat zeer goed. Hè. Vandaag is er heel veel peer pressure, ook bij volwassenen. Dat is vaak zeer moeilijk om u daaraan te onttrekken. Maar ik blijf het altijd een interessante vinden om mensen uit te dagen. Is dit nu echt ook de wijze waarop dat jij wil leven? Of durf je dat toelaten?

0: ja, dat je ook eens dingen doet die niet zo volledig binnen die lijnen vallen. En hoe fijn is dat om dat te ervaren, dat je dat kan, dat we toch als mens ook altijd nog die vrijheid en die individualiteit hebben.
1: Ja, en die vrijheid en de individualiteit, die moeten we zoveel mogelijk koesteren. En dus als het absoluut niet al te gek is, laat je man fratsen begaan.
0: Fratsen klinkt wel direct.
1: Wel, bedoel, ja, het had ook een tattoo kunnen zijn, hè?
0: Ja.
1: Een nektattoo.
0: Of ik zet er mij niet tegen af. Ik ga met hem.
1: Het helpt
0: ik accept,
1: niet, hè?
0: Nee, dat helpt niet. Ik accepteer dat hij dat heel graag wil. En ik probeer samen met hem het erover hebben waarom hij dat nu eigenlijk zo heel graag wil. Ja. Zonder dat ik mij daar direct tegen afzet of uiting geef aan het feit ik vind het lelijk, toekoer, punt, hier stopt het voor mij. Ja, dat is wat ze nu een stuk doet. Vanuit de angst, als hij dat doet, dat gaat een smet zijn op ons gezin.
1: Dat moet er eerst uit, hè? Die smet moet eruit.
0: Dat is het. Probeer.
1: En dat weg, dat moet eerst weg.
0: Probeer
1: dat smet denken.
0: Die blik van de andere, van die toch wat
1: met een stuur ons een foto met oring en wij zullen oordelen. Dankjewel Tanja en veel succes met je man en zijn oringen. Ja. Als er nog mensen zijn die vragen hebben voor Rika, ze blijven zeer welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
0: Graag.

Ik kom een schoolvriendin van vroeger tegen, ergens in de stad. Ik had er zeker in geen 20 jaar gezien. Dus wij gezellig aan de sherry en vertellen hoe het gaat en wat er allemaal gebeurd is sedertdien. Over de kinderen en zo en de carrière van haar man die commissaris is bij Philips, ene Chris. En dat hun huwelijk dat altijd zo voorbeeldig is geweest de laatste jaren echt een worstelwedstrijd is. Hij schijnt onhandelbaar te zijn en flirt met meiden van de zaak en verft zijn haar. Kortom, het is behoorlijk mis.

Ik heb het zelf nooit gehad, gelukkig. Maar iedereen met wie ik spreek kent het probleem van heel dichtbij. Men zit er zelf nog middenin of iemand anders in het gezin. Maar hoe dan ook, de narigheid is velerlei. Toch is er redding in de nood, want hulpverleners slapen nooit. Er is ons kleine landje groot in Wis en Drie. Voor elke ziekte, kwaal of dik, voor alle mensen dun of dik, is er gelukkig altijd weer een therapie. En net op tijd kwam er een antwoord op de vraag die werd gesteld door therapeuten en door werkers in het veld.

Dus kun je kiezen uit al 100 soorten hulp die wordt verleend, vanaf massage tot aan dieptetherapie. Van verse kruidenthee tot yoga en van assertiviteit tot aan het volgen van een cursus poëzie. En bij de psychotherapie is het de seksualiteit, dat blijft een bron van inspiratie zonder meer. Dus wordt voor dames al het leed zowat veroorzaakt door de spleet, en bij de mannen ligt het aan de jonge heer. Er is geen mens meer ouderwets geëxalteerd of uit zijn doen emotioneel of enthousiast of prikkelbaar.

0: Niemand is onvervangbaar, zeggen ze wel eens, maar deze toch wel, Robert Long, want ik zie nergens een nieuwe Robert Long opstaan. We missen hem zeer erg. De midlife crisis.
1: Radio 1.
0: De Late Show met Stephen Colbert, jarenlang een begrip in Amerika en de rest van de wereld. Vanavond de allerlaatste aflevering. Björn Soelens, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Einde van een tijdperk toch, hè?
2: Het is het einde van een tijdperk. Ik ben blij. Ik heb hem ooit live meegemaakt in mei 17. Maandenlang moest ik als correspondent mail sturen of er nog tickets waren. En dan eindelijk was het zover. Dan uren in de rij staan om in dat beruchte, befaamde theater binnen te kunnen. Want dat is
0: in New York, hè?
2: In New York. Dat is aan de 54ste straat op Broadway. En dat is het theater, Ed Sullivan Theater, waar de Beatles hun eerste optreden ooit hebben gegeven in Amerika. Dus een legendarische zaal.
0: Ja, en is wat je op de televisie ziet, is dat helemaal anders dan in de zaal? Of is dat één op één, live on tape, wordt er nauwelijks aan geknipt?
2: Het duurt lang. Het duurt heel lang. En nog een opname en nog een opname. En dit doen we nog eens opnieuw. Maar het bijzondere voor mij was, er stond een kruisje naast mijn plek in de zaal. En daar kwam hij op het einde staan om afscheid te nemen. En dan draait hij zich en drukt hij altijd de hand van één van de kijkers.
0: Ach,
2: en
0: nee!
2: Dat was ik.
0: Oh.
2: Dus dat was
0: een Ik voel
2: plezierig.
0: Een musical aankomen.
2: Mogelijk.
0: Nu, is het van moeten dat hij stopt?
2: Wel, er zijn twee verklaringen. Hè. Twee verklaringen. Eén verklaring is, het programma maakt heel veel verlies. Het kost veel, het heeft veel schrijvers om de moppen te schrijven, om de monologen te schrijven. Dure gasten, dure muzikanten. Het zou naar verluid 40 miljoen per jaar verlies maken. Er zijn ook steeds minder van die late night shows. Die beginnen om 23:35. Dat is heel laat, maar zeer succesvol op YouTube. Maar de andere reden, lieve hier, is dat Colbert is moeten vliegen vanwege een ruzie met Trump. Ik verklaar me nader. Donald Trump is heel boos op al die late night comedians. En Stephen Colbert had gezegd dat CBS nooit die boete had moeten betalen van $16 miljoen aan Trump. Want Trump zei, ja, er is geknipt in een interview met Kamala Harris tijdens de verkiezingen. Daar was weinig van aan, daar was eigenlijk geen zaak voor. Maar CBS was deel van Paramount. En Paramount wou overgenomen worden door Skydance, een filmmaatschappij, voor een paar miljard. En om die fusie te laten doorgaan, moest men Trump gunstig stemmen. En men heeft dus maar uit eigen zak $16 miljoen betaald. En daar had hij kritiek op in zijn show. En vrijwel meteen daarna werd er gezegd dat die show gecanceld werd. Dus er is een verband gelegd tussen de twee.
0: De groten der aarde zijn de voorbije dagen al in zijn show afscheid komen nemen. Oprah Winfrey, bijvoorbeeld Obama. En gisteren Bruce Springsteen.
3: I'm here in support tonight for Steven because you're the first guy in America who lost his show because we got a president who can't take a joke.
0: We hebben een president die niet tegen een grapje kan en daarom moet jij stoppen. Ik kom je daarom steunen. Hij heeft dus gelijk.
2: Wel, volgens Bruce Springsteen verwijst dan verder in zijn tekst naar de vader en zoon Ellison, de stichter van Oracle, de baas van Skydance, en dat het aan hen ligt dat ze om de ass te kissen van Trump dat gedaan hebben, hem verwijderd van de ether. We moeten er ook bij zeggen, lieve, dat Stephen Colbert iets meer verdient dan de gemiddelde VRT'er. Hij kreeg $15 miljoen per jaar, 90.000 per aflevering, dat is ook niet slecht.
0: Nou, niet slecht inderdaad. Maar de officiële reden is dus te lage kijkcijfers. Te weinig opbrengst.
2: Wel, niet te lage kijkcijfers, maar het kost te veel. Het is een verliespost voor CBS. Maar je ziet dat CBS, ooit een van de drie grote omroepen naast NBC en ABC, dat die die overname heeft gekend en toch ook een verrechtsing heeft gekend. De nieuwe hoofdredacteur is ook iemand die van buiten de officiële krantenwereld komt, meer de rechtse blogwereld, die is nu hoofdredacteur van die uitzendingen. En dus daar is ook gemor binnen CBS. Dus er is wat aan de hand in dat bedrijf.
0: Juist. Nu, dat al die groten der aarde zijn langsgekomen, dat zegt iets over zijn impact, hè?
2: Zijn impact is groot, want vergeet niet, hij had gemiddeld 4 miljoen kijkers per avond. En ik reken dan al die YouTube-miljoenen niet mee. De laatste jaren was dat al verminderd naar 2,7 miljoen. Maar we hebben gezien sinds dat er is aangekondigd dat het zijn laatste seizoen zou worden, in juli vorig jaar, is het weer gestegen. Ze noemen dat de cancellation bump. Hè? De opstoot in cijfers. En ja, hij is een nar en hij is meer dan een grappige mens. Hij dissecteert het nieuws en dat is het bijzondere.
0: Dat is echt journalistiek ook wat hij doet. Hè?
2: Dat is journalistiek. De beste journalistieke uitzendingen, vaak op dagelijks niveau, zijn vaak die uitzendingen met de comedians die heel scherp, bitterzoete toon, het nieuws fileren en er bonk op zitten vaak. En Colbert was zo iemand, geen comedian die aan politiek doet, maar een politiek verslaggever bijna, met een komische inslag, een soort nar die de waarheid vertelt.
0: Kon hij carrières maken en kraken?
2: Ja, dat heeft men ook onderzocht. Dat is de Colbert bump. Dat was meer voor hij de Late Show deed. Die Late Show heeft hij 11 jaar gedaan. Heeft hij overgenomen van David Letterman. Maar daarvoor had hij een programma, The Colbert Report. Dat was een beetje in de slipstream van Jon Stewart. Zijn eigen programma. En daar gedroeg hij zich altijd als een soort rechtse talkshow host. Die fel overdreef. En hij ging dan tegen politici in. Door hen gewoon enorm gelijk te geven. Ja, u heeft gelijk. En daardoor lachte hij ze uit. Maar men zag wel, als er democratische politici langskwamen, dat die dan, als ze bijvoorbeeld zich verkiesbaar stelden, dat ze dan 40% meer campagnebijdrages ophaalden in de komende weken. Bij Republikeinen was het omgekeerd. Die haalden minder succes. Dus dat toont wel een beetje waar zijn voorkeur lag natuurlijk.
0: Ja, vanavond de laatste aflevering. Heb je enig idee wat er gaat gebeuren? Wie er komt?
2: Wel, er wordt heel veel over gespeculeerd. Er zijn veel grote sterren gekomen. Als hij doet zoals David Letterman, dan zal hij zijn eerste gast van 11 jaar geleden terug uitnodigen. Dat zou dan George Clooney zijn. Okay. En er wordt gefluisterd. Dat zou nogal een stunt zijn. Dat de paus eventueel te gast zou zijn. Leo de XIV. Nee. Toch een Amerikaanse paus, want hij heeft er veel over gesproken toen dat Trump een paar weken geleden ruzie maakte met Robert Prevost, de naam van de paus, de Amerikaanse paus. Dus dat zou wat zijn mocht de paus Leo de XIV daar komen opdagen in de Late Show.
0: Ik denk dat de kansen klein zijn, maar je weet het nooit. Wat gaat hij doen? Er wordt gesuggereerd presidentskandidaat.
2: Goh, dat is allemaal speculatie. Ik denk, wat hij zeker gaat doen, en hij is er al mee bezig, hij is blijkbaar ook een begenadigd scenario-schrijver. En hij is gek op de Tolkien-boeken. En hij zou bezig zijn met het scenario van de verfilming van een van de boeken van Tolkien. Dus hij is daar blijkbaar zeer bedreven in het schrijven van scenario's. Hij is 62 jaar, hij heeft 20 jaar lang op televisie gewerkt.
0: Hij heeft een spaarpotje, neem ik aan.
2: Ik denk het.
0: Is Amerika na vanavond een beetje minder the land of the free?
2: Ik denk het. Dit is een land dat niet meer om kan met narren die de waarheid vertellen. Dat is een land dat in verval is en geen wereldrijk meer kan zijn.
0: Dankjewel, Björn Sullens.
2: Graag.

0: Late Show. En vanavond is de laatste aflevering. Ik ben benieuwd of de pauze komt, want dat wordt gefluisterd. De laatste aflevering van The Late Show met Stephen Colbert. Dit was Dakota Staten.
1: Nieuwe feiten.
2: De ontdekking van België.
0: Ons eigen land bekeken door de ogen van een Nederlandse journalist die in Brussel woont. En dat is Annelies Bontjes. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat heb je deze week aan ons land ontdekt?
3: Nou, ik heb een beetje een discussie gevolgd deze week. Een discussie namelijk die in Nederland al lang voltooid is, maar die hier volop gaande is.
0: We lopen weer achter.
3: Dat wil ik niet per se zeggen.
0: Ja, dat werd toch geïmpliceerd.
3: Nee, daar kom ik nog op. Maar ik heb het over de zondagsrust, lieve.
0: De zondagsrust?
3: Ja, de zondagsrust die staat hier een beetje onder druk. Doordat supermarkten nu ook op zondag hun deuren mogen openen.
0: Dat is, er zijn toch al supermarkten open op zondag?
3: Ja.
0: Maar niet allemaal?
3: Niet allemaal, nee. Maar ja, diegenen die het niet doen, die voelen de druk van degenen die het wel doen.
0: En er is iets, de wetgeving is al ter zake al heel, al nog versoepeld eigenlijk.
3: Ja, inderdaad.
0: Juist.
3: Ja. Dus bijvoorbeeld Aldi, die wilde nu ook op zondag open. En het personeel was het daar niet mee eens. Of tenminste een deel van het personeel. Dus die gingen staken, de vakbonden laten van zich horen. En eigenlijk wat me daaraan opviel is dat die discussie zo emotioneel is. En dat het niet echt gaat, of niet echt alleen maar lijkt te gaan op iets praktisch als die boodschappen doen. Maar dat het raakt aan iets diepers eigenlijk, aan iets cultureels misschien. Want bijvoorbeeld De Morgen, die had een aantal lezers gevraagd om een reactie over die openingstijden van die supermarkten. En dan zeiden mensen dat ze het een intrieste zaak noemden. Of iemand schreef ook een typisch fenomeen voor onze geldzieke maatschappij.
0: Een aanslag op onze cultuur.
3: Ja,
0: daar komt het eigenlijk op neer.
3: Ja, een sociale ramp waar we te weinig bij stilstaan.
0: Sociale ramp, ja.
3: Ja, een soort einde van de beschaving bijna.
0: Ja,
3: ja, dus dat, toen dacht ik, dat is toch wel echt heftig hoe mensen het ervaren. Maar goed, niet iedereen is er op tegen. HLN heeft een peiling gedaan. En ongeveer de helft van de lezers die vond dat de supermarkt niet op zondag open moet zijn. En maar
0: de helft?
3: Ja, en maar 20% die zegt dat het wel moet zijn. En dan hebben ze ook nog een tussenoptie. 30% die zegt ja, alleen tot de middag.
0: Ja.
3: Dus dat vond ik ook alweer een mooie
0: tussenoptie. Maar jij schrikt hiervan.
3: Nou ja, het is meer dat ik zou er nooit meer over nadenken dat dat een vraag is of niet, snap je? Omdat we dat in Nederland, is dat al gewoon heel lang zo. Ik bedoel, zeker, ik heb natuurlijk in Amsterdam gewoond, grote stad.
0: Alles is open op zondag.
3: Alles is open op zondag.
0: Zondag is echt een topdag.
3: Ja, maar dat is hier wel anders. Ik bedoel, zelfs in Brussel ook, waar ik woon, toch een internationale stad met mensen die allemaal verschillende werkritmes aanhouden.
0: Dus jij bent ooit met een lege boodschappentas terug naar huis gekeerd?
3: Ja, meer dan eens.
0: Ja,
3: ja. Ja, ja, echt wel. Ja, ja, zeker. Dat is iets waar ik aan het begin heel erg aan moet wennen en zo. Maar goed, ja, alles went. Maar die discussie is ook in Nederland nog helemaal niet beslecht.
0: Aha.
3: Ja,
0: want daar heb je toch de zwarte kousen,
3: precies,
0: de Bible Belt.
3: Ja, dus ongeveer
0: waar websites soms zelfs dicht zijn op zondag.
3: Klopt, ja, ja, zeker. Ja, nou, je bent goed op de hoogte, dat is heel extreem. Ja, dus in ongeveer iets meer dan 90% van de gemeenten in Nederland zijn de winkels nu open op zondag. Maar inderdaad een deel niet. En we hebben kort geleden gemeenteraadsverkiezingen gehad in Nederland. En dus die koopzondag, dat was ook echt wel een punt van discussie in bepaalde gemeenten. Bijvoorbeeld in Katwijk, dat is inderdaad zo'n reformatorische gemeente. Daar, nou ja, daar liepen de gemoederen ook hoog op dit onderwerp.
4: Ik ben er tegen. Nou, de rust in Katwijk vind ik heel belangrijk. Ik vind ook de zondag heel belangrijk. Dat staat ook in de Bijbel, hè? Dat we de Sabbat moeten houden.
0: Ja, het is dus een diep religieuze beweegreden. Maar dat lijkt mij niet in Vlaanderen het geval, toch?
3: Nee, nou ja, daar zeggen dus de politici van de SGP, dus dat is dan de reformatorische partij, ook van ja, een beetje wat je eigenlijk hier ook hoort van ja, als op zondag de supermarkten open zijn, dan is het hek van de dam, weet je wel. Wat is dan het volgende? Dan is het gedaan met de hele collectieve rust. Alsof inderdaad dan echt iets heel wezenlijks afbrokkelt.
0: De dag des heren.
3: Ja, precies, dus dat gaat inderdaad over meer dan religie, zoals je zegt. Maar dat gaat veel meer over, en dat is interessant, dat die discussie nu hier in België wordt gevoerd, terwijl we dat in Nederland al een tijdje geleden hebben gehad, of in het groot deel van Nederland, dat we nu gewoon in een andere tijd leven. Dat het inderdaad het veel drukker is. Dat we veel meer gewend zijn als dat je je pakjes elke dag kan bestellen en de volgende dag dat ze geleverd worden. Dat je gewoon op elk moment van de dag naar een postkantoor kan of naar een winkel kan.
0: Maar betekent zondag in Nederland iets anders dan in België?
3: Want omdat je dus met z'n allen vrij bent, kan je ook op zondag eerder iets met je familie doen, bijvoorbeeld of zo. Ik heb het idee dat dat nog wel hier veel meer. Ik weet niet of jij op zondag gaat eten met de familie.
0: Ik heb niet zoveel familie meer over. Maar bedoel, mijn ouders zijn dood, maar

0: Dat is voor heel veel mensen is dat de dag om naar papa en mama te gaan.
1: Ja, ja. Nou ja, dat heeft denk ik niet zoveel met die supermarkt te maken. Maar voor sommige mensen ervaren dat dus wel zo. Maar ik vind het leuke eraan dat ik daar nu... Ik heb er gewoon nooit over nagedacht dat dat ook een andere optie kan zijn. En ik was niet de enige, want er was ook een Nederlandse lezer die in de Morgen reageerde. En zij schreef iets wat ik ook wel een beetje kon herkennen. Zij zei... In Nederland zijn de supermarkten al 7 dagen per week open. En dat is vaak erg gemakkelijk voor luie inkopers zoals ik. En ze zei, toch mis ik het dat er gewoon 1 dag in de week alles dicht is. Het liefst mag op die dag ook het internet worden uitgezet. En het autorijden zelfs beperkt. Gewoon een dag om echt tot stilstand te komen. En toen dacht ik, ja, dat is in Nederland vinden wij beperkingen vaak een soort vorm van betutteling. Hè? Het moet de ultieme vrijheid zijn. Terwijl dat is denk ik heel... een groot verschil met hoe er hier naar gekeken wordt, dat die beperkingen veel meer nodig zijn en dat efficiëntie niet altijd beter is. En dat, ja. Toch?
0: En dus iets om beschermen. Jij zal, mocht dat het geval zijn, als die zondagsrust die over België nederdaalt, als die verdwijnt, jij zal hem missen.
1: Ik ben er inmiddels wel aan gehecht geraakt. Ja. Ja. Toch echt verbelgd.
0: Je verbelgd.
2: Examen Vlaams.
0: Ja, even checken of dat ook voor je taal geldt, dat verbelgt.
1: Ja,
0: examen Vlaams. Je kent de regels. Zodra je 1 woord mist, moet je volgende week weer een examen Vlaams doen.
1: Zo streng, hè?
0: Ja. Commissies. Als in de uitdrukking commissies doen. Wat doe je dan als je commissies doet?
1: Boodschappen. Dat was echt een gokje.
0: Ja!
1: Is het?
0: Ketzer!
1: Dat kwam dit... omdat je me een beetje hielp.
0: Ja.
1: Commissies doen?
0: Maar is dat echt... Commissen doen.
1: Ik even zeggen, is dat courant-taalgebruik?
0: Ja, dat is courant. Dat begrijpt iedereen in Vlaanderen, commissies doen. Okay. Ik moet nog commissies doen.
1: Oké. Okay.
0: Muizenstrontjes.
1: Ja, dat zijn... hagelslag.
0: Nee.
1: Ik moest het Nederlandse woord helemaal opnieuw erbij bedenken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dit wordt gevaarlijk.
1: Dit wordt gevaarlijk.
0: Dit wordt echt gevaarlijk. De grote boodschap.
1: Ja, dat doe je meestal op het toilet.
0: Ik begin te zweten.
1: Je krijgt het warm.
0: Ik begin echt te zweten.
1: Dit is ineens de laatste keer.
0: Oh nee. Wat is platte kaas? Aha. Wat is platte kaas? Nu zeggen. Gokken.
1: Dat is niet wat je op je brood doet gewoon. Weet ik. Ja, smeerkaas misschien?
0: Oef. Oké, we zijn gered. Het is kwark. Kwark is geen smeerkaas.
1: Oh ja, fromage blanc. Ja.
0: Fromage blanc, platte kaas. Ja, inderdaad. Je woont in Brussel. Brusselles, ja. Toch nog eentje. Wat is gekapt?
1: Gekapt?
0: Gekapt.
1: Als je ergens mee bent gekapt, dan ben je ergens mee gestopt.
0: Ja, dat is het ook.
1: En als je naar de kapper bent geweest?
0: Ja, maar in Vlaanderen is in de eerste plaats gekapt nog iets anders. Ik leun achterover.
1: Je bent moe?
0: Nee.
1: Oh, ik ben er klaar mee.
0: Nee. Gekapt is gewoon gehakt.
1: Gehakt?
0: Gehakt. Vlees.
1: Oh,
0: varkens gekapt of runs gekapt. Ja, tot volgende week.
1: Breaking.
0: Tot volgende week, Annelies Boontjes.
3: Okay. Hier een Johnny, sir.
4: Hey.
3: Zo goed gezien, man.
4: Ja. Yeah.
3: Wat? Commissies doen? Waar dan?
4: Je bent het.
3: Yo, gast die hier gehoord, jongen. Kom gewoon mee, jongen. Yo, half een euro is oude man.

0: De gamma van de ghetto. Uit een tijd dat de macro nog bestond, kennelijk. Want die hoorde ik ook voorbij komen. Shoppen in de Aldi van Johnny den Artiest. En gelukkig moet ze volgende week terugkomen. Ons analyse voor een nieuw examen Vlaams. Dat eindeloos door zal gaan, dat kan ik je beloven. Dit is Bas Birker.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten, dus wacht even. Bultrug Timmy is een vrouwtje, of ja, was een vrouwtje. Kleine tip voor oude zagen en jonge gasten in de menno-sfeer tussendoor. Word bioloog. Dan mag je nog wel gewoon alles zeggen. Zoals vrouwtjes, miauwtjes. Terug naar de walvis. Bultrug Timmy was een vrouw? Het meest gefilmde zeezoogdier aller tijden. Dat wekenlang werd gemonitord, verzorgd en nat gehouden, moest eigenlijk Tina heten? De bultrug was geen bultbuik, maar een bultborst? Geen wonder dat ze moest worden nat gehouden. Vaginale droogte is een serieus probleem met een spleetje van 2 meter. Hoe mis je het geslachtsdeel van een walvis? Dat ding is al snel 1,5 meter groot. Dat is groter dan mijn dochter. Die ben ik ook wel eens kwijt, maar nooit een maand. En die kan zichzelf verplaatsen. Al gebied de eerlijkheid met te zeggen dat mijn 12-jarige ook vaak gestrand lijkt te zijn. In haar bed. Maar het blijkt niet ineens een zoon dan. Timmy lag op zijn buik, zeggen wetenschappers. Timmy lag op haar buik, zeg ik. En bovendien niet de hele tijd. Die arme jonge dame is minstens 1 keer of 10 los geweest van de grond. En ik snap niet dat er toen niemand even heeft gekeken en gezegd: hey Karl Heinz, even über Timmy. Kan dat richtig zijn dat ik geen Schwanz zie hangen? Nu is ze dood en drijft ze op haar rug in Denemarken. Na het deftig kijken zijn wetenschappers het erover eens dat Timmy beter Tina heet. Ik citeer bioloog Fabian Ritter. Direct naast de geslachtsopening van een vrouwtjeswalvis lopen 2 zogenoemde melkklierspleten. Daarin liggen de tepels verborgen waarmee moedermelk in de bek van het kalf wordt gespoten. Oké, Fabian, goed gezien. En naast de melkklierspleten zat er ook geen walvispiet. Bovendien, naast primaire geslachtskenmerken zijn er ook nog secundaire en tertiaire. Misschien is ostentatief op je buik in het zand liggen wel de walvisvariant van zwijgend uit het raam staren en dan zeggen: er is niks. Dat, of ergens in de Noordzee, ligt een geheime kliniek waar walvissen genderbevestigende operaties laten doen. Ik zeg kliniek, ik bedoel bouwbedrijf. Nu zoeken we nog een houten keet waar bultbuikwalvissen met een bouwvakkersdecolleté bultborstwalvissen nafluiten. Leuk weet je, het geluid van een walvis kan 1000 kilometers verder in zee nog te horen zijn. Biologen moeten niet kijken, ze moeten luisteren.

0: Het had dus bulterig Tina moeten zijn. Bas Birker, dankjewel voor je middagjournaal. Morgen weer. Zometeen na het nieuws van 1 is er voor u Ilse Liebens. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Uitgesproken in de wereld vandaag.
2: Ik denk dat we naast Parkinson als een soort epidemie, hè, die is aan het verdubbelen om de 20 jaar, die andere epidemie zien en dat is eenzaamheid.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. Carminho.
3: Saudades do Brasil, em Portugal.
1: Een unieke en vernieuwende stem. Boekbeeld van een nieuwe generatie fadistas live in Brussel. Carminho. Op 9 september in Bozar. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1. Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Wij dragen E5.
6: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
5: E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
1: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Winkels die het woord solde ook buiten de soldeperiode gebruiken, zullen boetes kunnen aanvechten. Er moeten meer talenopleidingen komen voor buitenlandse verpleegkundigen. En ook verschillende meerderheidspartijen vragen het tijdelijk ontslag van een omstreden schepen in Anderlecht. De Raad van State draait de boetes terug die 3 winkelketens, kledingketens, gekregen hadden voor het gebruik van de term solde buiten de opgelegde soldeperiodes. Dat schrijft De Tijd. De Belgische wetgeving die het verbiedt om buiten de periode dat woord te gebruiken, is niet in lijn met de Europese regelgeving. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus waarschijnlijk telkens onwettig zullen zijn, zegt Pierre Lefranc van de Raad van State.
13: Die boetes zijn dus nu vernietigd door de Raad van State, wat dus betekent dat de procedure terug bij die economische inspectie voor ligt. De facto eigenlijk mag je zeggen dat het weinig zin heeft om nog zo'n boetes op te leggen, omdat het lot van die boetes dezelfde zal zijn, mogen we aannemen, als het lot van de boetes die bij die 3 arresten zijn vernietigd geworden.
12: Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen recruteren om hier te komen werken, vragen meer ondersteuning. Die verpleegkundigen helpen om de vacatures in de zorg in te vullen. Maar het duurt lang om een verblijfsvergunning te krijgen of een diploma te erkennen. En vooral de taalopleiding is moeilijk. Vandaag betalen die organisaties die extra ondersteuning zelf. Dat is noodzakelijk, maar kost handenvol geld, zegt Dirk Lips van de VZ2 Corando.
14: Ze ondersteunen in huisvesting, maar ook vooral in taal, kost ons €18.000 per collega die naar Vlaanderen komt. Wij kunnen niet onbeperkt collega's aan die kostprijs naar hier halen. Maar als we het vandaag niet doen, dan gaan we ons blauw betalen aan interimkosten.
12: Vlaams minister van Inburgering en Integratie Hilde Krivits bekijkt waar er extra ondersteuning gevonden kan worden voor buitenlands zorgpersoneel. In Anderlecht vragen nu ook meerderheidspartijen, Les Engagés en anders, om het ontslag van de socialistische schepen van huisvesting na een Pano-reportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de schepen bepaalde mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Coalitiepartners MR, Les Engagés en anders eisen dat de schepen minstens tijdelijk opstapt in afwachting van een onderzoek. Iman Belgenani van Anders.
15: Voor ons laat die Pano-reportage eigenlijk geen enkele ruimte voor twijfel. Dat er machtsmisbruik is geweest, cliëntelisme, sommige dossiers naar voren schuiven, gebruik maken van overheidsmiddelen of overheidsinstanties om de verkiezingen te halen, de affiches die geplakt zijn op onbewoonde appartementen. En dus voor ons is er voor dit dossier maar één oplossing en dat is het onmiddellijke ontslag van de huidige voorzitter van de Anderlechtse Haard.
12: Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en Groen sluiten zich aan bij de kritiek en pleiten voor een parlementaire onderzoekscommissie. België blijft het land met het hoogste begrotingstekort in de landen die met de euro betalen. Volgens de jaarlijkse lentevoorspellingen van de Europese Commissie blijft het tekort dit jaar stabiel op 5,2%. Volgend jaar zou dat opnieuw stijgen tot 5,4%. Maar dan is het tekort van Frankrijk groter. Buiten de eurozone hebben Hongarije, Polen en Roemenië een nog groter tekort dan België, allemaal hoger dan 5%. Dat zegt de bevoegd commissaris Dombrovskis.
16: The largest deficits in 2026 are expected in Poland, Romania, Hungary, France and Belgium. In these countries the deficit is projected to exceed 5% of GDP.
12: Over 2 weken komt de commissie met aanbevelingen om de begrotingen opnieuw op het juiste pad te krijgen. De Belgische economie zou met 0,7% groeien dit jaar. Dat ligt onder het gemiddelde in de eurozone. 7 Belgische activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, zouden vanmiddag met chartervluchten naar Turkije gebracht worden. Vanuit Istanbul zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot Flotilla geënterd. 428 activisten werden hardhandig gearresteerd. Een van hen is een man van 25 uit Gent. Zijn vader heeft hem al 2 dagen niet meer gehoord en is ongerust.
17: Dus hij zou daarbij zijn, maar ze hebben geen enkele persoonlijke informatie over hem. Dus we weten niet of dat hij zijn medicatie heeft gekregen en we weten niet hoe dat hij eraan toe is. We hebben zeer verontrustende berichten gekregen over mensen met gekneusde ribben, mensen die in het ziekenhuis beland zijn, echt gewelddaden.
12: Gisteren deelde de Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, nog beelden waarop te zien is hoe de activisten ruw behandeld werden nadat ze aan land waren gebracht. Op de gecharterde vluchten zouden ook Nederlandse en Spaanse activisten zitten. In Iran zijn opnieuw 2 mannen geëxecuteerd. Ze kregen de doodstraf omdat ze lid zouden zijn geweest van een separatistische terreurgroep. Sinds de VS een oorlog is gestart tegen Iran, is het aantal executies daar gestegen. Volgens mensenrechtengroepen gebruikt de Iraanse regering de doodstraf om mensen af te schrikken om in opstand te komen. Iran is na China ook het land dat wereldwijd de meeste doodstraffen uitvoert. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International in 2025 waren dat er meer dan 2000. In het voetbal gaat het nationale elftal van Congo in ons land trainen voor het WK-voetbal en niet in Congo zelf. Dat komt door de ebola-uitbraak. Katrien van der Schoot, wat weet je al?
18: Wat heeft inderdaad te maken met de ebola-epidemie, want WK-gastland, de Verenigde Staten, heeft beperkingen opgelegd voor al wie vanuit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan naar de VS reist. Er is een sperperiode van 21 dagen en dan zou de Congolese ploeg dus niet op tijd in de VS geraken voor het toernooi. Daarom komen de Leopards nu dus al naar België voor een training, een ceremonie in Brussel en een geplande oefenmatch tegen Denemarken op 3 juni. En dat allemaal op de terreinen van van Standard Luik. Heel wat spelers zijn hier al omdat ze bij Europese clubs spelen. Nu, in Congo zelf breidt de gevaarlijke epidemie zich uit in het oosten van het land. Er is nu 1 bevestigd geval van ebola in rebellengebied in de buurt van de miljoenenstad Bukavu. En er zijn al 600 verdachte besmettingen en meer dan 130 doden. Een vaccin tegen deze variant van ebola is er nog niet.
19: Dankjewel, Katrien. Het weer. Aan zee blijft het zonnig. In het binnenland krijgen we stapelwolken en brede opklaringen, maximaal tot 23 graden. De volgende dagen vaak zon en warmer, morgen tot 27 graden. En van zondag tot en met dinsdag kunnen we hier en daar de 30 graden halen. We begonnen met het arrest van de Raad van State dat het mogelijk maakt om ook buiten de soldeperiode het woord solde te gebruiken. Volgens het Hof is het verbod om dat te doen in ons land in strijd met de Europese regels. En daardoor moeten 3 kledingketens een opgelegde boete niet betalen. Meer op vrtnieuws.be.
20: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
21: Radio 1.
20: Ilse Liebens.
22: Een heel goedemiddag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Met Richard Thompson. And I feel so good.

Richard Thompson bij Radio 1 en I Feel So Good. Leonard Korevits, dat is de man van de Compact Disc Dummies, maar ook van Lenny. Die heeft ons classic album van de week gekozen. Dat is eentje van Outkast. Daar serveert hij straks opnieuw een nummer uit. We ontdekken ook samen de nieuwe plaat van Aldous Harding, album van de week. En die kan vandaag hopelijk al wat genieten van wat zon buiten. Hè? En van de Rolling Stones, die zijn terug met nieuwe muziek. Dit nummer heet In the Stars.

0: dan te denken dat ze haar twijfels had toen ze de demo hoorde van wat dit nummer zou worden. Niet helemaal zeker of ze het wel wilde opnemen. Thank God, gelukkig heeft ze dat wel gedaan. Angie Stone en Wish I Didn't Miss You. En zo is het bijna 20:20 geworden. Opletten, als je onderweg bent naar Antwerpen, vertraag je een kwartier op de E19 van Voor Kleine Bareel en 20 minuten op de E313 vanaf Masshoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Stabroek op de R2 een kwartier file tussen het knooppunt Beveren en Waaslandhaven-Zuid. Daar is één rijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En ook op de buitenring aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen. Dit is nieuwe muziek van Lana Del Rey.
1: Radio 1.

Leuk, luchtig melodietje. Kan je gewoon makkelijk meefluiten. Zeer triest onderwerp waar dit nummer over gaat. Over Mary Stuart, oftewel de Queen of Scots. Een vrouw die sowieso een heel tragisch leven heeft gehad. Een leven dat ook eindigde met haar onthoofding in 1587. Daar zingen ze over Mike Oldfield en Maggie Reilly in To France. Dit is Whitney en No Woman...

0: Muzikaal gembershotje, u vriendelijk aangeboden door Jimi Hendrix, Crosstown Traffic.
1: Radio 1. Classic album van de week.
0: Lennart Kojevits, die kennen we van de Compact Disc Dummies natuurlijk. Die is nu ook solo muziek aan het maken onder de noemer Lenny Lenny. En Lennart, of Lenny, die heeft ons classic album van de week gekozen. Hij gaat voor Speakerbox, The Love Below van Outkast. En zo krijg je eigenlijk twee platen voor de prijs van één. Want dat is een dubbel album dat bestaat. Dat is wel bijzonder, uit twee soloplaten. Elk lid van Outkast had één plaat gemaakt. Speakerbox van Big Boy en The Love Below van Andre 3000. En eigenlijk waren dat twee heel verschillende figuren in één groep. Twee verschillende artistieke visies. En toch werkte dat. En ook hier, hè, Andre 3000 is zowat meer een flamboyant figuur. Dat vertelde Lennart afgelopen maandag in Classic Stories. Doet bij momenten zelfs aan Bowie denken. Haalt ook elementen uit de jaren 60 en 70 gewoon in zijn muziek. En dan aan de andere kant heb je Big Boy, een man die wel uitgesproken hip-hop is. Dat zie je ook aan de mensen die hij heeft aangetrokken om op die plaat te komen meedoen. Onder andere Jay-Z en zo staan daar tussen. We gaan luisteren naar Bowtie van Outkast.
2: Nog eentje van de Speakerbox versie van de plaat, dus van Big Boy. Hier heb je echt wel die Big Boy beats en ook Big Boy zijn blazers. Hij is zot van de blazers, dat vond ik ook op de platen ervoor van Outkast. Een heel sterk punt, het inzetten van goede blazersectie. En hier komt dat wel fantastisch naar voren, vind ik. Girl, you

0: Lang leven, Big Boy. Lang leven de speakers, lang leven die dubbelplaat. Speakerbox, The Love Below van Outkast. Classic album van de week, gekozen door Lennart Korevits. Je hoorde Bowtie. En zo is het ruim 20 voor 2 geworden op de binnenring rond Brussel. Vertraag je tussen Beersel en het parkeerterrein in Ruisbroek. Want daar is een ongeval gebeurd. Er komen ook 10 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En evenveel op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Antwerpen 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland bijna een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Stabroek op de R2 en kwartier aanschuiven tussen het knooppunt Beveren en Waaslandhaven-Zuid. De weg is daar wel vrijgemaakt.
1: Radio 1.

Wilco and the Thanks I Get. Morgen dan komt de debuutplaat uit van deze vrouw, Jeanne Elaide. Zo heet die plaat van Camille Yembe. Dit is Rihanna Fitte.

Als je hitsters speelt en je hoort dit type song met een saxofoon die zo prominent aanwezig is, dan weet je dat je naar de 80er jaren moet grijpen, dat het daar zich ergens situeert. Glenn Frey en The Heat Is On en daarvoor Camille Yembe. Zometeen Ray op je radio samen met Hans Zimmer na het algoritme en opscheer.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart wordt in
5: Europa. Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot, bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Kruidvat.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for Life.
3: Win for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Mannekes.
5: Bombie.
4: Ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En zondag en maandag...
4: 20% korting op alles.
5: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
4: Bombie, we hebben nu drukke door.
5: Oei, gaan we niet.

0: Niet dan?
1: Jawel!
2: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
4: De elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
5: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
6: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 2:00, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. Winkels die het woord solde ook buiten de soldeperiode gebruiken, zullen boetes kunnen aanvechten. Dat is een gevolg van een arrest van de Raad van State. Dat draait de boetes terug die 3 kledingketens kregen voor het gebruik van de term solde buiten de opgelegde soldeperiodes. Volgens de Belgische wet is het verboden om buiten de periode dat woord te gebruiken, maar dat is niet in lijn met de Europese regelgeving. Advocaat Gilles van de Wielen is advocaat van een van de ketens.
14: In de praktijk komt het erop neer dat een onderneming ervoor kan kiezen om elke dag solden te voeren. Misschien niet het hele jaar door, dat zou commercieel wellicht weinig interessant zijn, maar men is niet meer gehouden aan het zomer- en winterkeurslijf van de maanden juli en januari.
13: Het aantal investeringen uit het buitenland in ons land is vorig jaar opnieuw gedaald, met 11%. En dat is het slechtste resultaat in 10 jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van consultancybureau EY. Maar het aantal jobs die er zijn bijgekomen door die investeringen is wel gestegen met 13%, goed voor ruim 6.000 jobs. Steven Klaes, CEO van EY, legt uit hoe dat komt.
15: Dankzij voornamelijk enkele grote projecten die jobcreatie gecreëerd hebben. Bijvoorbeeld als we dan kijken naar Wallonië-investering door Google, dat heeft toch ook wel heel wat jobcreaties met zich meegebracht en eigenlijk een beetje in de algemene digitale sfeer als het ware.
13: Vooral de VS, Frankrijk en Nederland hebben vorig jaar veel investeringen gedaan in ons land. België blijft het land met het hoogste begrotingstekort in de landen die met de euro betalen. Volgens de jaarlijkse lentevoorspellingen van de Europese Commissie blijft het tekort dit jaar stabiel op 5,2%. Volgend jaar zou dat opnieuw stijgen tot 5,4%, maar dan is het tekort van Frankrijk groter. Buiten de eurozone hebben Hongarije, Polen en Roemenië een nog groter tekort dan België. Allemaal hoger dan 5%, dat zegt bevoegd commissaris Dombrovskis.
16: The largest deficits in 2026 are expected in Poland, Romania, Hungary, France and Belgium. In these countries the deficit is projected to exceed 5% of GDP.
13: Over 2 weken komt de commissie met aanbevelingen om de begrotingen opnieuw op het juiste pad te krijgen. De Belgische economie zou met 0,7% groeien dit jaar en dat ligt onder het gemiddelde in de eurozone. Het weer. Aan zee blijft het zonnig. In het binnenland krijgen we stapelwolken, maar met brede opklaringen. We halen vandaag maximaal tot 23 graden. De volgende dagen vaak zon en ook warmer. Morgen tot 27 graden. En van zondag tot en met dinsdag kunnen we hier en daar de 30 graden halen. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

0: Heerlijk, de stem van Wilson Pickett en In the Midnight Hour. Een heel goedemiddag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1 in de aanbieding tussen nu en 3 uur. Muziek van The Police, van Department S, van Jalen Ngonda en ook van Big Brothers. Ken je die nog? Mm-hmm. New Flow.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest.

0: Amy Winehouse, wie anders? Tears dry on their own. Het is bijna 14:15 geworden. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt sta je een half uur in de file tussen Geel-West en Ham. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook, die is versperd. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een dik half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Stabroek is er geen hinder meer bij Waaslandhaven-Zuid. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Wemmel en Vilvoorde en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders in Vlaanderen kleinere vertragingen. Ja.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Jaden en Gonda en Hang It On The Shelf. En daarvoor Chibi Ichiko met Verkeerde Bocht. Was wat meer downtempo, was wat in het Nederlands. Maar Chibi Ichiko kan alle kanten uit. Heeft ook al in het Russisch gezongen. Heeft ook al techno dingen gemaakt. DJ tegenwoordig ook, altijd high energy stuff. Heel fijn om te zien wel. Dit is Department S.

Ze komen graag naar ons en wij zien ze graag komen deze zomer 3 keer in het land. Op het Cactusfestival, Suikerrock en de Lokse Feesten. Editors met hun nieuwste single Call It In.

Die titel die hebben ze niet gestolen, want wat brengt dit nummer veel vreugde. Nieuw nummer van Mama's Gun heet Joy. En Mama's Gun, dat is de helft van Young Gun Silver Fox. Dat is Andy Platts, kun je eraan horen, hè. Er is Shura bij Radio 1. En Religion...

0: Wie anders dan zwangregie samen met San Andreas en Ketgema? Het is precies 3:20 geworden. Opletten als je onderweg bent naar Antwerpen, komen er 10 minuten bij. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring bijna een half uur erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten tussen Strombeek en Tervuren. Elders kleine vertragingen.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

Een van die vele ritmes van de Police waar je makkelijk in kan verdwalen. Maar zo leuk, Spirits in the Material World. Dit is Gracie Abrams bij Radio 1, Hit the Wall.

Dat werkt sowieso goed in de late uurtjes, maar ook perfect op een donderdagnamiddag, merk ik nu. Rory Block en Loving Whiskey. Dit is nieuwe muziek van de Braziliaanse Mari Froes. Como Juro.

0: Het is uitkijken naar haar eerste echte album. De debuutplaat moet nog uitkomen van Marie Froge. Je hoorde Como Juro. Deze zomer speelt ze bij ons op Gen Jazz. Daar kent deze man de weg ook naartoe. Dat is Jamie Cullum.
1: These are the days that I've been missing.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Ik zal hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
9: Immoscoop!
10: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
7: Och, jongens, dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immoscoop, man!
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.be.
14: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Vlaanderen, de toekomst is hier.
16: Update beschikbaar.
15: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
16: Update voltooid.
15: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
17: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Yeah, makelaar!
5: Ook voor je zaak.

0: kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
1: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
0: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
3: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Het aantal buitenlandse investeringen in ons land is vorig jaar opnieuw gedaald. Met 11%. En dat is het slechtste resultaat in 10 jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van consultancybureau EY. Daarmee volgt ons land de neerwaartse trend in Europa. Al zijn er ook wel Europese landen die het verrassend goed doen, zegt Steven Klaas, CEO van EY.
5: We zien bijvoorbeeld bepaalde landen in Zuid-Europa, Centraal-Europa en Oost-Europa die het wel goed doen. En dan specifiek wat betreft investeringen in België zien we dat Turkije toch wel een prominente plaats begint in te nemen wat investeringen in België betreft.
3: De buitenlandse investeringen leverden ons land vorig jaar wel meer jobs op, plus 13%. En dat is goed voor ruim 6000 jobs, vooral in Vlaanderen. Winkels die het woord solde ook buiten de soldeperiode gebruiken, zullen boetes kunnen aanvechten. Dat is een gevolg van een arrest van de Raad van State. Dat draait de boetes terug die 3 kledingketens kregen voor het gebruik van de term solde buiten de opgelegde soldeperiodes. Volgens de Belgische wet is het verboden om buiten die periode dat woord te gebruiken. Maar dat is niet in lijn met de Europese regelgeving. Advocaat Gilles van de Wielen is advocaat van een van de ketens.
6: In de praktijk komt het erop neer dat een onderneming ervoor kan kiezen om elke dag solden te voeren. Misschien niet het hele jaar door, dat zou commercieel wellicht weinig interessant zijn, maar men is niet meer gehouden aan het zomer- en winterkeurslijf van de maanden juli en januari.
3: De bekende Nederlandse advocaat Ines Wesky is schuldig bevonden aan het helpen van een drugsbende, maar ze hoeft niet meer naar de cel. Volgens de rechtbank van Rotterdam heeft Wesky berichten doorgespeeld van en naar de beruchte drugscrimineel Ridouan Taghi. Hij zit een levenslange straf uit in een zwaar bewaakte gevangenis. Via een versleutelde telefoon en USB-sticks gaf Wesky informatie door. Zij had als enige toegang tot hem als advocaat.
7: De rechtbank concludeert dan ook dat Wesky niet slechts passief bericht heeft doorgegeven, maar ook actief heeft deelgenomen aan het instand houden van de communicatie binnen de organisatie. Hij heeft boodschappen doorgegeven, vragen gesteld, informatie opgehaald en het contact tussen Ridouan Taghi en zijn netwerk gefaciliteerd. Omdat de inhoud van de communicatie duidelijk betrekking had op drugshandel en geldstroom, oordeelt de rechtbank dat zij wist dat zij handelde ten behoeve van een criminele organisatie.
3: Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. De rechtbank veroordeelde Wesky tot 42 dagen gevangenisstraf. Die straf is even lang als haar voorarrest, waardoor ze niet terug hoeft naar de gevangenis. Wesky is 71, ze is intussen geen advocaat meer. De 7 Belgische activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, zouden vanmiddag met chartervluchten naar Turkije gebracht worden. Vanuit Istanbul zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot Flotilla geënterd. 428 activisten werden hardhandig gearresteerd. Een van hen is een man van 25 uit Gent. Zijn vader heeft hem al 2 dagen niet meer gehoord en is ongerust.
8: Dus hij zou daarbij zijn, maar ze hebben geen enkele persoonlijke informatie over hem. Dus we weten niet of dat hij zijn medicatie heeft gekregen en we weten niet hoe dat hij eraan toe is. We hebben zeer verontrustende berichten gekregen over mensen met gekneusde ribben, mensen die in het ziekenhuis beland zijn, echte gewelddaden.
3: Het weer, opklaringen en stapelwolken. Vanmiddag aan zee is het zonniger, maar daar staat een zeebries. We halen maximaal tot 23 graden. De volgende dagen vaak zon en warmer, morgen tot 27 graden. En vanaf zondag kunnen we hier en daar 30 graden halen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab9 en Lab9 Pro.

In de jaren 80 was dit nummer ook een grote hit voor Tracy Ullman, maar dit was een versie uit de jaren 60, die van Irma Thomas, Breakaway. Een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit zijn Céla Sou en de Galants en Moving.

voor een keertje niet die remix-versie. Maar nog altijd die onweerstaanbare stem natuurlijk van Tracy Thorn bij Everything But The Girl en Missing. Morgen, jawel, is het alweer vrijdag. Dan hoor je hier Aiko bij Radio 1 in de namiddag natuurlijk. En elke week komt daar ook iemand live muziek spelen. Morgen is dat niemand minder dan Merel. Morgen. Vorige week was het de Haunted Youth die hier te gast waren. En dat klonk toen zo. Wake up. 1, 2...

0: Zo klonken ze vorige week live bij Aiko. Ze hebben daar meerdere songs gespeeld. Die kan die sessie bekijken op 14 Max op de kanaalpagina van Radio 1. The Haunted Youth live met Wake Up. Het is ruim 3:15. Dit gebeurt er onderweg. Het gaat langzaam naar Antwerpen op de E17. 10 minuten erbij vanaf Zwijndrecht. En ook 10 minuten op de E34 vanaf Melzele. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een klein 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 15 minuten tussen Strombeek en Tervuren. Elders kleinere vertragingen.
1: Uitgesproken in de wereld vandaag.
2: Ik denk dat we naast Parkinson als een soort epidemie, hè, die is aan het verdubbelen om de 20 jaar, die andere epidemie zien en dat is eenzaamheid.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

0: Hallo, goedemiddag.
1: Gert, het gaat sowieso gaan over de solden, want daar gaat het al heel de dag over precies, hè?
0: Want de Raad van State heeft dus bepaalde boetes teruggedraaid. Hè? Boetes die uitgedeeld waren aan 3 ketens die het woord solden gebruikt hadden, buiten de periode waarin dat wettelijk toegestaan is. Mm-hmm. Dat is 1 keertje in januari, 1 keertje in juli. Maar gaat dat vanaf nu veranderen? Mag je vanaf nu het hele jaar door het woord solden gebruiken? En zijn er nog andere consequenties? Dat gaan we vragen meteen na 4 uur al aan Pierre-Alexandre Bier van retailplatform Gondola Groep. We komen ook nog eens terug op de vaststelling dat een meerderheid van de jongeren hun locatie online delen, met bijvoorbeeld hun ouders. Daarover had de ochtend al een gesprek met iemand die bij het onderzoek betrokken was. Mm-hmm. We hoorden daar dat veiligheid bijvoorbeeld wel een belangrijke drijfveer is. En we gaan er nog eventjes op door, want wij willen daarnaast toch ook kijken of er nog een keerzijde zou kunnen zijn als anderen permanent jouw locatie kennen. Of, want dat was het voorbeeld, denk ik, dat in de ochtend aan bod is gekomen. Als jij ziet dat enkele van jouw vrienden samen op café zitten en jij bent er niet bij. Mm-hmm. Goed, dat zal misschien niet elke dag gebeuren, denk ik.
1: Je lief nog bedriegen, het is allemaal zo moeilijk.
0: Enzovoort. Het leven anno 2026 wordt al maar ingewikkelder. Enfin, we gaan er een paar vragen over stellen aan Kathleen Beulens. Zij werkt in het Lab voor Mediapsychologie aan de KUL. En Adil en Bilal die stellen vanavond in Cairo hun nieuwe film voor 7 Dogs, een film in het Arabisch.
1: Interessant, allemaal na het nieuws van 4 uur.

Japan, een Night Porter en zo is het precies. Maar echt precies 3:30 geworden. Radio 1. Na het nieuws van 4:00 is het Wereld Vandaag op je radio met Gert Geens. Goedemiddag.

Brand Van 3000 and Love Cliché. Chaka Khan, die ontving eerder dit jaar tijdens de Grammys de Lifetime Achievement Award, een eerbetoon, een bedankje voor wat nu al een straffe, een buitengewone carrière is eigenlijk, die ondertussen al 50 jaar duurt of zo. En Chaka Khan, die is nog niet van zin om te stoppen. Nee hoor, ze heeft net een nieuwe single uit, heet Shakzilla, haar eerste nieuwe werk in 7 jaar. Ze heeft het nummer geschreven samen met de fantastische Sia en met Greg Kurstin. En het is ook Sia die je hoort op de achtergrond zang in dit nummer Shakzilla. MUZIEK

0: Dat is muziek voor de eeuwigheid en dan nog een dag of 100 erbij. Fleetwood Mac en Go Your Own Way.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Train on the Island, zo heet de nieuwe plaat van Aldous Harding. Die heeft ze gemaakt met opnieuw John Parrish aan haar zijde. Een man die we kennen van zijn werk samen met PJ Harvey natuurlijk ook. Maar dus ook al een aantal platen heeft gemaakt met Aldous Harding. En dus ook deze nieuwe opnieuw. Folk, indie pop, psychedelische arrangementen bij momenten. Ze zingt nog altijd in cryptische raadsels. En vooral de klank van haar stem, die vind ik altijd, ja, die blijft mij intrigeren. Die klank die verandert van het ene nummer naar het andere. Soms zelfs binnen één nummer hoor je precies verschillende vrouwen zingen. Ze kan het allemaal, Aldous Harding. 11 juli live te bewonderen in het, op het Cactus Festival Beter in Brugge. We gaan luisteren naar Coats.
2: Radio 1.

0: Coats van Aldous Harding van op ons album van de week. Dat heet Train on the Island. En dat kan je winnen. Dan moet je even surfen naar VRT Max en daar doorklikken op de kanaalpagina van Radio 1. Het is ruim 4:15 geworden. Dit gebeurt er onderweg. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 50 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het gaat langzaam naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht, 20 minuten. Hetzelfde op de E34 vanaf Melzele en ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 20 minuten. Nog traag naar Antwerpen op de E19 vanaf Kleine Bareel, 10 minuten aanschuiven. Op de buitenring rond Brussel komt er een klein 30 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring ook een klein 30 minuten extra tussen Strombeek en Tervuren. Dit is Sophia George en Girly Girly.
1: Radio 1.

Ik zie me nog altijd staan dansen op dit nummer. Dat is ondertussen 40 jaar geleden. En ja, dat is een beetje confronterend. Sophia George en Girly Girly. Uit een tijd waar ook nog sponsorbroekjes konden aandoen. Dit is nieuwe muziek van The Mens. Met hulp. Helena Sazarek van Maria Iskariot doet mee op dit nummer.

altijd gaan er mensen zijn die het niet begrijpen. De Mens, samen met Helena Sazark, dat is de zangeres van Maria Iscariot. Nieuwe single samen heet Nederlands. Mag je vanaf nu het hele jaar door het woord solden gebruiken? Zijn daar consequenties aan verbonden? En is het een goed idee om onze locatie altijd te delen? Dat zijn een aantal vragen waarop Gert Geen zijn antwoord gaat zoeken straks na het nieuws van 4 uur in de wereld vandaag. Dit zijn de

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
6: Het elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
7: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
8: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Oh my
10: God. Oh. Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
13: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
14: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
15: Open op Pinkstermaandag.
14: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
16: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot, bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
17: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
18: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
19: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
20: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
19: Meer merk.
20: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
19: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
21: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
22: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
23: Aan de andere kant van het nieuws wijzen we u de weg als het gaat over de gevolgen voor u van de veelbesproken centenindex die vanavond gestemd wordt. En we hebben in de wereld vandaag ook een onderwerp dat in solde staat.
24: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders het laatste bezette universiteitsgebouw opgeruimd en verlaten. Gisteren drong een groep actievoerders...

0: Voorters het nabijgelegen rectoraat binnen. 44 actievoorters werden er opgepakt. De UGent stapte naar de rechter en die besliste dat alle bezettingen moeten stoppen. Hij verbiedt ook nieuwe soortgelijke acties dit academiejaar. De actievoerders starten vorige maand met hun bezetting van de UGent. Ze eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. In de Kamer heeft de oppositie-regeringspartij CD&V hypocrisie verweten. De Vlaamse Christen-Democraten willen vandaag de centenindex stemmen, maar vragen om het alternatief dat de sociale partners daarvoor hebben uitgewerkt later bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw te bespreken. Brigitte Vermeers vanuit de Kamer.
1: Hypocriet noemde Vincent van Quickenborne van oppositiepartij Anders de houding van CD&V. Hij herinnerde CD&V-fractieleider Nawal Farie er ook aan dat haar voorzitter de centenindex eerder een soepkip had genoemd.
2: Soepkip, goed beschreven. Maar u gaat die straks wel opdienen, hè? Je gaat dat straks hier wel stemmen. Hè? En u dreigen mensen van te zeggen, ja, maar wacht, we gaan bij de begroting erop terugkomen. Allee, hoe absurd is dat?
1: Maar Farie beet van zich af en profileerde haar partij als de enige in de regering die voor de sociale partners opkomt. Daarbij spaarden ze ook coalitiepartner Vooruit niet.
3: Ik zie meneer Van den Broeke naar mij grimassen, maar ik dacht en hoopte dat u ook in het sociaal overleg zou geloven. Helaas zijn wij de enige partij vandaag in de regering die er wel voor vecht. Wel, daarom zit de CD&V in deze regering.
1: Intussen bleef premier De Wever de centenindex verdedigen. Alle bezwaren daartegen die ik hier vorige week heb geuit, blijven gelden, zei hij.
0: In het Zweedse Helsingborg begint straks een NAVO-bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Voor ons land zal minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot er zijn. Er zal gesproken worden over de oorlog tussen de VS en Iran en over hoeveel lidstaten spenderen aan defensie. De Europese NAVO-lidstaten willen hun Amerikaanse collega Marco Rubio ervan overtuigen dat Europa de VS wel degelijk wil helpen, maar alleen nadat er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran. Het is overigens de eerste keer dat er een NAVO-bijeenkomst is in Zweden. Dat is omdat Zweden nog maar 2 jaar lid is van de NAVO. De bekende Nederlandse advocaat Ines Veski is schuldig bevonden aan het helpen van een drugsbende, maar ze hoeft niet meer naar de cel. Volgens de rechtbank van Rotterdam heeft Veski berichten doorgespeeld van en naar de beruchte drugscrimineel Ridouan Tahi. Hij zit een levenslange straf uit in een zwaar bewaakte gevangenis. Via een versleutelde telefoon en USB-sticks gaf Veski informatie door. Zij had als enige toegang tot hem als advocaat.
4: Op basis van alle chats, de notities, de USB-communicatie stelt de rechtbank vast dat mevrouw Veski structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridouan Tahi en zijn netwerk. En daarmee heeft zich volgens de rechtbank de communicatielijn van de criminele organisatie in stand gehouden.
0: Veski is 71, ze is intussen geen advocaat meer. En Thorgan Hazard vertrekt bij voetbalclub Anderlecht. De 33-jarige ex-Gouden Schoen bereikte geen akkoord met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. Anderlecht kondigde dat vertrek aan op zijn social media. De toekomst van Hazard ligt mogelijk in Frankrijk bij zijn ex-club Lens. Opklaringen en stapelwolken vanmiddag aan zee. Meer zon, maar wel een zeebries bij maximaal tot 23 graden. De volgende dagen vaak zon en het wordt warmer. Morgen al tot 27 graden. En vanaf zondag kunnen we 30 graden halen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.
6: Wij heten u graag welkom. En Prince, die houdt zich niet in. Die doet er meteen een schepje bovenop.

0: kiss.
1: Straks komt Prince nog eens terug, maar dan als auteur van een van de nummers die we hier gaan draaien in de wereld vandaag. Dit was dus Kiss. Wie af en toe eens door een winkelstraat wandelt, weet dat winkels graag uitpakken met het woord solde. Alleen mag dat in ons land enkel tijdens twee wettelijk vastgelegde periodes, meer bepaald in januari en in juli. En wie zich daar niet aan houdt en de term dus bijvoorbeeld in februari gebruikt, ja, die riskeert administratieve boetes. Dat wisten we allemaal al. Maar de Raad van State heeft nu een bommetje gelegd onder die soldewetgeving door enkele boetes terug te draaien. Want, zo zegt de Raad van State, de Belgische wetgeving, ja, die is niet in overeenstemming met de Europese regelgeving. En dus heeft het opleggen van boetes nog weinig zin nu. Dat zegt Pierre Lefranc van de Raad van State.
2: Die boetes zijn dus nu vernietigd door de Raad van State, wat dus betekent dat de procedure terug bij die economische inspectie voorligt. De facto eigenlijk mag je zeggen dat het weinig zin heeft om nog zo'n boetes op te leggen, omdat het lot van die boetes dezelfde zal zijn, maar mogen we aannemen als het lot van de boetes die bij die drie arresten zijn vernietigd geworden.
1: Goedemiddag, Pierre-Alexander Bie.
3: Goedemiddag.
1: CEO van het retailplatform Gondola Group. Een van de betrokken winkelketens in de zaak voor de Raad van State was het Belgische ZEP. En daar zijn ze blij vandaag. Daar zeggen ze het als volgt nu. Vanaf zaterdag beginnen we met solden en die zullen lange tijd doorgaan. En we zijn dus niet januari of juli nu, hè. Vat dat de gevolgen van deze uitspraak goed samen voor u?
3: Ja, die gevolgen zijn eigenlijk al bezig. We zien dat heel veel ketens ondertussen in de fashionsector, de kleding, maar ook de schoenen, nu al heel veel kortingen of promoties geven. Enkel het woord solde, waar ze nog een beetje over aan twijfelen, behalve ZEP. Maar je ziet dat de meeste ketens nu al heel veel kortingen geven. Dus ja, het was er eigenlijk al door. Men heeft niet gewacht tot op de rest van de Raad van State. In de realiteit is het eigenlijk al heel vaak kortingen, weliswaar zonder het woord solden.
1: Maar ja, kan je dus inderdaad afvragen of dat ene woord de dag van vandaag nog het verschil maakt dan?
3: Wel ja, toch wel hoor, want de Belgische consument is echt wel een gewoonte dier. Dat heeft nog wel een impact, maar commercieel gezien zijn er de laatste 2-3 jaar zodanig veel kortingen, koppelverkopen of

0: alternatieven geweest voor dat woord solden, dat de consument een beetje de weg kwijt is en stilletjes aan gaat hij helemaal de weg kwijt zijn, want dan wordt het hele jaar door kortingen, nog meer kortingen, promoties en stilletjes aan ook solden gedurende het hele jaar.
1: Inderdaad. Waarom is die wetgeving eigenlijk ooit ingevoerd? Om het zo te
0: wel, die wetgeving, ja, dat is een goede vraag. Die wetgeving was er eigenlijk oorspronkelijk om eerder middelgrote bedrijven en Belgische entiteiten te vrijwaren van die internationale concurrentie. Het woord solden heeft eigenlijk komt vanuit het boekhoudkundige. Hè. Dat wil zeggen een product dat eigenlijk niet meer één is of waar een vlekje op is, die ga je gaan solderen in je boekhouding. Dat wil zeggen, je haalt die uit je boekhouding en als daar nog een kleine prijs bij kan, why not? Dus dat komt eigenlijk uit die periode waar de mode redelijk traag was en waar vooral kleine en middelgrote bedrijven in de fashion aanwezig waren. Wel, er zijn heel veel KMO's verdwenen en de internationale competitie is bikkelhard geworden. Er is geen enkele internationale fashion retailer, of het nu Shein of andere is, die onze Belgische wetgeving nog respecteert. Dus dit is uiteindelijk een handicap geworden voor onze Belgische bedrijven. Dus misschien ook niet slecht dat zij nu met gelijke wapens kunnen strijden in een strijd die wel moeilijk is geworden natuurlijk.
1: Oké, en zo zijn we ook de oorsprong van het woord solden te weten gekomen. Leuk weet je, moet ik zeggen. Maar als die wetgeving waar we het hier over gehad hebben al een hele poos niet meer strookt met de realiteit en er is inderdaad ook die internationale concurrentie, waarom heeft het dan nog zo lang geduurd vooraleer de Raad van State deze beslissing genomen heeft?
0: Ja, omdat er toch wel een impact is. En er zijn een paar, oorspronkelijk werden die bestempeld als cowboys. Hè. Bedrijven als Zep, die zeiden van kijk, ik heb hier het recht van handelen, hè, de vrijheid van handelen. En zij zijn daar tegenin gegaan. Natuurlijk, zulke wetgeving neemt wel eventjes tijd, alvorens daar duidelijkheid over is. En ondertussen heeft Europa ook nieuwe richtlijnen opgelegd. En die waren helemaal niet meer in lijn met onze huidige Belgische richtlijnen. Dus er is enerzijds de tijd van de gewoonte, anderzijds heeft het ook wel even geduurd alvorens Europa duidelijke richtlijnen had en die ook konden worden opgelegd aan de verschillende individuele landen, waaronder België.
1: Ja, u zei het al, je zit eigenlijk nu met het gegeven dat het bij Mignon Spreken het hele jaar korting is, maar ik ga toch nog eens vragen, blijven die twee periodes waar ik het al over had, januari, juli, blijven dat wel de momenten om toch nog het beste koopje te doen?
0: Wel, dat is een goede vraag en ik denk dat er wel iets van zal overblijven. Uh-huh. De Belg is toch echt wel een gewoontedier. De Vlaming blijft ergens wel een gewoontedier, maar dat zal dan vooral in fysieke winkels zijn, want online bestaat dat niet meer. Hè. Dus dat zal enkel geldig zijn voor België. Ik denk dat dat nog zo een oud woord zal zijn, waar binnenkort misschien gratis drankjes worden aangeboden of iets speciaal, maar niet meer echt gelinkt aan dat pure economische, die laagste prijzen die ze toen konden geven. Ook die sperperiode verdwijnt. Dus ik denk wel dat er iets van zal overblijven, maar het is wel duidelijk dat kortingen nu heel het jaar door zullen blijven.
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid en om mee af te ronden, we hebben hier eigenlijk gesproken over het woord solden. Maar mag je zomaar altijd eender welke korting geven? Dan gaat het over de regels die er zijn.
0: Ja, absoluut. Dat is een goede vraag. Dus die kortingen, daar heb je wel een redelijk vrij spel. Maar het gaat vooral over solden en wat er gebeurt binnen die solden en voor die solden. En heel dat ding verdwijnt door het feit dat er nu kortingen, nu al vandaag, zelfs voor dat arrest van de Raad van State, zijn er al kortingen gedurende het hele jaar. Dus eigenlijk is dat arrest van de Raad van State werd al ingehaald door de realiteit. Er zijn nu al heel wat kortingen of koppelverkopen of andere zaken die eigenlijk die solden helemaal hebben uitgehold. Dus om op uw vraag te antwoorden, men moet niet meer op de solden wachten om de allerlaagste kortingen te hebben. Er zal nog wel iets van overblijven, maar dat zijn niet meer de super interessante momenten zoals we gekend hebben.
1: Duidelijk, Pierre-Alexandre Bier van retailplatform Gondola Groep. Dank u wel.
0: Graag gedaan. Dag.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek zijn dat 10 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Het gaat langzaam naar Antwerpen, 20 minuten op de E17 vanaf Zwijndrecht en op de E34 vanaf Melcelen. Een half uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Pareel. En op de buitenring rond Brussel in dit zonnige weer 10 minuten in Waterloo, verder 35 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 25 minuten tussen

0: Lennart Korevits van Compact Disc Dumb is hier solo, Lenny Lenny en Tambourine. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar normaal gezien wordt dus straks de programmawet goedgekeurd in de Kamer. Dat is een wet die een hoop beslissingen bevat die eind vorig jaar al genomen zijn en de begroting van dit jaar hadden moeten verbeteren. En de bekendste maatregel daarin, dat is de centenindex natuurlijk. Daar is de afgelopen maanden al heel wat over gezegd en geschreven en zelfs de laatste weken was er nog veel discussie over, maar normaal gezien gaat de centenindex er wel degelijk komen. En wat gaat dat dan allemaal voor u betekenen? Geert Vermeijer, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: U bent adviseur bij HR-bedrijf SD Works. Nog één keertje, meneer Vermeijer, om misverstanden te voorkomen. Wat is de centenindex precies?
1: Ja, de centenindex. Het beroert de gemoederen, dat is wel duidelijk, hè. Wat is de centenindex? Het is in elk geval een woord dat niet in de wetgeving staat, maar het is een woord dat sinds enkele maanden wel de ronde doet. De centenindex is niet meer en niet minder dan een ingreep op de automatische indexering. De automatische indexering van lonen en ook van sociale uitkeringen, maar enkel boven een bepaalde grens. Het is een dubbele ingreep, omdat die centenindex betekent dat we twee keer gaan ingrijpen. Weliswaar enkel voor lonen boven 4000 euro bruto en sociale uitkeringen, werkloosheid, pensioenen, ziekteuitkeringen, boven de 2000 euro bruto. Dat is in een notendop de centenindex.
0: Oké, en wie gaat dat dan voelen? Met andere woorden, om hoeveel mensen gaat het hier?
1: Ja, dat gaat over heel veel mensen, hoor. In elk geval qua werknemers. En werknemers moet u dan wel begrijpen als iedereen in dienst in de private sector, maar ook in de publieke sector, dus ook de ambtenaren, okay, ondergaan dit. Ja, dan gaat dat over miljoenen mensen. De mediaan, wat gezegd wordt, zo ongeveer het gemiddelde zal rond die 4000 euro bruto liggen. Dus de helft van de loontrekkenden en de wettentrekkenden zal onder die centenindex vallen en daarnaast ook nog honderdduizenden uitkeringstrekkers die een uitkering krijgen die hoger ligt dan 2000 euro. Dus het gaat wel degelijk over een impact, een maatregel met erg veel impact, in elk geval impact op heel veel mensen. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, die ene helft die het zal voelen, plus de uitkeringstrekkers ook, wat gaan die dan voelen in de portefeuille?
1: Wel, die gaan merken dat ze twee keer minder indexering krijgen dan dat ze waarschijnlijk verwacht hadden of misschien wel gewoon waren te krijgen. Twee keer, en dan wordt het wat complexer. En ik wil me alvast excuseren, de index bestaat niet. Hè. Dus er bestaat geen algemeen systeem van index. Er zijn verschillende sectorale loonindexeringssystemen, verschillend in de private sector, ook in de verschillende sectoren in de private sector. Publiek is ook anders, dus de index bestaat niet. Maar goed, om het toch relatief eenvoudig te houden, twee keer een ingreep, de eerste keer in het jaar 2026, nu, of begin volgend jaar 2027. Wat ga je merken? Als je tot en met 4000 euro bruto verdient, ja, dan ga je eigenlijk helemaal niks merken. Geen verschil met de normale situatie. Omdat de centenindex daar dood eenvoudig niet van toepassing is. Verdien je meer, dan krijg je een beetje minder index. Ik ga een lang verhaal kort maken. Het komt erop neer dat je op het stuk boven de 4000 euro ten belopen van 2% een index minder zal krijgen. Dat betekent concreet, als voorbeeld, verdien je 5000 euro, dan ga je 20 euro op maandbasis minder loonsverhoging, minder indexverhoging krijgen. Met bruto. 6000 euro bijvoorbeeld bruto. Met 6000 euro gaat het al over 40 euro minder. Dus 20 euro minder bruto voor 5000 euro maandloon. 6000 euro geeft 40 euro minder bruto maandloon op. En dat een tweede keer in 2028. Ja. Voilà, dat ga je merken.
0: En voor een goed begrip, begrip, dat wordt later niet bijgebeend of ingehaald of zo, hè?
1: Wel, dat is een heel goede vraag. Dat is maar de vraag of dat niet gaat bijgebeend worden.
0: Okay.
1: Er bestaat in België een systeem van loonsonderhandelingen, individueel natuurlijk, maar ook collectief. Maar goed, dat is een verhaal apart. Daar kunnen we misschien nog even op terugkomen. Vanuit de wetgeving krijg je dat er niet bij. Nee, het is een wetgeving die zich echt oplegt aan de indexsystemen en die zegt, elk indexsysteem zal wie eronder valt, hè, die meer dan 4000 euro dan voor lonen en wedden, daar ga je wat minder indexverhoging krijgen. Dat is wel duidelijk. Mm-hmm.
0: Klinkt als goed nieuws voor de werkgevers, maar intussen weten we, ook zij zijn geen voorstander. Zeg nog eens hoe dat komt.
1: Mm-hmm. Werkgevers zijn geen voorstander. En dat klinkt inderdaad op het eerste zicht wat tegenstrijdig. Want ten eerste, ja, er is die complexiteit. Hè. Daar moeten we niet omheen draaien. Dit is zeer complex. Het verhaal dat ik u hier breng is een korte versie, maar ik zou u wel wat langer kunnen onderhouden over de complexiteit.
0: Maar dank voor de korte en eenvoudige versie, ja.
1: Inderdaad. Twee, we kunnen ook niet ontkennen, minder index betalen, minder indexverhoging betalen voor een werkgever, ja, dat is op korte termijn wel degelijk een besparing. Die 20 euro die hij niet moet betalen, ja, dat is een besparing. De helft van die besparing moet onze werkgever doorstorten aan de overheid, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, onder de vorm van een extra bijdrage. Maar dat betekent de andere helft van de besparing houdt hij. En dan komt uw vraag van daarnet wel op de proppen. Gaat dit effect, dit voordelige effect van de centenindex, gaat dat ook blijven duren voor de werkgever? Het antwoord daarop is zeer waarschijnlijk nee. Er zal druk op de lonen zijn. Er zal loonsverhoging zijn. Er zal collectief of individueel zullen er looneisen komen. Dus dat effect van die centenindex gaat na enkele jaren wegdeemsteren, verdwijnen, uitgegomd worden. En onze werkgever, de werkgevers, gaan alsnog de bijdrage moeten betalen. Die helft van de besparing die ze hebben kunnen genieten, om het kort en eenvoudig te houden. Ja, dat gaat binnen enkele jaren zorgen voor een operatie die de loonkost verhoogt. De concurrentiekracht van de werkgevers dus eigenlijk schade aanbrengt en de loonkost verhoogt. Dat is de stelling van de werkgeversorganisaties. Eerlijk gezegd, ik begrijp die stelling. En vandaar ook de hevige tegenstelling.

0: uitvoeren. Maar deze complexiteit, die oefening, betekent ook voor ons een heleboel inspanning. Wij zijn al maanden, kan ik wel zeggen, met tientallen mensen zijn wij bezig om deze operatie voor te bereiden.
1: Ja.
0: SDWorks is klaar om de centenindex te berekenen, maar het zal geen eenvoudige operatie zijn. Ook de komende weken, maanden, gaan we hier wel degelijk ook nog wel de nodige tijd moeten aan besteden en centen moeten in investeren.
1: Eenvoudig wordt het niet, zegt u. Eenvoudig wordt het niet, maar we zijn klaar. En dan kom ik bij mijn slotvraag. Wanneer gaan we nu die centenindex voor het eerst voelen?
0: Wel, straks wordt die goedgekeurd, wordt die gestemd. Daar gaan we althans van uit. En dan staat er in de wetgeving dat hij vanaf 1 juni 2026 van toepassing zal zijn. Nu, wat wel heel belangrijk is, je gaat dit ook pas merken de eerste keer dat je loon gaat indexeren vanaf 1 juni 2026. En dat is voor een heel aantal mensen, zal dat nog niet dit jaar zijn. Een heel aantal mensen, bijvoorbeeld in de private sector, pakweg de helft van wie in de private sector werkt, die krijgt zijn indexering één keer per jaar in januari. Ja, januari 26 is uiteraard al gepasseerd, dus dat wordt januari 27. Anderen die gaan wel degelijk al de centenindex merken in de loop van dit jaar. Ik denk maar aan werknemers in de metaalsector, werknemers in de bouwsector, wie bij de overheid werkt, mensen in de social profit sector, bij de non-profit organisaties, ziekenhuizen, rusthuizen, ja, die gaan dat dit jaar al merken. Dus die timing zal verschillend zijn naar gelang het indexsysteem dat in uw sector of in uw bedrijf sturend is. Maar de komende maanden gaat iedereen door het bad gaan. Iedereen die meer dan 4.000 euro bruto verdient. Dat is wel duidelijk.
1: Mm-hmm. En zo is onze centenindexhandleiding helemaal volgepend. Met dank aan u. Dank daarvoor, Geert Vermeijer van SDWorks.
0: Geen dank.
2: De wereld vandaag.

Waters komen met de Billie Eilish en What Was I Made For. En dan mag u nu uw smartphone even nemen. Deelt u als volwassene wel eens uw locatie met vrienden of is er een afspraak met de kinderen? Lekker handig of toch liever niet? En waarom dan niet? Laat het

0: ons even weten in de app van deze zender van Radio 1. Want we komen hier over een minuutje of vijf op terug.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Radio 1.
7: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Ofwel vandaag, vanavond, daar hebben we het straks nog over. Ofwel ten laatste komend weekend valt de doek over de titelstrijd in ons voetbal. En daarna kunnen we helemaal de blik wenden richting WK. Romeo Elvis en Sylvie Kreusch.
1: De wereld vandaag.
0: Wanneer u pubers in huis heeft, dan is dit nieuws van vanmorgen u misschien wel bijgebleven. 2/3 van de Vlaamse tieners deelt zijn of haar locatie met hun ouders via smartphone. En met hun vrienden doen nog meer jongeren dat, maar liefst 7 op 10. Het zijn cijfers uit het tweejaarlijkse apenstaartjarenonderzoek dat peilt naar het mediagebruik en de mediawijsheid bij leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. En het was de eerste keer dat dat locatiedelen dat bevraagd werd. Professor Ralf de Wolf van de UGent en ook betrokken bij het onderzoek legde vanmorgen al uit dat dit vooral gebeurt voor het veiligheidsgevoel. En dat maakt ook gewoon deel uit, zegt hij, van onze digitale samenleving.
2: Het is belangrijk dat dat bespreekbaar wordt, sowieso. En dat dat kan aangegeven worden als het niet gewenst is. Het is ook niet zo dat dat constant gebeurt. Ik denk dat we ook wel die dystopische beelden een stukje mogen weerleggen. Het is ook niet dat ouders constant zitten te kijken naar hun kinderen. Het is ook niet dat jongeren constant zitten te kijken naar elkaar. Het is zeker geen Big Brother effect.
0: Professor De Wolf ziet dus nog geen grote redenen tot bezorgdheid rond dat locatiedelen. Maar wij willen er nog wel even bij stil blijven staan. We doen dat met Kathleen Beulens, professor communicatiewetenschappen aan het Lab voor Mediapsychologie van de KUL. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want mevrouw Beulens, wanneer jongeren, of laten we het maar opentrekken, hè, mensen in het algemeen, wanneer die mekaars locatie kennen, is dat dan, ja, kan je zeggen, helemaal onschuldig, gewoon heel erg makkelijk soms ook, of kan het toch voor stress en ongemak zorgen?
3: Ja, ik denk dat het er een beetje van afhangt in welke omstandigheden dat het gebeurt. Maar we hebben toch indicaties die erop wijzen dat dat toch ook wel voor negatieve effecten kan zorgen. Dus een aantal jaren geleden hebben wij een studie gedaan naar het delen van locaties op Snapchat bijvoorbeeld. Dus daar op de Snap Map kunnen jongeren van elkaar eigenlijk zien waar dat ze zich live bevinden. En dan bleek dat jongeren die heel vaak die SnapMap consulteren, dat dat ook geassocieerd was met gevoelens van eenzaamheid en depressieve gevoelens. Dus ze voelden zich slechter, ongelukkig, dat soort zaken. Dus daar kunnen effectief ook wel negatieve gevolgen aan verbonden zijn. Of dat kan samengaan met negatieve gevoelens.
0: Als je dan bijvoorbeeld merkt, ja, mijn vrienden hebben iets gedaan zonder dat ik erbij was.
3: Ja, ja, dat is inderdaad wat we ook zagen in dat onderzoek. Hè. Dus het verband tussen het checken waar anderen zich bevinden en negatieve gevoelens werd eigenlijk gemedieerd door de fear of missing out. Dus wat wil dat zeggen? Als je continu ziet waar anderen zich bevinden en je bent er zelf niet bij, ja, dan heb je natuurlijk het gevoel dat je iets mist, wat dan ook weer kan samengaan met meer negatieve gevoelens. Dus die fear of missing out verklaarde eigenlijk dat verband.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat de term of het woord controle hier ook wel belangrijk kan zijn en dat je op een bepaalde manier controle wil hebben over de situatie en dat lukt dan niet altijd.
3: Ja, al treedt dat niet bij iedereen in dezelfde mate op.
0: Okay.
3: We zagen bij jongeren bijvoorbeeld die een hogere need for popularity hadden, dus jongeren die meer nood hebben aan validatie, dat zij vaker gingen controleren op Snapchat bijvoorbeeld, waar anderen zich bevinden. Dus dat gedrag werd eigenlijk niet door iedereen gesteld, en zeker niet in dezelfde mate.
0: Niet iedereen is er even gevoelig voor?
3: Nee, maar dat hangt natuurlijk ook samen. Je kan je hier wel ook afvragen, wat is de kip en het ei? Als je je al niet zo goed voelt in je vriendengroep bijvoorbeeld, en je hebt misschien al het gevoel dat je er een beetje buiten valt, ga je misschien ook meer online gaan kijken wat anderen aan het doen zijn, waar dat ze zich bevinden.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook wel positieve zaken te bedenken. Zeker wel, Mark zegt bijvoorbeeld in de app, ja, met vrouw en kinderen delen wij altijd de hele tijd onze locatie. Met de familie ook, wanneer we ergens hebben afgesproken. Dan weten we gewoon wanneer iedereen aankomt.
3: Ja, absoluut. Ik denk dat er zeker ook voordelen aan verbonden zijn. Die mogelijkheden zijn er nu eenmaal vandaag. En het hangt er ook natuurlijk een beetje van af in welke context dat die gebruikt worden, welke afspraken dat daarover gemaakt zijn. En dat is dus zeker niet zo dat dat bij iedereen absoluut moet aanleiding geven tot negatieve gevoelens.
0: Nee. afspraken maken kan wel heel belangrijk zijn. Nu iemand anders zegt, groepsdruk is een thema. Ze zegt, onder een aantal vrienden is er beslist dat wij onze locatie gingen delen. Eigenlijk wou ik dat niet, maar ja, ik heb het dan toch maar gedaan.
3: Ja, dat is lastig. Dat is lastig. Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is om ieders wens daar te respecteren. En ik denk dat er mensen zijn die daar minder problemen mee hebben, terwijl anderen daar gevoeliger voor zijn. En dat is perfect oké, natuurlijk.
0: Maar hoe pak je dat dan aan? Als je dat misschien zelf niet wil?
3: Ja, ik denk dat daar maar één mogelijkheid is en dat is het gesprek aangaan. Ja.
0: Mm-hmm. Laten we eens naar privacy kijken. Iemand heeft anoniem gereageerd, zegt: ik vind het heel vervelend dat mijn ex-man mijn dochter trackt. In de week dat ze bij mij is, als we samen op stap gaan, kan hij al ons doen en laten volgen. Dit is een inbreuk.

0: druk op de privacy.
1: Ja, ja, dat is... Dat is wel zo. En ik kan mij voorstellen, zeker in zo'n situatie, dat dat als heel problematisch ervaren wordt.
2: Want is dat geen probleem?
1: Ik bedoel, in zo'n situatie bij een gescheiden gezin lijkt me dat inderdaad wel heel moeilijk. Maar ja, we hebben het hier over het tracken van locaties. Jongeren doen dat bij elkaar, soms uit veiligheidsoverwegingen, kinderen bij hun ouders en omgekeerd soms ook uit veiligheidsoverwegingen. Maar dat kan ook een verkeerde kant op gaan. Dus voor mij is dat niet in alle omstandigheden altijd problematisch, maar soms dus ligt dat wel moeilijker.
0: Ja, maar dat eerste wat u zei bevestigt iemand anders ook nog wel. Het geeft een gevoel van veiligheid, dat locatie delen. Mijn moeder van 82 durft nog altijd overal met de fiets naartoe te rijden. Sinds ze me ook vroeg om een volg-app te installeren in geval van een val of verdwalen, is ze dan gerust dat ze traceerbaar is. We hebben het hier over de jongeren gehad. Hetzelfde geldt voor de senioren misschien. Hè?
1: Mm-hmm. Voor senioren en alle leeftijden die daartussen liggen ook. Hè. Er zijn genoeg volwassenen die gaan lopen en vrijwillig hun locatie delen via Strava bijvoorbeeld of WhatsApp. Dus ik denk dat dat wel iets is dat door mensen van heel veel leeftijden gedaan wordt. En dus niet alleen door jongeren.
0: Ja. Mag je concluderen dat het heel dubbel kan zijn?
1: Ja, ik denk dat het, zoals bij veel effecten van technologie en van mediagebruik zo is, dat er positieve effecten aan verbonden kunnen zijn. Maar dat het ook negatieve effecten kan hebben en dat veel ook afhangt van de context en van de context waarin dat gedrag gesteld wordt en wie dat het precies doet.
0: Ja, en er sowieso eventjes over nadenken voor je locaties deelt. Dat kan ook altijd helpen, denk ik dan. Dankjewel, professor communicatiewetenschappen Kathleen Beulens.
1: Dat is heel graag gedaan.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten van Waasland-Haven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht 20 minuten en ook 20 op de E34 vanaf Melzele. Een half uur op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten in Waterloo, verder 35 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten tussen Stroombeek en Tervuren en in Grimbergen is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En in Brussel staat er een defect voertuig aan de uitrit van de Kunstwettunnel richting Koekelberg op de rechterrijstrook.
3: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

0: Desire van Warhouse. De bekende Nederlandse advocate Ines Wesky, beter bekend als de Pitbull in Toga, is door de rechtbank van Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van 42 dagen. Volgens de rechtbank maakte Wesky namelijk deel uit van de criminele organisatie van de Nederlandse drugsbaron Ridouan Taghi. Toen ze zijn advocaat was, speelde ze berichten van en naar Taghi door, terwijl die laatste zelf in een van de strengst bewaakte gevangenissen van Nederland zat. Het hele proces lang werd er trouwens met een vergrootglas gekeken nu naar het contact tussen de advocaat en haar cliënt. Zo'n 11 jaar geleden, in 2015, was Wesky hier bij ons op Radio 1 nog te gast in Touché. Daar vertelde ze toen hoe ze als advocaat toch probeert om afstand te houden van haar cliënten.
1: Ja, je moet vooral niet in het dossier terechtkomen. Hè? Je moet nog steeds kunnen zien waar de boel scheef zit en waar je uit het dossier een uitweg kunt vinden. En afstand vooral ook tussen mensen en tussen zaken en mensen. Ik zal ook niet bij de voornaam noemen. Ik ben überhaupt niet iemand die bij het gesprek begint met en hoe gaat het. En nee, ik duik direct op het onderwerp waar we bij elkaar voor zijn. Ja.
0: Je moet niet in het dossier terechtkomen, niet bij de voornaam gaan noemen, maar toch veroordeeld. Dus goedemiddag, Remco Adringa.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, je werkt voor de NOS op de justitieredactie daar. Wesky is schuldig. Waarom velt de rechtbank dit vonnis? Wat zit erachter qua redenering?
2: Nou ja, dat zij dus toch, ondanks haar, wat zij net vertelde bij jullie in de uitzending, dat het niet is gelukt om die professionele afstand te bewaren. En zij toch heeft deelgenomen aan de criminele organisatie van haar toenmalige cliënt, Ridouan Taghi. Ja, Ines Wesky was echt een van de bekendste advocaten van Nederland met meer dan 40 jaar ervaring. En Taghi misschien wel de beruchtste crimineel van ons land, die in zware beperkingen in de gevangenis zit. En wat Wesky concreet zou hebben gedaan is fungeren als doorgeefluik. Ze speelde berichten door van en naar Taghi in de cel. Berichten die gingen over drugshandel, over schulden, over miljoenen die betaald moesten worden, over witwassen, investeringen. Ze stuurde instructies van Taghi door naar zijn familieleden, waaronder zijn zoon, die de boel draaiende moest houden, en naar een aantal criminele contacten. Nou, hun antwoorden koppelden ze ook weer terug naar Taghi in de cel. En zo hielp ze om zijn organisatie overeind te houden. Iets waar ze volgens de rechtbank bewust aan heeft meegewerkt en waarmee ze het aanzien van de advocatuur heeft beschadigd en de rechtsstaat heeft ondermijnd.
0: En daarvoor krijgt ze nu een celstraf van 42 dagen. Maar ze moet ook niet eens naar de gevangenis. Hoe zit dat?
2: Ja, op zich zou een lange gevangenisstraf logisch zijn, zei de rechtbank vandaag. Toch zijn er een aantal bijzondere omstandigheden die maken dat ze niet terug de cel in hoeft. Ines Wesky is inmiddels 71 en heeft een heel slechte gezondheid. Dat weegt mee. Ze is ook al een tijdje geen advocaat meer. Dus risico dat ze nog een keer berichten doorspeelt, dat is er niet meer. En ze is volgens de rechtbank intussen al enorm gestraft. Ines Wesky was, ik zei het net, een van de bekendste en meest ervaren strafpleiters van Nederland. De rechtbank zei, ja, er is een ontluisterend einde aan haar carrière gekomen. Haar reputatie is aan diggelen, dus die vervolging die er is geweest is al straf genoeg, zei de rechtbank. Ja, Wesky nu nog jarenlang opsluiten dient eigenlijk geen doel meer. En daarom krijgt ze een straf die gelijk is aan de tijd die ze al in voorarrest heeft gezeten.
0: Ja, was Wesky er zelf bij vandaag?
2: Nee, ze was er niet. Maar haar advocaten vertelden na afloop dat ze erg geschrokken is van het feit dat ze is veroordeeld. Zij vindt dat onterecht. Zij vindt dat ze helemaal nooit veroordeeld had mogen worden, omdat er fouten zijn gemaakt, vindt ze. En omdat het bewijs niet zou deugen. Nou, ze denkt er sterk over om in hoger beroep te gaan. En het Openbaar Ministerie ook wel, denk ik. Want die vinden dat er wel erg veel ruimte zit tussen hun strafeis van 4,5 jaar cel en de 42 dagen die zijn opgelegd. Ja. Er is eerder al eens een zaak geweest tegen een advocaat die Taghi heeft geholpen. Nou, die kreeg 5,5 jaar. Dus ja, dat verschil is wel erg groot, zei het OM na afloop.
0: Ja, nu, wat sowieso vaststaat is dat het proces met heel veel aandacht gevolgd is. Ook door andere advocaten, denk ik, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Welke gevolgen heeft die daarvoor?
2: Nou ja, deze zaak maakt wel duidelijk dat je ook als gerenommeerd advocaat aangepakt kunt worden als je je laat lenen om criminele berichten door te geven. Ines Wesky is al de derde advocaat van Ridouan Taghi. Die is opgepakt hiervoor. Twee zijn er nu veroordeeld. Nou, dat heeft toch wel wat gedaan met het aanzien van de beroepsgroep. Maar het heeft vooral ook gevolgen voor de zaak tegen Taghi. Dus toch beschouwd wordt als de grootste en gevaarlijkste crimineel van de afgelopen jaren. Hij heeft levenslang gekregen voor een aantal moordopdrachten. Dus zijn zaak loopt nu in hoger beroep. Maar er is eigenlijk bijna niemand meer die nog bereid is om hem bij te staan. Hij zit al weer meer dan een jaar zonder advocaat. Niemand durft het nog aan. En toevallig bleek deze week dat er misschien nog twee bereid zijn. Dat is nog niet helemaal zeker. Dus ja, de impact van die arrestatie van Wesky is echt wel groot op allerlei fronten. Ja,
0: moeten we het ook nog eens over Sky ECC hebben?
2: Want een paar jaar geleden kreeg de politie een hele berg chatberichten in handen van criminelen. Die waren afkomstig van het telecombedrijf Sky ECC. Nou, daar zijn ook bij jullie in België al veel verdachten mee aangehouden en veroordeeld. En uit die data bleek ook dat Taghi contact met de buitenwereld had via advocaten. Nou, toen is een onderzoek gestart en uiteindelijk is dus hard gemaakt dat Ines Wesky berichten doorgaf van en naar haar cliënt. Ja, die zit in de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland. En mag helemaal geen contact met de buitenwereld hebben. Als zo iemand dan met hulp van een advocaat toch door kan gaan met criminele praktijken, ja, dan wil justitie dat natuurlijk toch heel graag voorkomen.
0: Ja, en dat heeft dus dat bewijsmateriaal heeft ook wel stand gehouden, hè, moeten we zeggen. Ja, afrondend nog afwachten wat dat eventuele beroep nog wordt. Maar wat een verhaal, hè. Ines Wesky, wat een figuur.
2: Ja, zeker. Het is toch tragisch. Er zijn veel mensen die hier denken dat zij misschien wel onder dwang heeft gehandeld. Dat ze onder druk is gezet om mee te werken. Ja, ze heeft daar. Het is iets waar het Openbaar Ministerie ook wel rekening mee houdt. Maar ze heeft er eigenlijk zelf nooit iets over willen verklaren. Over de verdenkingen überhaupt niet. Dus ja, de rechtbank heeft vandaag ook gezegd: we hebben niet kunnen vaststellen of zij ergens toe gedwongen is. En zien eigenlijk alleen maar dat ze hier toch bewust aan heeft meegewerkt.
0: Dankjewel voor de toelichting hierbij, Remco Andringa, justitiejournalist bij de NOS. Een mooie dag.
2: Dag.

0: de Eagles. En misschien zitten ze bij Club Brugge straks ook ergens hoog in de wolken. Want Brugge kan vanavond kampioen worden op het veld van KV Mechelen. Winnen daar. En de 20ste landstitel is binnen. We warmen straks al een beetje op met ex-Club Brugge-speler Leo van der Elst. En wat we nog in petto hebben, dat ontdekt u na het nieuws van 5 uur.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
2: Bij cocaïne is het ook zo dat heel veel mensen die cocaïne gebruiken, die hebben gewoon geen erectie meer, omdat het spel niet meer marcheert. En dan gaan ze een complementair middeltje gebruiken.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: Op de snelweg in Waasmunster gebeurde waarschijnlijk een mirakel.
4: Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stilstond.
5: De kans om dat te overleven is eigenlijk echt heel klein.
3: En opnieuw was Robert Schumann erbij, een van de stichters van de Europese gemeenschap. Zijn bidprentje lag op de achterbank van Europa-kenner Hendrik Vos.
6: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schumann.
3: Hendrik Vos was op weg naar het Vaticaan om Robert Schumann heilig te verklaren. Is het gelukt?
6: Misschien kan ik u helpen.
3: Beluister de allerlaatste aflevering, samen met alle anderen van Het Mirakel van Schumann op VRT Max.
1: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot, bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1. Wij dragen E5.
7: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
8: E5. Jouw verhaal in stijl.
9: En Colruy trakteert.
10: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruy.be.
12: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
13: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
14: Mobiliteitsbudget?
13: Ja.
14: Laten we samen eens kijken.
15: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
16: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Asielzoekers zullen in bepaalde gevallen in de toekomst toch nog een leefloon kunnen krijgen. En de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO praten in Zweden over defensie. Het Grondwettelijk Hof heeft de regel geschorst die bepaalt dat asielzoekers geen leefloon kunnen krijgen in plaats van opvang. Minister van Asiel en Migratie, Annaleen van Bos-Zuid, had die maatregel ingevoerd als deel van de nieuwe opvangwet voor nieuwe asielzoekers. Helene van der Beek, over wie gaat dit dan?
17: Het gaat over een kleine groep van mensen die asiel aanvraagt en om de een of andere reden geen plaats heeft in een opvangcentrum. Ons land is verplicht om mensen van bed, bad en brood te voorzien en in uitzonderlijke gevallen kon dat dus ook financiële steun zijn. Bijvoorbeeld als ze door een medische reden niet in een opvangcentrum konden

0: leven of bij familie konden wonen bijvoorbeeld, dan konden zij via het OCMW een leefloon krijgen en zelf voor hun woonst zorgen. Die optie werd dus afgeschaft, maar er was meteen kritiek van de Raad van State en ook al een tijdelijke schorsing door het Grondwettelijk Hof. Nu oordeelt het Hof dus definitief dat het niet kan, want als mensen om de een of andere reden geen plaats krijgen in een opvangcentrum en ook geen geld, dan kunnen ze in mensonwaardige situaties terechtkomen. Ze hebben recht op hulp en op menselijke waardigheid. Dat zijn grondrechten in België, zegt het Hof.
1: Dankjewel, Helene, voor je uitleg. In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders het laatste bezette universiteitsgebouw opgeruimd en verlaten. Gisteren drong een groep actievoerders het nabijgelegen rectoraat binnen. 44 werden opgepakt. De UGent stapte naar de rechter en die besliste dat alle bezettingen moeten stoppen. En hij verbiedt ook nieuwe soortgelijke acties dit academiejaar. De actievoerders startten vorige maand met hun bezetting van de UGent. Ze eisten dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. In de Kamer heeft de oppositie, regeringspartij CD&V, hypocrisie verweten. De Vlaamse Christen-Democraten willen vandaag de centenindex stemmen, maar vragen om het alternatief dat de sociale partners daarover hebben uitgewerkt later bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw te bespreken. Brigitte Vermeers vanuit de Kamer.
2: Hypocriet noemde Vincent van Quickenborne van oppositiepartij Anders de houding van CD&V. Hij herinnerde CD&V-fractieleider Nawal Farie er ook aan dat haar voorzitter de centenindex eerder een soepkip had genoemd.
3: Soepkip, goed beschreven. Maar u gaat die straks wel opdienen, hè? U gaat er straks hier wel stemmen, hè? En u dreigen mensen van te zeggen, ja, maar wacht, we gaan bij de begroting erop terugkomen. Allee, hoe absurd is dat?
2: Maar Farie beet van zich af en profileerde haar partij als de enige in de regering die voor de sociale partners opkomt. Daarbij spaarde ze ook coalitiepartner Vooruit niet.
4: Ik zie meneer Van den Broeke naar mij grimassen, maar ik dacht en hoopte dat u ook in het sociaal overleg zou geloven. Helaas zijn wij de enige partij vandaag in de regering die er wel voor vecht. Wel, daarom zit de CD&V in deze regering.
2: Intussen bleef premier De Wever de centenindex verdedigen. Alle bezwaren daartegen die ik hier vorige week heb geuit, blijven gelden, zei hij.
1: Zelfstandige organisatie Unizo en Mode Unie, de federatie van de zelfstandige modedetailhandel, betreuren de beslissing van de Raad van State om de boetes terug te draaien die drie kledingketens hadden gekregen. Ze hadden het woord solde gebruikt buiten de officiële soldeperiodes en dat mag niet volgens de Belgische wetgeving. Maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat dat verbod niet volgens de Europese wetgeving is. Dat betekent dat kledingwinkels het hele jaar door de term solde zouden mogen gebruiken, vreest Isolde de Lange van Mode Unie.
5: Door het feit dat die soldenbenaming nu een volledig jaar gebruikt kan worden, kan de consument een stukje misleid worden. Kan hij misschien denken dat er solden zijn midden in het jaar, wat natuurlijk niet echt het geval is. Het woord solden impliceert niet dat er een uitverkoop is, het duidt gewoon op een koopje.
1: De bevoegde ministers Clarine Val en Simonet zeggen het arrest te zullen bekijken. Het lichaam van Céline Kremer, de Belgische vrouw die 3 jaar geleden verdween in Tasmanië bij Australië, is teruggebracht naar ons land. Dat meldt haar familie op sociale media. Céline Kremer was op reis toen ze in juni 2023 plots vermist raakte. Haar auto werd teruggevonden op een parking aan het begin van een wandeling. Vermoedelijk liep het mis tijdens die wandeling. Er werd maandenlang naar haar gezocht, maar pas enkele maanden geleden, eind januari, werd haar stoffelijk overschot gevonden. In het Zweedse Helsingborg begint zo dadelijk een NAVO-bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Het is de eerste keer dat er een NAVO-bijeenkomst plaatsvindt in Zweden en dat is omdat Zweden nog maar 2 jaar geleden lid is geworden van de NAVO. Defensie-expert Jens Fransen, jij bent in Helsingborg. Wat staat daar op het programma?
6: Het zal een kort en krachtige bijeenkomst zijn tot morgen na de middag moet de laatste plooi leggen ook voor die grote top in Ankara, Turkije, begin deze zomer. 2.1. Steun aan Oekraïne. Secretaris-generaal Mark Rutte wil dat elke NAVO-lidstaat meer steun nog geeft aan Oekraïne, maar daar is eigenlijk geen akkoord voor. 2. Spenderen alle lidstaten nu echt wel die 2%? Wat ons land betreft, zo is mij verteld, ons land haalt de meet. Maar waar het natuurlijk ook over zal gaan, is Iran. En een diplomaat die mee aan tafel zal zitten, vertelde me, we moeten die Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio er echt van overtuigen, voor hij morgen vertrekt naar Washington, dat de Europese NAVO-lidstaten wel degelijk de VS willen helpen met Iran, maar pas na een vredesakkoord. Meegeven nog, voor ons land is hier Maxime Prévot, onze eigenste minister van Buitenlandse Zaken.
1: Dank je. Oekraïne heeft aangekondigd dat het zijn grens met Wit-Rusland in het noorden van het land sterker gaat verdedigen. Zo wil het bijvoorbeeld documenten en auto's van burgers meer gaan controleren om te voorkomen dat Rusland in de regio zou kunnen infiltreren en daden van sabotage zou kunnen organiseren. Oekraïne zegt al een aantal weken dat Rusland ook een nieuw offensief vanuit het noorden zou plannen, vanuit Wit-Rusland, maar Rusland ontkent dat. Ondertussen zijn Rusland en Wit-Rusland al 3 dagen bezig met gezamenlijke militaire oefeningen met wapens die kernkoppen kunnen dragen. Sport. Thorgan Hazard vertrekt bij voetbalclub Anderlecht. De 33-jarige ex-Gouden Schoen bereikte geen akkoord met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. En Anderlecht kondigde zijn vertrek aan op zijn sociale media. De toekomst van Hazard ligt mogelijk in Frankrijk bij zijn ex-club Lens. Naast Hazard stopt ook Jari Verscharen bij Anderlecht na dit seizoen. Verscharen is 24 jaar en groeide vanuit de jeugd door naar het eerste elftal waar hij 8 jaar speelde. Het is niet duidelijk wat zijn plannen zijn. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook zaterdag veel zon. Aan zee is het dan koeler met een zeebries. En de temperaturen stijgen. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Asielzoekers zullen in de toekomst toch nog een leefloon kunnen krijgen in plaats van een bed, een bad en brood. Dat zat vooraan. In de nieuwe opvangwet van minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid kon dat niet meer, maar het grondwettelijk hof schrapt die regel nu. Het gaat wel om uitzonderlijke gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. De wereld vandaag. Gert Geens.
8: En gisteren was hier bij Rut nog filmregisseur Lucas Dons te horen vanuit Cannes. En vandaag gaan we voor Adil El Arbi. Hij is dan weer in Cairo. En ook hier hebben we een goede reden om hem even te bellen. Goedemiddag.

0: Wordt op 3 juni 95. Zou niet in al te beste gezondheid zijn. Dus dat lijkt mij niet zo realistisch. Wat ik ook opmerkelijk vind en ook een anekdote die ik wel even wil vertellen. We zijn gisteren of eergisteren voorbij zijn residentie gereden. De residentie van Raúl Castro. En heel opvallend. Daar is dus... alleszins wat je ziet van buiten, die is nauwelijks beveiligd. Dus het kan natuurlijk, als de Amerikanen het echt zo ver willen drijven, ik denk niet dat Raúl Castro uit eigen beweging naar de VS zal gaan, maar ja, misschien is dit wel een voorbode, hè, van een Venezuela-scenario, zoals ze gedaan hebben met Nicolas Maduro, de Venezolaanse president. Zouden ze misschien hier ook een soort van chirurgische operatie kunnen uitvoeren en Raúl Castro komen ontvoeren? Cubanen hier vertellen mij dat eigenlijk tot een aantal weken geleden, dat ze niet echt geloofden dat het ooit zo ver zou komen, maar dat ze ondertussen wel echt bang zijn voor een militaire escalatie ook van dit conflict.
1: Oké, dat... gaat de komende tijd duidelijk moeten worden. Jij bent daar momenteel aan om reportages te maken voor ons, ook over de huidige politieke en economische situatie daar, met bijvoorbeeld die grote brandstoftekorten die er ook zijn. We gaan jou de komende dagen nog wel vaker horen over en vanuit Cuba. Collega Ambakar, dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1. Christophe van de Goor van Sportza, ik zie jou graag komen. Dat is altijd al het geval, maar nu nog net iets meer, want jij hebt mooi nieuws meegebracht.
3: Met een glimlach. Jawel. Belgische ritzege. Alex Segaert heeft het gehaald in Novi Ligure. Dat is eigenlijk een stad tussen Genua en Milaan in Piemonte. Ja, spannend was het wel, want we hadden twee kolletjes van derde categorie in de finale. Daar werden de sprinters overboord gegooid. Jonathan Milan, Paul Manier, die konden net niet mee. Hebben geprobeerd om nog opnieuw aan te klampen bij het peloton. Slaagde daar niet in. En dan gingen we de finale in de laatste 3 kilometer met een peloton van een man of 40. En ja, tijdrijder als hij is, heeft Alex Segaert een aanval geplaatst op 2,5 kilometer van de streep. Met toch ook wel een klein beetje dank aan Victor Kampenaerts, want die reed op kop van het peloton met natuurlijk Jonas Vingegaard in zijn wiel. En die reed wel door, maar niet om te zeggen dat hij heel veel belang had om Segaert bij te halen. Niet aan 300%. Die heeft een klein beetje van kunnen profiteren en haalde het met een paar meter voorsprong op een sprint het peloton. Gert, waarvan Toon Aerts ook nog eens de sprint won. Dus twee Belgen op de eerste twee plaatsen. En Jasper Stuyven ook nog vijfde. En ja, daardoor die mindere tijdrit waarbij het toch ontgoocheld was. Alex Segaert helemaal weggeveegd. En Belgisch ritsucces. Grootste overwinning uit zijn carrière tot nu toe voor de West-Vlaming Alex Segaert.
1: Een Belgisch dagje in de Giro. Ja. En de grootste glimlach die was dus voor Alex Segaert. Dankjewel, Christophe. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroevere en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek zijn dat nog 10 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmanstunnel. Het gaat ook traag naar Antwerpen, 35 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. 40 op de E34 vanaf Melselen. Opnieuw 35 minuten op de A12 naar Antwerpen vanaf Antwerpenhaven. Op de E19 vanaf Kleine Barheel 20 minuten en 25 op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten vertragen in Waterloo. Verder ook nog 1 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten van Ruisbroek tot Groot-Bijgaarde. Verder 35 tussen Strombeek en Tervuren. En in Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Kunstwettunnel richting Koekelberg op de rechterrijstrook.

0: dat was Maite. Vanaf vanavond, liever zo moet ik het zeggen, gaat Seven Dogs in première. Dat is de nieuwe film van Adil El Arbi en Bilal Fallah. En de kans is groot dat u er nog maar weinig over gezien of gelezen hebt, want het gaat om een Arabische film die in première gaat in Cairo in Egypte. De film is grotendeels opgenomen in Saoedi-Arabië en bestaat uit een internationale topcast met onder andere de Italiaanse actrice Monica Bellucci.
1: Hey, bewijs. Dan zo zou en moet zo.
2: Wat te vreemd? De mensen die moeten te haken op de kanon.
3: Klaar bij 7 vervolgd na het hebben van de galie.
0: Ja, de film belooft een knaller te worden en dat mag je ook letterlijk nemen, want Seven Dogs mag al 2 wereldrecords op zijn naam schrijven, die van grootste explosie in een film en de meeste ontploffingen in 1 shot. En oké, in Hollywood hebben Adil en Bilal nog gewerkt met andere budgetten, maar met meer dan $40 miljoen is Seven Dogs wel de duurste Arabische film tot nu toe. Adil El Arbi, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ik wil eerst wel eens weten, de meeste ontploffingen dus in 1 shot. Hoeveel zijn er dat dan?
4: Wel, ja, het is moeilijk te zeggen. Het is eigenlijk genoeg om er uiteindelijk de grootste ontploffing van de geschiedenis van cinema te maken. Dat is eigenlijk het belangrijkste record.
0: Ja, de grootste ontploffing of explosie in de geschiedenis van de film, zeg je. Dat is op dat moment dan toch wel even spannend. Neem ik aan.
4: Ah ja, absoluut. Het vorige recordhouder was Sam Mendes met Spectre, de James Bond film. Dus wij moesten natuurlijk overtreffen. En het is eigenlijk vergelijkbaar met die scène in Oppenheimer, waarbij dat, het moment dat de bom voor de eerste keer wordt ontploft, dat is heel spannend. Iedereen zich gaat afvragen of dat gaat lukken, want het heeft natuurlijk maanden voorbereiding gekost. En je hebt ook maar 1 kans om het te doen.
0: Dat neem ik aan van wel, inderdaad. En het geeft meteen ook al aan, dit is geen film vol kampvuurverhalen, denk ik. Ja, waarover gaat Seven Dogs? Mogen mensen meteen denken aan bijvoorbeeld de Bad Boys films?
4: Ja, heel hard. Het is eigenlijk een soort Bad Boys-achtige film. Ook een beetje een John Wick, een beetje een James Bond, Mission Impossible film, waarbij dat je een Egyptische Interpol-agent volgt die samen een team moet vormen met een Egyptische internationale crimineel om een internationaal drugskartel tegen te houden van drugs te importeren in het Midden-Oosten. Dus dat is een beetje een actie-comedy, buddy-cop-movie met veel humor en veel actie natuurlijk.
0: En vandaar dat de première in Cairo is.
4: Absoluut, ja.
0: Hoe zijn ze voor deze film bij jullie terechtgekomen?
4: Wel, dat was bij de vorige Bad Boys. Hè. Bad Boys Ride or Die was de meest succesvolle film ooit in de geschiedenis van Saudi. En ook het Midden-Oosten algemeen. Dat was een bijzonder succesvolle film. En dus kwam de vraag om een gelijkaardige film te doen, maar dan in het Arabisch, met Arabische acteurs, hoofdzakelijk in die taal, voor specifiek dat doelpubliek van, van de Arabische wereld, Noord-Afrika en Midden-Oosten. Dus op die manier hebben we dan de voorstel gekregen.
0: Ja, en wie heeft jullie dat voorstel gedaan eigenlijk?
4: Dus dat is een minister die heet Turki Alşer, die ook boksmatchen organiseert, een aantal entertainment-events organiseert in Saudi. En die is dan eigenlijk de eerste grote film die ze maken op een Hollywood-level, maar nog altijd wel met Arabische protagonisten.
0: Oké, hij moet natuurlijk nog in de zalen komen, maar hoe kijk je er nu voorlopig al op terug? Een keertje niet in het Engels bijvoorbeeld? Wel in het Arabisch, voor herhaling vatbaar?
4: Ja, ik denk dat dat wel een topervaring was. We zijn opgegroeid met Hollywoodfilms, waarbij dat de protagonisten altijd wel Amerikanen waren, of in elk geval mensen die Engels spraken. En Arabische personages waren meestal altijd randfiguren, zo, altijd bijrollen. En dit is dan een soort Hollywoodfilm waarbij dat de hoofdpersonages Arabische acteurs zijn en de bijrollen zijn meer Hollywood-established acteurs. En dus dat is wel een interessante dynamiek om dat mee te maken. Ze zijn deze keer de heroes. En het was een topervaring. Het was ook cultureel voor ons heel belangrijk. En we hopen dat als de film het goed doet in Midden-Oosten, dat er misschien een sequel zal komen.
0: Hadden jullie verder wel alle vrijheid om te doen wat jullie wilden qua scenario bijvoorbeeld?
4: Wel, het scenario was een vrij specifiek verhaal waarbij dat, wat je inbeeldt dat een Mission Impossible film gaat zijn of een Fast and Furious film, het is een beetje zo. Je ziet echt zo homages aan de verschillende genres van actiecinema. Het is een beetje western en een beetje martial arts en zo. Dus in die zin, dat is de flavor van de film. Maar visueel en creatief mochten we wel ons goesting een beetje doen. We hebben van alles en nog wat zitten testen qua cameratechnieken. We hebben ook veel animatie erin gedaan. Zo dingen die we in Hollywood toch misschien moeilijker zouden toegelaten zijn om te doen. Dus dat was wel heel fijn.
0: Oké, dus je had eigenlijk hier iets meer kansen om wat te experimenteren nog?
4: Ja, toch wel. Ik denk dat van het moment, dingen die in Hollywood misschien echt wel lange maanden gesprekken duren, eens dat naast we hier kwamen en ze vonden het tof, of ze het leuk of creatief of cool, dan zeiden ze, yeah, go for it.
0: Oké. Ik heb begrepen dat er een aantal Egyptische topacteurs meedoen, maar ook Monica Bellucci. Was ze makkelijk te overtuigen?
4: Ja, Monica, dat is natuurlijk een icoon, hè, een legende. Grote fan van haar. En tegelijkertijd, ja, ze had nog nooit in een echt een actierol gespeeld. Ze heeft nog nooit de bad guy mogen spelen. Ze heeft nog nooit met een gun. Ze zei zo, toen ze daar met wapens aan het spelen was en aan het schieten, zei ze, hey, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus dat was ook voor haar een eerste keer en een kans. En ze vond dat zo graaf om dat ook aan haar dochter te kunnen tonen van, zij kan ook een actieheld zijn. Ja. Een actieheldin.
0: Ja, er staat intussen al wel wat op jullie palmarès, hè. Toch nog nerveus voor die première vanavond?
4: Ja, altijd, want deze keer, ja, het is natuurlijk een film voor het Midden-Oosten, voor de Arabische wereld. Je kunt het beschouwen als een Egyptische, Saoedische film. En Egypte, dat is de Hollywood van de Arabische wereld, al van toen cinema uitgevonden is. Dus dat is wel, ja, dus er is wel een grote challenge om dat publiek te kunnen overtuigen dat ze hebben een traditie van de cinema. Mm-hmm. Ze zijn heel kieskeurig, heel streng, dus we hopen wel dat deze film hen kan bekoren, want ze gaan er toch wel streng naar kijken. Dus het is toch wel heel spannend.
0: Oké, kritisch publiek straks. En dan nog een laatste vraag. De vraag die waarschijnlijk het meeste speelt bij jullie fans hier in België. Zal Seven Dogs ook in Europa te zien zijn?
4: Ja, dat is een goede vraag. Het is eigenlijk een film die niet echt de bedoeling was om in Europa getoond te worden, als toch niet op een grote schaal. Het kan wel zijn dat het een paar weken misschien ergens, ja, in Londen of in Parijs, we zullen proberen of dat het een beetje in België getoond kan worden. Al is het maar een week, maar dat was eigenlijk niet echt deel van het plan, dus we zullen moeten praten of dat iemand de film toch een paar dagjes in de zalen wil doen, zodat tenminste een deel van onze fans dat kan gaan checken.
0: Ja. En wanneer zou dat dan kunnen zijn?
4: Dat is eigenlijk, daar hebben we nog geen idee. Dat is echt pril op begin. Het is een klein beetje zien wat de reacties gaan zijn in Noord-Afrika en het Midden-Oosten en ook Azië. Want er zijn ook Bollywood-acteurs die meedoen. Dus in India komt die ook uit. En dan van daaruit gaat er een beetje gezien worden, welke andere territoriums kunnen we ook eens een testje doen.
0: Ja, Seven Dogs gaat vanavond in première in Cairo. Adil El Arbi, veel plezier straks.
4: Dankjewel. Merci.
0: Wereld vandaag. Sabine Haagdoorn, ik zit hier nu nog in het ruim, maar eigenlijk heb ik die al niet meer nodig, denk ik.
5: Hier en daar waren er nog redelijk wat wolken, over het noorden van het land bijvoorbeeld, af en toe meer wolkenvelden. Maar hier in Brussel, 20 graden, af en toe de zon die erdoor komt. Dus dat is,
0: we zijn eraan begonnen.
5: Best aangenaam, maar het kan veel warmer en dat gaan we de komende dagen voelen. Voor vanavond en vannacht zien we de wolken grotendeels verdwijnen, tussen 4 en 14 graden voor de minima. En dan morgen krijgen we veel zon, krijgen we minder wolken dan vandaag, wat sluierwolken, misschien een paar stapelwolken. En ondertussen gaan die temperaturen naar zomerse temperaturen. Dat is 25 graden en meer, 26 of 27 graden. Die 27 graden is vooral voor de Kempen en ook voor de steden. Aan zee een 24 graden met ook na de middag een zeebries, waardoor het dan wat koeler aanvoelt. En dan hebben we het Pinksterweekend en dat wordt een van met de zomerse allures, met veel zon, niet te veel wolken, temperaturen tot 28 graden, hier en daar 29, lokaal een 30 graden is zelfs mogelijk ook begin volgende week nog maandag. Aan de kust altijd wat koeler met na de middag een zeebries. En dan dinsdag passeert er een zwakke storing. Dat geeft wolken die voor de zon schuiven, maar de kans op een bui is eigenlijk klein. En we halen nog 28 graden, misschien lokaal zelfs een 30 graden. Maar daarachter zit frissere lucht. Dus vanaf woensdag nog altijd redelijk wat zon, maar dan temperaturen rond 20 of 21 graden.
0: Ja, maar eerst volop zomer, bedankt.
5: Jawel.
6: Federale verzekering. Altijd mee, pro en privé.
7: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
8: Onrust stijgt bij bedrijven.
9: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
10: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
11: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
12: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
11: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
12: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
11: Nee.
12: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
11: Ja, zoiets.
12: Je weet het niet, mama.
13: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
14: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
15: Knock.
14: Who's there?
15: Justin.
14: Justin who?
15: Just in time to start investing.
14: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
15: Just in time, Adam.
14: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
16: Vlaanderen, de toekomst is hier.
17: Update beschikbaar.
16: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
17: Update voltooid.
16: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
6: Radio 1.
10: De wereld vandaag. Met Gert Geen.

0: En dan gaan we verder met medisch nieuws, want het aantal geregistreerde seksueel overdraagbare infecties in Europa, dat heeft een recordhoogte bereikt. Ja, dat gaat om cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie van 2 jaar geleden. Voor meer uitleg kunnen we terecht bij Thibaut van Balen. Hij is diensthoofd van de zogenaamde SOA-kliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Meneer Van Balen, het aantal seksueel overdraagbare infecties is dus nog nooit zo hoog geweest in Europa. Is dit een trend die al langer bezig is?
1: Ja, absoluut. Dus het is eigenlijk een trend die al 10, 20 jaar bezig is. Maar die stijging is eigenlijk versneld na COVID. Nu, om die stijging toch een klein beetje te relativeren, we zien ook in 2024 een daling in het aantal chlamydia-infecties ten opzichte van 2023 en een stabilisatie van het aantal gonorreu-infecties bij vrouwen. Maar sowieso, deze cijfers blijven veel te hoog en dat is iets dat we heel nauwkeurig moeten opvolgen.
0: Oké, dat is een beetje positief nieuws, maar welke stijgingen zien we dan vooral bij welke infecties?
1: Ja, dus het is vooral bij bacteriële SOA's. Dus we spreken over chlamydia, dat is het meest voorkomende SOA's. Ook over gonorreu en ook over syfilis. Dus alle drie zijn heel sterk gestegen in de afgelopen 10, 20 jaar.
0: Weten we ook iets over wie besmet raakt?
1: Ja, dus voor gonorreu en voor syfilis zijn vooral mannen die seks hebben met mannen die het meest frequent besmet zijn. Voor chlamydia-infecties, vrouwen blijven het meest besmet. Maar daar ook zien we heel veel infecties bij mannen en bij mannen die seks hebben met mannen.
0: Welke verklaringen ziet u voor deze stijging?
1: Er zijn verschillende factoren die meespelen. Dus we weten bijvoorbeeld dat we nu veel meer testen dan 10, 20 jaar geleden. En we gebruiken ook veel betere testen. Dus natuurlijk, als we meer gaan testen, gaan we meer gevallen vinden. Maar dat is zeker niet de enige verklaring. We weten ook dat het gedrag van de mensen is veranderd. Er is nu minder condoomgebruik dan vroeger. Onderzoek van Sensoa heeft aangetoond dat 30% van de Vlamingen gebruikt altijd een condoom met losse partners. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat 70% dit niet doet. Er is echt een condoommoeheid in de bevolking, maar er zijn ook barrières voor condoomgebruik. We weten dat bij jongeren de prijs van condooms heel vaak een drempel is en dat ze daardoor eigenlijk geen condooms gebruiken. We weten ook dat mensen meer wisselende contacten of losse contacten hebben nu dan vroeger. En er zijn een aantal fenomenen die nu in opmars zijn. Bijvoorbeeld chemseks, dus de seks onder invloed van drugs of middelen, die ook mee kunnen spelen.
0: Ja, daar ging het vanochtend nog over in de wereld van Sophie, maar u was nog niet klaar, vertel maar.
1: Nee, ja, er is een laatste factor die heel belangrijk is, is eigenlijk het gebrek aan seksuele voorlichting. We merken dat mensen veel te weinig kennis hebben over hun lichaam, over SOA's, over hoe dat SOA's overgedragen worden en ook over hoe dat ze zichzelf kunnen beschermen. En natuurlijk, als ze die kennis niet hebben, dan kunnen ze zich niet beschermen en dat is heel belangrijk.
0: Ja, dat laatste is toch ook wel een element. En u bent hier eventjes aan het woord geweest. Pas op, dat mocht hoor, maar geeft dit wel aan dat er wel wat werk is om die trend te keren?
1: Ja, absoluut. Er is heel veel werk. Dus we moeten natuurlijk ervoor zorgen dat mensen die seksuele risico lopen zich laten testen op zoiets. Dus afhankelijk van hun risicoprofiel moeten ze regelmatig getest worden, zelfs als ze geen symptomen hebben dus. Het is ook heel belangrijk dat mensen die symptomen hebben zo snel mogelijk zich laten testen en een behandeling kunnen krijgen om dan de complicaties van deze infecties te voorkomen en de transmissie. En er moet ook echt ingezet worden op preventie, maar dus op betaalbare, bereikbare preventies. Dus condooms moeten opnieuw beschikbaar worden gemaakt aan een betaalbare prijs voor iedereen die dat nodig heeft. En ook op seksuele voorlichting. Dus het is heel belangrijk dat mensen voldoende kennis hebben om zichzelf te kunnen beschermen.
0: Zeker. Dank Thibaut van Balen, diensthoofd van de SOA-kliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. En met dat laatste in het achterhoofd is het misschien toch maar een kleine stap naar de bezorgdheid over de nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in Congo en Oeganda. Want die bezorgdheid die groeit. India heeft beslist om de Afrikaanse top in New Delhi uit te stellen door de veranderde gezondheidssituatie. En ook voor het nationale elftal van Congo heeft de Ebola-epidemie gevolgen. Zij schorten hun trainingen in Congo voor het WK voetbal van volgende maand op. En ze wijken uit naar België. Katrien van der Schoot, ook voor jou, goeie avond.
2: Ja, dag Gert.
0: Ja, Congo-kenner op onze redactie natuurlijk. Wat weet jij daar al over?
2: Ja, laten we kort zijn over dat voetbal. De Congolese voetbalploeg zit niet in met het besmettingsgevaar. De meeste spelers spelen al in Europa hier. En ze zouden in Kinshasa nog 3 dagen op training gaan en een soort van afscheidsceremonie houden met de president en met veel fans. Maar dan zouden ze binnen de sperperiode zitten van 21 dagen die de VS als gastland heeft ingesteld voor reizigers uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan als een voorzorgsmaatregel. Dus te krap voor het WK. En dus trainen ze alleen in ons land. Trainingen op het veld van Standaard Luik en ook een oefenmatch tegen Denemarken op 3 juni.
0: Maar je hebt gelijk, voetbal is hier niet het allerbelangrijkste. Wel zeggen dat intussen die ebola-epidemie in Congo gewoon verder aan het uitbreiden is.
2: Ja, en of. En het was te verwachten, hè, want toen de ziekte uitbrak in de dichtbevolkte mijnstad, Mongbalu was dat, bij Bunia in Ituri, werd ze nog een beetje beschouwd als een mysterieuze ziekte, als hekserij. Veel mensen die er niets om gaven. En zo, op die manier, is die ziekte dus naar andere gebieden overgekomen. Naar het zuiden, naar Noord-Kivu, de volgende provincie met miljoenenstad Goma, ook al 1 geval bevestigd. En vandaag is er ook 1 geval bevestigd in de buurt van Bukavu in Zuid-Kivu. En dat is 900 kilometer meer naar het zuiden van de eerste uitbraak. Nu, zo pas heeft Oeganda, het buurland daar aan de grensstreek, de vluchten van en naar Congo tijdelijk opgeschort. Ook daar was een verdachte besmetting, maar die is gelukkig negatief.
0: Katrien, wat doet de Congolese overheid daar om de epidemie toch in te dijken?
2: Ja, dat is net het punt, hè, want het is de slechtst mogelijke plaats voor een epidemie als deze, want de overheid is in een groot deel van de regio niet aanwezig. Het is een kluwe van gewapende groepen. De grootste, de M23, heeft een heel groot stuk van dat grondgebied in handen, dus het gebied ligt eigenlijk op verschillende frontlinies. Dat is 1. Ten tweede, de medische zorgverlening is ook op heel veel plaatsen ondermaats. Heel veel grote organisaties zijn door dat conflict weggetrokken. Je hebt ook nog de besparingen, we hebben het er al veel over gehad bij USAID, de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie, en die was net bezig met heel wat preventieprogramma's rond ziektes als ebola, bewustmaking, gezondheidsopvoeding, hygiëne, taboes en zo verder. Dat is allemaal afgeschaft, dus dat is allemaal heel gevaarlijk, ja.
0: Het is al herhaaldelijk gezegd, dit is een gevaarlijke variant van ebola, zonder medicijn en zonder vaccin. Hoe kijken de mensen daar naar deze nieuwe grote uitdaging?
2: Ja, ik heb geprobeerd om een paar mensen te bereiken, maar zeker is dat het op zich ook al gevaarlijk is. Er is bijgeloof, hè, we hadden het er al over. Mensen reageren heel emotioneel. Vandaag is een ziekenhuis met patiënten in brand gestoken door familieleden die het lichaam van een zieke wilden weghalen. Dat was een incident dicht bij Bunia. Zo zullen er zeker nog veel meer volgen. Andere mensen reageren fatalistisch. Die zeggen mij, ach ja, dat komt er gewoon maar bij. We zitten in een conflict. We zijn de speelbal van geopolitieke machten. Ze hebben alleen interesse in onze regio als het om grondstoffen gaat. Dus ja, het enige lichtpuntje, daar is een cynisch lichtpuntje, als ik dat even mag zeggen. Ja. President Trump heeft het gemunt op de grondstoffenmijnen in Oost-Congo. En het is toch wel opmerkelijk hoe snel er nu vanuit de VS beloftes komen om de ziekte toch te helpen indijken.
0: Maar denk je verder dat de situatie toch wordt onderschat in zekere zin?
2: Niet door de wetenschappers, we hebben er al veel gehoord. Die zeggen het is gevaarlijk. Die zijn erg ongerust, wel door de internationale gemeenschap, die heel weinig doet, behalve dan het gebied afsluiten. Oeganda, zeg ik al, ook de grenzen met Rwanda zijn afgesloten. Maar ja, de vraag is of dat volstaat. Want ja, dit is geen cruiseschip in quarantaine. Dit is een gebied met vele miljoenen mensen in een vreselijke conflictsituatie. Dus ik hou mijn hart vast voor wat er nog zal gebeuren.
0: Dan gaan wij dat met jou moeten doen, vrees ik. Dankjewel, Katrien van der Schoot.
3: Hi, I'm Trixie Whitley and my new single called Building Fences is Vox Tip on Radio 1.
4: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1 kanaal op VRT Max.
5: Radio 1.

0: Building Fences en Trixie Whitley. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek 10 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 35 minuten. Drie kwartier op de E34 vanaf Melcelen. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En op de E313 vanaf Massenhoven een half uur weer. Op de buitenring rond Brussel 1 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten van Beersel tot Groot-Bijgaarde. Verder 35 minuten tussen Strombeek en Tervuren. En in Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Kunstwettunnel richting Koekelberg op de rechterrijstrook.
1: Een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
2: De wereld vandaag.
3: Radio 1.
0: Nog één keer knallen. Enkele Brugge is kampioen in ons voetbal. Na de uithaal tegen Union vorig weekend met een 5-0 forfait scoren heeft club zijn lot volledig in eigen handen. En toen, vorig weekend, klonk het voor de start van de wedstrijd zo.
4: Home game, we take everybody with us. We take the energy, we take the fans, all of us here together, and we fucking go for it.
0: Straks winnen bij KV Mechelen en de 20e landstitel is sowieso binnen, maar ook bij andere scenario's, afhankelijk van wat er gebeurt bij Gent-Union. Ook dan kan club nog kampioen worden. Maar dus nu op naar Mechelen. Leo van der Elst, ex-Rode Duivel en midden-jaren 80, meerdere seizoenen actief bij Club Brugge. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ben je zelf al achter de kazerne?
5: Ik ben nog niet achter de kazerne, maar ik ben wel al in Mechelen. We zijn met een paar collega's van club op tijd vertrokken om toch niks te missen van de wedstrijd.
0: Ja, we bellen jou, Leo, als bekende ex-speler uiteraard. Maar ook vandaag heb je nog wel een band met Brugge. Hè? Welke precies?
5: Ik ben samen met CEO Gillian Prudhomme en nog een paar mensen verantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal binnen Club Brugge. En ik werk ook mee met de Club Media House. Ik ga met de ploeg mee op Europese verplaatsingen als begeleider van de partners. Ik doe elke thuiswedstrijd de verwelkoming in het stadion van Club Brugge. Dus het is een leuke en drukke job.
0: De handen vol en nog een blauw-zwart hart. Vertel eens, hoe ligt de spanning bij jou voor vanavond?
5: Ik ben iets zenuwachtiger dan anders, heb ik gemerkt. Ik heb vertrouwen in een goede afloop. Ik heb clubs zien groeien de afgelopen weken in de play-offs. Dus ik heb er wel vertrouwen in, maar ja, je staat 4 punten voor, dat is fantastisch. Er zijn nog 2 wedstrijden, maar er moet natuurlijk nog wel minstens 1 wedstrijd gewonnen worden als Union ook 6-6 haalt. Dus ja, er is wat meer spanning dan anders. Ja.
0: Vertel eens, hoe goed was Club Brugge voor jou dit seizoen?
5: Ups en downs vind ik wel. We hebben hele goede wedstrijden gespeeld. We hebben minder goede wedstrijden gespeeld. Ik denk dat de turning point zo'n beetje gebeurd is in Sint-Truiden, waar we tijdens de play-offs die overwinning uiteindelijk over de streep hebben getrokken.
0: Met Vetlessen.
5: En dan is Club Brugge alleen maar gegroeid. En op dat moment begon iedereen er ook meer en meer in te geloven. En de afgelopen weken waren heel goed met momenten. Met het orgelpunt tegen Union vond ik dat was totaalvoetbal. Daar zat alles in. Dus dat was topwedstrijd. Ja. En een belangrijke.
0: Heeft Club Brugge in die match eigenlijk al de morele genadeslag uitgedeeld, denk je?
5: Je zou het zo wel kunnen noemen natuurlijk. Hè. Union is naar ons gekomen om zeker niet te verliezen. Ze stonden toen 1 punt achter. Maar onder leiding van een briljante Hans van Aken, waar ik enkel alleen nog meer bewondering heb voor gekregen, hebben we een fantastische wedstrijd gespeeld. En de jongens die er moesten staan, zoals een Solis, zoals een Trezoldi, een Forbes ook, die groeien maar naar hun beste niveau. Dus het zou wel eens kunnen dat die wedstrijd bepalend is geweest of dat we kampioen worden of niet.
0: Ja, op zo'n moment moeten we ook altijd wat plaatsmaken, Leo van der Elst, voor nostalgie. Laat ons eens teruggaan naar 1988. Toen zijn jullie kampioen geworden in een thuismatch wel. Het was nog tegen Winterslag. Kan je de beleving nog eens oproepen en laat ook nog eens wat namen vallen graag?
5: Ik denk dat het toen een wedstrijd was met, onder Henk Houwaard alleszins. Wie was er allemaal bij? Frankie, denk ik. Frankie van der Elst. Luc Bijens ook toen nog. Hugo Broos. Birger Jensen of Van der Wallen in de goal.
6: Van der Wallen.
5: We hadden toen ook een hele goede ploeg, vind ik. En dan die laatste wedstrijd voor een thuispubliek kunnen winnend afsluiten en kampioen spelen. Dat was een van de hoogtepunten uit mijn carrière.
0: Ja, Keulemans, De Grijze, Kenneth Brille ook nog.
5: Kenneth ook nog, absoluut.
0: In de jaren 80, waarin Club Brugge mooie momenten ook Europees beleefd heeft. Ja. Heel kort nog, Leo, ik heb gewoon nog een uitslag nodig voor vanavond.
5: Het is altijd moeilijk, denk ik, om te gokken, maar ik ben heel, heel optimistisch, dus ik denk 1-2.
0: Dus het gaat lukken, het zal feest zijn vanavond dan?
5: Het gaat vanavond waarschijnlijk, hopelijk. In voetbal weet je nooit natuurlijk, maar we gaan ervan uit.
0: Oké, vanavond is er vanzelfsprekend ook Sportza, hier op Radio 1. Met daarin dus mogelijk, we kunnen ervan uitgaan, zegt Leo van der Elst, de 20e landstitel van Club Brugge. En jij zal er dus bij zijn in het stadion. Dankjewel, Leo van der Elst. Veel plezier vanavond in Brugge. De Wereld Vandaag zit er ook op. Nu krijgen we nog het kwartier, dan Voorproevers, daarna Wonderland en dan Sportza. U hoort het. Het zal hier niet stilvallen bij Radio 1.
3: Carminho. Een unieke en vernieuwende stem. Boekbeeld van een nieuwe generatie fadistas live in Brussel. Carminho, op 9 september in Bozar. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
8: Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
10: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Home again.
14: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
15: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
13: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
14: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
13: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
16: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
17: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
16: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
17: Aspe, het slotakkoord.
16: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
18: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
19: Die desregistratie bedoelt je?
18: Ja.
19: Daar kan ik u bij helpen.
20: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
21: Bij VAR krijgt je merk
22: meer aandacht.
21: Meer merk.
22: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
1: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
23: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
1: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plannen en toestellen die lang meegaan.
23: Meer info op lab9.be.
24: Wat is die centenindex nu ook alweer die vandaag in het parlement besproken werd? Hoe gevaarlijk zijn de drones die boven de Baltische Staten opduiken? En waarom wordt Cuba zo geviseerd door de VS de laatste maanden? De antwoorden in het kwartier, zometeen.
3: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Asielzoekers zullen in bepaalde gevallen in de toekomst toch nog geld kunnen krijgen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO praten in Zweden over defensie. En Belgische ritwinst in de Giro voor Alex Zegaert toen arts wordt tweede. Het Grondwettelijk Hof heeft de regel geschorst die bepaalt dat asielzoekers geen geld kunnen krijgen in plaats van opvang. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, had die maatregel ingevoerd als deel van de nieuwe opvangwet voor nieuwe asielzoekers. Helene van der Beeken, over wie gaat dit?
4: Het gaat over een kleine groep van mensen die asiel aanvraagt en om een of andere reden geen plaats heeft in een opvangcentrum. Ons land is verplicht om mensen van bed, bad en brood te voorzien. En in uitzonderlijke gevallen kon dat ook financiële steun zijn om zelf een woonst te betalen. Die optie werd dus afgeschaft, maar er was meteen kritiek van de Raad van State en ook al een tijdelijke schorsing door het Grondwettelijk Hof. En nu oordeelt het Hof dus dat dit definitief niet kan. Want als mensen om de een of andere reden geen plaats krijgen in een opvangcentrum en ook geen geld, dan kunnen ze in mensonwaardige situaties terechtkomen. En ze hebben recht op hulp en menselijke waardigheid. Dat zijn grondrechten in België. Minister van Bossuyt zegt dat ze het arrest

0: wel uitvoeren, maar dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt.
1: In de praktijk zal dat weinig veranderen. Waarom? Omdat vandaag is er voor iedereen die recht heeft op opvang, is er een plek in de opvang. En met de huidige instroom is er dus geen reden om financiële hulp te moeten geven.
0: De minister zegt dat de oorspronkelijke wetswijziging bedoeld was om ons land niet te aantrekkelijk te maken voor asielzoekers.
2: Dank u wel, Helene, voor je uitleg. In de Kamer doet de oppositie er alles aan om de stemming van de centenindex tegen te houden. Daarover zou normaal gezien vandaag gestemd worden. Ze hebben een tweede lezing afgedwongen in de Commissie Sociale Zaken, waar ze het alternatief van de sociale partners opnieuw naar voren brengen. Vincent van Quickenborne van Anders.
3: We hebben amendementen klaargemaakt waarin we het voorstel van de sociale partners expliciet hebben opgenomen. Dus ik wil horen van de ministers, minister Van den Broeke en minister Clarenval, wat ze daarvan vinden. U moet weten dat er binnen de meerderheid hier een zeer grote verdeeldheid over is. Ik begrijp ook de positie van CD&V, ik begrijp ook de positie van de MR, ik begrijp de positie van Les Engagés. Zij willen die centenindex niet. Dit is gewoon een platte belastingsverhoging. Niet ik zeg dat, maar professor Peersman en heel veel economen samen met ons.
2: De centenindex beperkt de indexering van lonen tot 4.000 euro voor een bruto maandloon en 2.000 euro voor een halftijdsloon. Het is dus afwachten of de centenindex niet... Dit al wordt dus niet gestemd vandaag. Professor en viroloog Piet Maas, die ontslagen is door de KU Leuven na klachten van toxisch leiderschap, ontkent de beschuldigingen. Hij noemt de verhalen totaal onjuist en spreekt van lasterlijke beweringen. Professor Maas gaat klacht indienen tegen de KU Leuven, de rector van de universiteit, en tegen zijn collega-viroloog Mark van Ranst, die hij verwijt van leugens te verspreiden. Volgens de universiteit was er al in 2023 melding van een conflict. Er was sprake van agressief gedrag, sabotage en het creëren van een angstcultuur. Na verschillende pogingen tot bemiddeling heeft de KU Leuven beslist om de man te ontslaan. De Belgische activisten die in Israël vastzaten omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn zo net met chartervluchten in Turkije geland. Van daaruit zouden ze morgen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger meer dan 400 activisten gearresteerd, onder hen ook 7 Belgen. Ze waren met tientallen schepen van de hulpvloot Flotilla onderweg naar Gaza. De activisten vertellen dat ze hardhandig zijn aangepakt, ook deze 34-jarige man uit Knokke-Heist.
4: Ik ga alsjeblieft naar het ziekenhuis, want ik heb heel veel last van mijn ribben, want ze zijn heel hard aangepakt toen we in de gevangenisboot aangekomen zijn. Dus we hebben 2 dagen op die gevangenisboot gezeten. Ik denk dat er 35 letsels waren aan beenderen, vooral ribben eigenlijk, 5 hoofdwonden. Het heeft nog niemand medische ondersteuning gehad, dus nu is iedereen daarmee bezig.
2: Rond deze tijd begint in het Zweedse Helsingborg een NAVO-bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Het is overigens de eerste keer dat er een NAVO-bijeenkomst is in Zweden. Dat is omdat Zweden nog maar 2 jaar lid is van de NAVO. Defensie-expert Jens Fransen, je bent in Helsingborg. Wat staat daar op het programma?
5: Het zal een kort en krachtige bijeenkomst zijn, tot morgen na de middag moet de laatste plooi leggen ook voor die grote top in Ankara, Turkije, begin deze zomer. 2.1. Steun aan Oekraïne. Secretaris-generaal Mark Rutte wil dat elke NAVO-lidstaat meer steun nog geeft aan Oekraïne, maar daar is eigenlijk geen akkoord voor. 2. Spenderen alle lidstaten nu echt wel die 2%? Wat ons land betreft, zo is mij verteld, ons land haalt de meet. Maar waar het natuurlijk ook over zal gaan, is Iran. En een diplomaat die mee aan tafel zal zitten vertelde me: we moeten die Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio er echt van overtuigen, voor hij morgen vertrekt naar Washington, dat de Europese NAVO-lidstaten wel degelijk de VS willen helpen met Iran, maar pas na een vredesakkoord. Meegeven nog, voor ons land is hier Maxime Prévot, onze eigenste minister van Buitenlandse Zaken.
2: Dank u wel, Jens. Sport. In de Ronde van Italië heeft Alex Segaert de 12e etappe gewonnen. Segaert ontsnapte in de laatste 3 kilometer uit het peloton en hield stand. Toon Aerts won de sprint voor de 2e plaats. Jasper Stuyven eindigde als 5e. Enkele dagen geleden reed Segaert een matige tijdrit, nochtans een specialiteit. Maar vandaag bewijst hij het tegendeel met zijn mooiste overwinning tot nu toe. Al was het niet makkelijk, zegt hij.
6: Wel, Kavert gaat...
7: Ja, wat voor een medaille. Het is echt een hele mooie met de rit erop. Daar ben ik immens trots op. En ja, om hier gewoon in de Giro d'Italia een rit te winnen, is ongelooflijk. Ja, zo heel veel heb ik nu ook nog niet gewonnen. Dus, maar zeker, dit is zeker de mooiste overwinning tot nu toe.
2: De Portugees Aulailo blijft leider. En op het filmfestival van Cannes gaat vanavond Coward in première. De nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont. Die is daar opgenomen in de officiële competitie en komt dus in aanmerking voor de Gouden Palm. Lieve van Gils, jij hebt hem al gezien. Wat kun je er al over kwijt?
6: Wel, Coward gaat over Pierre, een jonge man die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front belandt. Achter de loopgraven ontmoet hij Francis, een kleurrijke kerel die theatervoorstellingen in elkaar steekt voor zijn medesoldaten om even aan de gruwel van de oorlog te ontsnappen. En tijdens die zeldzame momenten van verstrooiing groeien de twee naar elkaar toe. De hoofdrollen worden gespeeld door twee jonge, nog onbekende Franstalige Belgische acteurs. Wat ik zelf van de film vind, mag ik nu nog niet verklappen, want daar rust een embargo op waar de internationale pers zich aan moet houden. Pas na de officiële première, na middernacht straks, zullen de eerste recensies verschijnen. Maar wat ik wel al durf te zeggen, kansloos voor de Gouden Palm, die overmorgen wordt uitgereikt hier in Cannes, is Lucas Dont zeker niet.
2: Daar kijken we dan naar uit. Dankjewel, lieve. Het weer vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook zaterdag veel zon. Aan zee staat er dan een koelere zeebries. En de temperaturen stijgen. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Asielzoekers zullen in de toekomst toch nog geld of maaltijdchecks kunnen krijgen in plaats van een bed, bad en brood. Dat zat vooraan. In de nieuwe opvangwet van minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid kon dat niet meer. Maar het Grondwettelijk Hof schrapt die regel nu. Het gaat wel om uitzonderlijke gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Er staat een half uur file op de E17 richting Kortrijk tussen Gent en de Pinte door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland een uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Traag verkeer naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 35 minuten. Op de E34 vanaf Melzele een half uur. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 25 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten. En op de E19 vanaf Kontich 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel een uur extra tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten van Beersel tot Groot-Bijgaarde. En verder nog een uur tussen Strombeek en Zaventem. Naar Brussel dan op de E19 vanaf Vilvoorde 20 minuten. En op de E40 tussen Sterrebeek en Reijers 10 minuten.
9: De centenindex wordt straks goedgekeurd.
10: En de centenindex is een van de begrotingsmaatregelen van de federale regering.
11: En we geven dus een centenindex, dat wil zeggen...
12: Ja, wat wil dat eigenlijk zeggen? Welke impact heeft de centenindex op jou?
13: De regering van de Baltische staat Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones toeneemt.
14: And we all got a signal. It's time to get to the banken. The drone was for the first time flying very close to Vilnius.
12: Hoe gevaarlijk zijn die verloren gevlogen drones boven de Baltische Staten.
15: We are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment.
16: De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten.
17: Stap 845 in de escalatie.
18: Om Cuba te kraken.
12: En waarom viseert de Verenigde Staten Cuba zo fel? 3 vragen en 15 minuten de tijd om op zoek te gaan naar de antwoorden. Dat ben je van ons gewoon hier in het kwartier. Ik ben Lode Roels, welkom.
19: Goedemiddag, collega's.
12: Het parlement kwam vandaag samen in plenaire zitting, zoals dat heet. En op het moment dat ik deze zinnen inlees, was het nog niet officieel, maar normaal gezien zou daar ook de befaamde centenindex worden goedgekeurd. Een term die we eind november vorig jaar leerden kennen.
20: Goedenavond. Er is een begrotingsakkoord. Na een marathon van 20 uur heeft het kernkabinet een akkoord over de inkomsten en uitgaven tot 2029.
21: Dat is een rechtvaardige centenindex.
12: De centenindex was geboren. Maar wat betekent dat nu concreet? Wel, wij van het kwartier leggen de dingen graag en grondig uit en dat ben ik nu van plan. Enfin, het is te zeggen, samen met een gewaardeerde collega.
22: Ik ben Steven Rombout van de sociaal-economische redactie van VRT Nieuws.
12: En met hem wil ik dit stapje voor stapje doen. Te beginnen met de vraag, wat is de centenindex eigenlijk?
22: Wel, die centenindex is eigenlijk opgezet als een maatregel om de lonen te matigen. Met andere woorden, om de concurrentiekracht van onze bedrijven te vrijwaren. Het is bekend dat de loonkosten in ons land aan de hoge kant zijn. Nu, lonen matigen in het verleden is dat al eens gebeurd met een indexsprong. Dat wil zeggen de klassieke indexering van de lonen één keertje overslaan. De regering Michel heeft zo'n indexsprong nog gedaan in 2016.

0: Maar goed, ja, een klassieke indexsprong met vooruit in deze regering, dat zat er niet in. En daarom heeft men dus deze centenindex bedacht, waarbij er voor de lagere lonen niets verandert, maar waarbij de lonen vanaf 4.000 euro bruto enkele keren beperkt geïndexeerd worden. Eén keertje dit jaar in 2026 en één keer in 2028. We spreken doorgaans over de bruto lonen vanaf 4.000 euro, maar het geldt ook voor de halftijdse lonen vanaf 2.000 euro. En ook voor de uitkeringen zoals de pensioenen geldt het plafond vanaf 2.000 euro.
1: Oké, en wie zal het voelen, die centenindex?
0: Wel, geschat wordt dat ongeveer de helft van de werknemers dat zal voelen. Ook veel arbeiders die in de industrie werken komen vaak door allerlei premies, bijvoorbeeld voor nachtwerk, aan 4.000 euro bruto. Dus dat gaat wel heel breed gevoeld worden.
1: Oké, en heel concreet nu, wat betekent dit voor onze portemonnee?
0: Ja, stel dat je een loon hebt van 5.000 euro bruto en de indexering bedraagt bijvoorbeeld 3%. Normaal gezien krijg je dan 150 euro bruto extra. Maar nu door de centenindex krijg je enkel die 3% op het deel tot 4.000 euro. Op het deel tussen 4.000 en 5.000 euro krijg je maar 1%. En dat maakt dat je loon in totaal maar met 130 euro zal stijgen in plaats van 150 euro.
1: Andere vaststelling, de centenindex blijft heel gevoelig liggen. Om te beginnen bij de sociale partners.
0: Ja, de vakbonden die vinden het een aanval op de index. Voor hen blijft die heilig.
2: Deze regering heeft iets beslist zonder eigenlijk ons daarin te kennen en zonder al te veel terreinkennis.
0: Maar ook de werkgevers zijn niet tevreden, onder meer omdat ze de helft van het loonkostenvoordeel, de centen die ze niet aan hogere lonen moeten geven, moeten ze doorstorten naar de federale overheid. En ja, die onvrede heeft vakbonden en werkgevers in elkaars armen gedreven. Ze hebben samen een alternatief uitgewerkt waarbij het indexmechanisme zelf wat wordt aangepast. Denk dan vooral aan de grote schommelingen van de energieprijzen die wat worden afgevlakt. In de vorige energiecrisis van 2022 was de inflatie in ons land wat te fors gestegen, forser dan wat de meeste mensen echt gevoeld hebben. En dat willen de sociale partners dus wat bijsturen. Maar de regering zelf die heeft daar helemaal geen oren naar.
1: En ook binnen de regering zelf was er discussie.
0: Ja, dat klopt. N-VA en Vooruit willen niets weten van dat alternatief van de sociale partners, want N-VA vreest dat voorstel vooral geld zal kosten aan de begroting.
3: Terugkeren op gemaakte afspraken, dat is iets dat ik van vorige regeringen mij zeer goed herinner. Dat zijn regeringen die niet veel bereikt hebben op het einde van de rit.
0: En Vooruit wil graag dat er voor de lagere lonen niets verandert en blijft daarom achter die centenindex staan. Maar vooral CD&V is geen fan van de centenindex en wil dat alternatief van de sociale partners alle kansen geven, maar lijkt nu toch wel te zwichten voor de druk binnen de regering.
1: Ja, en wat betekent dat dan voor de toekomst?
0: Wel, de discussie rond de index die zal redelijk snel terugkeren. Dit is tenslotte een tijdelijke maatregel voor de komende jaren. Terwijl de regering volgens het regeerakkoord aan dezelfde sociale partners gevraagd heeft om de index ook op langere termijn te gaan hervormen. En de vraag is nu vooral of die sociale partners daar nog wel zin in hebben nadat hun voorstel deze keer wel heel makkelijk van tafel werd gegooid.

0: Dit is Litouws. En zonder het beeld bij deze video lijkt er weinig aan de hand. Gewoon een paar mensen die zingen voor een verjaardag of zo, zo klinkt het toch niet? Maar de beelden vertellen een heel ander verhaal. Er is geen taart en geen kaarsjes. En de mensen die je hoort staan lichtjes voorovergebogen in een kelder. Een schuilkelder.
1: Unusual scenes in Vilnius. People heading to a bomb shelter. Members of Lithuania's parliament also heading to the basement. Their phones buzzing earlier, urging to shelter in place.
2: I was terrifying when the alert came. We were unprepared.
3: Het waren vooral hippe dertigers met koffiebekertjes in hun hand die daar stonden. White collar workers, zoals ze dat in het Engels noemen.
0: En deze Jeroen Bult stond er dus gisterochtend ook bij in de schuilkelder in Vilnius in Litouwen. En dat door een drone-alarm.
3: Ik ben werkzaam hier in Vilnius als journalist en schrijver van meer wetenschappelijke stukken. En hiervoor heb ik jarenlang in Tallinn gewoond, twee landjes noordwaarts in Estland. Ja, vooral de laatste tijd is wel duidelijk geworden dat je je hier niet hoeft te vervelen.
0: Ja, en dat is nog een understatement. Want er stapelen zich daar...

0: Baltische Staten wel wat drone-incidenten op.
1: Nou, het begon dus eerder deze maand met twee verdwaalde Oekraïense drones die dus op een soort leeg olie

0: gaande, hoewel het niet helemaal duidelijk is wat in Letland. Maar het gaat in de meeste gevallen dus waarschijnlijk wel om verdwaalde Oekraïense drones.
1: Drones die gewoon verloren lopen, of verloren vliegen in dit geval, blijkbaar kan dat dus gewoon.
0: De deskundigen, inclusief militaire deskundigen, zijn dat op dit moment allemaal nog aan het bestuderen. Het is in theorie zelfs mogelijk, maar dat is een beetje speculeren dat Rusland misschien toch een of andere truc heeft bedacht om die Oekraïnse drones te onderscheppen, elektronisch dus, en deze kant op te dirigeren. Maar wat eigenlijk serieuzer is, is wat er op dit moment gaande is op het front van de propaganda. En dat is dat Rusland een nieuw verhaal heeft verzonnen dat de Baltische landen, en dan vooral Letland, hun grondgebied en luchtruim hebben opengesteld om die Oekraïnse drones van daaruit te lanceren richting de Golf van Finland en omstreken, hè, waar ook veel oliefaciliteiten zijn gevestigd. Dat is toch wel vrij extreem. Dus ja, maar dat zou ook te maken kunnen hebben met de politieke chaos die op dit moment gaande is in Letland. En de aanleiding van een drone-incident daar eerder deze maand op 7 mei is de minister van Defensie ontslagen en een week daarop is de hele regering in elkaar gedonderd. Dus het is een chaos troef in Letland en misschien dat die Russen daar nu op proberen in te spelen.
1: Dat valt natuurlijk niet uit te sluiten. Maar eigenlijk weten we dus nog niet helemaal hoe het in elkaar zit. Het enige wat we wel weten is dat er drones neervallen of gesignaleerd worden. En daar zou ik toch minder goed van slapen als ik daar woonde. En ik niet alleen. Dit Litouws parlementslid heeft er ook geen goed oog op.
2: War is coming to our territory. There is no question mark. So if we will have a war, we have to be ready.
0: Maar dan wordt hier al veel langer gezegd. We moeten maar eens goed gaan kijken wat we allemaal van Oekraïne kunnen leren. Oekraïne werd hier natuurlijk voor eerst gezien als het achtergebleven broertje dat zoveel mogelijk gesteund moest worden tegen Rusland. Maar inmiddels wordt het ook gezien als een soort leermeester. Omdat Oekraïne natuurlijk heel ver is met drones en andere vormen van elektronische oorlogsvoering. Het heeft zijn eigen lange afstandsprojectielen, Flamingo's heette die dingen, ontwikkeld. Dus ja, misschien toch maar eens met datzelfde Oekraïne, een beetje ironisch, maar toch gaan pratend van wat kunnen we het beste doen om die drones neer te halen en de luchtverdediging hier te verbeteren.
3: Today we are announcing an indictment charging Raul Castro and several others with conspiracy to kill.
1: De voormalige Cubaanse president Raúl Castro en broer van de legendarische leider Fidel Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. Ze beschuldigen hem van het neerhalen van twee vliegtuigjes met ook Amerikanen aan boord. Maar die feiten dateren al van 1996.
4: Ja, dat is wel bijzonder dat dat nu opeens geactiveerd wordt.
1: Kijk, dat vond ik dus ook. En daarom vroeg ik Anne Franks, Latijns-Amerika-kenner aan de VUB, om me uit te leggen waarom de VS Cuba zou viseren. Want de laatste maanden drijft Washington Cuba steeds vaker in het nauw.
4: Maar als we heel even terug beginnen rekenen van wat is er de voorbije dagen, weken, maanden nog meer van dergelijke aanleiding gecreëerd, dan krijgt het misschien context en meer betekenis.
1: En voor die juiste context moeten we dus veel verder terug in de tijd.
4: De Verenigde Staten is al heel lang niet tevreden dat daar een openlijk communistisch regime aan de macht is.
5: Na een langdurige guerrillaoorlog zet Fidel Castro in 1959 de door de Amerikanen gesteunde president Batista aan de dijk. Hij kiest voor een socialistische samenleving en wil het land volledig reorganiseren.
4: Maar we moeten het ontstaan van die spanning kaderen in de Koude Oorlog die toen aan de gang was. De wereld was verdeeld tussen een communistisch blok en een niet-communistisch blok. En de VS als grote hoeder van de vrije wereld kon niet tolereren dat er in zijn achtertuin opeens een communistische staat kwam, waar dan ook nog eens nucleaire tuigen werden opgesteld die een dreiging, onmiddellijke dreiging vormden voor de Verenigde Staten.
1: Ook na het einde van de Koude Oorlog bleef de relatie tussen de beide landen gespannen, met een decennialange strategie van economische druk en isolatie richting Cuba. En dat bleef zo tot heel recent.
4: Sinds het aantreden van de tweede Trump-administratie zien we dat er meer assertief of

0: agressief wordt opgetreden tegenover Cuba dan in eerdere periodes het geval was.
1: De VS heeft die Venezolaanse oliekraan naar Cuba dichtgedraaid. Meer nog, een grote blokkade zorgt ervoor dat Cuba zo goed als geen toegang meer heeft tot olie.
0: De VS hanteert het klassieke stick-and-carrot patroon. Dus enerzijds druk zetten langs de achterkant.
2: Cuba ontvangt geen olie meer. Elk land dat olie zou leveren, wordt nu bedreigd met extra handelstarieven.
3: Ja, ja.
2: Dus de Amerikanen gaan echt heel ver.
0: En langs de voorkant, zal ik zeggen, waar die stick hangt, enig humanitaire samenwerking, geneesmiddelen, wat voedingsmiddelen. Dat is wat we vandaag zien.
4: En in die voortdurende campagne om Cuba op de knieën te krijgen, speelt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio een belangrijke rol.
5: Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento. Y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos.
0: Marco Rubio heeft zelf Cubaanse roots en hij heeft gisteren ook met een prachtig Cubaans accent de Cubaanse bevolking toegesproken.
5: Para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor.
0: Waarin hij onder meer dat aanbod doet om enige geneesmiddelen en andere humanitaire goederen te kunnen faciliteren. Een nieuwe relatie tussen de VS en Cuba wil hij voorstellen.
5: En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países.
0: Op zich geen nieuw voorstel. Trump loopt daar ook al een tijd mee. Dus de VS wil economische hervormingen, wil enige politieke hervormingen, bijvoorbeeld die politieke gevangenen, die zijn een doorn in het oog. En de reactie aan Cubaanse kant van bijvoorbeeld de huidige president Miguel Díaz-Canel en de Cubaanse ambassadeur voor de Verenigde Naties, die zeggen, ja, maar wij willen over alles praten, hoor. Zonder taboes, maar wel op grond van gelijkheid. Wij regelen onze interne zaken op onze manier. En daarop zullen we geen inmenging toestaan. Dat is de stand van zaken vandaag.
4: En hoe de stand van zaken morgen is in ons land en de wereld, is er Lonne in het kwartier morgen. Tot later.
6: En Colruy trakteert.
7: Ja, echt waar?
6: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be.
9: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
8: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
10: Radio 1.
11: Voorproevers.
12: Met Jacot Brokke.
13: Een hele goede avond. Wat maakt ons goed of slecht? Is dat te wijten aan onze opvoeding of zit dat al van voor de geboorte vastgebeiteld in onze genen? Met die vraag ging psychologe en gedragsgenetica Catherine Page Harden aan de slag in haar boek Erfzonde. Onze genen, ons gedrag en de moraal. Ik heb onderzoeksprofessor Sonja van Doren uitgenodigd voor een uitgebreide analyse. Welkom bij Voorproevers.

0: Alison Moyer was het met All Cried Out. Welkom Sonja van Doren.
1: Hallo.
0: U bent onderzoeksprofessor genetica, verbonden aan de VUB. En u bent ook hoofd van het innovatieteam van het UZ Brussel. En u heeft samen met mij het boek Erfzonde gelezen van de Amerikaanse psychologe en gedragsgenetica Catherine Paige Harden. Als het gaat over psychologie, over psychologische aandoeningen, dan zijn er daar heel veel erfelijk van. Maar zijn die ook allemaal terug te vinden in het DNA?
1: Wel, allemaal zou ik niet zeggen. Er zijn heel wat psychologische aandoeningen waarvoor je wel bepaalde variaties en een combinatie van variaties vindt in je DNA, waarvoor je een hoger risico hebt in bepaalde psychologische aandoeningen. Maar om dat direct door te trekken op het individu, dat is een beetje ver, denk ik.
0: Mm-hmm. Zitten ze dan überhaupt wel in een DNA dat we ze gewoon niet kunnen zien? Of hangt het ook nog heel hard samen met de omgevingsfactoren die naast dat DNA ook spelen?
1: Beide spelen een rol. Omgevingsfactoren zijn belangrijk in die zin dat die eigenlijk het aan- of afschakelen van genen kunnen bepalen. En we noemen dat epigenetica en dat is vooral belangrijk tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld. Dan kan dat wel een effect hebben op de foetus.
0: Zoals?
1: Het is aangetoond bij moeders bijvoorbeeld die grote hoeveelheden alcohol nemen tijdens hun zwangerschap, dat dat wel een effect kan hebben op de baby's nadien.
0: Mm-hmm. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met de baby's?
1: Ja, zij hebben meer gedragsstoornissen.
0: Oké. Okay.
1: Dus, ja.
0: Dus dat gaat dan niet alleen louter over fysieke gevolgen daarvan, maar zeker ook mentaal?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nu, Harden beschrijft in haar boek Erfzonde hoe ze op een bepaald moment een brief krijgt van een gevangene in een sterk beveiligde gevangenis die daar al vastzit van zijn 16 jaar, omdat hij op zijn 16 een vrouw heeft aangevallen, ontvoerd en aangerand. En die gevangene die heeft voor haar één specifieke vraag. Waarom is een 16-jarige in staat om zoiets vreselijks te doen? En over die vraag schrijft Harden zelf. In een ver verleden had hij die vraag kunnen stellen aan een priester bij wie hij te biecht ging, of hem op kunnen nemen in een gebed tot een onzichtbare God. Maar sinds kort wordt van wetenschappers verwacht dat ze met antwoorden komen op vragen waarom mensen andere mensen vreselijke dingen aandoen. Ben je het daarover met haar eens dat wetenschappers een soort van nieuwe priesters zijn geworden?
1: Ja, nee, laten we zeggen, ik denk wel

0: Dat de genetische informatie die we vinden in, en geassocieerd worden met psychologische aandoeningen, dat dat wel belangrijk is om dat mee te nemen, om het beter te begrijpen en dan de ziekte of het gedrag dat zich voordoet beter te behandelen. Laten we zeggen, een betere begeleiding, een beter afgestemde begeleiding of zelfs om op termijn, dat is nu nog niet voorzien, maar over te gaan naar preventie. In die zin dat we dat dan zouden uitstellen, dat gedrag, als dat op tijd wordt gedetecteerd.
1: Dus als je bijvoorbeeld al bij de geboorte kan zien, iemand heeft aanleg tot, laat ons al preventief aan de slag gaan.
0: Dat zouden we kunnen doen. Maar zeker, denk dat je dan de familiegeschiedenis moet meenemen en kijken of dat er in de familie nog gevallen zijn. Dan kan je dat zeker doen. Anderzijds, ja, het is niet omdat je een bepaald risico hebt omwille van één of een paar varianten, dat je die effectief ook gaat zien bij de persoon.
1: Zo die waarom-vraag, heeft u die zelf ook al gehoord van patiënten, dat ze heel hard zoekende zijn van waarom overkomt mij dit?
0: Niet echt van patiënten, want ik werk achter de schermen als wetenschapper. Wat ik wel heb meegemaakt, is dat er vrienden of kennissen mij regelmatig wel eens een vraagje komen stellen. Dat gaat inderdaad over meer dan over neurodivergentie, laten we het zo zeggen. Autisme en dergelijke zaken, maar ook wel alcoholproblemen of dergelijke. Dat is het ook wel tot bij mij gekomen. Anderzijds krijg ik ook diezelfde vragen voor dan heel andere ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer, waar mensen op online DNA-testen kopen en dan ergens toch geconfronteerd worden met een hoger risico. Het is eenzelfde type test als diegene die gebeurt voor de psychologische testen, waar dat je eigenlijk wat we noemen polygenic risk scores bepaalt. Maar dat is een risico. Dat wil niet echt zeggen dat je echt de mutatie vindt die eigenlijk de ziekte veroorzaakt.
1: Ja, wat vindt u van die testen? Is het een vloek of is het een zegen dat we zoveel inzicht in ons DNA krijgen?
0: Ik vind het goed als de testen goed onderbouwd, als het resultaat goed gegeven wordt aan de patiënt. En nu wordt het heel dikwijls online gewoon als een cadeau zelfs gedoneerd. Maar ik zie, zoals bij een aantal van mijn vrienden, dat resultaat dan terugkomt met onvoldoende uitleg. Waar ik zelf vragen heb van, is het nu wel effectief dat die een verhoogd risico hebben? Dus ik denk dat omkadering heel belangrijk is. Het is niet voor niks dat wij in België een aantal genetische centra hebben die heel beperkt is. De meeste beperkt tot universitaire ziekenhuizen. En dat is ook omdat daar een bepaalde expertise bij te pas komt. Het gaat niet gewoon over het uitvoeren van een DNA-test en een resultaat geven. Die impact is heel belangrijk, want dat is niet alleen voor jou, maar dat is ook voor je familie. Ja. Als er iets gevonden wordt. Dus dat moet goed omkaderd worden. Die psychologische entourage moet echt goed omkaderd worden.
1: Ja, terug naar erfzonde. Ja. Daarin haalt Hardin op een bepaald moment het verhaal van Pelagius en Augustinus erbij. De ene is een monnik die beweerde dat zonde iets is waarvoor je kiest. Terwijl de andere, Augustinus, is een bisschop die net wel geloofde in de erfzonde. Met andere woorden, dat het genetisch overgedragen wordt. Het zondige gedrag. Dat enerzijds wel, dat anderzijds niet aan iets kunnen doen. Die parallel wil ik misschien ook wel trekken naar genetische aandoeningen of genetische ziekten. In hoeverre kan je daarvoor zeggen dat je wel zelf een impact hebt, dat je zelf ervoor kiest of dat het je gewoon overkomt, een aandoening of een ziekte?
0: Ik denk dat alles begint met het feit dat je bij jezelf, als volwassene of als kind, dan de ouders kunnen vaststellen dat er een probleem is. Dus de herkenning van een probleem is belangrijk. Dan kan er een klinische diagnose gesteld worden, eventueel verder aangevuld met een genetische analyse. Maar dan, nadien, is het belangrijk dat het probleem erkend wordt. Zonder H. Zodanig dat er eigenlijk op een gepaste manier kan gestart worden met een behandeling of een begeleiding van een patiënt. En zoals ik daarnet aangaf, misschien naar de toekomst nog beter dat we dat meer preventief kunnen aanpakken.
1: Ja, want is het die erkenning die nog te weinig gebeurt?
0: Dat denk ik wel. Als je dat ziet ook bij onze neurodivergente mensen, er wordt wel al aandacht besteed, ook bij jongeren of kinderen op school, dat die een betere of andere begeleiding krijgen. Maar toch slaan we er nog altijd niet in om die mensen op een goede manier te integreren in de maatschappij. Later voor werk en dergelijke zijn heel veel mensen dat daar toch nog problemen mee hebben om in een werksituatie goed te kunnen functioneren. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar absoluut zeker wat meer aandacht mag naartoe gaan.
1: Iets waar Catherine Paige Hardin het ook heel erg over wilt hebben in erfzonde is hoe we gevangenen juridisch gaan behandelen.

0: hoe we dat in juridische zaken kunnen toepassen, dat die genetische gegevens al dan niet als verdediging mogen gebruikt worden. In het verleden is dat al eens gedaan. Er was bijvoorbeeld een zaak van een man die zijn vrouw en haar beste vriendin had aangevallen, waarbij de vrouw het overleefde, maar de vriendin uiteindelijk niet. Maar uit zijn DNA bleek dat hij een bijzonder gen had dat hem bovengemiddeld agressief maakte. Het MAOA-gen. Is dat voldoende om iemand een mildere straf te geven?
1: Wel, dit is wel een speciaal geval, want over de andere aandoeningen die worden besproken gaat het meestal over een combinatie van varianten die kunnen leiden tot een hoger risico voor een psychologische aandoening. Hier gaat het over één mutatie in een gen dat ook ligt op het X-chromosoom. Om eventjes wetenschappelijk aan te geven. Dus mannen hebben maar één X-chromosoom. Dus het zijn ook alleen maar mannen als die een defect hebben of een mutatie hebben in dat gen dat een defect hebben. En dus ook de aandoening hebben. Dat is een belangrijke. Dus hier gaat het over wat wij noemen monogenetische aandoeningen. Dus er is maar één mutatie die zorgt voor de ziekte. En dan kan je wel... Dat is de oorzaak. En dat is wel de reden waarom hier wordt aangegeven dat dat belangrijk is. Meer nog, in het onderzoek, het eerste onderzoek dat beschreven is in 1993, denk ik dat dat was. Het wordt het Brunner-syndroom genoemd. Daar zie je ook dat effectief, daar zijn 5 mannen onderzocht geweest. En daar zie je echt dat die mannen... meer agressie vertonen. Nadien hebben ze dat verder onderzocht in muizen. En hebben ze ook gezien dat dat een effect heeft. Nadien hebben ze nog veel grotere studies gedaan op meer dan 1000 kinderen. En daar hebben ze effectief ook gezien dat er een associatie is tussen een defect in dat gen en een hoger agressief gedrag. Maar vooral daar in associatie met mishandeling. Dus als die kinderen al mishandeld worden op jonge leeftijd, is het risico veel groter. 4 keer groter eigenlijk.
0: Dus die nature en nurture blijven toch wel echt nauw verband met elkaar. Ik wil ook een quote aanhalen die Hardin zelf aanhaalt in haar boek Erfzonde. Eentje van Andrew Solomon. Hij zegt, reproductie bestaat niet. Als 2 mensen besluiten een kind te nemen, is dat een productieve daad. Als in, ja, er wordt niet herhaald, er wordt niets gekopieerd. U als expert in de genetica en de voortplanting, bent u het daarmee eens?
1: Ja, volledig. In die zin, we zorgen wel voor mensen die heel moeilijk zwanger kunnen geraken. Zorgen we wel voor IVF-behandelingen, waar eigenlijk, waar we toch zorgen voor foetussen. Laten we zeggen. Maar dat is ook geen echte kopie. Het gaat erover dat je eigenlijk zorgt dat die mensen samen een kindje krijgen die je ook echt gaat opvoeden. En die opvoeding daar rond is ook heel belangrijk. Anderzijds zie je wel in de IVF-wereld dat er heel veel geprobeerd wordt. En vooral in de States vind je dat al. Dat er wel gekeken wordt van, oké, als we dan toch moeten betalen voor een IVF-behandeling, kunnen we bijvoorbeeld niet zorgen dat we het beste kindje krijgen. En dat ze eigenlijk uit de embryo's die gemaakt worden een selectie kunnen maken. En daar wordt die analyse die al aangeboden wordt voor psychologische aandoeningen te identificeren, wordt al gebruikt in de identificatie van die embryo's. En daar zou je kunnen kiezen voor bepaalde selectie van embryo's die minder risico hebben op... Het blijft, ik ben daar zelf persoonlijk tegen. Ik denk bij ons heel veel mensen, in ons land ook, heel veel genetici, omdat het een risicoanalyse blijft. Het is niet echt een analyse die aangeeft van oké, dit zijn nu de varianten die effectief aanleiding geven tot die aandoening.
0: Ja, en wat maakt dan een goede mens of het beste kindje als je tussen verschillende embryo's moet kiezen? Dat is toch ook heel moeilijk om ja. De eigenschappen daarvan dan te bepalen.
1: Ja, want zeker die genetische testen die brengen niet op dit moment niet het volledige genoom in kaart. Dat kan, maar dat is iets dat we of dat niet gedaan wordt in de gewone diagnose. Dus we kunnen het volledige genoom in kaart brengen, maar niet voor dergelijke aandoeningen, want dan kijk je naar verschillende variaties. Het gaat dan eerder over trisomie 21 en dergelijke. Het zou wel leuk zijn, moest dat kunnen op termijn, maar zelfs dan, ik denk niet, ik ben daar persoonlijk geen voorstander van. Ik denk dat het goed is dat er diversiteit onder mensen is. Mm-hmm. En uiteindelijk, ik denk dat je dan geen één embryo meer gaat hebben dat perfect in orde is. En dan kan je niks terugplaatsen. Dus dat is iets dat je ook moet afwegen.
0: Ja. Ik wil nog eens terug naar de gevangenis en wel naar een andere podcast van Radio 1 die onlangs een gevangene te gast had, de podcast Iemand. Daarin was Louis David te gast en hij zei het volgende.
2: Maar Louis David onderdrukt die gedachte. Hij heeft een sterke en heldere motivatie. Hij staat namelijk op het punt om vader te worden.
3: Ik ben de derde generatie van vader tot zoon die eigenlijk in de gevangenis belandt. Mijn grootvader, mijn vader en ik. En ik wil dat dat daar stopt. Want het is goed geweest.
0: Het is goed geweest voor Louis David, die dus net zoals zijn vader en zijn grootvader in de gevangenis is beland. En nu, koste wat kost, zijn eigen nageslacht een betere toekomst wil geven. Zou het kunnen dat dat bij de drie heren en nu het vierde nageslacht in het DNA zit ingebakken en dat daar niks aan te verhelpen valt, professor Van Doren?
1: Dat zou inderdaad wel kunnen. Het lijkt erop, hè, als het al drie generaties is, en er zijn een aantal studies die ook in het boek worden aangehaald waar dat je dat effectief vermoedt dat het zo is. Maar toch blijf ik erbij. Ik denk niet. En dat merk je aan alles in het boek. Het wordt meer dan één keer aangehaald dat het niet alleen maar over de genetica gaat en onze genen. Gedrag op zich en de opvoeding is ook heel belangrijk. De begeleiding daar rond. Dus opnieuw, daar pleit ik voor dat voor die man er wel een mogelijkheid is, denk ik, als van jongs af aan die kinderen, zijn eventuele nageslacht, goed zou begeleid en opgevolgd worden. En dat die persoon dan ook daar open kan over praten. En voelt dat die kan geholpen worden, dan denk ik dat er wel een mogelijkheid is.
0: Ja, want de nurture is ook een belangrijke factor. Daarvan zou je kunnen zeggen, de drie geslacht, binnenkort wie weet een vier geslacht, zit zodanig al in dat generationele, niet alleen de generationele DNA, maar ook de nurture die wordt overgedragen. En toch zit er een voorbeeld in het boek, in Erfzonde, dat daar een soort van breuklijn mee maakt. Namelijk een jonge man, Jeffrey Landrigan, die geadopteerd wordt. Die in de gevangenis belandt en daar ontdekt dat zijn vader, zijn biologische vader, ook in diezelfde gevangenis zit. Dus daar halen we de nurture er helemaal uit, geven we die man een helemaal nieuwe omgeving en toch gaat hij hetzelfde lot als zijn vader tegemoet.
1: Ja.
0: Dat is een argument voor het DNA-verhaal of toch ook.
1: Zeker en vast, DNA is voor een groot stuk. Dat krijgen we mee van bij de start. Maar je kan bepaalde gedragingen krijgen, allicht die niet gewenst zijn. Maar daar denk ik opnieuw, als dat goed begeleid wordt van bij de start, op tijd herkend en erkend
0: en
1: wordt.
0: Erkend, ja.
1: En daar de gepaste behandeling aangekoppeld wordt. In dit geval gewoon, denk ik, begeleiding en op tijd opsporen als er zich iets vreemd van gedrag gaat voordoen, dat het wel mogelijk is om toch nog een nageslacht te hebben.
0: Dat het goed doet. Nu, we hebben het al over die mutatie gehad op het MAOA-gen, die monogenetische factor voor agressiever gedrag. Er zijn ook meerdere factoren of meerdere mutaties die samen een groter effect hebben. Harden noemt dat het één korrel-effect. Dus, ofwel heb je één zandkorrel die je bijna niet kan zien, die kan ophopen tot meerdere korrels, waarbij je dan de hele hoop te zien krijgt, de hele hoop zand. Als er toch zoveel varianten nodig zijn om dat één korreleffect te kunnen zien, heeft het dan nog wel zin dat we naar DNA gaan kijken, omdat er net zoveel varianten een verschillende uitkomst kunnen realiseren?
1: Hier denk ik, het heeft zeker zin om dat te doen op populatieniveau, omdat het ons kan helpen, die studies, om bepaalde psychologische aandoeningen of andere aandoeningen te identificeren en hoger risico in populaties te identificeren. Om dat dan onmiddellijk te transponeren en te brengen op individueel niveau, dat is een grote sprong. Meer nog omdat we wel zien dat een combinatie van verschillende variaties een hoger risico geeft.

0: Maar niet iedereen gaat allicht dezelfde combinatie hebben of evenveel combinaties. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Dus het draagt bij om zaken beter te begrijpen, maar het mag niet gebruikt worden op dit moment om op individueel niveau conclusies te trekken. Zeker niet zonder het gedrag mee in kaart te nemen en op die manier te bekijken. Dus geen genetische analyse en zonder dat er ooit gedragsproblemen bij die persoon zijn geweest, om dan te denken van, mogelijk is er wel een risico. Nee.
1: Ja, en op populatieniveau, hoe zou je dat dan onderzoeken?
0: Ja, onderzoeken is dat men eigenlijk een klinische diagnose heeft bij eenzelfde groep van patiënten en dat men daar dan genetisch onderzoek gaat doen en dan kunnen die polygenic risk scores wel werken. Nu, dat is onderzoek van reeds jaren geleden. Hè. Je ziet ook, die eerste studies zijn van in de jaren 90 nog. Ondertussen kunnen we volledige genoomanalyses doen. Dus dit waren analyses waarbij dat er eigenlijk het volledige genoom wordt nagekeken, maar op bepaalde plaatsen in het genoom. Op variaties die frequenter voorkomen in de populatie. Nu zou je eigenlijk diezelfde studie kunnen doen op volledige genomen en dus niet maar een selectie van varianten, omdat die kost ook veel lager is geworden. En ik denk dat we daar dan misschien wel belangrijkere associaties zouden kunnen vinden die ook kunnen gebruikt worden nadien voor eventueel op veel langere termijn voor eventueel gentherapie of iets dergelijks. Mm-hmm.
1: Nu, als we het over zonde hebben, dan komt de link met de hoofdzonde al redelijk snel. En die maakt Catherine Paige Harden ook wel. Ze heeft het bijvoorbeeld over de zonde wraak. Hoe we allemaal met z'n allen heel graag wraak nemen wanneer er slecht gedrag wordt geëtaleerd. Ik las onlangs bijvoorbeeld nog dat er een record aantal mensen geëxecuteerd zijn. Om maar een voorbeeld van die wraak te geven. Afgelopen jaar waren dat er 2707. 80% stijging was dat. Is daar een genetische verklaring voor waarom we zo graag wraak nemen als mens?
0: Een genetische verklaring weet ik niet echt. Ik denk wel, wat je merkt, is dat we algemeen, dat is ook beschreven in het boek, dat er studies zijn die hebben aangetoond dat straffen soms veel beter werkt. Hè, dus dat ook wordt aanvaard. Straffen is nog iets anders dan wraak. Als je straft om eigenlijk een gedrag te verbeteren, dat is iets anders dan gewoon iemand in de gevangenis te zetten. We hebben ook gezien, ik denk dat dat ook beschreven staat in het boek, de studie, was het in Noorwegen of in een van de Scandinavische landen, waar ze eigenlijk personen die ergens een misdaad of ergens iets verkeerd gedaan hebben, op een heel andere manier gaan behandelen, bij wijze van spreken. Dat die niet effectief in de gevangenis gaan, maar eerder zoals dat die de maatschappij moeten dienen in bepaalde...
1: Een soort van werkstraffen.
0: Ja, zoiets. Ja, ja. En dat werkt ook wel heel goed daar. Dus ik denk ook... zij pleit daar heel veel voor en ik denk ook dat dat een goede alternatief is.
1: Ja, ze pleit ook voor vergeving. Dat eigenlijk ons veel beter af is als mens.
0: Vergeving is ook moeilijk, want je moet het ergens kunnen plaatsen. Dus volledig vergeven is nog iets anders, denk ik. Maar het alleszins een plaats geven en ervoor zorgen dat die mensen terug in de maatschappij kunnen integreren door die goed te begeleiden, dat is denk ik een hele belangrijke.
1: Professor Van Door, ik wil met u nog eens één keer in ons DNA duiken met een mogelijke oplossing. Als we dan toch weten waar die slechte genen zitten, kunnen we die dan ook gewoon wegknippen? CRISPR is al een paar jaar het keyword daarvoor. Laten we CRISPR gewoon los op die mutaties en we zijn er vanaf van al die slechte mensen.
0: Wel, daarvoor is het nog veel te vroeg. Als je kijkt naar gentherapie, zijn er nu een tiental gentherapieën die al klinisch worden toegepast, waaronder BBPA kennen we waarschijnlijk allemaal, voor neurologische aandoeningen of neuromusculaire aandoeningen. We hebben dat ook voor hematologische aandoeningen. Het wordt ook al toegepast in kankertherapie, in de CAR-T-cells. Maar al die voorbeelden zijn voorbeelden waar het heel duidelijk is welke mutatie in een bepaald gen verantwoordelijk is voor die aandoening. Zoals we hier hebben aangegeven, het gaat hier over polygenic risk scores, verschillende varianten die een beetje bijdragen aan een psychologische aandoening of aan een gedragsprobleem. Dat kan je niet echt gebruiken op dit moment. Je kan niet gelijktijdig zoveel varianten wegknippen. Als je zelfs niet weet of dat ze effectief oorzakelijk zijn. Ze dragen bij, maar zijn ze de effectieve oorzaak? Dat is een brug te ver, denk ik.
1: Ja, die gentherapie, kan u dan nog eens uitleggen hoe dat er dan precies aan toe gaat?
0: Wel, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Hoe, voor welke aandoening? Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken. Maar in principe wordt effectief de mutatie die zorgt voor het probleem weggeknipt, bij wijze van spreken, en vervangen door een eiwit of een stuk gen dat wel de functie kan uitvoeren zoals het hoort. En ja, op die manier kan je echt een aantal ziekten al volledig behandelen. Zoals bij baby Pia, één spuitje heeft eigenlijk haar volledig genezen. Het jammer van de zaak is dat één zo'n behandeling kost 19 miljoen euro. Dus voor onze maatschappij is dat ook niet haalbaar om... Ja, dat zijn zeldzame aandoeningen om dat te doen. Maar het blijft, of dat het nu een zeldzame aandoening is of een psychologische aandoening die meer voorkomt, het gaat altijd zeer individueel zijn. Want iedereen, of mensen kunnen een mutatie hebben, maar die is verschillend bij verschillende mensen. Dus je gaat elke keer je therapie moeten helemaal gepersonaliseerd maken. En dat is hetgene wat het zo duur maakt.
1: Mm-hmm. Over het al dan niet genetisch afhankelijk zijn van onze zonden lees je dus meer in het boek Erfzonde tussen genetica en geweten over schuld, straf en vergeving. Geschreven door Catherine Paige Harden, maar sinds kort ook in het Nederlands beschikbaar in een vertaling door Ineke van den Elskamp en Pon Ruiter. Dank je wel om het hier samen met mij te lezen en toe te lichten, professor Sonja van Doren.
0: Graag gedaan.

0: Ben je nieuwsgierig naar meer? Check dan Voorproevers op VRT Max. Daar vind je bijvoorbeeld ook een uitzending van Voorproevers over de audiodocumentaire Vrij over leven na detentie. En je vindt er uiteraard ook de aflevering van Iemand waar we het daarnet ook al over hadden.
1: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij

0: aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
1: Equili met QUI NLL.
0: Kom nu naar een Equili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
2: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot, bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Pinkstermaandag.
6: Dovi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
7: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
8: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Heb je al gehoord van de Bike to Work Days? Deze actie moedigt mensen aan om met de fiets naar het werk te gaan. Het idee? Doe een paar dagen lang je woon-werkverkeer met de fiets en misschien krijg je de smaak wel te pakken. De voordelen zijn immens. Voor je fysiek, want je conditie verbetert en het risico op hart- en vaatziekten vermindert. Voor je mentale welzijn, want geen stress meer door de files. Wel een energieboost vanaf de ochtend. En je doet niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor je portemonnee. In België krijg je tot 37 cent per kilometer vergoed, belastingvrij. Voordelen genoeg om in alle vertrouwen op de fiets te springen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
9: Van 2 tot en met 18 juli laat Gent Jazz de bijloken zitten weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, gentjazz.com, samen met Radio 1.
10: Zometeen duiken we in de geschiedenis van Rough Trade. Het toonaangevende Britse indie-label wordt dit jaar 50. Wij konden praten met oprichter Jeff Travis in Wonderland.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Een man die in de gevangenis van Nijvel zit, heeft al meer dan 2 jaar een sociale woning in Anderlecht. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van Pano. Op het moment dat de woning van de gedetineerde werd goedgekeurd, zat hij in de cel. En dat is nog steeds het geval, bevestigen 2 juridische bronnen. De gewestelijke instelling die toewijzingen van sociale woningen moet controleren en het dossier goedkeurde, zal het nu opnieuw onderzoeken. Het Grondwettelijk Hof heeft een maatregel van minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt geschorst, waardoor asielzoekers geen geld in plaats van opvang meer kunnen krijgen. Wie geen plaats kon krijgen in een opvangcentrum, kan via het OCMW steun krijgen om zelf een woning te huren. Die mogelijkheid was afgeschaft door Van Bossuyt, maar volgens het Hof gaat dat in tegen de grondrechten van ons land. De asielzoekers hebben recht op hulp. De minister zegt dat ze het arrest zal uitvoeren, maar dat er in feite niets verandert.
14: We hebben amendementen klaargemaakt waarin we het voorstel van de sociale partners expliciet hebben opgenomen. Dus ik wil horen van de ministers, minister Van den Broeke en minister Clara Val, wat ze daarvan.
13: Die quote loopt eventjes fout, maar dat was een quote van de oppositie in de Kamer van Vincent van Quickenborne. Want in de Kamer doet de oppositie er alles aan om de stemming van de centenindex tegen te houden. Daarover zou normaal gezien vandaag worden gestemd. Ze hebben een tweede lezing afgedwongen in de commissie Sociale Zaken, waar ze het alternatief van de sociale partners opnieuw naar voren brengen. Vincent van Quickenborne nog eens van anders.
14: We hebben amendementen klaargemaakt waarin we het voorstel van de sociale partners expliciet hebben opgenomen. Dus ik wil horen van de ministers, minister Van den Broeke en minister Clara Val, wat ze daarvan vinden. U moet weten dat er binnen de meerderheid hier zeer

0: grote verdeeldheid over is. Ik begrijp ook de positie van CD&V. Ik begrijp ook de positie van de MR. Ik begrijp de positie van Les Engagés. Zij willen die centenindex niet. Dit is gewoon een platte belastingsverhoging. Niet ik zeg dat, maar professor Peersman en heel veel economen samen met ons.
1: De centenindex beperkt de indexering van lonen tot 4000 euro voor een bruto maandloon en 2000 euro voor een halftijdsloon. Het is dus afwachten of de centenindex vandaag nog gestemd raakt. In de Ronde van Italië heeft Alex Zegaard de 12e etappe gewonnen. Hij ontsnapte in de laatste kilometers uit het peloton en hield stand. Het is zijn mooiste overwinning tot nu toe, maar het was niet makkelijk.
2: De keer dat ik beslist van nu zet ik aan, is er geen weg niet meer terug. Als ze mij terugpakken, is het volledig gedaan. Dus al in. En het is zeker heel veel pijn, maar ze waren mij echt aan het aanmoedigen in een toertje. De renners en de ploegleiders, dus dat geeft nog extra motivatie dat zij erin geloven. En ja, als dat dan zo beloond wordt, dan is dat met heel veel plezier dat ik zo'n inspanning lever.
1: Tone Aerts won de sprint voor de tweede plaats. Jasper Stuyven was vijfde. De Portugees Eulalio blijft leider. En straks kan de beslissing al vallen in de hoogste voetbalklasse. Op twee speeldagen van het einde heeft Club Brugge 4 punten meer dan Union. En dus Tom Boudeweel, als club wint in Mechelen, dan is het zeker kampioen.
3: Dat klopt en meer nog, vanavond gewoon hetzelfde resultaat halen als Union op bezoek bij AA Gent. Dat volstaat zelfs voor Club Brugge om opnieuw landskampioen te worden. Maar iedereen gaat ervan uit dat Club zal winnen in Mechelen, omdat Brugge toch de wind in de zeilen heeft na die ruime overwinning tegen Union vorige zondag. In Brugge houden ze de druk nog wat af. In de competitie verloor blauw-zwart trouwens nog in Mechelen. Mechelen dat zelf mikt op een Europees ticket samen met Gent en Anderlecht. Dus ook die strijd met drie ploegen is nog interessant.
1: Dank je wel, Tom. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tot 14 graden. Morgen warmer dan vandaag tot 27 graden met zon en stapelwolken. En ook in het weekend veel zon. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Update jezelf.
5: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
6: Radio 1. Wonderland.
7: Aiko Duister. Een bijzonder goede avond. Welkom bij Wonderland met veel nieuwe muziek, maar we blikken ook terug. We duiken in de geschiedenis van platenlabel Rough Trade.

straks aandacht voor de 50ste verjaardag van Rough Trade, platenlabel, platenwinkel en distributienetwerk. Al 5 decennia lang een heel belangrijke schakel in de muziekindustrie. Een indie-speler met hele grote impact. We begonnen dit uurtje met een andere legende. De koningin van de funk en soul is terug met gloednieuwe muziek. Chaka Khan was dat met Shaqzilla. Ze is helemaal terug. En hoe? En we maken het nog een beetje warmer met Jessie Ware en Song.

0: Bijna 10 jaar geleden was ze genomineerd voor een Grammy. Toen zong ze op het nummer Rinse and Repeat van Riton. Maar dit is Kalo Solo met een nieuw nummer, Somersaults. En daarvoor Sona van Jessie Ware. Les Nuits Botaniques, het Brusselse stadsfestival, is volop bezig. Al de hele week lang kan je ook tickets winnen voor verschillende festivaldagen. En zometeen zijn dat tickets voor zaterdag 30 mei. De festivaldag met onder meer Nubia Garcia en Nectarwood op de affiche. 98 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Verlies je een kwartier tussen Strombeek en Zaventem. Op de buitenring een half uur extra tussen Wezenbeek en Jette. En daardoor naar Brussel op de E40 vanaf Ternat een kwartier file. En op de E19 vanaf Peutie 25 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid is er hinder door een defecte vrachtwagen. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Traag verkeer naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, 10 minuten extra. En op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier.
1: Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
2: Radio 1.
3: Wonderland.
0: Ja hoor, volgende week zaterdag wordt een tropische dag op Les Nuits Botaniques. Yame is daar de headliner. Het is een computernerd met een grote voorliefde voor games en die esthetiek steekt hij ook in zijn muziek. In Frankrijk is hij al een superster. Nubia Garcia komt ook spelen, de saxofoniste uit de Londense jazz scene. En van nieuw talent Nectarwood zijn we grote fan. Zij combineert ook jazz en soul in haar popmuziek. En ook haar kan je live aan het werk zien op 30 mei op Les Nuits Botaniques. Wil je daarbij zijn? Stuur dan een berichtje in de app van Radio 1 met daarin de woorden Les Nuits en je e-mailadres. Dat is belangrijk. En met een beetje geluk ben jij bij een van de winnaars. Dat wilde ik zeggen. Heel veel succes. Dit is Nectarwood met Naturally.

0: Een seizoensgebonden liedje, Planting Tomatoes van Lucy Dacus en daarvoor Nectar Wood met Naturally. Zij speelt op 30 mei op Les Nuits Botaniques. Niet meer sturen voor de gratis tickets. Alle winnaars worden per mail gecontacteerd.
1: Wonderland.
0: We duiken vandaag in de geschiedenis van Rough Trade. De moeder aller indie-labels viert namelijk zijn 50ste verjaardag dit jaar. Het label is ontstaan in 1976 vanuit een platenwinkel in West-Londen en breidde later uit naar een heel netwerk, het zogenaamde The Cartel, dat platen verdeelde over een grote regio in de UK en later dus ook wereldwijd. Michael Robereggs die kon praten met de stichter en bezieler van Rough Trade, Jeff Travis, en met zijn rechterhand vanaf de doorstart was dat Janet Leigh. En Jeff vertelt dat ze hun reputatie beetje bij beetje konden opbouwen door interessante muziek te importeren die nergens anders te vinden was.
2: When the shop first opened, it was pretty empty. Okay, nobody really came in for quite a long time. And then really what changed was the fact that we were always researching music and trying to find things that other people didn't have. So when the first pre-punk records started to come out, like Peru Ubu singles, you know, we would track them down and then we'd write to Cleveland to some strange person called Crocus Behemoth and offer to buy like 100 copies of Final Solution or, you know,

0: Nag, Nag, Nag van Cabaret Voltaire, de New Wave Band uit Sheffield. Het was een track waar journalist John Savage bijzonder positief over schreef. En dat was meteen ook dé referentie voor Jeff Travis van Rough Trade om de band te tekenen. Nu ja, tekenen is veel gezegd. Er bestonden namelijk lange tijd helemaal geen geschreven contracten, wel 50-50 deals, gewoon met een handshake.
1: No, we just had a handshake. Understanding that we'll pay for everything. If we make any money, if we make a tenner, we'll give you five of that. 50-50 deal. That was the model that we thought was fair, and that's what we started doing, which so many other labels copied. And I think it's a model that really works and stands up.
2: And you still use that in these
1: yeah.
2: days?
1: Not for every single contract. Some are royalty based, but a lot of contracts are still 50-50. We didn't have a proper contract, Michael, until the Smiths. Really, that was when we first did a proper contract, because I think even we realized in our naivety that they were rather good. It might be worthwhile having a contract.
0: Ja, geen vooruitgeschoven budgetten dus, die later moesten worden terugbetaald, maar wel 50-50 deals, waarbij de inkomsten van een release gedeeld werden door de artiest en het label en niks daarvan stond op papier. De liefde voor muziek en het buikgevoel die vormde voor Jeff Travis en voor Rough Trade de basis voor een samenwerking. Het was pas met The Smiths dat veranderde, want toen die op hun pad kwamen, zagen ook zij de noodzaak wel van een echt contract.

0: De band, de Smiths, die hadden namelijk zoveel potentieel en ze werden ook effectief al maar groter en ambitieuzer. Wat uiteindelijk ook zou leiden tot een overstap naar een major label. Janet Lee, die hing ook aan de telefoon bij Michael. Zij was eind jaren 70 een punkmuzikante bij Pil, de groep van John Lydon na de Sex Pistols. Ze kwam bij Rough Trade in 1987 en ging vanaf toen samen met Jeff het label runnen.
1: Yeah, I've been at Rough Trade since 1987. So before that, I was learning about the music business by all of my friends from a very young age were people like the Sex Pistols and the Clash and the Slits and Susie and the Banshees, people like that. I knew all of them. And I spent all of my formative years going to all kinds of shows, but predominantly punk shows.
0: Ja, ze had een heel goed netwerk, vooral in de punkscene. En Janet Lee kwam erbij in de moeilijke jaren 80. Het label zelf deed het toen wel oké, maar de distributie zat in de rode cijfers. Het apparaat was te groot en te log en er moest toen ingegrepen worden. De opvallende nieuwe adem kwam er, of één van de opvallende nieuwe adems, kwam er begin jaren 2000. Janet, de punkmadam van het Rough Trade team, die bracht toen een hele hoop nieuwe bands naar het Londense label.

0: Een van die groepen was Arcade Fire en dit nummer is nog altijd een van haar favorieten.
1: I think that track just makes me feel alive. It's very, it's a very inspiring, uplifting track. And I think it came at a time, it was a good time for us, you know. We felt like we were moving into a new phase and that felt good. So when I hear this track, it has very positive connotations for me.
2: It was a year, wasn't it, when we had three of the best records in the world, we felt. Sufjan Stevens, Illinois, and Selena Johnson's I'm a Bird Now, and the Arcade Fire record. I mean, those are three unimpeachable records, we felt.
1: Yeah, absolutely.
2: So that was a really good year.
0: Ja, 2004 was een topjaar voor het label. Niet alleen Arcade Fire deed het toen goed, maar ook Welcome to the Illinois van Sufjan Stevens kwam bij hen uit, net als I'm a Bird Now van Anthony and the Johnsons. Drie topplaten in hetzelfde jaar, waardoor de toekomst er weer schitterend uitzag voor Rough Trade. Janet Leigh, die is nu 66. Jeff Travis is 74. En nog steeds praten ze met heel veel passie over muziek, over Rough Trade. Maar het zijn geen jonge mensen meer. En dan rijst de vraag of dat voor een vooruitstrevend label niet stilaan een probleem is.
1: No, I think we haven't stopped looking for new things. That's what makes us excited. Finding something new that we think that we can bring to people and make them excited. That's really what it's all about.
2: If we didn't feel the label was maintaining its standards and was vital at this very moment in time, we would just stop. Yeah, absolutely, yeah. We're very competitive in a very nice way.
0: Ja, altijd maar nieuwe muziek en nieuwe artiesten ontdekken en aanbieden aan het publiek. Dat is wat Janet en Jeff nog altijd het liefste doen. En af en toe ook nog wel eens terugblikken. Een artiest waar ze allebei nog een hele grote liefde voor koesteren is de veel te jong gestorven componist en cellist Arthur Russell.
2: Well, he would be so happy to know how much he's loved in the world these days. And so sad he never really got to see that.
1: It's like a great painter that was only recognized after his death.
2: Yeah, didn't sell anything like a painter. No one wanted to buy. Yeah. And then now it's worth millions.
1: Yes.
2: Yeah, it's true.
1: Exactly like that.
2: Yeah, it's true.

0: Arthur Russell en Wild Combination. Hij was 40 toen hij overleed in 1992. Vandaag zou hij 75 zijn. Hij is nog altijd een van de favoriete artiesten van Jeff en Janet van Rough Trade. De platenwinkelketen Rough Trade en het gelijknamige platenlabel bestaan een halve eeuw. Ze vieren dat dit hele jaar lang met ook een heleboel exclusieve heruitgaves. Dat doen ze onder de noemer 50 Records for 50 Years. En in juli komt er ook een driedaags festival in de concertzalen van het Londense South Bank Centre. En dan zijn er concerten van Caroline en My New Band Believe, Skritti Politti en Pulp.
1: Radio 1. Wonderland.

0: Het moet uiteraard een feest worden in juli, de driedaagse voor Rough Trade. Het label viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. En een van de bands op het label is Pulp. Zij komen mee vieren in Londen. Je hoort de Common People.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: We stellen deze week Train on the Island aan je voor. De vijfde plaat van Aldous Harding en misschien ook wel haar meest kwetsbare. Aldous Harding is een Nieuw-Zeelandse, maar voor de opnames trok ze naar Wales. Daar werkte ze opnieuw samen met producer John Parrish, die we natuurlijk kennen als rechterhand van PJ Harvey. En haar andere partner in crime is de multi-instrumentalist H. Hawkline. Ze blijft ons opnieuw verrassen met heel ontwapenende, maar ook steeds mysterieuze nummers. En we zullen haar deze zomer ook kunnen zien, want ze komt naar het Cactus Festival. De hele week lang laten we nummers horen uit de plaat Train on the Island. En je kan ook een exemplaar winnen via het Radio 1 kanaal op VRT Max. Dit is Aldous Harding en Riding That Cymbal.

0: Chanel Beats is het project van Shane Lavers uit New York. En met dit nummer kondigt hij een nieuwe plaat aan. Your Day Will Come, die komt er eind juni. En daarvoor hoorde je Riding That Symbol uit de nieuwe van Aldous Harding. Op de buitenring van Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Traag verkeer naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 15 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En het gaat traag naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier.
1: Wonderland.
0: En dit is nieuwe muziek van Kevin Morby. Zijn nieuwe plaat gaat over het onderweg zijn langs eindeloze wegen. Het toerleven dat in je kleren kruipt en het terug aanpassen als je weer thuis bent. Kevin Morby en 100.000.

Father John Misty speelt altijd wervelende liveshows en de nieuwe muziek klinkt ook zo. The Payoff hoorde je. Op 10 juni komt hij spelen in het OLT Rivierenhof in Deurne. En daarvoor hoor je ook nog nieuwe muziek van Kevin Morby, 100.000. Club Brugge staat straks voor de match van de waarheid. Als blauw-zwart wint in Mechelen, dan is het zeker van een 20e landstitel. Maar in alle andere gevallen moet er toch nog naar Union worden gekeken. Je kan het hier na 8 uur live volgen in Sporta op Radio 1.

0: Remedy van de Black Crowes. Ivan Leko zei tot de persconferentie gisteren heel erg mooi. Als ik mijn ogen sluit, zei, droom ik over de titel. Maar als ik mijn ogen weer open, hebben we nog niks. Club Brugge moet het na de 5-0 tegen Union inderdaad nog afmaken. Dat kan vanavond als het minstens even goed doet als Union. En dat gaat natuurlijk het makkelijkste als Blauw-Zwart vanavond gewoon wint. Dat moet vanavond gebeuren bij KV Mechelen. En daar wachten Tom Boudewil en Wim de Koning ons op. Goedenavond allebei.
1: Dag Jonathan.
2: Hey Jonathan.
0: Ze krijgen achter de kazerne wel amper 800 schreeuwende stemmen mee.
1: Ja, maar ik denk dat er toch hier en daar wel wat blauw-zwarte supporters tussen de fans van KV Mechelen zitten. Omdat, en dat kan ik ook staven, omdat toch wat vrienden die supporters zijn van Club Brugge al wat foto's van de overkant hebben gestuurd. En dat is dan toch het vak van KV Mechelen. Maar inderdaad, ook de voorbije dagen kregen ook wij de vraag van, ja, is er echt niemand nog die wat kaartjes heeft om deze wedstrijd mee te beleven? Want het is geen groot uitvak. Het is een uitvakje van een 800 man, denk ik. Al heb ik bij het zingen van daarnet wel gezien dat daar staat alleen een groot scorebord tussen. Dat daar aan de overkant nu in de rug van de doelmannen van Club Brugge die zich aan het opwarmen zijn. Dat daar toch ook al heel wat Club Brugge supporters zitten. Dus er zullen er alleszins meer zijn dan toegelaten. En dat zullen ze bij KV Mechelen ook wel leuk vinden. Want het is toch een probleem om het stadion vol te krijgen. Er was een gemiddelde ondertussen van 12.000, terwijl er 17.000 in kunnen. En ook voor deze wedstrijd was het nog altijd niet uitverkocht vandaag. Vandaar dat wat de slinkse Club Brugge supporters toch wel wat aan kaartjes zijn kunnen geraken. Voor wat toch de kers op de taart moet worden, die tweede ster. Het is heel vaak gezegd en ook geschreven op onze website. En Wim, ja, we hebben ook beneden al wat gesproken met de collega's, met andere mensen. Iedereen gaat ervan uit dat het vandaag gaat gebeuren.
2: Ja, iedereen verwacht het. Alleen moeten ze het nog doen. Ivan Leko blijft wel nog een beetje op de vlakte. En dat moet je doen natuurlijk als coach van Club Brugge. Maar ja, als je het niveau van club ziet in deze play-offs en je ziet dat van KV Mechelen en vooral het club dan van afgelopen zondag tegen Union, ja, dan ga je er zelfs van uit dat er hier wel eens een afstraffing zou kunnen zijn.

0: voor de thuisploeg. Maar goed, voetbal is geen logica. En ze zullen zich nog wel één keer in deze thuiswedstrijd willen laten zien. Dit KV Mechelen. Hè. Het is niet zo goed geweest in de play-offs, die thuiswedstrijden. En als je het dan moet redden tegen Club Brugge, dat is ook geen sinecure natuurlijk.
1: Want we mogen zeggen, we hadden er meer van verwacht van KV Mechelen.
0: Inderdaad, het leek wel alsof ze het doel erbij zijn in play-off 1. Als ze dat gehaald hebben, dat het voor hen voldoende was. Er werd nog wel gezegd, we gaan voor die vierde plek. En dat had gekund afgelopen zondag, stel je voor, op Anderlecht. Waar ze helemaal op het einde eigenlijk een zege weggeven. Ze moeten het nu vanavond doen en thuis tegen club dat kampioen wil spelen. Die willen de eerste kans die ze daarvoor krijgen echt wel aangrijpen. Ja, wordt dat heel erg moeilijk voor Mechelen.
1: In vergelijking met late gelijkmaker van Anderlecht bij KV Mechelen is Santiago er niet bij. Dat betekent dat Massimo de Koene wordt ingezet. Een beetje een loper, een sleutel die op meerdere deuren past. Ja, want achterin, ik weet niet hoe ze gaan spelen.
0: Nee. Ze hebben daar met Diouf nog wel een centrale verdediger, maar daar rekenen ze blijkbaar niet op. Dus als de Koene gewoon in de plek komt van Santiago, komt hij in die driemans defensie recht op de positie van Kevin McAllister ook. En dan kom je logischerwijs heel veel tegenover Tsolis te staan. En laat dat nu de man in vorm zijn. In België de beste speler, mag je toch wel zeggen. Zeker op die positie. Ja, ik denk dat die jongen met klamme handjes aan de aftrap komt.
1: Ja, dat wat de KV Mechelen betreft. We hebben ook het bericht gekregen dat Kerim Rapti, Mori Konaté en Hassan Bandé, dat hun contract niet verlengd wordt. Dat hebben ze in de aanloop van deze wedstrijd bekendgemaakt. Dus het is een soort afscheidswedstrijd voor deze drie. Alleen Kerim Rapti staat trouwens in de basis. En aan de overkant, als coach is het eigenlijk heel gemakkelijk, want als je de voorbereiding maakt en je kijkt hoeveel wedstrijden de spelers van Club Brugge, het basiselftal dan, heeft gespeeld, dat is voortdurend hetzelfde elftal. Beter kan eigenlijk niet.
0: Nee, dat is goed gemanaged, want heel veel wedstrijden gespeeld dit seizoen. Competitie, dat was niet altijd aan de volle 100%, laat ons zo stellen, maar Champions League, niet vergeten, toch ver geraakt. En ook hier nu een inhaalrace moeten doen tegenover Union. En iedereen nog fit. Dat wil zeggen dat je hele sterke voetballers hebt, fysiek gezien. Maar ook dat er goed is omgesprongen met de data die dat dan aangeven. Als er eens iemand er doorheen zit en wat rust moet inbouwen. Maar dat is heel zelden gebeurd. En als dat toch eens gebeurde, zoals met Hans van Aken bijvoorbeeld, of Tsolis een of twee keer, dan werd dat altijd wel redelijk opgevangen. Alleen die twee, die zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Kijk maar, Hans van Aken bijvoorbeeld was er niet bij op Union. En daar speelden ze dan hun minste wedstrijd van deze play-off 1. Verloren ze ook terecht. Hij kwam er nog wel in, kwartiertje voor het einde. Maar dat was alleen maar om zijn trainer een plezier te doen. Want eigenlijk was hij niet fit op dat moment.
1: Maar sinds die nederlaag heeft de Club Brugge 15 op 15 gehaald. 21 op 24 in de play-offs. Dat is een record na 8 wedstrijden voor Club Brugge. En dat betekent ook dat ze ondertussen 4 punten voorstaan op Union. U kan zelf rekenen met nog 2 wedstrijden voor de boeg. Te beginnen zometeen dus over een kwartiertje. De zon schijnt nog altijd flink boven achter de kazerne. En het betekent dat het een mooie zomeravond is. Het ideale moment, veronderstel ik dan toch, voor Club Brugge om het hier vandaag al af te maken.
2: Perfecte omstandigheden. Dankjewel Tom en Wim. Zometeen nemen we die andere wedstrijden er ook al eens bij. Agent Union en Anderlecht Sint-Truiden. Op de E19 richting Brussel staat bij Vilvoorde een defect voertuig op de linkerrijstrook. In Brussel zelf staat in de Rogiertunnel richting Zuid ook een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de E313 richting Lummen is bij Antwerpen-Oost de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.
3: Radio 1. Sportza.

0: Hazard en Guusje blijven nog even hier. De eerste Belgische ritzege in de Ronde van Italië is een feit. En er mochten meteen twee Belgen mee op het podium. Na zijn mindere tijdrit heeft Alex Zegaert namelijk alles goed gemaakt in zijn Giro-winst. Voor de jonge Belgen zijn eerste winst ook meteen een grote ronde. In het slot van de 12e etappe vlamde het peloton flink door, waardoor de grote sprinters moesten afhaken. En in dat uitgedunde peloton vond Zegaert wel nog voldoende reserve om weg te springen. De eensgezindheid miste in het peloton om te reageren. En Zegaert bleef dus ook weg. Kon dan nog achter zich kijken om te zien dat Ton Aerts naar de tweede plek sprintte. 1-2 voor het vaderland en de strafste zege uit de carrière van Alex Zegaert.
1: Alex Zegaert, proficiat. Kijk eens, een medaille. Giro-winnaar. Ongelooflijk, hè? Beschrijf het eens. Hoe voelt het?
2: Ja, wat voor een medaille. Het is echt een hele mooie. Met de rit erop ben ik immens trots op. En ja, om hier gewoon in de Giro d'Italia een rit te winnen, is ongelooflijk.
1: Dringt het al door, want het is wel super straf. En dat zeegaartje, dat werkt dus ook in Italië.
2: Ja, daar ben ik ook heel blij om. Uiteraard hoewel dat misschien niet helemaal op de verrassing is, dat toch lijkt alsof dat de rest het niet zou aankomen. En winnen is winnen.
1: Wat voelde je, Alec? Want je zei, ik had een plan vandaag.
2: Ik voelde, dat hard ging vandaag op de klimmen en daar was ik wel content van. Zeker dat ik hoorde dat toch een aantal goede sprinters moesten lossen. En de teams die moesten rijden, die moesten ook na de klim nog hard blijven doorrijden. En de laatste 15 kilometer was het ook nog wat op en af. Dus was daar zeker niet gemakkelijk voor die teams. En zag ik daar ook één voor één de mannetjes uitsturen. En zag ik wel mijn kans in de finale dat ze allemaal op hun limiet gingen zitten. En een 3,5 kilometer effort, dat zat er nog juist in bij mij. En heel content om dat af te ronden.
1: En dan zeg je, nu ga ik alles of niks niet meer omkijken.
2: Nee, een keer dat je beslist van nu zet ik aan, is er geen weg niet meer terug. Als ze mij terugpakken, is het volledig gedaan. Dus al in. En als dat dan zo beloond wordt, dan is dat met heel veel plezier dat ik zo'n inspanning in lever.
1: Ja, hoeveel pijn doet dat dan in die laatste kilometer? Want het is een kaarsrechte baan, hè? Ze zien je dan rijden.
2: Ja, en het viel nog wat tegen. Die laatste 3 kilometer, zeker 3 tot 2, liep zo nog lichtjes omhoog. Dat ik niet helemaal verwacht. Het is zeker heel veel pijn. Maar ze waren mij echt aan het aanmoedigen in het toertje. De renners en de ploegleiders. Dus dat geeft nog extra motivatie dat zij erin geloven. En het is gewoon fantastisch hoe we deze Giro hier beleven als team ook.
1: Je hebt al heel veel gewonnen. Maar is dit het hoogtepunt tot dusver?
2: Ja, zo heel veel heb ik nu ook nog niet gewonnen. Dit is zeker de mooiste overwinning tot nu toe.
1: Tot slot, die sfeer in de ploeg. Alec, jullie hebben roos, je pakt dan een overwinning. Ja, het houdt maar niet op, hè. Wat hebben jullie gegeten?
2: Ja, het is ongelooflijk. En misschien was het geheime ingrediënt voor mij vandaag wel dat ik gisteren voor de eerste keer met Afonso op de kamer lag. Dus misschien die energie dat ik overgenomen heb en het werkt.
1: Tot slot, allerlaatste vraag. 2 dagen geleden zit je nog in zak en as met dat been, dat wil niet mee. En koersen, het is toch iets vreed, hè? Van de hemel naar de hel en omgekeerd. Het is een rollercoaster als een cliché, maar dat is toch echt zo?
2: Ja, dat is zeker. Koers is emotie. En het is belangrijk om ook met die dingen te kunnen omgaan. En mijn ouders waren hier ook voor de tijdrit. Zijn helaas nu wel al naar huis. Maar die waren ook de eerste om te zeggen van er zijn er niet veel die zo sterk zijn als u om zo'n teleurstelling om te zetten in mooie momenten. En mijn broer, die hier nu wel nog aanwezig is, is ook een van mijn beste motivators. Dus het is gewoon fantastisch hoe dat loopt.
1: Geniet ervan, Alec.
2: Precies, zal ik doen.

0: Axel Red en Naïef, zometeen om 8:30. Dus 3 wedstrijden, niet alleen KV Mechelen, Club Brugge, waar Club Brugge alles in handen heeft om vandaag kampioen te worden en die 20e titel binnen te halen. Maar ook op de andere wedstrijden zijn we aanwezig. Agent Union en Anderlecht Sint-Truiden. Union zal de hoop niet helemaal opgegeven hebben, anders kon de voetbalclub meteen opgedoekt worden. Geert Heremans zit voor ons in de Oost-Vlaamse hoofdplaats. Geert, goeie avond. We mogen ook niet vergeten dat Agent zelf nog volop voor de 4e plek gaat ook.
1: Jazeker, Jonathan. Goeie avond hier vanuit Gent. Een match in de schaduw van die kampioenenmatch van Club Brugge. Voor Gent inderdaad dat Europees voetbal halen, dat is erg belangrijk. Union heeft nog een waterkansje op de titel. Maar David Hubert zei gisteren nog op de persconferentie dat men bij Union op niks meer hoopt. Dat het allemaal voorbij is, maar dat men ook niet zomaar freewheelend naar het einde van het seizoen wil gaan. Nee, men wil toch nog een mooi einde breien aan een al knap seizoen met die bekerwinst en die eerste geslaagde Champions League deel. En dus wellicht de 2e plek. Nu de ploeg, daar heeft David Hubert niet al te veel aan gesleuteld. Ross Sykes die is geschorst. Zijn logische vervanger is Fedde Leijze. En op de linkerkant werd Guilherme Smit vervangen door Niang. Voor het overige dezelfde 11 van de Pandoering op Brugge. Schoofs overigens, die is oud met een spierblessure. Nu AA Gent, dus dat Europese voetbal is toch wel erg belangrijk. Daarvoor moet het zelf punten pakken en hopen dat Anderlecht dat niet doet tegen STVV. 2 punten is het verschil met Anderlecht. Alles kan nog. En misschien ruikt Gent wel zijn kans om eindelijk die eerste zege in de Champions Playoffs binnen te halen. Want als je het seizoen van vorig jaar meerekent, dan heeft Gent in 18 play-off 1 match er nog maar eentje kunnen winnen. En pakte in totaal 8 punten op 54. Zwaar gebuist dus. Nu, de ploeg van Gent voor vandaag. Ja, speelt hij of speelt hij niet? Dan hebben we het natuurlijk over Wilfried Kanga. De man die al een hele poos in de clinch ligt met zijn eigen supporters. Wel, hij speelt zeker en vast. Kanga, dus niet onlogisch ook. Met 12 doelpunten nog altijd de topschutter in de ploeg. En er is niet meteen ook een alternatief voorhanden. Siebe van der Heijden die keert terug uit schorsing. Sonko en Hong die verdwijnen naar de bank. En voorin speelt Goré voor Sonko. Het is de laatste thuismatch van het seizoen voor de Buffalo's. En het lijkt erop dat er toch weer niet al te veel publiek komt opdagen. Nu ja, laatste thuismatch. Het zou kunnen dat ze 5e worden. En dan hebben ze natuurlijk nog een zeer interessante wedstrijd voor de boeg. Voorlopig is het of de Planet Group Arena maar voor de helft gevuld. En dat ondanks het geweldige weer en de mooie avondzon hier.
0: Ook daar inderdaad heel mooi weer na Gent. Strijd dus met KV Mechelen en Anderlecht om die 4e plek. En het is paarswit dat hem voorlopig bekleedt. En Anderlecht speelt tegen de enige ploeg die geen sportieve druk meer voelt in de Champions Playoffs. Stef Wijnands, goedenavond. Jij bij die wedstrijd.
2: Dag Jonathan, goedenavond. Wel, net zoals Geert vertelt op Gent, ook hier in Anderlecht heel veel lege zitjes. En hier gaat het natuurlijk toch ook wel wat om. Maar dat was in het weekend tegen KV Mechelen eigenlijk ook al het geval. Dus nee, het zit zeker niet vol. Veel mensen, vele vaste abonneehouders hebben daar toch de brui aan gegeven. Die komen niet meer opdagen voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Het zou kunnen. Het kan ook nog zijn dat er nog wat anders aankomt uiteraard. Als Anderlecht hier niet zou winnen bijvoorbeeld, kunnen ze nog 5e worden. En dan zullen ze toch nog moeten spelen tegen Genk of tegen Standaar. En dat zullen ze toch maar best willen vermijden uiteraard. Wat gaat de trainer doen vanavond? Taravella heeft 3 wijzigingen doorgevoerd. Met name Diarra is geblesseerd. En Liansane en Augustinsson zitten op de bank. Daardoor komen Mamar, Kana en Verscharen in de ploeg voor zijn allerlaatste wedstrijd hier op Anderlecht. Tenzij er uiteraard nog gespeeld wordt voor die barrages. Jari Verscharen aan zijn 261ste wedstrijd toe. Hij neemt afscheid na dit seizoen. Net zoals Torgan Hazard. Dat weet u, daar is al over gecommuniceerd. En bij Sint-Truiden ook 3 wijzigingen. En zelfs 2 debutanten om maar aan te geven dat er voor Sint-Truiden niks meer op het spel staat. Matt Lentvers staat voor de allereerste keer in de goal in de Jupiler Pro League. Hij keept al eens een wedstrijd in de beker, maar hij is dus nu debutant. En de spits is niet, en dat vinden die van Anderlecht allicht heel erg jammer, geen Keizuke Goto, die zit op de bank. U weet wel, bij de heenwedstrijd scoorde hij en ging hij volgens Anderlecht althans de supporters van Anderlecht uitdagen. Maar hij zit op de bank en Shion Shinkawa, een 18-jarige Japanner die in de zomer is gekomen, in de winter is gekomen, die gaat in de spits post vatten. En verder Muya ook nog in de ploeg, want Ito, die is uiteraard uit Nathan de Kat, wordt gehuldigd door Kenneth Bornau als de beste speler van Anderlecht dit seizoen. Een 17-jarige, dat wil wat zeggen uiteraard. We gaan kijken of Anderlecht tenminste deze wedstrijd nog een keertje zou kunnen winnen. Want het is al een tijd geleden. Laatste 6 matchen niet meer gewonnen. 2 op 18 met de beker erbij. Het is tijd dat Anderlecht nog eens een prestatie levert.
0: Dankjewel Stef. En best terecht denk ik die verkiezing voor Nathan de Kat. Ondertussen 30 seconden over 8:30. Dat is het moment dat alle 3 de wedstrijden afgetrapt zouden moeten worden. Laten we teruggaan naar KV Mechelen. Club Brugge. Club is dus kampioen. Als het even goed doet als Union vanavond, Tom Boude, willen Wim de Koning. Heel veel fans van Blauw-Zwart zullen aan Jan Breidel toch schreeuwen voor 3 punten.
3: Ja, daar ook inderdaad een groot scherm geplaatst. We hebben al wat foto's en beelden gezien. Ook hier net op het scherm van de Zone, de rechterhouder. Heel veel volk is daar ook verzameld. Omdat, zoals we daarnet zeiden, het uitvak van KV Mechelen toch redelijk beperkt is. Dus daar zal zeker ook veel sfeer zijn. En zoals we al aangaven, het is een fantastische zomeravond. We zitten hier nog in een truitje. Hein van Haasbroek een beetje verder nog in de korte hemdsmouw. Mouwen. En we zijn inderdaad nog niet begonnen, want er was nog een huldiging van de speler van het seizoen. En dat is Nacho Miras, de doelman, de Spaanse doelman van KV Mechelen, die geblesseerd is. En dat betekent dat Ortwin de Wolf, die de vorige wedstrijd al een deel van de wedstrijd, van de match heeft afgewerkt, dat hij nu onder de lat staat. Hij heeft toch wat problemen gehad, lichamelijke problemen, zware knieoperatie, lange revalidatie voor Ortwin de Wolf, die zelf ook nog in tweede amateur heeft gespeeld, om wat matchritme op te doen met de jong KV Mechelen. Wel, hij staat nu onder de lat. En Simon Bourdoudoui, dat is niet alleen de grootste, maar ook de man die vandaag deze wedstrijd hier in goede banen gaat leiden. En Club Brugge speelt eerst weg van de eigen aanhang. En dat zal ook goed zijn voor KV Mechelen, want dan mogen zij ook na de rust naar de meest fanatieke aanhang spelen. Naar ja, dat ondertussen toch al heel oude vlag. Die grote vlag van Lei Kleisters. Ja, Bourdoudoui wijst naar de middenstip. We zijn eraan begonnen nu met de bal achteruit van Vetlessen richting Van den Heuvel. En dan verwacht je een lange bal richting Van Aken. Maar het is kort naar het Solis. En Wim, jij hebt ondertussen gekeken bij KV Mechelen. Hoe ziet het eruit?
4: Ja, het is gewoon Massimo de Koene die de positie inpakt van Santiago. Dus als rechtercentrale verdediger in een 3-mans defensie. Het zal in de praktijk heel veel een 5-mans defensie worden. Waar hij dan ja, hulp moet krijgen van Kudu. Om Tjolis te helpen afstoppen. Aan de overkant is de wingback Mathis Servet. Die het liever met zijn linkervoet centraal doet. Maar ook al door Van der Biest veel op die linkerkant is gebruikt. Dus eigenlijk dezelfde veldbezetting. Niet aangepast door Van der Biest. Ja, redelijk gedurfd. Zoals hij toch wel al heel het seizoen probeert te voetballen van achteruit.
3: Want je zou kunnen denken, ja, we hebben er net 6 in het mandje gekregen. De heenwedstrijd. Dan ook nog die laatste competitiewedstrijd. 4-1. Het was wel 2 keer op Jan Breidel. Maar dan zou je kunnen denken van, toch niet.
4: Nee, en ook thuis tegen Sint-Truiden hier 1-4. En ook verloren nu onlangs op Union met zware cijfers. Nee, hij doet het niet. Hij blijft bij zijn aanpak. En dat is ja, gedurfd, moet ik toch wel zeggen. Alleen als club weer die schoen krijgt van afgelopen zondag, ja, dan zal er veel werk zijn voor Ortwin de Wolf.
3: Ja, ze hebben er al 19 tegen gekregen in 8 wedstrijden. Alleen Anderlecht doet een beetje even goed met 17 tegen treffers. Club Brugge dus met 25 doelpunten gemaakt. Een scoringsmachine. En we verwachten natuurlijk ook wel wat kansen en misschien wel doelpunten van de Bruggelingen. Maar voorlopig zijn ze nog niet in de buurt geraakt van Ortwin de Wolf. Ze kregen de bal op. Wilde dan gaan voetballen, maar geraakte niet door de linkerflank van KV Mechelen. Balverovering Kotsolis. En dan bal achteruit gespeeld. Dat was toch met gevaar, want Hamar zat in de rug van Ordóñez. Maakte ook wel een foute aanvoerder van KV. Maar het balvoordeel blijft bij de Bruggelingen. Zo beoordeeld door Bourdoudoui. En dus kan Club Brugge aan zijn eerste voldragen aanval gaan bouwen. Nog op de eigen speelhelft. De grasmat ligt er prima bij. Alleen bij beide doelmonden ligt er een bruine plek. Omdat daar veel getrippeld wordt door de doelmannen. Mechelen met de flankverandering richting Forbes. Mindere controle met zijn rechter en de bal gaat over de zijlijn.
4: Ja, ze moeten er nog even in komen. Veel positiewissels, maar voorlopig ook vers gesproeid natuurlijk. Heel veel water op het veld na de opwarming. Het is toch nog even aanpassen aan het terrein.
3: Ja, en Club Brugge heeft bewezen de voorbije wedstrijden dat ze niet de betere moeten zijn of niet de meeste kansen moeten hebben. Bijvoorbeeld tegen Sint-Truiden. Dan kan er nog wel gescoord worden. Dat is het grote verschil met dat Forbes die plots doelpunten begint te maken. Met het Solis natuurlijk, met zijn fantastische statistieken. Alleen Trisoldi blijft een beetje achter met zijn twee treffers in de play-offs. Vandaar dat Solis op gelijke hoogte is gekomen. We zijn er dus aan begonnen met een duwfout in het voordeel van KV Mechelen. Een duwfout van Ordóñez. 3,5 minuut. De wedstrijd moet eigenlijk nog beginnen. Nog altijd 0-0.
0: Dankjewel. En dan steken we door naar Gent voor de openingsfase in AA Gent Union. Geert Heremans.
1: Ja, nog maar 2,5 minuten onderweg. 3 minuten te laat begonnen voor deze partij tussen Gent en Union. En hier ook nog weinig of niks gebeurd. Wat voorzichtig liever over en weer geschuift. Nu wel een ingooi voor Gent. Alle spelers op de helft van Union. Misschien hier het eerste gevaar met Araujo. Die ver kan gooien. Doorkoppen richting tweede paal. Daar is Korash. En wat krijgen we? Een strafschop? Krijgen we een strafschop voor Gent? Ik denk het wel. Want Skoraj die wou naar die bal gaan. En die werd dan aangetrapt door een Union-verdediger. En veel te hoog dat been, zegt Jasper Vergoten. En hij legt die bal gewoon op de stip. We gaan nog eens kijken naar onze monitor. De bal wordt doorgekopt richting tweede paal. Ja, daar is Niang, denk ik. Die met een veel te hoog geheven been Skoraj het koppen wil beletten. En ik denk dat hij hem niet echt zag komen ook. En hij wil die bal dan wegtrappen. Als een soort omhaal. Maar hij heeft dan de helft van het hoofd van Skoraj mee. En daardoor legt Jasper Vergoten die bal op de stip. En krijgen we dus al meteen een strafschop voor AA Gent. En we zijn nog niet eens 4 minuten onderweg. Nu, Skoraj die ligt daar nog altijd. Dus het zou nog wel eens even een tijdje kunnen duren. Alvorens we die strafschop gaan nemen. Maar ja, dat zou toch wel een geweldig begin van de partij kunnen zijn als Agent deze strafschop kan omzetten. Zomaar 1-0 voorkomen in het begin van de partij tegen Union. En iedereen ja, verwacht ook, gaat Union hier echt voluit gaan spelen? Ze staan wel met 9 van de 11 basisspelers van de partij in Brugge op het veld. Dus die intenties zijn wel duidelijk van Hubert. Hij wil, zoals ik al eerder zei, niet freewheelen naar het einde van het seizoen gaan, maar hier toch nog een degelijke prestatie neerzetten. En ook zondag thuis tegen Anderlecht. Maar hier krijgen we dus een penalty in het voordeel van AA Gent. En dat is dan natuurlijk weer iets voor Wilfried Kanga. De man met zijn 12 goals, waarvan 4 penalties. Hij kan er een 5e penalty binnentrappen voor AA Gent. Kanga, die al zo lang in de clinch ligt met de eigen supporters. Voorlopig is daar weinig of niks van te horen. Want Rick de Mil heeft op de persconferentie ook nog eens opgeroepen dat iedereen achter de ploeg moet staan. Dat iedereen aan hetzelfde zeel moet trekken. En nu de penalty. Hij gaat er nu toch komen met Wilfried Kanga tegenover Kiel Scherpen. Wordt het 1-0 voor AA Gent. En dan staat Anderlecht natuurlijk ook weer meteen onder een nog grotere druk dan het al was. Kanga tegen Scherpen. Wat wordt het? Daar komt de aanloop van Kanga. En gered door Scherpen. Met één hand, één vuist haalt hij de bal uit het doel. En wat krijgen we nu? Ja, weer gefluit natuurlijk van de supporters van Agent richting Wilfried Kanga. Maar dus het grootste nieuws is dat Agent na 5 minuten er niet in geslaagd is om op voorsprong te komen. Kanga mist van op de stip, dus het blijft 0-0 hier tussen Gent en Union.
0: Dankjewel en wij gaan meteen terug naar KV Mechelen. Club Brugge, oproep van Tom Boudewijl. Tom.
3: Want een vrije trap waar een terugspeelbal, zo geïnterpreteerd door de scheidsrechter van Hans van Aken. Ordóñez had hem kunnen wegtrappen, maar maakt zich breed zodat Van der Heuvel de bal kan oprapen. Maar een onrechtstreekse vrije trap op zo'n meter of 12, denk ik, in de grote rechthoek. Dus er moet een muurtje komen. En dan Kerim Raptri van Brederode, veronderstel ik dat hij er ook wel zal bijstaan. En Boersma... Dus hier ook wel een uniek moment.
4: Servet met zijn linker waarschijnlijk.
3: Nou, dat kan ook wel. Ja. En dan twee man die het zicht moeten belemmeren van Van den Heuvel. Onrechtstreekse vrije trap. Solis loopt al meteen in, want die staat in de rug van dat drietal. En dan zal Kudu even komen hinderen, veronderstel ik. Dus een gevaarlijk standje hier achter de kazerne in het nadeel van Club Brugge. Een onrechtstreekse vrije trap na die terugspeelbal, opgeraapt door Van den Heuvel. Nadat Forbes had gescoord, maar net buitenspel door Van Aken. Daar komen we zo meteen op terug. Eerst even kijken naar Servet. Ja, Van Brederode stapt over de bal, waardoor Solis meteen reageert. En nu de finishing spray van Bourdoudoui. Derde keer, goede keer veronderstel ik dan voor KV Mechelen.

0: Met de spanning bij de Brugge supporters van Brederode. En de plaatsbal. En Sijs komt uit de muur en blokt die bal af. De Koenen dan met een trapje. En simpel gepakt door Van den Heuvel.
1: Ja, je ziet hetzelfde. Het oogt altijd heel erg gevaarlijk. Maar je ziet hetzelfde dat ze uiteindelijk voorbij die muur die daar opgetrokken is geraken. Ook nu. Het was niet Servet die trapte. Maar er werd naar een rechtsvoeter gegeven. Naar Karim Rapti. En die los in de muur. Maar toch een eerste keer, of een tweede keer, Tom, moeten we zeggen. Al een beetje ja, suspense, want ja, Brugge had ook al gescoord.
0: Ja, inderdaad. Het inspelen op Hans van Aken, die dan de bal doorduwde tot bij Forbes. En die knalde met zijn rechter via Marsa voorbij de Wolf en bij Club Brugge. En dan vooral de fans waren ze al aan het juichen. Maar we hadden hier net gezien dat Van Aken eigenlijk terugkwam uit het buitenspel. Net op het moment dat hij werd aangespeeld. En dat werd niet alleen gezien door de assistentscheidsrechter. Hij kreeg er een dikke duim van Bourdoudoui, de hoofdscheidsrechter. En de VAR dus had het bevestigd dat Van Aken net vertrok uit het buitenspel in de opbouw naar die openingsgoal. Hier dus nog altijd 10 minuten zijn we bijna ver, nog altijd 0-0.
2: Geen doelpunten daar en dus ook niet in Agent Union, waar de penalty daarnet gemist werd. En dan naar Anderlecht, Sint-Truiden. Stefijn Hans, wat heb jij al gezien in de openingsminuten?
3: 10 minuten ver en blessure voor Nathan de Kat. Want die werd gemeen aangetrapt door Mouya, die terecht daar een gele kaart voor kreeg. En de Kat werd toch een tijdje verzorgd buiten het veld. Maar hij staat er alweer tussen. Voor de rest nog geen echte doelkans. 0 tegen 0 dus. Maar wel een verbal die verloren werd door de Greef aan de rand van de eigen 16. En Mouya, weer hij, dus, was te zeer verrast. En hij trapte op een van de Anderlecht verdedigers. Maar zoals we eigenlijk al het hele seizoen zien. De ploeg die tegen Sint-Truiden speelt, die trekt terug. Sint-Truiden bouwt op en nu met Sebawi aan de linkerkant. En Merlin, die heeft een goed schot. Die draait de bal daar goed naar Van Wezemaal aan de rechterkant. Maar die kan er net niet bij. En de supporters van Anderlecht achter de goal, die zijn heel erg stil. Aan de ene kant zit dus links van ons. Dat zit nog redelijk vol. Maar rechts achter de goal van Lentvers, daar zit bijna niemand. En een spandoek dat jullie die ons niet verdienen. Dat is wat hier toch het verhaal is eigenlijk voor Anderlecht de voorbije dagen. En er gaat alweer een speler moeten vervangen worden, vrees ik, want hij is gaan zitten. Ilai Kamara, die kan allicht niet meer verder, want die voelt van alles achteraan de bil. Dus 12 minuten ver hier, 0-0 in Anderlecht Sint-Truiden.
2: Dankjewel, Steven. Terechte penalty voor AA Gent. Net weer een misser wel voor de verguisde Kanga. Hoe reageert Union, Geert Hermans?
4: Wat voorlopig bleek is, moet ik zeggen. Ze zijn nog niet eens in de buurt geweest van Davy Roef en geven nu weer een hoekschop weg. In het voordeel dus van AA Gent. Dat ja, toch blijft geloven in zijn kansen. Dat na voortrekt dat Union onder druk zet. En nu dus de corner met Matthias de Lorge. Die toch mocht blijven staan na zijn optreden in Sint-Truiden. Daar komt die corner van de Lorge. Wellicht weer het hoofd zoeken van Kanga. Ook Siebe van der Heijden mee naar voren. Daar komt die bal van de Lorge. De kopbal. En die gaat botsend over van Lopez da Silva was het. Hij kopte in de grond eigenlijk. En zo botste die bal heel hoog over het doel van Keel Scherpen. Die niet eens moest ingrijpen. Maar nee, inderdaad, Union zijn nog wel maar 11 minuten ver natuurlijk. Nog weinig of niks laten zien. Straks was er even een kans tot een counter. Tot een goed omschakelmoment voor Union. Maar dan kwam er een hele slechte paas. Een hele zwakke bal van Zorgan richting Niang. En daardoor was het gevaar weer meteen geweken. En nu probeert Gent van achteruit opnieuw aan te vallen met Roef. Een hele verre bal. Kanga legt die bal heel goed af. Tot bij Tibe de Vlieger. Wie is er mee? Lopez da Silva. Daar gaat het naartoe aan de rechterkant. Gent blijft drukken. U hoort dat. De ene aanval na de andere. En nu de tussenkomst van de lange Fede Leijzen op Skoras. En zo gaat de bal buiten. De ingooi voor Gent al inmiddels genomen. Met opnieuw da Silva. En een bedrijvige Skoras. En dan geen overtreding, zegt Vergoten. Na de ingreep daar op het middenveld op Lopez da Silva. En zo blijft Gent wel in balbezit. En Union, dat wacht af. Dat zit voorlopig nog echt niet in de wedstrijd. Maar Gent heeft voorlopig dus nog niet kunnen profiteren. Na 12,5 minuut nog altijd die 0-0 op het bord. Gent wel goed begonnen aan de match. Alleen hebben ze wel al een hele grote kans gemist door die penalty niet te benutten.
2: Club Brugge moet vandaag even goed doen als Union om kampioen te worden. Wat dus betekent dat ze dat virtueel zijn bij 0-0 en 0-0. Het zou een kleine anticlimax zijn als het kampioenschap zo beslist wordt. Tom en Wim.
0: Ja, het is nog altijd 0-0, maar weer een grote kans voor Club Brugge. Mooi uitgespeeld door met het Solis. En die zocht de diepgang bij Vetles, die al een paar keer daar opduikt in de rug van de defensie. En dan eigenlijk zonder kijken een beetje aanvoelen dat Stankovic altijd rond de 16 wandelt. En in dat halve maandje werd hij helemaal vrijgespeeld. Binnenkantje voet, zijn plaatsbal maar centraal op de vuisten van Ortwin de Wolf. Ik zag hem eigenlijk al in, Wim.
1: Ja, het was een hele mooie aanval voor het eerst over de linkerkant. Voor het eerst Solis. Die mondjesmaat maar in de wedstrijd kwam. Maar Vetlesen, je zei Tom, met een infiltratie. Vlak voordien had hij er nog ene gedaan. En dan werd hij aangespeeld door Forks. En was er een goeie de Wolf nodig om de 0-1 tegen te houden. Maar ze raken voorlopig niet voorbij Ortwin de Wolf. Dat zal hem deugd doen dat hij al een redding of 2-3 achter zijn naam heeft. Oké, het was binnen zijn bereik. Maar toch... Maar Brugge, het was wel moeilijk de eerste 10 minuten. Maar nu zijn ze toch volop de wedstrijd in handen aan het nemen.
0: Ja, omdat ze geen tempo maken. Het is niet dat ze hier KV Mechelen van de matten proberen te vegen. Het is de rustige opbouw en het moment kiezen. En dat hebben ze wel al een paar keer gedaan met die goal, afgekeurde goal van Forbes. De fase die net is beschreven door Wim. Met Vetlesen in de rug van de defensie. En dan overhoeks getrapt met de rechter. En dan heel snel tegen de grond. Ook al is hij 1,90 meter. En een handreflex van Ortwin de Wolf. Of die openingstreffer kwam op naam van Hugo Vetlesen. En nu was hij betrokken. Gaf hij de assist. Bal achteruit voor Stank. En hij heeft zo'n mooie trap. Heeft al wat doelpunten gemaakt ook. Maar deze plaatste hij te centraal. Had geen hoek uitgekozen. Vandaar dat de Wolf gewoon de bal moest afweren. En niemand van Club Brugge kon bij die weggebokste bal. Vandaar dat het nog 0-0 is na ruim een kwartier voetballen. Het publiek van KV Mechelen staat wel volledig achter de ploeg. De ploeg die alleen maar door die onrechtstreekse vrije trap voor dreiging kon zorgen. Al voetballend is dat nog niet gelukt. Club Brugge hoofdzakelijk in balbezit. Rustig voetballen dus. En zoeken naar de ruimte op de flanken. Bij het Solis. Vetlesen vraagt de bal. Forbes staat vrij op de rechterkant. Eerst Van Aken en Sikek komt bijsluiten. Vetlesen dan maar. Ja, Seijs loopt de ruimte dicht op de linkerkant. Dus moet hij terugdraaien en weer inleveren bij Sikek. Trezoldi zoeken, afleggen. Solis aan binnen. Daar is Solis opnieuw. De aflegger van Trezoldi. En de man van Club Brugge. De man van deze play-offs. In één tijd in het hoekje. Prachtige goal. Diep gaan zoeken. Trezoldi als kaatser. En meteen Solis die hem binnenplaatst. Wat een mooie goal. En Club Brugge na 16,5 minuut. 0-1 voor.
1: Ja, schitterende goal ook qua opbouw. Over heel veel stations uiteindelijk Solis gevonden via Vetlesen. En dan Siquet die inspeelt met links. Geweldig afgehouden door Solis met Halhal in zijn rug. En ja, of het was Trezoldi die afhield en Solis die aangespeeld werd. En hij met zijn rechter naar binnen komend plaatst hij hem voorbij Ortwin de Wolf die hier wel kansloos was. Derde keer, goede keer voor club en niet toevallig. Christos Solis, hij had het wel moeilijk in het begin top, maar de laatste minuten echt wel weer zeer dreigend.
0: Topschutter momenteel met 16 doelpunten, maar wat een statistiek en toch voor deze 24-jarige Griek. Het is ondertussen zijn 7e doelpunt in deze play-offs, in zijn 9e wedstrijd. En reken daar ook maar de 8 assists bij. Dit zijn fenomenale cijfers dit seizoen. Zijn 51ste wedstrijd, 21ste doelpunt en 27 assists. Jongen, is dat dan nog een miljoentje erbij, Wim?
1: Ja. We zeiden vorige week al zondag met zijn 3 assists en zijn goal dat er 2-3 miljoen zou bijkomen bij de 40 die ze voorop stellen. Laat ons zeggen dat ze nu aan 45 zitten.
0: Ongelooflijk wat hij hier toch presteert. Die mindere periode die dan volgde op het missen van de gouden schoen. Die is helemaal vergeten. Wat een indrukwekkende cijfers. En ook zijn werkkracht niet vergeten in balverlies. Maar het geeft nog maar eens aan dat de Club Brugge niet moet overrompelen. Dat het in deze play-offs, want er is ook een periode geweest

0: Club Brugge te veel kansen miste. Maar in deze play-offs, goal nummer 26 ondertussen. Dat is bijna 3 per wedstrijd. En dat, ook op dat vlak zijn het fantastische statistieken.
1: Ja, zeker. Op Gent bijvoorbeeld hebben ze ook nog wel wat laten liggen. Het was alleen in Union moeilijk om aan doelkansen te geraken. Alleen werd dat ruimschoots goed gemaakt afgelopen zondag in de thuiswedstrijd. Ja, maar het is een hele mooie goal. En toch ook weer... Ja, Vettelsen die daar op dat middenveld telkenmale opduikt. Waar er wat vrijheid is, veel aangespeeld wordt. Een belangrijke rol speelt ook als vervanger van Onyedika, kan je stellen. Waardoor Stankovic wat achteruit moet. Maar een zeer belangrijke rol voor de Noor.
0: Hier dus 0-1. En er is ook een doelpunt gevallen in het Lottopark bij Stefan de Rijks-Sint-Truiden.
2: 1-0. Een doelpunt van Sikan. Maar er moet toch nog gekeken worden of het geen buitenspel is. Er een voorzet van Sardella die ingekomen is voor Camara. Dat gaven we in de vorige tussenkomst al mee dat Camara niet meer verder kon. En die bal werd weggezet door Puppen. Opgepikt door Verscharen. En die trapte dan tegen een eigen ploegmaat aan. En dan kwam die bal bij Sikan. En die duwde die voorbij een kansloze Matt Lentvers. Want de bal was zo dichtbij. En nu is de vraag, ja, als het schot vertrekt van Verscharen staat hij zeker geen buitenspel. Maar gaat de bal dan nog via een andere Anderlecht-speler, ja, dan gaat de goal alsnog afgekeurd worden. En Sikan, ja, die zou natuurlijk graag hebben, die Oekraïner, dat die goal op zijn konto komt te staan. Want hij heeft er nog altijd geen gemaakt. Hij heeft 1 assistje geleverd. Hij heeft ook nog niet zoveel gespeeld natuurlijk. Maar ze zijn nog altijd aan het checken. En dan gaat het erom of die bal, dat schot van Verscharen, via die andere Anderlecht-speler gegaan is en of daar nog iemand van Sint-Truiden tussen zat. Bij STVV zijn ze zeker, Franke, dat het buitenspel is. Maar Nicolas Laforge is nog altijd aan het wachten. Ik dacht bij de eerste herhaling dat het zeker geen buitenspel was. Maar in de tweede zag ik nu wel degelijk dat die bal niet rechtstreeks van Verscharen is gekomen. Maar nog via een andere Anderlecht-speler. En die herhaling krijgen we nu niet te zien. Laforge is nog altijd aan het wachten. Moet er wat gebeuren op een ander veld, dan hoor ik het wel. Anders wachten we nog even. En kunnen we nog zeggen dat Sint-Truiden nog een goede kans had gehad in die wedstrijd. Strijd met het balverlies op het middenveld opnieuw van de Greven. Dan een goede aanval van Sint-Truiden over heel veel stationnetjes. Met Puppen die de voorzet trapte. En Merlin die er net niet bij kwam. En een minuutje geleden balverlies van Sebawi met Saliba. Die er goed tussen zat. Die goed vooruit ging. En dan de Greef wiens schot werd afgeblokt. Intussen bevestiging. 1-0 voor Anderlecht, doelpunt van Sikan.
3: Dankjewel, dan toch, Stef. En dus ook 0-1 voor Club Brugge zouden ze bij Union al weten. Gert Heremans.
4: Wel, het eerste kwartier hebben we niks gezien van Union. De laatste 5 minuten, 4 doelpogingen. En toch redelijke doelpogingen. Plots is Union ook wakker geschrokken, heb ik de indruk. Met eerst een hele goede plaatsbal van Zorkan, die maar een half metertje naast ging. Daarna een schot van op een meter of 25 van Zeneli. Een moeilijke, lage, botsende bal. Waar Davy Roef heel veel problemen mee had. Het gevolg was een hoekschop. En uit die hoekschop kon Burgess naar doel koppen van dichtbij. En er was weer een redding van Roef nodig. En daar kwam weer een corner uit voort. En toen kopte Leijzen naar doel. En toen moest Roef alweer redding brengen. Dus in 5 minuten tijd 4 doelpogingen van Union. En het eerste kwartier hadden we dus nog helemaal niks gezien van hen. Nu wel Gent in de aanval met Goré. Die wordt opgevangen door de stoere borstkas van McAllister. Daar loopt Goré tegen en hij gaat meteen tegen de grond. Dus balverlies voor Gent. En zo kan Union er misschien weer uitkomen. Voor die 4 doelpogingen van Union was er nog wel een goed schot van Lopez da Silva voor Gent geweest. Dat ook maar net naast ging. Maar dus Albel, ja, toch wel wat te beleven hier in deze wedstrijd. Met kansen over en weer. Gent goed gestart, gemiste penalty. Dat zou hij nog wel eens zuur kunnen opbreken. Zeker nu Anderlecht voorstaat. Maar dan Union toch wel opnieuw beter aan het worden. Met 4 goede doelpogingen liever. Maar na 22 minuten wel nog niet gescoord hier. Tussen AA Gent en Union 0-0.
3: Kampioen worden door de beslissende wedstrijd te winnen. Dat is hoe je het wilt doen. En dat heeft Solis met een knap doelpunt mooi ingezet. KV Mechelen, Club Brugge, Tom en Wim.
0: Net over halfweg in deze eerste helft. Club Brugge inderdaad op voorsprong. Op het, op het spoor richting die 20e landstitel. 0-1 dus dankzij het Solis. En KV Mechelen heeft wel al een paar keer geprobeerd maar het ziet er niet zo goed uit.
1: Nee, het lukt niet. Ze zijn één keer in de 16 gekomen. En daar was dan die ongelukkige terugspeelbal van Hans van Aken. Dan kregen ze een kansje door, voor de rest van den Heuvel nog niet gezien. En het is vooral aanpassen aan Club Brugge. Goed de zones afdekken. De infiltrerende mensen proberen op te vangen. Maar aan de bal lukt het echt niet voor de manenblussers. Want dat zijn het nog altijd zeker. En is het wachten op een volgende kans voor Club Brugge dan maar.
0: Inderdaad, de flankverandering van Van Aken naar Forbes. Dat is mooi gedaan. Buitenkantje links, controle van Forbes. Maar Sterwijk komt er nu wel bij. Dus de actie kan hij niet maken. Sikem met de voorzet. Maar ik had de indruk dat zijn stappen niet echt uitkwamen. En de Wolf stond aan de eerste paal. Makkelijk. Interceptie. Het was Sikke die kwam. En dat is ook wel af en toe wel eens de sterkte geweest van Club Brugge. Onder andere tegen Union met die opkomende backs. Met Sijs op de linkerkant. Ik heb gezien dat Sabbe zijn valiesje mee had. En hij zit ook op de bank. Dat is de allereerste keer na zijn blessure. Maar ik denk toch dat ze iemand zullen moeten bijhalen. Daar op de rechterkant. Als iedereen toch weer fit is. Er komt er een goede aan bij Club Next van der Perre. Maar die zal nog net iets te jong zijn, veronderstel ik. Nou, Forbes, toch al een paar controles die hij gemist heeft.
1: Ja, zeker. Daar, ja. Zo kennen we hem wel een beetje. Alles of niks. Alleen heeft al een afgekeurd doelpunt. Heeft alles Vettelsen alleen voor de Wolf gezet. Dus toch wel de betere Forbes in deze play-offs. Soms in het kampioenschap, maar ook, waar was het, in de Champions League.
0: Tegen Barcelona.
1: Liet hij zich van zijn beste zijde zien. En om hem even terug te keren, Sabbe, blessuregevoelig. En Sikei had het moeilijk na zijn overgang vanuit Cercle om echt wel titularisch te kunnen worden. Moet zeggen, heeft in de play-offs toch ook wel heel belangrijke, goede dingen gedaan. Vooral omdat ze dan voornamelijk de bal hebben. Aanvallend, heel erg goed. Verdedigend kan er nog wel verbetering komen voor Hugo Sikke. Alleen is de vraag, gaan ze dit voldoende vinden? Volgend jaar Sabbe en Sikke. Maar aan de bal is en aanvallend is dat wel heel erg sterk.
0: En Club Brugge is voortdurend aan de bal. Dat is het spel een beetje in deze play-offs. En dan is het wachten op die diepe pass, zoals dat ook bij het doelpunt was, met de Sikke, die dan de verticaliteit had richting Trezoldi. En die met een assist erbij voor het Solis, die dus ondertussen 16 doelpunten heeft gemaakt. En eentje meer dan de man die de pass gaf. En dat is dan Nicolo Trezoldi. Club Brugge zet wat hoger druk nu. KV Mechelen aan het voetballen is. Dat was met heel veel gevaar. Die bal bijgehouden door Salifu de Koene. En dan hier op de rechterkant met Van Brederode. En Salifu heeft dan wat ruimte om Marsa aan te spelen rond de middenlijn. Trekt zich nog eens op gang. Maar weinig spelers daar voor de bal. Dus moeten toch weer achteruit bij KV Mechelen. Dat inderdaad nog de kans maakt om Europese te gaan voetballen. Maar dat zal dan niet tegen Club Brugge zijn. Dat puntengewin, dat zal dan moeten afgedwongen worden uit bij Sint-Truiden. En weer een voorzet nu van KV Mechelen. Maar in niemandsland eigenlijk, waar alleen Hugo Sikke woont, alleen op de wereld, daar aan de tweede paal. Club Brugge dus, de match in handen. De voorsprong is ook voor de Bruggelingen 0-1.
5: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaamse Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich nu genoodzaakt om nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dieriks.
9: men had een heel zonnig weekend voorspeld. Een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbeste deeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
8: In Portugal is een Franse vrouw gearresteerd die haar twee kinderen had achtergelaten aan de kant van de weg. De twee jongens van 4 en 5 werden gevonden door een voorbijganger. Die ging met hen naar de politie. De kinderen waren geblinddoekt achtergelaten door hun moeder en haar huidige partner, niet de vader van de kinderen. De vrouw van 41 en die partner, een man van 55, zijn nu dus gevat door de politie. De kinderen waren al overgedragen aan de Franse ambassade in Portugal. Ze zijn in goede gezondheid. In het voetbal kan Club Brugge vanavond kampioen worden. Dan moet het minstens even goed doen als Union. Op dit ogenblik is Club Brugge op bezoek bij KV Mechelen. De voorlaatste speeldag van de Champions Playoffs. Tom Boudewijl, is Club op weg naar de titel?
0: Ja, want ze doen om te beginnen al beter dan Union. Union dat nog altijd 0-0 staat bij AA Gent. En Club Brugge leidt met 0-1 na ruim een kwartier. Was het een goede actie via Sique en Trezoldi, afgerond door de man in vorm, Christos Tsolis. Hij maakte er 0-1 van in een periode waarin Club Brugge het overwicht had, maar geen overrompelende indrukken gaf. Wel af en toe kon prikken via Vetlissen en Stankovic. Een goal van Forbes, die werd afgekeurd. En KV Mechelen kan daar maar weinig tegenover stellen. Het is een beetje de logica die wordt gerespecteerd. En ondertussen zijn we bijna een half uur ver en leidt Club Brugge dus met 0-1.
8: Dankjewel, Tom. En de derde match, Anderlecht, dat strijdt nog om de vierde plaats. Het ontvangt Sint-Truiden, de derde in de stand. Anderlecht leidt met 1-0. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook in het weekend veel zon en zondag kan het dan lokaal 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Ik geef nog het resultaat van de pick 3 trekking mee. De drie winnende cijfers zijn 0, 2 en 7.
10: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
5: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1. Sportza. Met Jonathan Mettepenny.
3: Opnieuw welkom. Club Brugge moet de titel echt wel ruiken nu. Bij Union hebben ze na de bekerwinst dan heel snel vrede moeten nemen met de tweede plaats. En het klinkt bij jou, Geert Heeremans, ook niet meer als een heel strijdvaardig Union tegen A-Gent.
4: Ja, het is toch wel een heel stuk verbeterd, moet ik zeggen. Want er net weer een degelijke kans voor Union. We zitten toch al aan 5 mogelijkheden voor de Brusselaars. Met een goede actie was het van Kalaili die McAllister vond op het middenveld. En McAllister die stak het hele middenveld over en kon er op het gepaste moment Rodriguez bedienen. Alleen stond hij zijn vizier niet echt op scherp. Moest uiteindelijk met links uithalen. Maar deed dat niet zo goed. En zo kon Roef nog makkelijke redding brengen. Maar Union heeft echt wel het initiatief van Gent overgenomen. Het eerste kwartier had het wat moeilijk. Het had het wat moeilijk om in de match te komen. Het leek wat loom allemaal bij Union. En dan was er die penalty gemist door Kanga voor AA Gent. Daar had Gent altijd moeten van profiteren. Dat is dan niet gebeurd. En nu heeft Union toch wel het spel in handen genomen. En het initiatief overgenomen van de Buffalo's. Die het laatste kwartier nog nauwelijks in de buurt zijn geweest van Kiel Scherpen. Dus Union met toch wel wat mogelijkheden. Nog geen echt grote kansen. Maar toch wel wat kleinere kansen die nog niet zijn benut geworden door Union. Dat dus wel het initiatief duidelijk heeft overgenomen van de Buffalo's. Nog altijd 0-0, nog altijd niet gescoord hier tussen A-Gent en Union.
3: Dankjewel Geert en Tom en Wim. Voetballen ze bij Club Brugge nu met extra gezonde arrogantie die bij kampioenen hoort en past?
0: Nee. Ze voelen gewoon dat de wedstrijd onder controle is en meer doen ze eigenlijk ook niet veel. Ballen die worden rondgespeeld met de vier verdedigers, Sijs, Mechelen, Ordóñez en Sique. Het spel ligt trouwens even stil omdat Servet verzorging nodig had, maar uiteindelijk zijn ze niet op het terrein gekomen. Hij wou de actie maken, een panna bij Hans van Aken. Die draait wat minder soepel, maar gebruikte goed zijn lichaam en even zijn arm tegen, wat was het, de bovenkant van de borst, maar te weinig voor een penalty.
1: Ja, was overgestoken, Servet van links naar rechts. werd dan toch gevonden in de 16. Hans van Aken, die deed zijn job. Want vandaag soms en regelmatig lager dan Stankovic. Die wat hoger mag spelen. Dus hij wat als verdedigende middenvelder was mee met Servet. Gebruikte daar wel zijn arm slim. Alleen zoals je zegt, Servet deed alsof hij aan de neus werd geraakt. En daardoor werd er nog wel even gekeken. Maar Bourdieu had het goed gezien. Te weinig om een strafschop te krijgen.
0: Balverlies bij het Solis. Die wou nog proberen om die terug in het bezit te krijgen. Maar trok wijselijk zijn voetje in. Want ja, ze staan met z'n tweeën op twee gele kaarten. Stankovic en Solis. En ik kan me voorstellen.

0: Altijd zijn verdedigende taak, ook daarnet weer. Was hij weer in de rug zelfs van Joaquin Seys komen verdedigen. Geweldige actieradius. Het is niet dat hij achter doelpunten en assist aan het zoeken is. Die komen vanzelf wel. Hij is vooral een geweldige teamplayer die ja, op die manier uitblinkt. En door heel wat clubs zal gevolgd worden. Maar dat is
1: hij
0: al.
1: Ja, maar ik ga er toch vanuit dat hij toch ook wel een topschutter wil worden. Plus
2: nu wel, zeker.
1: Ook nog met die assist erbij. Ja, dat is toch allemaal redelijk indrukwekkend. En dan wil je dit seizoen toch afsluiten. Binnenkort zijn er de Pro League Awards. En ik ga er toch vanuit dat hij redelijk bovenaan zal staan.
0: Ja, geen gouden schoen gewonnen. Dat heeft hem een klein beetje gedestabiliseerd. Ik zeg een klein beetje. Is wat ziekjes geweest. Lichte blessure. Het was allemaal wat moeilijk in zijn hoofd, maar voorlopig heeft hij toch laten zien dat hij daar zeer goed mee om kan. Hij is nog beter geworden nadien, dus zal wel voetballer van het jaar worden.
1: Maar Griekenland dus niet naar het WK, dus daar kan hij alvast niet schitteren. Ik heb trouwens net ook de selectie van Noorwegen doorgekregen om eens te kijken of Vetlesen er eventueel bij is. Die nu wordt betrokken in het samenspel, maar hij is er dus niet bij. Dat middenveld met onder andere Sander Bergen en Patrick Berg. Wel wat bekende namen natuurlijk ook. Antonio Nusa is erbij, Ødegaard, Torstvedt. En dan voorin Haaland, Strand, Larsen en Sørloth. Daar kan je al mee eens op pad gaan. Even nog wat opwinding daar net voor de neus van Ortwin de Wolf. Maar via de stuit viel de bal toch gewoon in de handen. Dus Club Brugge eigenlijk op cruise control zoals het zou kunnen op een zomerse chille zomeravond. Nog een minuutje of 9 in de eerste helft. Forbes houdt die bal nog eens leuk binnen. Maar het is alles is niet de wedstrijd van Carlos Forbes. 0-1 wel nog altijd voor Club Brugge.
3: En nog even lang te gaan in de eerste helft van die andere wedstrijden. Anderlecht dus ook op voorsprong vanavond 1-0 tegen Sint-Truiden. En dat is goed nieuws voor de paars-witte vierde plek. Stef Wijnands.
4: Zo is het, maar Anderlecht bakt er eigenlijk heel weinig van, moet ik zeggen. Trekt zich heel diep op de eigen helft terug. Geeft de bal aan Sint-Truiden en wacht dan maar. En Sint-Truiden heeft twee mogelijkheden gehad. Eerst na een slecht weggekopte bal van Kana kon Yamamoto de bal met de borst controleren. En dan haalde hij goed uit. Bal was zeker tussen de palen geweest. Maar hij week nog even af. Dus naast de goal. En dan een schitterende voorzet van Sebawi. Mooi indraaiend. En Mouya kwam inlopen voor zijn man Mamar. Maar Mouya die moest alleen maar zijn hoofd er tegen zetten. Dan ging die bal 100% zeker tussen de palen. Maar hij kopte gewoon naast de bal. En zo kwam Sint-Truiden voorlopig niet op de 1-1. En Anderlecht trekt zich gewoon diep op de eigen helft terug. Ja, het is toch een vreemd zicht om de recordkampioen dat te zien doen. Maar ja goed, er is 0,0 vertrouwen in dit team. Dat is duidelijk. En ze willen gewoon zorgen dat ze vierde worden. En dat kan dus vanavond zijn als ze deze wedstrijd gaan winnen. Goed schot opnieuw van Yamamoto. Uit de tweede lijn, wie het nog niet gehoord heeft, Yamamoto. Die wordt verkocht door Sint-Truiden aan Freiburg. De finalist van gisteren in de Europa League. 8 miljoen vangt Sint-Truiden voor Yamamoto. En er zullen er nog wel volgen na ja, wat voor Sint-Truiden toch een historisch goed seizoen is. Zullen nog wel wat jongens verkocht worden. En u weet dat Sint-Truiden nog rechtstreeks naar de Europa League kan gaan. Als er zondag in de Premier League van alles gebeurt. Maar voor Anderlecht moet deze wedstrijd toch gewonnen worden. Dan denk ik dat ze zo goed als zeker zijn. Wat er dan ook gebeurt in de Brusselse derby in Union voor de vierde plaats. Maar Sint-Truiden heeft zich in elk geval niet gewonnen. Want daar zijn ze weer. Met Van Wezemaal en Mouya. En daar is de voorzet. Die komt niet tot bij die kleine Shinkawa. Want er zit nog een voetje van Kana tussen. Maar het is constant alle hens aan dek bij Anderlecht. Om die voorsprong hier te verdedigen tegen Sint-Truiden. Dat misschien nog als doel heeft. Wel niet verliezen tegen Anderlecht. En niet verliezen tegen KV Mechelen. Wel dan hebben ze enkel tegen de eerste twee hun wedstrijden verloren. Behalve natuurlijk thuis tegen Union hebben ze gewonnen. Maar iedereen die achter hen komt. Anderlecht Mechelen en Gent zouden ze niet voor verloren hebben. En dan kunnen ze zeker zeggen dat ze meer dan verdiend derde zijn geworden. Wat natuurlijk nu ook wel al het geval is. Dat is misschien nog een kleine doelstelling die Wouter Franke zijn manschappen in de volgende 50 minuten kan opleggen. Maar ze doen er in elk geval alles aan om hier gelijk te maken. Voorlopig 1-0.
3: Dankjewel, Steven. Nog geen sprake van een voorsprong of achterstand in A-Gent Union. Ook daar tegen.

0: bij de rust, Geert Hermans.
1: Ja, nog 7 minuten tot aan de rust. En Union blijft wel domineren. Ik moet zeggen dat Gent de laatste 20, 25 minuten echt wel niks van bakt. Nu weer een poging daar van Union. Een kopbal was het van Burgess. Burgess, McAllister die regelmatig mee naar voren trekken. Om ook gaten te trekken en af en toe misschien een bal binnen te koppen of toch richting doel te koppen. Dat was nu ook weer het geval met Christian Burgess. En die kopte de bal net naast. Daarvoor ook alweer Rodriguez in stelling gebracht. En hij strandde opnieuw op Roef nadat Niang een goede voorzet afleverde. Kalaili die bal kon ontvangen en terugsturen richting Rodriguez. Maar hij miste alweer van dichtbij een toch opgelegde mogelijkheid. En wat Gent betreft, dat, ik zei het al, bakt er weinig van. Daarnet trapte Roef ook zomaar een bal buiten. En het komt echt niet tot een degelijke aanval. En straks werd Duverne aan de rechterkant nogal veelbelovend vrijgespeeld. Maar die leverde dan een desastreuze voorzet af. Waardoor het publiek hier weer ging morren in de Planet Group Arena. En Gent, ja, goed begonnen aan de match. Ik blijf het herhalen. Het had die penalty moeten omzetten. Maar daarna bakt het er echt toch bijzonder weinig van. Nu toch een diepe bal. Maar Burgess zit er weer tussen. Dus kan Union weer naar voren met El Hadj en met Niang. En dan moet Gent weer gaan verdedigen. Daar is El Hadj als hij de bal voor doel kan krijgen. En de vlieger ertussen. Die kopt die bal nog net weg. En Duverne kan hem ook verlengen tot bij Fedde Leijzen. Alle spelers op de helft van AA Gent dat weer onder druk staat. Union loon begonnen aan de wedstrijd. Maar na een kwartier hebben ze dan toch hun betere voetbal gevonden. Alleen goals maken, dat is nog niet het geval. Nu een goede bal van Zorkan. En dan Roef in duel. Met wie was het daar? McAllister die ook weer was doorgelopen. En McAllister die liep tegen Roef aan. Maar geen overtreding. Zegt Vergoten, toch een beetje vreemd. Zorkan is er weer. Nieuwe aanval van Union met Rodriguez. Rodriguez legt af voor Niang. Voorzet met rechts van Niang. Wie kan er uiteindelijk koppen? Het is Lopez da Silva die hem wegkopt voor Gent richting Kanga. En Kanga die heeft daar nu een slag uitgedeeld. Is veel gezegd, maar heeft toch wel met de hand een speler van Union tegen de grond gewerkt. En Kanga krijgt er ook een gele kaart voor. En het publiek er meteen weer bovenop. Het gaat weer fluiten richting Kanga. Ja, het is Camille van der Perre die uiteindelijk de hand van Kanga in het aangezicht krijgt. En zo dus een vrije trap voor Union. Nee, het voetbal van Gent stelt weinig of niks voor. Union is beter, maar voorlopig zonder te scoren. Nog een minuut of 4 tot aan de rust. 0-0 hier nog altijd tussen Gent en Union.
0: Tom Boudewijn willen Wim de Koning. En misschien eerder een vraag voor Wim. Wat zou Leko nu vertellen in de kleedkamer straks bij de rust bij die 0-1 voor club?
2: Ja, dat ze eigenlijk nagelaten hebben van die tweede te maken. En zeker van die tweede te gaan zoeken. Alhoewel, dat hebben ze wel gedaan, mondjesmaat. Maar ze moeten ook nog wel opletten dat ze vlak voor rust, bij een van de weinige keren dat Mechelen komt kijken, dat ze geen tegendoelpunt krijgen.
3: Tweede op een volgende corner is het trouwens met Servet. En zijn linker doet het kort met Van Brederode. Dan Kudu die de actie moet maken. Forbes kan de voorzet niet afblokken. Het luchtduel gewonnen door Trezoldi die de bal doorkopt. En ik ga ervan uit, nee, ik ga er niet van uit, dat de Koele die bal over de achterlijn laat lopen. Maar de voorzet komt. Halal kan koppen, maar heeft daar een soort wurggreep uitgevoerd tegenover zijn rechtstreekse tegenstander, tegenover Hans van Aken. En dat heeft Bourdoudoui gezien. En dus een vrije trap voor Van den Heuvel, die een goede reflex in zijn handschoenen had bij de eerste corner van Servet. Heel laag getrapt. En dan de hak van Salifou. En die ging naar de eerste paal. Ik weet niet of hij zou zijn binnengegaan, maar alles is wel een goede actie.
2: Op de paal misschien, ja, zeker goed gedaan van Van den Heuvel, die voor de rest werkloos is. En na die hak van Salifou was het ook nog even Hans van Aken die die bal beroerde. Dus het zou een own goal geweest zijn. Alleen laat Van den Heuvel zien dat hij wakker is.
3: Daar is het Solis opnieuw met de vetness. Forbes is vrij, maar dat is een moeilijke bal voor de Portugees. Hij moet eraan achteraan hollen. En dan terugspelen met de Sique. De laatste pas is net niet goed genoeg. Daarnet ook een goede actie in de balrecuperatie van Stankovic. Sterk in het rechtstreekse duel. Ook sterk met de bal aan de voet via Trezoldi. En zijn hakje kwam het Solis vrij. Legde de bal dan breed voor Vetlesse. Maar dat was niet goed genoeg voor de Noor. Die uiteindelijk nog wel via Forbes in schietpositie kon komen. Plaatsballetje. En dat scheelde echt niet zoveel. Dicht naar

0: De hoek waar ook het Solis kon scoren eerder in deze wedstrijd. Maar niet binnen de doelpalen. En vandaar geen 0-2 via Hugo Vetlessen. Dat laatste paasje, zoals hier nu ook, ja, dat moet misschien net iets beter.
1: Ja, en toch wel even de rol van Vetlessen nog eens onderlijnen. Verstaat echt wel de kunst om daar op te duiken rond en in de 16. Hij wordt van heel dichtbij gevolgd door de kapitein van Mechelen, Hamar. Maar die ziet alle kleuren van de regenboog om hem te volgen als zijn schaduw. Dat lukt hem niet. En inderdaad had al 1-2 doelpunten kunnen moeten maken. Zeker als hij nog beter was aangespeeld. Maar wat hij uiteindelijk deed. Nadat hij moest inkomen op zijn treden waar het heel erg moeilijk was. Ja. En hij de wedstrijd uiteindelijk nog omdraaide door zijn mentaliteit. Hij moest daar dan Diacon, die een beetje gestraft werd, voor een heel matige invalbeurt komen vervangen. Dat was een goede zet van Ivan Leko uiteindelijk.
0: Ja, en Hugo Vetlessen, van bij het begin zagen we hem heel graag voetballen. Hier zitten we in de toegevoegde tijd. Is luisteren nog bij Stef. Want is het nog altijd 1-0 voor Anderlecht?
2: Nee, het is 2-0. Niet te geloven dat het 2-0 staat. Want Anderlecht heeft helemaal niks klaargekregen in deze eerste helft. Een hoekschop nu. En die bal valt in het pak. En Sikan, ja, die kan er zijn voet tegen zetten. En zo is Lentvers, die werkelijk geen bal heeft moeten pakken. Niks, helemaal niks. En die krijgt er twee binnen waar hij niks kan aan doen. En Sint-Truiden had nogthans een aantal kansen gehad. Een kopbal van Muslio over een schot van Yamamoto nog een keertje. En Muya, wiens schuinschot door Kozemans goed gepakt werd. Dus Anderlecht scoort hier niet aan 100, maar volgens mij aan 150%. Ook al kan dat niet. Maar het staat wel 2-0. En zoals het nu staat, kunnen ze straks ook met vakantie. Enfin, ze zullen nog moeten spelen in Union. Maar dan is de vierde plaats zeker. En ontlopen ze zo, wat ze toch zeker niet willen doen, de Classico. Want straks zou het nog tegen Standaar geweest zijn misschien. En zoals het er nu naar uitziet, Anderlecht op roze. 2-0 tegen Sint-Truiden.
3: Dankjewel, Stef. En ondertussen zullen we dicht bij het einde van de eerste helft zitten. KV Mechelen, Club Brugge, Tom en Wim.
0: We zitten al bij het einde. Boerdoedwe heeft net het laatste fluitsignaal laten weer klinken hier achter de kazerne. We gaan dus rusten bij een 0-1 voorsprong. De zevende in deze play-offs van Christos Tsolis. De 21ste in het totaal als je alle competities meerekent. En hij heeft wel degelijk in alle competities gescoord. Dan bedoel ik in de competitie, in de Champions League, in de kwalificaties van de Champions League, in de play-offs natuurlijk, in de beker. En hij heeft ook een doelpunt gemaakt in de Supercup. Dus dat is een hele mooie constante voor Christos Tsolis. Een verdiende voorsprong, zeker weten. Want Club Brugge doet het eigenlijk heel makkelijk, Wim.
1: Ja, heel goed kan je toch ook wel stellen. Want uiteindelijk genoeg kansen gehad om het hier al definitief af te maken. Dat is het enige wat ze zich kunnen verwijten. Voor de rest is KV Mechelen onmondig. En zijn ze alleen maar bezig met Club op te vangen. En als Club achteraan de bal rondspeelt tussen de centrale verdedigers, ja, dan happen ze ook niet. Staan ze gewoon te wachten. Het is vooral ingesteld op Club om hier niet te zwaar af te gaan. En alleen, ja, Vetlessen heeft er een aantal laten liggen. De laatste pas, zoals je zei, Tom, was een aantal keer net niet goed. Maar we verwachten wel dat er in de tweede helft nog een scherper Club zal komen. En dat het hier heel snel zal beklonken zijn.
0: Maar ze zijn op weg dus naar die 20e landstitel. Bij de rust leidt Club Brugge met 0-1.
3: Dankjewel. En ook in Agent Union zullen we in de toegevoegde tijd zitten, Geert.
4: Ja, net afgerond die toegevoegde tijd. Net voor rustige floten. Jasper Vergoten 0-0. En op de valreep in de toegevoegde tijd nog een mogelijkheid voor Agent. Die zomaar uit de lucht kwam vallen. Een goede voorzet vanaf de linkerkant van Araujo. En Skoras die dook op aan de eerste paal. Maar raakte die bal helemaal verkeerd. In plaats van richting doel ging die verder weg van het doel. En weer ontgoocheling bij de supporters daar achter het doel van Kiel Scherpen. De supporters van Agent die echt niet al te veel hebben gezien van hun ploeg in deze eerste helft. Het begon nogthans goed met al meteen een penalty in minuut 4. Toen Niang in de fout ging, hij wou een bal op halve hoogte weghalen met een omhaal, maar hij zag Skoras niet komen en trapte hem eigenlijk aan zonder weten tegen zijn hoofd en de bal ging op de stip. En strafschop. En natuurlijk ja, Wilfried Kanga achter de bal. En alsof het niet mocht zijn. Kanga die miste die strafschop. Scherpe redde die niet zo goed getrapte bal van Kanga. Ja, met één hand sloeg hij de bal uit het doel. En daarna hebben we weinig of niks meer gezien van...

0: AA Gent wel heel veel kansen voor Union. Geen reuze kansen, maar toch wel stevige mogelijkheden. Ik heb er een zestal genoteerd. Met vooral Zorkan met een goede plaatsbal. Een goed schot van Zeneli. Roef een paar keer in de problemen gebracht. Een paar goede kopballen ook van Burgess en van Leijzen. En twee keer Rodriguez die er dichtbij was. Maar die zijn vizier stond echt niet op scherp. Dus Union miste wel de kansen. Maar het liet wel zien tussen minuut 15 en minuut 40 dat het duidelijk de betere ploeg was. Maar voorlopig dus nog geen doelpunten hier tussen AA Gent en Union. En inderdaad, dat zou betekenen, als het zo blijft, dat AA Gent uitgeteld is voor positie 4 en alles op de vijfde plaats moet zetten in een gezamenlijke strijd, wordt dat dan met Maliwa.
1: Dankjewel Geert. En die positie 4 is voor Anderlecht als het zo blijft. Stef Wijnands.
2: Het is 2-0. Hier is de rust gefloten. En Verscharen op de counter had er nog 3-0 van kunnen maken. Een schot van buiten de 16 met zijn linker. Maar het was de centrale. Lentvers pakte. Dus ja, toch wel een beetje een gevleide voorsprong. En al zeker met 2-0. Want Anderlecht had weinig goede combinaties in deze eerste helft. Moest al vroeg Camara afgeven door een blessure. Sardella kwam in de ploeg en hij lag aan de basis van de 1-0. Toen er al dan niet buitenspel werd gefloten. Want ja, ik heb het niet meer gezien, de herhaling van Sigan. De allereerste Oekraïense goal van Sigan hier voor Anderlecht. En hij heeft er nog een tweede gemaakt in de 47e minuut na een hoekschop. Toen de bal goed viel voor de voet van de Oekraïner Danilo Sigan. En hij dus zijn tweede heeft binnengetrapt. Tussendoor had Sint-Truiden ook zeker zijn kansen. En vooral Mouya, die heeft er een aantal de nek omgevrongen met een kopbal waar hij naast de bal kopte. En dan nog een schot vanuit een schuine hoek waar hij ook beter had kunnen doen. Maar hoe dan ook, de leiding voor Anderlecht hier 2-0.

0: I'm waiting for the man van The Velvet Underground. Op de E40 richting Gent is bij Erpenmeren een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Eergisteren stonden Declan Rice en Bukayo Saka om 5:00 plots aan de buitenmuren van het Emirates Stadion. De uitloper van de nacht op schop, een feestnacht na de lang verwachte titel van Arsenal in de Premier League. De sterspelers vierden en zelfs tot in de Sierra Nevada werd er gevierd. Je hebt misschien gezien dat Remco Evenepoel met een Arsenal shirt ging trainen op stage. Evenepoel is zelf namelijk ook superfan van de Gunners. Je weet dat Evenepoel met voetbal is opgegroeid als beloftevolle speler bij Anderlecht en PSV. En vandaag is hij dus van Anderlecht, maar ook van Arsenal. Wij waren natuurlijk benieuwd hoe hij die eerste titel in 22 jaar heeft beleefd en sprak erover met collega Tim Hanses.
1: Ik zat gewoon in mijn kamer op mijn iPad te kijken met mijn truitje van Arsenal aan, waar ik ook de Real Me heb gepost gisteren, denk ik. Dus dat truitje heb ik 2 dagen achter elkaar aangehad. En dat was gewoon een beetje een geluksbrenger, denk ik. Dus ik heb het eigenlijk zo beleefd. Best simpel, maar wel best intens.
2: Hoe hard ben je uit je dak gegaan?
1: Ja, op zich moest ik me nog wat gedijst worden. Ik heb een kamergenoot natuurlijk op het appartement. Dus moest ik niet gaan overdrijven. Maar toch eventjes een vreugdedans en een beetje een lied meegezongen. Dus dat was wel plezant.
2: Zalig. Je hebt nooit bewust een titel van Arsenal meegemaakt. Kan je eens beschrijven dan hoe groot die honger eigenlijk was naar die titel? En hoe die ontlading nu eindelijk voelt? Wat dat met je doet?
1: Maar dat is toch wel immens. Het is een paar jaar op rij net niet geworden. 3 jaar op rij tweede. En 1 keer op 2 punten gestrand van City. Dus dat was echt wel... als je er al zo kort bij bent, dan verlang je er alleen maar nog meer naar, denk ik. En ja, inderdaad, de generatie van Henry 2004, 2005, 2006 was een gouden lichting die echt alles kon. En dan net niet de Champions League won. Dus ik denk als je moet wachten van zo'n generatie tot en met nu, dat is immens lang. En zoals je zelf net zei, ik heb het niet bewust meegemaakt in 2004, maar wel nu wel. Dus ik denk de fans die het die moment bewust hebben meegemaakt, dat nog extremer zou moeten zijn. Maar dat neemt niet weg dat het ook voor mij wel leuk was om dit te mogen meemaken. Ja, het is deugddoend en ik denk dat het misschien nu een bevrijding is voor de hele club om meer titels te gaan halen.
2: Zeg, tijdens het seizoen geloofde je erin of vreesde je toch weer dat Arsenal op het einde zou choken?
1: Nee, eerlijk gezegd dit jaar niet, omdat ik vond wel dat het... elke club heeft altijd wel eens een minder moment in een seizoen, dat is ook normaal. Maar de start was heel sterk van Arsenal, zowel in de Premier League als in de Champions League. En ik vind dat het gewoon een van de meest consistente clubs is die er dit jaar is, samen met PSG. Dus ik denk de finale van de Champions League is gewoon een mooie uitgave van de 2 clubs die het meest consistent zijn van in de start. En er is ook gewoon veel meer stabiliteit binnen de ploeg. Ze hebben nu een echte spits met Gyökeres erbij te hebben. Dus ik denk dat de ploeg iets meer in balans is dan de afgelopen jaren. En dat er gewoon voor zorgt dat ze terug kampioen kunnen worden.
2: Oké. Je bent al lang fan van Arsenal. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe ben je fan geworden van Arsenal? Sinds wanneer?
1: Ja, sowieso de bewuste periode van Henry en de hele klant die ik net aanhaalde. Mm-hmm. Dat was wel een selectie die mij echt een soort van verliefd heeft laten worden met Arsenal. Als ik dan zelf ook naar het buitenland ging, begon ik steeds meer buitenlands voetbal te volgen en ik had altijd wel een boontje voor de Premier League, voor het Engelse voetbal. Dat was wel, denk ik, iets meer mijn stijl. Iets meer fysisch. En ik denk misschien een rechtstreekse link. Anderlecht start met een A, Arsenal start met een A. En dan dat het zo wat gekomen is.
2: Mooi. Je hebt nu ook een goede band met een van de hoofdrolspelers daar bij Arsenal, hoorde ik. Trossard die vertelde ons vandaag dat jullie nog gestuurd hebben op de dag van de wedstrijd tussen Bournemouth en City. Jullie komen dus goed overeen?
1: Ja, inderdaad. Zelf de wedstrijddag van Arsenal had ik erna gestuurd van oké, het is een grote stap vooruit. Nu enkel nog hopen op een slechte wedstrijd van City. En of een minder resultaat van City. En dan het moment dat Bournemouth scoorde, had ik meteen gestuurd van... gewoon eigenlijk come on met twee vuurtjes. En dan had hij mij aangeraden om rustig te blijven. Maar dat had ik ook wel door dat er nog een lange match was. Maar het is gewoon leuk dat er... wederzijds contact is en interesse in elkaars resultaten, sport, seizoen enzovoort. Dus, het is gewoon een van de grote mannen dit seizoen bij Arsenal, vind ik. Dus hij heeft een groot aandeel aan de titel. En het is alleen maar mooi dat er een Belg ook ja, bij zo'n mooie club kampioen kan worden en nu de Champions League finale kan spelen, dat is alleen maar goed voor ons voetballand.
2: Had jij jezelf stiekem ook wel graag in zo'n rol gezien zoals Trossard die nu heeft?
1: Ik heb altijd gedroomd van bij Arsenal te spelen, dus ergens ben ik een beetje jaloers, maar het is hem dik gegund en het is echt wel knap om te zien hoe dat hij de ploeg mee op sleeptouw heeft genomen de afgelopen week.

0: Thin Line Between Love and Hate van de Pretenders. In KV Mechelen Club Brugge zijn ze er al opnieuw aan begonnen. Tom Boudewille, Wim de Koning. Als zo blijft, is dit de laatste lijn richting de titel.
1: Dat klopt, de laatste helft richting de titel. We zijn 2 minuten onderweg in de tweede helft. Met dezelfde 22, dezelfde scheidsrechters ook. Met een beetje hetzelfde scenario. Het tempo bepaald door Club Brugge. Dat is niet het hoogste tempo. Maar zelfs dan kan Club Brugge kansen creëren. Al na 1 minuut. En niet toevallig weer via Vetlissen. Die aan de andere kant de Forbes vrij zag lopen. Zijn controle, zijn trap. Maar ook de redding van Noordwind de Wolf. Een beenveeg. En zo blijft het nog altijd 0-1. En is er even wat spanning met Forbes die naar binnen komt. Half afgeblokt door Servet, weggewerkt. En Boersma kan dan verlengen voor zichzelf. Maar is niet sneller dan Ordóñez. Nu wel van Brederode. Dit is de kans. En hij gaat binnen. Onder de doelman door. Het is gelijk na 3 minuten. Eerste bal echt tussen de palen. En van Brederode scoort op aangeven van Boersma. Maar die bal wordt nog gedevieerd. Waardoor Van den Heuvel er niet echt lekker bij zit, Wim.
2: Nee, helemaal niet. Forbes scoort niet. En aan de overkant, ja, Boersma wint het eerst wel van Ordóñez. Is een beetje een valse trage. Ziet dan van Brederode op de rechterkant. Die is weg van Siquet. En het is Mechelen die die bal nog lichtjes aanraakt. Waardoor Van den Heuvel, die eigenlijk normaal geen moeite zou mogen hebben met dat schot, toch wel verrast is en die bal door de benen krijgt. En dan natuurlijk, ja, richting Mechelen kijkt. Het is heel erg jammer voor die keeper. Is houdbaar, zelfs al wordt hij gedevieerd. Het is natuurlijk moeilijk. De bal gaat net onder hem binnen. En de eerste kans in 47 of 48 minuten voor KV Mechelen eindigt in een doelpunt. En ze worden hier allemaal wakker, Tom.
1: Ja, plots 1-1. En dan moet de Club Brugge toch weer vol aan de bak om die overwinning binnen te halen. Leek alles op Rolanti. Makkelijk een driepunter en de bijhorende landstitel mee naar huis te kunnen nemen. Maar kijk, één tegenaanval waarbij Boersma zichzelf lanceert. Waarbij Ordóñez wel op tijd terug was. Maar die glijdt dan uit waardoor de Nederlander van Brederode kan aanspelen. En dan is het een beetje een schuine hoek. Maar is het vooral die deviatie van dat schot van Brandon Mechelen. Waardoor, ik denk, Van den Heuvel een beetje op het verkeerde been stond. Hij verwachtte hem overhoeks en daardoor kon hij niet meer reageren. Ik ben zelf geen doelman geweest, Wim ook niet, denk ik. Dus ik weet het niet echt.
2: Nee, ik zou toch als keeper geen goed gevoel hebben daarbij. Het is altijd heel erg moeilijk. Het is niet dat hij meters verder naar de andere kant gaat. Het was nog wel binnen zijn bereik. Alleen, ja, was hij inderdaad al weg. En hier, Tom, aan de overkant.
1: Ja, Stankovic, de bal die net iets te ver werd doorgestoken door Vetlissen en Trezoldi. En dan was Ortwin de Wolf net op tijd om dat plaatsballetje af te blokken. En zit er plots weer pit in de wedstrijd met Boersma naar de rechterkant. Opletten voor het binnenkomen en het trappen. En dan tegen de hand van de Seis aan. Stel je voor, Van der Biest hier. Hij springt het veld op. Maar Boersma kan zelf met een hakje niet rap die vrij spelen. En dan de tegenaanval met het Solis. Die is vertrokken. Halal mist de controle. Solis, Halal komt terug. Solis in 1 op 1 met Halal. Afleggen, Trezoldi. En die gaat hem binnenschieten. Maar gaat er nog eens teruggekeken worden? Trezoldi schiet hem binnen. Maar ik denk dat KV Mechelen een penalty wil. Die bal komt wel via het lichaam van Seis tegen zijn hand aan. Maar kijk eens aan. Van de ene kant naar de andere kant. En Trezoldi wordt vrijgespeeld en knalt hem binnen. En zo is het al meteen weer 1-2. Maar wat gaat de VAR doen?
2: Ja, Bert Put. Nee, Wesley de Kramer is het. Die staat voor een zware taak. Je zag het goed, Tom. Bal komt via zijn eigen lichaam tegen zijn hand. Is hij dan te groot gemaakt? Heeft hij zichzelf te groot gemaakt? Zei ze. Ik denk het niet. Voor mij geen strafschop. We hebben wel nog geen herhaling gezien. En dan een geweldige counter. Wel een fout van Halhal. Die Solis vrije baan gaf. En als Solis vrije baan heeft, ja, met weer een assist. Nu voor Trezoldi. Goed afgewerkt. En ik vrees voor KV Mechelen dat de vreugde voor dat gelijk, of die gelijkmaker van korte duur zal zijn.
1: Trezoldi dus met zijn tweede. En hij wijst naar de stip. Ja. Hij wijst naar de middenstip. Dat betekent een goal voor Club Brugge. En ook nog een gele kaart voor... Hij moet Leko alleszins tot kalmte aanmanen.
2: Fred van der Beest.
1: Of course. Ja. Kijk eens aan op zijn rug. Dat is geen okselvijver. Dat is een rugzee. Als dat woord bestaat. En Will Still moet Leko ook in toom houden. Daar bij de vierde scheidsrechter Bert Verbeke. Zijn broertje heeft toch alweer een mooi cadeautje gekregen, heb ik de indruk. Edward Still met een contract van 3 jaar nadat je 4 keer wordt buitengesmeten,
2: ja,
1: na korte tijd.
2: Ja, heeft een goede makelaar, zouden we zeggen.
1: Ja, denk het ook wel. Nee, goed, we zien beelden van op het plein van Club Brugge. Waar er ontgoocheling was, veronderstel ik. Dat hebben we niet gezien bij de gelijkmaker van Brederode. Maar kijk eens aan, meteen een minuutje of 3 na de gelijkmaker is daar de tegenaanval van Club Brugge. Het missen tasten. Ja, net te laat gegeven, veronderstel ik, van Vetlessen richting het Solis. Want die was net de middenlijn overgelopen. Dat had hij beter kunnen doen, Vetlessen. Die tegenaanval was er een uit het boekje. Door die gewiste interceptie van Hal. En dan afgewerkt, want ze waren met z'n drieën, dus ze hadden nog kunnen kiezen.
2: Zeker weten, en Mechelen had na de gelijkmaker opeens offensieve bedoelingen en dan wordt gelijk afgestraft. Als je club wat ruimte geeft, dus ja, de tactiek in de eerste helft van Van der Beest was niet mis, want nu krijgt club weer wat meer ruimte. En dan kan je vrezen dat er nog wat meer kansen en doelpunten gaan volgen.
1: Maar dat betekent wel dat er plots leven in de wedstrijd zit. En dat is toch de allereerste keer van deze wedstrijd. Want eigenlijk was het gewoon op automatische piloot bij Club Brugge in de eerste periode. Het begin van de tweede helft was ook alweer in het voordeel. Met die kans van Forbes meteen in de openingsminuut. En dan uit het niets eigenlijk van Brederode. En dan Trezoldi. Dus ze staan weer samen, zij aan zij, aan de kop van de topschutterstand. Solis en Trezoldi, TNT, allebei 16 doelpunten gemaakt. Maar Solis had er wel wat minder wedstrijden voor nodig. Bijna 10 minuten ver, de eerste corner in de wedstrijd voor Club Brugge. Kort genomen met Vetlessen. Zit in de 16, maar moet zich vrijdraaien. Dat doet hij wel. En daar is Trezoldi opnieuw, maar hij kan niet afwerken. Nog een interceptie van Servet. En toch nog een corner weer. Corner nummer 2. Het was geen buitenspel.
2: Nee, een mooie variant. Want ze hebben goed gewerkt op die aanvallende hoekschoppen. Die van Club. Trezoldi kreeg een kans. Draaide wel naar zijn linker. Servet zat er goed tussen.
1: Het vibreert hier achter de kazerne. Met Solis opnieuw de corner. Ortwin de Wolf leidt uit. Verlengd aan de eerste paal door Mechelen. Maar die bal gaat over de goal. En zo hebben we 2 doelpunten gezien in een paar minuten tijd. De gelijkmaker. Maar plots is daar toch weer Trezoldi met zijn 3e in deze playoffs. 10 minuten ver. 1-2 voor Club Brugge.
0: Het werd weer even spannend inderdaad. En Geert Heremans, dat zullen ze bij Union misschien ook gevoeld hebben tegen Agent.
3: Wel, hier is Agen toch wel redelijk goed uit de kleedkamer gekomen. Heel anders dan het grootste deel van de eerste helft. Met meteen druk naar voren. Dat leverde ook een paar hoekschoppen op. Maar zonder echte kansen. En ja, daardoor moest Union toch wel terug. Dat nu pas weer het initiatief heel even heeft overgenomen. Maar we kijken dan nu naar een blessure aan de kant van Agen. Maar ik denk dat Gore tegen de... Of tegen het gras is, of in het gras is gaan zitten. En die moet vervangen worden, wordt teken gedaan. Dus een vervanging aan de kant van AA Gent. En zo ligt het spel even stil. En ik denk dat Sonko wordt klaargemaakt om in de ploeg te komen. Maar hier dus, we zijn overigens nog maar 6 minuten onderweg. Vrij laat begonnen aan deze tweede helft. Met dus een goed begonnen AA Gent. Zonder al te veel kansen te creëren. Wel druk naar voren. Heel anders dan in de eerste helft. En Union, dat is nog niet in de buurt geweest van Davy Roef. Maar echt groot gevaar heeft Agent uit die momenten van druk ook niet weten te buren. Goré, die gaat denk ik worden vervangen door Sonko. Tenzij hij toch nog verder kan. Hij gaat nu naar de kant, wordt daar nog behandeld. Maar dus misschien toch beter het zijn om eens naar een ander stadion te gaan. Want hier ligt het spel voorlopig even stil.
0: We zullen naar die derde wedstrijd gaan. Anderlecht-Sint-Truiden, ook daar is de tweede helft van start gegaan. Stef Wijnands.
4: Ja, zeker al. 9 minuten, 2 tegen 0. En een kans voor Anderlecht. Een kopbal van Sikan, die zowaar in een van zijn eerste wedstrijden een hat-trick had kunnen maken. Het kan nog altijd, uiteraard. En het is wachten. Excuses tot Sint-Truiden. Dus een goede aanval in de tweede helft op gang kan trekken. Want het heeft gewisseld. Moeja naar de kant.

0: Ja, die speelde ook wel redelijk dramatisch, moet ik zeggen. En had al een gele kaart in het begin en wrong ook twee kansen de nek om. En het is toch een einde verhaal voor een van de kampioenenmakers van Antwerp. 3 jaar geleden daar vertrokken naar Samsunspor. En dan uitgeleend aan Sint-Truiden. En Sint-Truiden moet heel wat miljoenen betalen als ze hem willen houden. En dat gaan ze niet doen. En heeft vandaag in elk geval niet duidelijk gemaakt dat Sint-Truiden dat moest doen. Matsuzawa is in de ploeg gekomen. Puppe met een voorzet richting Van Wezemaal. Laag over de grond. Sisako moet dan oppikken. Maar Sint-Truiden heeft ook te weinig slagkracht vooraan om wat te doen. Want die jonge 18-jarige Shion Shinkawa heeft eigenlijk nog geen bal van betekenis geraakt. Je ziet dat hij het ritme zeker nog niet aan kan. En de vraag is of Wouter Franke gewoon voor dit publiek van Anderlecht Gotto nog wat minuten gaat geven. En of hij Diouf kan inbrengen. Dat kan ook natuurlijk. De Senegalees die van Club Luik is overgekomen. En Gotto zo dat toch zal besparen. Ik zie nu inderdaad dat Diouf naar de kant wordt geroepen door Franke. Dus die zal er allicht voor Shinkawa gaan inkomen. We nemen deze vrije trap nog mee. 2-0 is het dus nog altijd. Merlin, ook al van Club Luik, trapt die bal voor de goal. En niemand aan de tweede zone voor Sint-Truiden om verder binnen te duwen nadat die bal verlengd werd. Maar die is wel verlengd door iemand van Anderlecht. En dus krijgen we hier een hoekschop voor Sint-Truiden. Dat dus nog 2 keer moet scoren als het hier nog wat wil meenemen. En Anderlecht aan het cruisen richting die 4e plaats. Want dat is het toch, 2-0.
1: Zo is het. Dankjewel, Steven. En KV Mechelen Club Brugge nu dus 1-2. Een tegendoelpunt van de thuisploeg, maar snel gereageerd door Club Brugge. Tom en Wim.
2: Dat is de juiste analyse. Dat betekent dat het doelsaldo ook wel weer wat bijgewerkt wordt. Ondertussen 27 doelpunten. Ze hebben het record al verbeterd van in 2016. Toen ook Club Brugge 25 doelpunten maakte in die play-offs. En ondertussen zitten we dus al aan 27 gemaakte doelpunten. En je zou het niet meteen zeggen, want Leko en clean sheets, ja, dat was toch niet echt een goed huwelijk. Maar in de laatste 4 wedstrijden heeft de club wel 3 clean sheets verzameld. In de competitie ging het allemaal wat moeizamer. Een clean sheetje of 2. Maar nu, de laatste weken, gaat het dan net iets vlotter. Behalve dus vandaag. Want Mechelen deed die bal afwijken. Dat is schot van Van Brederode. En dan, ja, verrast was hij. Van den Heuvel wou die bal ook stoppen met de benen. Ik denk dan, je mag je handen gebruiken. Maar dat is die reflex die er niet is gekomen. En dus Club Brugge dan meteen weer orde op zaken gesteld. Met Nicolo Tresoldi. En zijn 3e van het seizoen. Mechelen in het duel met Boersma op de middenlijn. En Club Brugge heeft toch een prikje gekregen.
3: Ja, zeker. En Boersma groeit in de wedstrijd als diepe spits. Wordt meer en beter aangespeeld. En Mechelen en Ordóñez hebben er nu wel hun handen mee vol.
2: Ik denk dat het devies gewoon is bij Club Brugge. Maak er nog eentje, dat Ivan Leko dat toch wil zeggen. Zodat de kloof 2 doelpunten is. En dan kan je toch wat meer op je gemak zijn. Want plots gebeurt het dan. Dat een bal afwijkt. En dat het dan plots ook gelijk is in de stand. De fout van Vetlessen. Kort genomen richting Servet. Met zijn linker kattenpootje. Ex-Club Brugge natuurlijk. De jeugdopleiding vanuit Charleroi. Daar in Club Brugge de jeugdopleiding volgemaakt tot in Club Next. En dan via Beveren 2 jaar. Waar hij vorig jaar toch berengoed was. En de overstap gemaakt heeft naar KV Mechelen. Dat moet geen goede scout zijn om dat te zien. Hamar kan niet echt weg daar aan de zijlijn voor de dugout van Fred van der Wist. Die dus een gele kaart heeft gekregen. En blijkbaar zagen we op ons scherm ook Ivan Leko. Dat is dan zijn 2e ook. Dus dat betekent dat hij ook op scherp staat voor die laatste wedstrijd. Maar goed, als het dan zijn 3e is, telt dat allemaal niet meer mee. Hallo, op de eigen speelhelft nog. Salif, hoe slechte inspeelpas. Forbes kan zich op gang trekken. Tsoli staat te zwaaien met zijn armen, maar de Portugees gaat het zelf doen. Weer zoeken naar zijn linker. Nog eens tussen 2 man. En daar kan hij niet voorbij. Nee, het is nog niet de wedstrijd geweest van Carlos Forbes. En zo zijn we ruim een uur aan het voetballen hier achter de kazerne. Met nog altijd een kleine voorsprong voor Club Brugge. 1-2.
1: En nog altijd geen doelpunten in A-Agent Union. Geert Hermans.
4: Nee, het ziet er ook niet naar uit dat het direct gaat gebeuren.

0: Want het niveau is toch flink naar beneden gegaan, moet ik zeggen. De eerste helft was nog redelijk, met toch wel wat mogelijkheden ook. Wat doelgevaar, vooral van de kant van Union. Maar na de rust ja, is het toch wel stilaan huilen met de pet op hier. Zeker wat AA Gent betreft, dat er toch niet echt in slaagt om Union onder druk te zetten. Om op zoek te gaan liever naar dat toch belangrijke doelpunt. Als het nog wil meedoen voor die vierde plek. En Union, dat is ook een klein beetje in het slaap aan het vallen, heb ik de indruk. Dat ook niet meer zo die drang naar voren heeft. Zoals dat toch het geval was in de, of het tweede deel van die eerste periode. We zitten bij doelman Roef. Die probeert uit te voetballen met Hashioka en met Duverne. En Duverne, daar komt Gent wel goed uit via de vlieger. Met nu een goede cross richting Sonko. De nieuwe man dus bij AA Gent in de ploeg gekomen voor Goré. Die geblesseerd van het terrein moest. En nu de andere cross richting Skoras. Dat is goed gedaan van AA Gent. Kan Skoras Niang voorbij? Nee. Niang ontfutselt hem de bal. En kan zo proberen met El Hadj naar voor te trekken. Hashioka in duel met Rodriguez. Maar die heeft een fout gemaakt. Kevin Rodriguez tegen Hashioka. En zo krijgen we een vrije trap op een toch vrij interessante plek voor AA Gent. Wel schuin voor doel en nog vrij ver van het doel. Het wordt zeker een voorzet richting tweede paal wellicht. We zitten ergens tussen de grote rechthoek en de middencirkel. Maar dus een beetje schuin. En ik denk dat... Wie is het? Araujo die bal, die vrije trap wel voor zijn rekening gaat nemen. Die gaan we toch nog even meepikken. Araujo laat hem liggen terwijl drie wisselspelers klaarstaan bij Union om in te vallen. Drie spelers die hun kansen gaan krijgen. We zien Guillerme Smit staan. We zien ook Mo Fousseini staan. En wie is er nog bij? Dat is Matteo Biondic. Dus vooral aanvallend geweld. De vrije trap is inmiddels genomen. Maar geen gevaar daar voor Kjell Scherpen. Want de bal gaat gewoon aan alles en iedereen voorbij. En zo weer geen gevaar voor de... Wat zou ik zeggen? 12.000, 13.000 toeschouwers die uiteindelijk zijn komen opdagen. Toch ook geen geweldige avond tot nu toe. Ze hebben toch niet al te veel gezien van de Buffalo's. Zeker geen grote kansen. De allergrootste blijven te herhalen. Minuut 4, die strafschop van Kanga. Die werd gemist. We zijn precies een uur onderweg hier. En nog altijd niet gescoord. En het ergste is in de tweede helft helemaal geen doelgevaar. 0-0.
1: Ah ja, dankjewel Geert. Ik vertel er even tussen dat Ajax in de play-offs voor Europees voetbal in Nederland 2-0 gewonnen heeft van Groningen. Met een assist voor Mika Gods en een doelpunt voor Jordi Mokyo. Allebei gaan ze dus niet naar het WK. Gods niet in de selectie van Rudy Garcia voor de Rode Duivels. En Mokyo stelde zich beschikbaar voor Congo, maar kan tot 2028 niet opgeroepen worden voor die nationale ploeg. Ajax speelt dus de finale voor dat Conference League ticket tegen Utrecht of Heerenveen. Daar staat het 0-0 bij de rust.
2: Sportza.
1: 2-0 voor Ajax tegen Groningen en 2-0 nog altijd in Anderlecht Sint-Truiden. Stefijn Hans.
3: En toch had Sint-Truiden hier al zeker een doelpunt kunnen scoren. Een bal op de paal is het van Matsuzawa. En een vrije kopkans voor een Beso die voorlangs kopte. En dus heeft Sint-Truiden hier eigenlijk al lang een doelpunt verdiend. En Anderlecht, ja, dat wordt door het publiek wel wat aangevuurd om af en toe eens op de counter wat te doen. En dat is allemaal goed wat Anderlecht doet, vinden de supporters op dit moment. Ja, en ze hebben al zo weinig gehad, uiteraard. Dus zijn ze er heel erg blij mee dat ze hier 2-0 voor staan. En dat Jeremy Taravel een positief verhaal kan vertellen. Sikan naar de kant. De tweevoudige doelpuntenmaker vandaag. Gaat hij blijven? Gaat hij zijn positie hier gaan vrijwaren? Volgend jaar in de spits van de aanval. En dat hebben ze hard nodig. En de andere die naar de kant gaat is Huerta. En dan gaat Toto erin komen. Namelijk Hazard. Die aan zijn laatste thuiswedstrijd gaat beginnen. Of zijn laatste minuten voor Anderlecht hier. Want hij zal vertrekken. En vermits Anderlecht geen barrages meer moet spelen. Tenzij er in hier nog wat zat te gebeuren. Nu kijken we naar een vrij trap intussen. Die weggekopt daar wordt bij Sint-Truiden. Achteraan de Greef loopt daar weer een tegenstander om. Wordt niet voor gefloten. Doet dat toch ook vaak, vind ik, Tristan de Greef. Dat hij soms wel eens naar de tegenstanders alleen kijkt. En nu daar Sardella. Die is zeker niet slecht ingevallen, moet ik zeggen. Kylian Sardella. En Nu kan Nathan de Kat niet bij die bal die naar Yamamoto gaat. Dus Sint-Truiden probeert zeker nog een aansluitingstreffer. En wie weet welke paniek er dan weer bij de ploeg van Anderlecht komt. Maar kijk, de fans zijn in elk geval tevreden. Behalve twee achter de goal. Die zitten, hebben een klein spelletje tafelvoetbal mee. En die zitten al de hele wedstrijd in dat haast lege vak. Zitten die tafelvoetbal te spelen. Nog altijd, ondanks dat Anderlecht met 2-0 voor staat. Maar goed, dat is het wel zo. 2-0.
1: Sommige dingen zijn belangrijker dan voetbal. Bijvoorbeeld tafelvoetbal. Over een dikke 20 minuten zal er een klein titelsfeest losbreken in Mechelen. En een groot in Jan Breidel als het zo blijft. Tom Boudewil, Wim de Koning.
2: Dat klopt, want we zijn driekwart wedstrijd ver. Club Brugge nog altijd 1-2 voor. En het heeft nog thans verzuimd om die score uit te diepen. Daarnet een kopbal op voorzet van Forbes. Een kopbal van Tresol die via de grond gered door Ortwin de Wolf. En dan heeft het Solis Forbes nog maar eens vrijgespeeld. Kapte de glijdende Servet uit. Maar dan was er nog eentje. Ik denk Massimo de Koene die nog kwam aanglijden. En hij maakte het weer niet af. Carlos Forbes, terwijl Club Brugge hier toch al 1-3, 1-4 had moeten voorstaan.
4: Minstens, hè. Forbes alleen al heeft er een drietal al de nek om gevrongen. Inderdaad, niet zijn avond. Alleen, ja, hij is wel nadrukkelijk in beeld. Er wordt heel veel aangespeeld. Er komt nu ook wel wat meer ruimte. En Fred van der Biest heeft ook nog een offensieve wissel gedaan met Raman. En Salifu eruit, de verdedigende middenvelder. Dus ja, er zal nog wel wat meer ruimte gaan komen voor die van Club om... Ja, het uiteindelijk af te maken. Hè? Want ja, het is toch nog altijd even ja, bibberen, ga ik niet zeggen. Maar er moet maar eens een bal afwijken, zoals daarnet.
2: Ja, want in de heenwedstrijd, toen KV Mechelen op bezoek kwam in Jan Breidel, was het ook eerst 1-0 voor Club Brugge. De gelijkmaker van Konaté. Maar uiteindelijk werd het in die tweede helft... vielen nog veel doelpunten en won de club uiteindelijk met 6-1. Sieke. En hier is het Solis nog eens. Tresol die het hakje. Maar Solis kan de bal niet mee grijpen met de rechtervoet. Tresol die gaat wel meteen doorstoren op Hamar. En hier is ja, truitje trek van Mrabti. Want Tresol die kon doorgaan. Goeie balrecuperatie op Hamar. En dan Tresol die klaar stond om uit te halen. Maar plots voelde hij dat zijn... Truitje werd gesolliciteerd door Mrabti om nu al truitje wissel te doen. Want ik ga ervan uit dat Mrabti zo meteen nog wel een publiekswissel zal krijgen. Omdat hij na 6 jaar afscheid neemt van KV Mechelen. Ze hebben geen overeenkomst meer gevonden. De wegen die gaan dus uit elkaar. Nog 20 minuten. Club Brugge leidt nog altijd met 1-2 op weg naar de titel.
5: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 10:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. En we starten met voetbal, want Club Brugge kan zo meteen landskampioen worden. Het speelt op dit ogenblik op bezoek bij KV Mechelen. Tom Boudewil, vertel het ons. Is Club op weg naar de titel?
2: Ja, hoor, nog 20 minuten wachten in een wedstrijd die volledig gedomineerd wordt door de Bruggelingen. 2 keer op voorsprong gekomen in een eerste helft met een race om kansen was het enkel Solis. Die kon scoren na ruim een kwartier. 0-1 bij de rust, dus KV Mechelen was te zwak. En plots viel een goal uit de lucht al heel snel na de pauze van Brederode met de gelijkmaker. Maar de reactie van Brugge mocht zeker gezien worden. Na een counter scoorde Tresoldi. En ondertussen Tresoldi en Forbes dicht bij de 1-3. Maar voorlopig is de kloof nog altijd 1 doelpuntje. Club Brugge dus in deze fase op weg naar de titel. Want als het zelf wint, is het altijd kampioen. En het moet gewoon even goed doen als Union. En bij Union in AA Gent is het nog altijd 0-0.
8: Dankjewel, Tom. En Anderlecht strijdt nog om de 4e plaats in de stand. Het ontvangt Sint-Truiden. De 3e in de stand. Anderlecht leidt met 2-0. Het gemeentebestuur van Capelle op Den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om nu nog eens 4 terreinen af te sluiten.

0: Leiden, zegt burgemeester Matthias Dirks.
1: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu, daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbeste deeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
0: Kapelle op den Bossche heeft een lange geschiedenis van asbestvervuiling. De fabriek van Eternit produceerde er tot eind jaren 90 asbestcement. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat het Grondwettelijk Hof een maatregel van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt heeft geschorst. Die had beslist dat asielzoekers die geen opvangplaats konden vinden niet langer financiële steun via het OCMW konden krijgen om zelf een woning te huren. Maar daarmee schendt je het grondrecht op hulp. Dat zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
2: Het is belangrijk om mee te geven dat er vandaag nog steeds mannelijke asielzoekers op straat belanden, omdat zij een onwettige opvangweigering krijgen van FedAsiel. En het is in die context dat het Grondwettelijk Hof zegt dat je niet zomaar deze mensen op straat kan zetten om dan hun alternatieve vorm van steun, namelijk OCMW-steun, te schrappen in de wet. Als je dat doet, dan schendt je het recht op de menselijke waardigheid.
0: En in de haven van Antwerpen is vandaag een controleactie gehouden op de uitstoot van vrachtwagens. Met de hulp van slimme camera's naast en boven de weg haalt de politie vrachtwagens met een extreem hoge uitstoot door een defect of door fraude uit het verkeer. Vlaanderen wil zo de luchtkwaliteit verbeteren, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
3: We zien gelukkig dat de overgrote meerderheid in orde is. 95% van de vrachtwagens rijdt conform. Maar die 5% die toch fraudeert, ja, die heeft een heel grote impact op onze luchtkwaliteit. En dat is natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt. Als die 5% er kunnen uithalen, ja, dan daalt de totale uitstoot van alle vrachtwagens in Vlaanderen met 40%.
0: Ook de volgende dagen en weken zijn er nog controles op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Vannacht rustig en licht bewolkt rond 9 graden. Morgen zonnig en warm tot 27 graden. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt zomers met veel zon en warme temperaturen van tegen de 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1. Sportza. Met Jonathan met de Penny.
6: Goedenavond, een kwartiertje nog en dan is Club Brugge bij deze stand zeker van een 20e titel. Tom Boudewijn en Wim de Koning, ik heb deze week veel gelezen over de befaamde tweede ster.
7: Ja, die wilden ze eigenlijk vorig jaar al, maar toen was Union te sterk. Dus er ligt nog een beetje stof op, maar ondertussen zullen ze dat stof wel hebben weggewerkt in hun droom en in hun passie om die tweede ster te pakken. Dat leeft wel bij de supporters van Club Brugge en ze zijn momenteel op weg naar die 20e landstitel. Inderdaad, per 10 komt er een sterretje bij en het is dus ondertussen, als het doorgaat momenteel, toch de 7e titel in de laatste 11 jaar. En zeker voor Hans van Aken en Brandon Mechelen wordt het dan nog meer iconisch met de 7 landstitels. Dus ja, beter kan eigenlijk niet meer. Club Brugge heeft geen kansen meer bij elkaar gevoetbald. Het moet af en toe wel wat verdedigen omdat Mechelen aan het opschuiven is. En het heeft nog niet kunnen profiteren van wat meer dadingsdrang, wat meer aanvalskracht met onder andere Benito Ramon. Beneden staan ze nog met z'n tweeën te wachten om in te vallen. Mori Konaté, dat is meer een verdedigende pion. En Bill Antonio, dat is natuurlijk wel een man die aanvallende impulsen kan brengen. Had gehoopt na zijn goal tegen KV Mechelen om definitief gelanceerd te zijn. Heeft zijn kans gekregen dan als basisspeler. Maar heeft het uiteindelijk niet waargemaakt. En de vraag is nog maar of hij al het goede wat hij toonde in zijn begin maanden, begin jaar na of voor die knieblessure, zware knieblessure, of hij nog op zijn topniveau zal terugkomen. Servet op de linkerkant, Marsa de voorzet. Benito Ramon in één tijd afgeblokt door Mechelen. En dan Van Aken, die altijd wil voetballen, maar daardoor zij toch een beetje in de problemen brengt.
8: Ja, het ziet er toch naar uit dat ze even terug moeten, die van Club. En dat er een soort aanvalsgolfje, moet ik zeggen, komt van KV Mechelen. Maar toch mooi om te zien.
7: Ja, voilà, kijk, hier is de kans. Maar er overgeknald door Kudu. Ja, ze moeten net iets drastischer ingrijpen, denk ik, dan Sique. Loopt gewoon mee en dan die pas die vertrekt. Dan wordt er ook niet aangevallen, waardoor Kudu kan trappen.
8: Ja, goed gedaan.

0: De dubbele wissel, die komt eraan. Het is een applauswissel. We zagen al een filmpje op de socials van KV Mechelen, waarin hij toch redelijk emotioneel richting de supporters sprak. Die 6 jaar Kerim Mrabti, ik ga ervan uit dat hij zal terugkeren naar zijn land. Dat we hem niet meer zullen zien op de Belgische velden. Want hij is ook niet meer van de jongste. Hij is 32. Hij kan nog wel even mee natuurlijk. Maar hij heeft geen contractverlenging gekregen. En dat kunnen we ook zeggen van Mori Konaté, die er net is ingekomen. Ook Sisse Sandra.
1: Voor Vetlessen, ja.
0: Is er ingekomen voor Hugo Vetlessen. Die nu eens mag kijken of hij een oproepingsbrief heeft gekregen. Maar dat is dus niet het geval. Maar waarschijnlijk zal hij het wel al weten dat hij niet naar het WK mag. En dan de traditionele wissel eigenlijk.
2: Ja, om topscorer te worden was hij misschien graag blijven staan. Trissoldi, maar Vermand mag nog even daar in de spits gaan plaatsnemen.
0: Het is eigenlijk een late wissel, vind ik. Want we zijn op 11 minuten van het einde. En Club Brugge heeft toch bijna 80 minuten met hetzelfde elftal gevoetbald. Mede misschien door het feit dat de afstand niet groter is tussen beide teams. Hier is Ramon, kan er niet bij. Het wegwerken van Sandra is ook niet goed genoeg. En dan de knal gaat er over van Hamar met zijn linker. Ja, strikt of strak verdedigen doen ze daar niet hoor.
2: Nee, het was ook matig wegwerken door Sisse Sandra bij zijn eerste balcontact. En opeens zijn ze daar met heel veel in de 16 van Club Brugge, die van KV Mechelen. Door de inbreng van Benito Ramon en Bilantonio toch ook wat meer snelheid voorin. En dat resulteerde al onmiddellijk in toch weer een doelkans. En dat is dan al de tweede kort na elkaar. Toch uitkijken voor Club.
0: Na die van Kudu. Vermand in het duel met Halal. Maar hij verliest het kopduel. Waardoor KV Mechelen misschien met Konaté en Bilantonio kan opbouwen op de rechterkant. Maar het is een slechte inspeelpas. Hier dus 1-2, laatste 10 minuten aftellen voor Club Brugge en zijn fans. En dan gaan we nog eens horen in het Lotto Park bij Stef Wijnands wat de tussenstand is in Anderlecht-Sint-Truiden.
3: 2-1, want Sint-Truiden heeft gescoord. Een verdiend doelpunt. Sissako kon vrij inkoppen op een goede voorzet van Matsuzawa. Die alweer goed is ingevallen daar aan de linkerkant. En Anderlecht, ja, het leek even een minuutje of 10 met Sint-Truiden te gaan dollen. Er was wat vuur in de wedstrijd gekomen bij Anderlecht. Onder meer omdat Hazard in de ploeg was gekomen. En Jansana, die bracht inderdaad wel wat in de ploeg. Maar nu met dat doelpunt van Sint-Truiden, dat blijft zoeken, dat blijft combineren. En we moeten zeggen, het Anderlecht publiek is wakker geworden. Niet omdat Anderlecht plots goed begon te spelen, maar omdat Gotto op het veld is gekomen. En die werd natuurlijk met een streamend fluitconcert bejegend. Dat kunnen we nog wel begrijpen. Maar echt iedereen van Anderlecht plots op de banken om hem uit te jouwen. Nee, die jongen gaat hier allicht niet meer flink ontvangen worden. En dus moet Anderlecht dan toch nog maar even opletten dat ze deze wedstrijd gaan winnen. Want anders zijn ze nog niet helemaal klaar. En moeten ze dan op Union nog vol aan de bak. En heeft Sint-Truiden dan nog wat in de tank zitten of niet? Gotto geeft in elk geval een hoekschop weg daar voor Anderlecht. Dus nog 12,5 minuut hier te spelen. Sint-Truiden is een doelpunt dichterbij gekropen. 2-1.
4: Telkens 3 doelpunten in 2 wedstrijden. En niet te veel toeschouwers in de Planet Group Arena voor Agent Union. Maar doelpunten hebben de thuisblijvers in Gent niet gemist voorlopig. Geert Heremans.
5: Nee, zeker niet. 12,5 minuut nog. Zeker niet van de kant van Gent. Dat nu wel in de aanval is gegaan met Sonko. Die komt naar binnen en kan trappen. En haalt er uiteindelijk een corner uit. Nee, Kiel Scherpen kan die bal nog opvangen. En wat de kansen betreft, we hebben toch 2 grote kansen gezien. In deze tweede helft, die waren allebei voor Union en allebei voor de pas ingevallen Biondic. Er was een hele goede bal van Kalaili tot bij El Hadj. En El Hadj die kon die bal dan mooi voorzetten vanaf de linkerkant op het hoofd van Biondic, die nog maar net op het veld stond. Zijn eerste baltoets eigenlijk was met het hoofd. En die bal ging maar centimeters naast het doel van Davy Roef. En een paar minuten later weer die Biondic. Ook alweer op aangeven van El Hadj kon hij vrij naar doel trappen. Hij deed dat ook hard, maar te centraal. Want Roef had nog de kans om uit te pakken met een geweldige redding. En die bal uit zijn

0: doel te ranselen. Dus twee goede kansen, twee goede mogelijkheden hebben we gezien van Union. En van Agent hebben we werkelijk nog niks gezien. Cissé is wel in de ploeg gekomen om Kanga te vervangen. En Kanga ging van het terrein toch weer met een, ik ga niet zeggen streamend fluitconcert, maar toch wel met fluitjes er bovenop. En zo moest hij dus weer terug de kleedkamer in Kanga vervangen. Dus door de jonge Ibrahima Cissé. Maar die heeft nog niet al te veel ballen geraakt. Nog een elftal minuten hier te voetballen. En nog altijd die 0-0 op het bord tussen AA Gent en Union.
1: Dankjewel Geert. En KV Mechelen doet tegen Club Brugge zijn uiterste best om de winst niet zomaar te grabbel te gooien. Tom en Wim.
2: Ja, dat is de juiste conclusie van de voorbije minuten waarin KV Mechelen toch aan het opschuiven is. In de absolute slotfase nog een minuutje of zes. Weer een voorzet van op de zijkant van Brederode weggewerkt door Ordóñez. Maar ja, met de tussenstand in de Planet Group Arena mag er nog een doelpuntje vallen van KV Mechelen. Dan is het nog altijd de titel voor Club Brugge. Bij twee keer een gelijke stand blijft de voorsprong van Club 4 punten. Dus er is nog wel wat marge. Het publiek van KV Mechelen gelooft er wel nog altijd in. Houdt de sfeer er ook in. En ook die van Club Brugge natuurlijk. Die voelen de titel. Die voelen die 20e landstitel. En die voelen ook die rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League. Want ja, zoals het deze zomer of afgelopen zomer was. Als je nog twee ronden voorbij moet geraken. Dat is toch altijd een beetje link. En zeker in de situatie denk ik van Club Brugge. Waarin er toch wat verschuivingen zullen zijn. En dan heb ik het niet alleen over het vertrek van Davy Rigaud. Maar zeker ook over enkele spelers ten gelde maken. Ja, dan moet je toch een nieuwe ploeg creëren. Want stel nu dat bijvoorbeeld Anderlecht Champions League of Europees gaat voetballen. En ze zitten dan in die tweede voorronde. Ja, dan sta je toch op wankele benen, denk ik.
3: Ja, zeker. Hè. Vooral omdat er nieuwe kernen gaan moeten gevormd worden. En dat doe je niet zomaar 1, 2, 3. Oké, bij club zou het wel kunnen dat er nog wat jongens later vertrekken. Dus, en als je dan rechtstreeks gekwalificeerd bent voor die Champions League, is dat comfortabel. Maar ja, ze doen er alles aan, die van KV Mechelen, om club toch onder druk te zetten.
2: Voilà, daar is Hamar met de knal. Het leek me makkelijker dan het was. Maar Van den Heuvel, die nam geen risico en die duwde de bal over de eigen lat. Dus KV Mechelen is wel even aan het duwen. Met de eerste corner nu in de tweede helft. Hamar met zijn tweede poging. De eerste was niet binnen het doelkader. Deze wel. Dus Mechelen blijft even hangen met een treintje aan de tweede paal. Spileers is er ondertussen in gekomen. Ook dat is een traditionele. Binnen! Binnen! Een rechtstreekse doelpunt. Een Olympisch doelpunt van Brederode. Kijk eens aan. En Van den Heuvel zit er toch weer niet goed bij. Ai, ai, ai, de Nederlander. Zal dat meegerekend worden in de analyse achteraf van deze doelman? Maar belangrijker, Club Brugge heeft de overwinning niet beet momenteel. 2-2.
3: Nee, dat hebben ze vooral aan zichzelf te wijten. Want kansen laten liggen, het laten of nagelaten om het af te maken. Dat ze 2-3 keer meer moeten scoren met de kansen die ze kregen. En hier een Olympisch doelpunt van Brederode, zijn tweede van de avond. En Van den Heuvel, ja, die zit er naast. Niet dat hij geweldig gehinderd wordt. Nee, is er gewoon naast. Staat vrij ver voor zijn eerste paal bijna. En dan anticipeert hij een beetje. Gaat hij nog verder naar de eerste paal. En is hij daardoor verrast. Gaat de bal via zijn vuist nog wel. En over het hoofd dan van iemand die daar in zijn rug kwam verdedigen. Ik denk Mechelen gaat die binnen. En deze jonge keeper zal daar niet blij van worden. En gaan ze dat horen in Gent? Want Union heeft nog een waterkans als ze daar een doelpunt maken op die manier. Tenzij club weer onmiddellijk, Tom, zoals ze daarnet deden bij die gelijkmaker. Ja, toch nog de kracht vindt om een doelpunt te maken.
2: Ja, Leko wou niet weten wat de tussenstand is. Maar misschien luistert hij naar Radio 1. En misschien kunnen we eens gaan luisteren, Jonathan, daar in de Planet Group Arena. Of Union dan toch maar full speed gaat. Hier is Benito Raman trouwens. En hij schiet de bal ernaast. Dus even overwippen naar Gent bij Geert Heremans.
0: anderhalve minuut nog hier. Moet er dus nog een flink pakje langer worden gespeeld. Ook dat gaat straks meespelen, denk ik, als die wedstrijd daar afgefloten is in Mechelen. Dan moeten er nog wel een 4 à 5 minuten hier worden gespeeld. En stel dat in die minuten Union nog tot scoren komt, ja, dan is Club Brugge nog geen kampioen. Dat zou wat zijn. We zitten achteraan bij Union met Kjell Scherp. Het is niet dat Union nu in overdrive voor de aanval heeft gekozen. Dat is zeker niet het geval. Nu Louis Patrice, ingevallen voor Kalaili, probeert een aanval op te zetten. Maar Van der Heijden zit ertussen. En misschien kan Gent eindelijk eens deftig counteren. Want dat is er niet echt van gekomen met Cissé nu. Cissé houdt de bal goed bij. En probeert hem dan binnendoor mee te geven naar Hong. Ook hij in de ploeg gekomen. Maar Leijzen had dat goed bekeken. En die zit er weer tussen voor Union. Met Van der Perre daar op het middenveld. En de lange bal van Leijzen richting Biondic, weggekopt door ook een nieuwe man. Dat is Mathies Volkaert daar achterin bij AA Gent. Het gaat nu wel aardig over en weer. Hoewel Union toch wel wat meer gevaar creëert. Met nu Guilherme, met Biondic. Biondic gaat die uithalen. En legt hem dan klaar voor El Hadj. Aanval van Union met Louis Patrice vanaf de rechterkant. Alle spelers op de helft van AA Gent. Druk nu wel van Union. Nog een dikke 5 minuten. Met Zorgan. Zorgan zoekt waar hij de bal kwijt kan. Dat is voorlopig niet bij een medemaat. Want Lopez da Silva zit er goed tussen. En dan weer blind weggetrapt daar achterin door Skoras. En zo komt die bal heel snel terug. En gaat Union nu toch op zoek. Wat enthousiaster op zoek naar wie weet toch nog uitstel van executie in verband met de kampioenstitel. We zitten met de voorzet van Patrice. En die bal gaat erin. Jawel, die bal gaat erin. Het is 0-1. De goal van Biondic. En Union scoort in minuut 86. De voorzet vanaf de rechterkant. En Biondic was er eerst bij om die bal binnen te duwen. En dat zou betekenen, als het zo blijft, dat Club Brugge nog geen kampioen is. En dat het vol aan de bak moet zondag tegen AA Gent. De 0-1 staat op het bord. En weer wat gemor en wat gefluit van de tribunes hier. Want bij AA Gent kunnen de supporters het niet langer aanzien. Weer verliezen. We gaan eens kijken, want het was randje buitenspel dat Louis Patrice wordt weggestuurd. En dan de lage voorzet aan de eerste paal. En is het Biondic die net binnenduwt voor de neus van Hashioka. En roef geklopt. Minuut 86. Het zou wat zijn. En ik denk dat we nog even moeten wachten op bevestiging vanuit Tubeke. Jan Boterberg is de VAR. Hij zit daar te kijken naar al dan niet buitenspel. Vergoten is aan het wachten. Ah, het is een randgeval hoor. Op de monitor hebben we de beelden net zien passeren. En het is echt twijfelachtig of dat kleine paasje richting Patrice geen buitenspel is. Check in goal, possible offside. Jasper Vergoten luistert naar Jan Boterberg. Wat gaat hij doen? Gaat hij toch buitenspel geven? Jawel, hij geeft buitenspel. Hij geeft buitenspel. En zo geen doelpunt voor Union. En voorlopig is Club Brugge nog altijd kampioen, Tom.
2: Ja, klopt. En Trezoldi was daar gaan kijken bij onze collega's die op de app aan het kijken waren op hun iPhone. En dus weten ze het ook op de bank, want hij was zijn truitje al aan het opeten. En dus ja, nu horen ze het daar ook in het vak van Club Brugge. Dat het 0-0 is gebleven voorlopig. Want ja, zoals Geert aangaf, daar wordt nog wel wat langer gespeeld. Hier zitten we in de toegevoegde tijd. 2 minuten van de 5 minuten toegevoegde tijd die zijn volgemaakt. En Solis werd nog eens diep gestuurd. En die werd uiteindelijk afgeblokt. Dat leverde een corner op, maar geen gevaar. En ik denk dat ook Club Brugge het zijn gekregen heeft op het terrein.
3: Ze weten maar al te goed wat het is in Gent. Want ze zijn balletje achteraan aan het rondspelen. Die van Mechelen ook tevreden op die manier met dat puntje. En dan gaan we een soort wapenstilstand krijgen voor de laatste 3 minuten. Zo ziet het er toch naar uit. Boersma, die heeft het zo niet begrepen. Die gaat hem maar wel doorjagen.
2: Ja, omdat ook Benito Ramon stond met de armen open van ja, wat gaan jullie doen? Gaan jullie nog een beetje shotten? Hoe zit het? Vermand in het duel. En ja, Club Brugge is het wel sinds die wissels ook helemaal kwijt hoor.
3: Zeker weten.
2: Ja. Het is zeker geen goede tweede helft van Club. En Spileers, die speelde de bal, dacht ik. Maar had dan blijkbaar ook iets van Brederode mee. Hij heeft een gele kaart gekregen. Maar ja, zo simpel dat Club Brugge het allemaal onder controle had. Na die wissels is het helemaal kwijtgeraakt. Die laatste 20 minuten is KV Mechelen naar voren getrokken en hebben ze uiteindelijk twee keer een achterstand ongedaan gemaakt.
3: Ja, zeer goede wissels van Van der Biest. We zagen ze niet in staat na de eerste helft om dit nog te brengen. Maar offensieve wissels gebracht en ja, naar de spionkop toe. Altijd kunnen ze dan iets meer, die van KV Mechelen. En Club ja, toch wel verzuimd. Ondanks een mindere goede tweede helft toch voldoende kansen gekregen om het definitief af te maken. En ze mogen blij zijn dat het een, wat was het Patrice, een teen of twee buitenspel stond in Gent.
2: Vrije trap voor Servet. Dat is dus voor KV Mechelen nog anderhalve minuut. Daar is de bal naar de tweede paal. De doelman komt niet. Bal achteruit en dan Seys. En Boersma die weer een penalty vraagt. Wij konden het niet zien. Helemaal aan de andere kant. Maar hij gaat het spel toch even niet laten hervatten. Veronderstel ik. En hij is dan Simon Bourdoudoui. Bal gaat over de achterlijn. En dan moet Wesley de Kramer toch weer eens kijken. Dat gaan wij ook doen.
3: Nee, ik denk het niet hoor. Het is appel voor een hands, voor een penalty, maar die zal weggewuifd worden.
2: Maar goed, als het hier 2-2 blijft, dan is er nog geen explosie van vreugde. De stewards zijn alleszins het terrein opgekomen. Dan moeten ze maar naar de radio luisteren om te weten naar Geert Heremans of Union het alsnog gaat doen in de absolute slotfase. En daar zal het op wachten zijn. Intrappen voor Van den Heuvel. En we hadden het voor de wedstrijd hier beneden al even over de opvolging van Simon Mignolet. Ja, dat wordt toch een probleempje, heb ik de indruk. Want je kan denk ik niet met de Jakkers en Van den Heuvel blijven.
3: Nee, al het goede wat die jonge jongen had laten zien, die Nederlander, in de keren dat hij mocht spelen. Tegen Union ook nog afgelopen zondag. Ja, dat krediet is hij vandaag verloren. Zo snel gaat dat op topniveau.
2: Hier is het eindsignaal, maar nog geen grote vreugde. Nog geen grote vreugde bij Club Brugge. Het is afwachten. Kijk, Gresol die komt het terrein op en hij zegt van nog even wachten. En dus ja, is het iets tussen hangen en wurgen. Het is alsof de VAR nog eens moet toekijken of hij de titel kan toekennen op dit moment.
3: Ja, maar die is wel heel belangrijk geweest. Er is, wat zien we, nog 6 minuten te voetballen, 5 minuten te voetballen op Gent. Dus ja, Union heeft wel nog een aantal mogelijkheden misschien.
2: En ze hebben hier toeschouwers bij alleszins, want iedereen, zowat iedereen van Club Brugge, heeft zich verzameld rond een tv-scherm. En dan zijn ze nu aan het meekijken of er kan gevierd worden of niet. Maar de conclusie is wel dat Club Brugge het zelf had moeten afmaken. De slotfase gaan we meemaken in Gent. En dan pas dan weten we of Club Brugge mag gaan vieren. Geert Heremans, vertel het ons.
0: Ja, we krijgen nog een hoekschop voor Union. 3,5 minuut nog te spelen. 5 toegevoegde minuten. En dus al bijna 1,5 minuut verstreken. Nog een corner van Union dat nu echt wel voluit gaat om dat doelpunt te maken. Ja, stel je voor dat ze dat toch nog zouden inslagen. En ik denk dat Skoras daar nu ook geveld ligt met krampen. McAllister is hem aan het helpen om die krampen weg te krijgen. Ondertussen loopt de tijd verder. Maar het zou wel betekenen dat er nog een minuutje extra zal worden gevoetbald. Heb ik de indruk. Het is nu wachten op de corner. Burgess mee vooraan, Leijzen mee vooraan. Iedereen eigenlijk, en zelfs Keel Scherpen. Die is aan het opschuiven richting strafschopgebied. Met zijn 2 meter en 6 centimeter is dat natuurlijk ook een wapen. Daar komt die corner. En aan alles en iedereen voorbij. Ik denk dat er nog wel een haartje bij was van een of andere Gent-speler. Inderdaad, zodat die bal buiten rolt en weer in corner. In het voordeel van Union. Wat een spanning. De druk van Union is enorm nu. Maar Gent, ja, dat puntje vasthouden is ook wel belangrijk natuurlijk. Want dan blijft het op gelijke hoogte van KV Mechelen. Raúl Floruč, die is in de strijd ook nog gegooid de laatste minuten. Floruč met de corner. Wie kan er koppen? En uiteindelijk is het, ik denk, Zorkan of is het Biondic? Biondic die kon koppen. En die bal gaat toch een meter of twee naast. Het was moeilijk om zijn hoofd zuiver tegen die bal te zetten. En die halve kopbal ging naast en zo gaan er weer wat seconden verloren voor Union. En Roef, ja, die is niet gehaast om die bal terug in het spel te brengen. Dat begrijpen we, want ik zei al dus dat Agent dat puntje ook best kan gebruiken. op de slotdag als zij naar Club Brugge moeten en KV Mechelen naar Sint-Truiden.

0: Daar is Union opnieuw. Met een diepe bal richting Biondic. En de tackle van Hashioka. De bal blijft daar nog even hangen voor de lijnrechter. En dan krijgen we nog een corner. Nee, de lijnrechter zegt dat Biondic die bal als laatste heeft geraakt. Die gaat daar niet mee akkoord. Dat kunnen we ook begrijpen. Met de tackle van Hashioka die nu ook uitvalt met krampen. Ja, ze vallen allemaal één voor één uit met krampen bij Agent. Hashioka met Biondic. En dan was het uiteindelijk de vlieger die leek hoekschop te maken. Maar nee, Biondic heeft die bal nog geraakt. En zo probeert Agent alle middelen boven te halen om toch dat punt hier thuis te houden. En als dat doelpunt niet valt, dan is Club Brugge natuurlijk kampioen. Philip Bormans is nog gespannen toe aan het kijken om te zien of dat doelpunt alsnog gaat vallen. Maar de tijd die tikt weg. Officieel nog een halve minuut. Maar er zal zeker nog een minuut, misschien zelfs twee minuten bij komen. Door al die krampen bij Agent. De bal is helemaal achterin nu bij Union met Leijzen. Leijzen naar Guilherme Smit. We zitten aan de linkerkant. De weg is nog ver. Camille van der Perre. Hij ziet wat ruimte aan de rechterkant bij Patrice. Maar die moet naar achter om die bal op te pikken. Het was geen zuivere paas van der Perre. En Burgess. Burgess ziet de ruimte aan de linkerkant. Maar Duverne had hij ook gezien. En kopt de bal weg. Guilherme Smit in duel met Cissé. De tijd is verstreken. Nu is het afwachten wat Vergoten nog gaat bijtellen. Want de 95 minuten die zitten er helemaal op nu. Zorkan met de ingooi. Leijzen. Zorkan. Zorgt hij nog eens voor een voorzet? Nee, houdt het kort. Tot bij Camille van der Perre. Van der Perre zoekt een afspeelpunt en vindt dat niet. Want zijn voorzet is matig. En valt in de handen van Davy Roef. Roef speelt Sonko aan. Sonko dan zonder risico. En dan wordt die bal gewoon buiten getrapt. Door Skoras. Ja, die geen kant meer op kan. Die kan echt niet meer. En is de wedstrijd nu afgefloten? Ja, inderdaad. Vergoten heeft afgefloten. De spelers van Gent gaan allemaal op de grond liggen. Maar dat wil dus zeggen dat Club Brugge kampioen is, Tom.
1: Het is hier helemaal door, want ze sprinten naar de aanhang. En dat betekent dat Club Brugge landskampioen is. En Bert, jij kon het daar allemaal dan dichtbij volgen, toch? Hij is meegesprint naar de overkant, veronderstel ik. Maar goed, Club Brugge is kampioen. Bert. Nee, is daar onder de voet gelopen, veronderstel ik. Het betekent dat Club Brugge dus kampioen is geworden. En ze staan er allemaal te springen. Het was ultra spannend daar beneden. Allemaal rond dat ene televisiescherm. En de 20e titel is een feit. Leko is aan het vieren samen met zijn assistent Nicolas Stil. Ik zei daarnet Wil Stil, maar die is hier niet aan het werk. Maar het is de andere Nicolas Stil. En dat betekent dat Club Brugge het eigenlijk niet zelf heeft gedaan. Maar goed, met dank aan
2: Agent. Ja, want die hebben 4 punten afhandig gemaakt van Union in de play-offs. Gelijk Ginder, dat was het eerste puntenverlies van Union nadat ze zo geweldig tegen Club hadden gespeeld thuis. En nu ook weer 4 punten afgepakt van Union. Ja, in Gent gaan ze het niet graag horen, maar ze hebben op een of andere manier Club Brugge mee helpen kampioen maken op die manier.
1: En zij moeten nu nog naar die galawedstrijd, naar Club Brugge. Voorlopig houden ze die 5e plaats vast, omdat ze ook een punt hebben, net als KV Mechelen. En omdat de AA Gent hoger is geëindigd in de competitie. 1 plaatsje hoger, 4 en 5. Daarom staat AA Gent nog altijd op plaats 5 voor die barragewedstrijd. En ja, gaat het zijn in die laatste wedstrijd. Maar dat is een moeilijke. Want dus, zoals ik al zei, zij moeten naar Club Brugge en KV Mechelen uit naar Sint-Truiden. Dat is ook geen gezondheidswandeling. Maar het is niet meer het Sint-Truiden van de vrolijke Canaries.
2: Nee, verre van. Want de laatste weken vooral verliezen. Alleen maar verliezen, sedert ze zeker zijn van die 3e plek. Dus daar moet KV Mechelen dan op hopen. En zich ook optrekken over aan wat ze hier nu hebben laten zien. De laatste 20 minuten. 2 keer toch teruggekomen tegen Club. Ja, natuurlijk wel heel efficiënt geweest. En een beetje op Danny van den Heuvel moeten rekenen om aan die gelijkmaker te komen. Maar niettemin toch. Het zal hen deugd doen. om op die manier naar Sint-Truiden te gaan. Maar goed, Gent moet naar Club Brugge. En Club, ja, dat zal maar mondjesmaat vieren, neem ik aan. Want ja, we willen toch afsluiten met een zege, neem ik dan aan. Want vanavond hebben ze dat hier niet kunnen doen. Dat hebben ze ook wel aan zichzelf te wijten.
1: Voor we naar hopelijk wat interviews gaan luisteren, kunnen we misschien snel afsluiten met Stef en Anderlecht. Is Anderlecht nu zeker van die vierde plaats of hebben ze het toch nog weggegeven, Stef Wijnands?
3: Nee, ze hebben het niet meer weggegeven. Integendeel, Bertaccini heeft in de toegevoegde tijd er nog 3-1 van gemaakt. Toen Sint-Truiden alles op alles zette. En Gotto zowaar nog heel dicht bij de 2-2 was. Maar hij kopte de bal over. Dat zou nog wat geweest zijn hier als hij hier gescoord had. Nee, Anderlecht is dus zeker van de vierde plaats. 34 punten. Gent en Mechelen allebei 30. Die kunnen er dus niet meer bij. En dus toch nog een heel klein succesje voor Anderlecht. Dat straks de tweede voorronde van de Europa League mag gaan vieren. 3-1 Anderlecht Sint-Truiden.
4: En dan gaan we het feest gaan verder volgen van Club Brugge in Mechelen, Tom.
1: Ja, die van Club Brugge nog altijd aan het vieren. Ook die van KV Mechelen zijn richting de grote rechthoeken getrokken om die fanatieke aanhang toch te gaan bedanken voor hun steun. Het is de laatste thuiswedstrijd. Het is een thuiswedstrijd geweest die in het voordeel is gelopen van Club Brugge. Maar in het slotkwartier, de laatste 20 minuten, heeft KV Mechelen dan toch nog eens de mouwen opgestroopt. En hebben ze nog een punt kunnen pakken dat misschien nog belangrijk kan zijn. Ondertussen zijn ook de t-shirts boven gehaald. Misschien waren die al klaar. Vorig seizoen hebben ze die moeten wegdoen. Want ik zie dat er 2025-2026 opstaat. En dat betekent dat die voor dit seizoen zijn.
2: Ja, zeker. Vorig jaar net niet. Dit seizoen wel. En daar is heel veel vreugde. Terecht ook, want ja, ze kunnen het zich eigenlijk met deze keer niet veroorloven om 2 jaar na elkaar de titel aan Union te laten. Dat gebeurt dus ook niet. Het is alleen zo dat ze aan Union toch wel een hele kwaaie klant hebben gehad. Kwaaier dan ze hadden gehoopt. En goed dat er toch zo'n team was zoals Union om dit Club Brugge naar het beste niveau te duwen. Want dat hebben ze wel laten zien in deze play-offs. Toch geen, wat is het? Het zal geen 27 op 30 worden. Want ze laten hier een vijfde punt toch liggen. En ze moeten nog 1 wedstrijd spelen. Maar ja, ze hebben vooral afgelopen zondag tegen Union laten zien van de beste ploeg in België te zijn. Dat staat buiten kijf.
1: U hoort het misschien op de achtergrond. Vuurwerk van achter het grote ledscherm. Voor de mensen die al op de achter de kazerne zijn geweest. Die kunnen zich dat een beetje voorstellen. En dat is dan vuurwerk, veronderstel ik, vanuit de Brugse kant. En vuurwerk zal er zeker ook wel zijn. Daar in Brugge zelf, waar toch duizenden mensen bij elkaar zijn gekomen om te gaan vieren. Die van Club Brugge rijden niet naar Jan Breydel. Gaan meteen naar het basecamp in Knokken om daar even een flesje te ontkurken, veronderstel ik. En dan kunnen ze die galawedstrijd aanvatten zondag. Ze hebben zelfs zonnebrillen met 2 sterren. Brandon Mechelen en Cisse Sandra. Davy Rigaud is ondertussen ook het terrein opgekomen. Is dit het afscheid van Rigaud? Ja, waarschijnlijk wel. Samen met Ivan Leko. Dat is een hele intense knuffel. Bob Madou, de CEO, zag ik ook al het terrein opkomen. Iedereen geniet ook. En Bart Verhagen, kijk, die wandelt nu op zijn gemakje vanaan de middenlijn. Wandelt hij naar de feestende massa. En dat zijn die op het terrein, de spelers, de technische staf, de medische staf. En dan ook die supporters die door het dolle heen zijn. Ze worden ook opgejut door de dansende spelers. Ook hier Madou, Bart Verhagen. Hun knuffel na die 20ste titel. En dat betekent dat het ook nog een lange nacht wordt voor iedereen die een blauw-zwart hart heeft. En uiteindelijk is het dan allemaal zondag te doen. Ook de schaal, de beker, die wordt vandaag nog niet uitgereikt. Dat wordt gehouden voor zondag. En dat scheelt dan ook wel een helikopter voor de Pro League. Dus qua besparen kan dat wel tellen.
2: Ja, en toch opvallend Rigaud en Leko in een ongelooflijk innige omhelzing. Want ja, er was toch wel wat kritiek op het moment dat Haaien ontslagen werd en dat Leko kwam. Supporters zeiden op dat moment, oh, dit is niet onze club. We waren daar helemaal niet mee akkoord. En er zal toch wel wat druk op gezeten hebben voor Ivan Leko. En je zag ook zijn uitzinnige vreugde. En ja, het was ook wel een beslissing van Rigaud. Mede van Rigaud om dit te gaan doen. Met één doel, kampioen worden. En dat is uiteindelijk gelukt op een moment dat het er naar uitzag. Na het verlies op Union van niet.
1: Bert is ondertussen helemaal naar beneden, is onder de voet gelopen daar door de juichende Bruggespelers. Bert, je hebt het allemaal meegemaakt. Misschien mag je iemand van KV Mechelen tussendoor doen, want die van Club Brugge zitten nog helemaal aan de overkant. Maar je hebt het daar allemaal wel intens mee beleefd.
5: Ja, dat is zeker zo. Het waren mooie beelden hier beneden, hoe ze allemaal op hun schermpjes zaten te kijken in de dugout. Maar je weet hoe dat gaat om. Daar zit een beetje vertraging op tegenwoordig met al die streaming. Dus het eerste verlossende signaal kwam van de radio, want wij weten het gewoon als eerst wanneer het in de andere wedstrijd is afgelopen. En dan kwam de vreugdeuitbarsting. Iedereen is naar de andere kant van het terrein gelopen. En ik merkte ook, Tom, dat aan deze kant van de tribune waar jij ook zit, dat er plots heel veel mensen waren die aanvankelijk geen sjaal om hadden. Uiteindelijk toch een blauw-zwarte sjaal hebben omgedaan. En nu duidelijk laten weten dat zij een supporter zijn van Club Brugge. Ik probeer even een speler van KV Mechelen erbij te halen met Ortwin de Wolf. En gelijk spel nog voor jullie. Ja, jullie hebben het niet kunnen voor gedaan krijgen dat Club Brugge hier geen kampioen is geworden. Stoort je dat?
6: Ja, toch wel, toch wel. Dat was een beetje het doel vandaag om Brugge niet zomaar een kampioen te laten worden. Ik denk dat we het ook wel heel moeilijk hebben gemaakt. Oké, op het einde dan zijn zij blij met het gelijkspel. Op zich voor ons ook. We gaan ook niet te veel risico nemen dan op het einde. Dus ik zeg het, als je ziet hoe de Brugge in vorm was de laatste weken, is het op zich wel een goede resultaat voor ons.
5: Ze waren hier net iets minder efficiënt dan vorige zondag bijvoorbeeld.
6: Ja, dat wel. Ja. Ik denk dat ze daar onder de bonden laten wijzen spreken. En, vandaag hebben we wel een beetje ons werk gehad. Zeker in de eerste helft. Was het een beetje zoeken. De tweede helft kwam ze ook direct uit de kleedkamer, heel fel. Maar toch blij dat we het deels over de streep getrokken hebben.
5: Ja, want jullie zitten er nog in, nog all to play voor volgende week. Ja, zondag.
6: Ja, zeker. Ja. Het is, op zich hebben we nog altijd een eigen handen. Allee, als we een prestatie kunnen neerzetten, aangezien dat Gent ook nog een moeilijke match heeft. Dus ik zeg het, op zich ligt alles nog open en moet er blijven in geloven.
5: Is de beste ploeg kampioen geworden?
6: Ja, sowieso. Ja.
5: Ja. Veel sterker dan Union. Vergelijk eens, jullie hebben vaak tegen gespeeld.
6: Het is op een andere manier. Qua organisatie is Union veel sterker. Maar ja, puur qua collectiviteit, individuele kwaliteit, is Brugge toch wel een ander niveau. Dus dat hebben ze weer bewezen. Want, ja.
5: Dankjewel, Ortwin. En veel succes. Zondag, je kijkt eens rondom mij, Tom, of er hier toevallig al een Bruggeling te zien is. Maar die zijn helaas nog allemaal veraf. Dat zal voor zo meteen zijn.
1: Nee, inderdaad. We zien iedereen daar aan het bezoekersvak nog altijd intens. Dat ze daar aan het vieren zijn. En dat is dan met man en macht. Iedereen die iets te maken heeft met Club Brugge. Die staat daar aan de overkant. Pascal Plouvy, die passeert daar. Die is altijd... Ja, Pascal. Bert.
7: Hij wil niet.
1: Hij wil altijd achter de schermen zijn ding doen. Hij is ook gewoon heel vaak in de kleedkamer te zien terwijl de wedstrijd aan de gang is. Maar ook voor hem, Uber Bruggeling, moet het toch wel iets betekenen.
2: Ja, zeker. Hè. Ik heb ermee samengespeeld in Antwerpen toen hij uitgeleend werd door de club. Maar via sterk verdedigend werk in Antwerpen uiteindelijk terug mocht naar club en kampioen werd. En heel zijn leven bij club gesleten en nog altijd bezig. En iemand die er geen doekjes rond wint. En dat zal ook tegen de spelers zo zijn. Op het moment dat het niet goed is, altijd en ook wel zeggen. En hem met de voetjes op de grond houden. Dus een belangrijke rol als materiaalman.
1: Nee, dat is waar. Geen bling-bling voor hem. Geen BV-status of dit of dat. Nee. You get what you see of you see what you get.
2: Ja, dat is het. Ja.
1: Dat is het bij Pascal Plouvy. Maar ik denk dat hij binnenkort toch op pensioen gaat.
2: Zou wel kunnen. Is denk ik van 1965. Dus wordt hij 62, 63 jaar. Ik weet niet of de voetbaljaren zwaar doorwegen. En het vroeger mogen op pensioen gaan. Maar het zal misschien nog wel een aantal jaren.
1: Hij doet het met hart en ziel. Ja. Hij doet het heel graag. Dus is ook heel graag gezien door de spelers en de supporters. Dus
8: Dat is wel heel leuk. Daar beneden staan ze al een hele tijd ook met een ruiker bloemen klaar voor iemand van Club Brugge. Maar ja, die blijven ginder helemaal aan de hoekschopvlag vieren. En ik ga ervan uit dat er nog wel wat flessen in de kleedkamer klaargezet zijn voor de spelers van Club Brugge. Er komt nog een bekende jongen aangewandeld. Bert, wil je die nog een vraag stellen?
5: Dat ga ik zeker proberen en hij wil ook even stoppen, dankjewel. Benito Raman, hoe voelt het dat Club Brugge hier kampioen wordt op jullie terrein?
9: Ja, ik denk dat ik heb het net ook gezegd. Ik denk dat niemand het graag heeft dat een club gewoon ergens kampioen wordt. Maar ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn. En Brugge is gewoon veruit de sterkste ploeg dit jaar. Dus proficiat aan Brugge. Maar oké, het is niet leuk dat het hier gebeurt. Maar anders was het sowieso volgende week gebeurd. Dus daar hebben we niks op te zeggen. En we hebben alles aan gedaan om het te verhinderen. En dat hebben we ook gedaan. Alleen heeft de jongen laten afweten.
5: Zeker in de tweede helft waren jullie een stuk beter dan in de eerste. Hè? Toen was het allemaal wat magertjes.
9: Ja, maar ik denk dat ze ook geen risico hebben willen nemen om hier punten te laten liggen. En op het einde moesten ze wel iets meer gaan drukken. Maar ik denk dat ze zodra ze wisten dat het in Gent 0-0 was, hebben ze de bal achteruit gespeeld. Dus we kunnen er niet veel aan doen.
5: Hoe zie je het voor zondag nu, voor jullie?
9: Ja, ik denk wij moeten beter doen als Gent om plaats 5 veilig te stellen. Dus we zullen wel zien wat Gent kan in Brugge. Maar het is gewoon aan ons. Hè. Wij moeten proberen die match nog te winnen.
5: Ik kan eens lief kijken en vriendelijk gaan vragen dat zo'n allerbeste beentje nog een keer voorzetten aan de Bruggeling.
9: Ja, nee, ik heb dat net ook gezegd. Ik denk daar en achter de goal zijn dat nog mensen met niveau natuurlijk. Want daar links achter de goal, achter de tribune, krijg je weer van die verwensingen. Maar dat zijn dan mensen die het niet goed snappen. Maar dat was in Bruggen ook zo. Ik sta daar hoger dan. Maar proficiat aan Bruggen. Ik denk wel dat ze nog zullen winnen om zeker tegen Gent te winnen.
5: Vervelend voor jou. Hopen dat Gent het minder goed doet dan jullie volgende week.
9: Ja, dat is ons eigen fout. Door in Gent en door in Anderlecht eigenlijk punten laten liggen. Maar het is nu zo. We hebben een mooi seizoen gehad met een bekroning op play-off 1. En we zullen wel zien hoe dat loopt. Dus.
5: Dankjewel Benito Raman. Ik zie dat Brugse spelers stilaan naar deze kant ook komen, Tom. Dus ik ga daar ook een keertje op zoek.
8: Ja, inderdaad. Ze gaan nog even naar dat vak dat eigenlijk voor KV Mechelen is bestemd. Maar zoals we eerder al aangaven, overal duiken supporters op van de Club Brugge. Die toch nog aan een kaartje zijn geraakt in het vak van KVM. En kijk eens aan, dat is toch een duizendtal. Ja, misschien net iets minder dan supporters van de club. Ja, hier ook beneden aan de rechterkant allemaal Brugge supporters. En die worden ook nog eens begroet door de spelers van de Club Brugge. Die dat t-shirt dus aan hebben met die twee sterren. Brandon Mechelen had ook een zonnebril aan met op elke glas, donker glas, een gouden ster. Dus het leeft zeker wel bij Club Brugge om dan volgend seizoen het embleem een beetje aan te passen. En zo komen ze stilaan richting de supporters die hier op de hoofdtribune staan. Komen ze stilaan richting de dugout en de kleedkamer. En kunnen we hopelijk zometeen eens de eerste reactie horen van iemand van Club Brugge. Hans van Aken zie ik komen.
5: Ja, dat klopt. Ja. Hans van Aken is er intussen bijgekomen. Hans, hoe voelt het die tweede ster die er eindelijk is?
10: Geweldig, hè. Ik denk dat het hoofddoel was dit jaar. En, we hebben nog steeds moeten zoeken vandaag uiteindelijk. Maar kijk, dat is, het is de zevende voor mezelf. Het blijft een onbeschrijfelijk gevoel en inderdaad, die tweede ster maakt het dan weer extra speciaal.
5: Vorige week, vorige zondag zo efficiënt en dat wilde vandaag maar niet lukken. Hè? Jullie hadden het veel sneller kunnen afmaken.
10: Ja, klopt. Ik denk vooral Carlos hier in de tweede helft nog twee keer op de keeper, denk ik. Dat zijn echt de momenten die je moet afmaken, want je ziet één foutje en ze komen terug in die wedstrijd en die laatste 5 minuten is ook een beetje de hinker op twee gedachten. We horen dat 0-0 is bij Union. Dus je wilt ook niet helemaal open gaan gooien om nog een derde tegen te krijgen. Dus veel emotie, veel gedoe in die laatste 5 à 10 minuten. Maar eens dat afgefloten werd, we moesten hier ook nog wachten langs de zijlijn. Maar dat maakt allemaal niet meer uit. Dus kampioen en dik verdiend ook.
5: Hoe belangrijk is Ivan Leko geweest in dat succes die er in de loop van het seizoen is bijgekomen?
10: Heel belangrijk. Ik denk dat iedereen belangrijk is in dit verhaal. Hè. Dus je wint nooit een titel alleen. Ik denk dat we ook heel veel credits bijvoorbeeld aan Christos kunnen geven, die ongelooflijk seizoen elke match beslissend is geweest. Maar ook hij heeft ons nodig en iedereen heeft elkaar nodig om dit te bereiken. En ik heb het meer van de play-offs gezegd, je moet een momentum creëren in die play-offs. waren goed begonnen. Die match op Union heeft, was even een teleurstelling. Maar daarna hebben we gewoon, zoals coaches zegt, all in gegaan. En dat heeft ons geholpen om, om in één rechte lijn naar dat kampioenschap te gaan.
5: Mag het wild zijn vandaag of is dat voor zondag? Mag het wild zijn vandaag of is dat voor zondag?
10: Het mag heel wild zijn, vandaag. Dus,
5: laat je gaan, dankjewel.
10: Het maakt niet meer uit nu. Dus we gaan er zondag nog staan, maar de volgende twee dagen mag het echt niet meer uit.
5: Geniet ervan, dankjewel.
0: En zat is toch mooi voor Hans van Aken samen met Brandon Mechelen. 7 titels, redelijk indrukwekkend voor Club Brugge. En dat zijn dus 2 iconen. Bart Verhagen is ook iedereen een handje aan het geven. Hopelijk ook onze Bert Sterks een handje komen geven. Gaat hij het doen? Hij gaat het doen.
5: Dikke proficiat, Bart Verhagen. De tweede ster. Is er iets waar jullie al heel lang naartoe werken? Naar dat de tweede sterretje op het shirt. Hoe voelt het nu het er eindelijk is?
11: Ja, maar...
5: Het staat er nog niet op bij jou.
11: Nee, maar het was niet dat dat zoiets was van een idee fixen, helemaal niet. Maar ja, het is nooit gedacht dat we zoveel titels gingen halen op die termijn. Daar moet ik eerlijk in zijn. We hadden een heel andere planning en een heel rustige planning. Als we dat 1 keer op de 3 jaar hadden gedaan, was dat ook goed geweest. En waren we daar heel blij mee geweest. Maar natuurlijk vandaag heel blij. En ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf. En bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie is tiert van plezier. En dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar. En dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
5: Is het fijner om kampioen te worden na een inhaalrace en er op het einde over te gaan?
11: Oh, ik weet dat niet. Eerlijk gezegd. We mogen blij zijn dat we dat kunnen doen. Hè. Dus dat mogelijk was en dat we er staan waar we vandaag staan. Maar alle respect en, voor Union. Die hebben een schitterend parcours, een schitterend seizoen gedaan. Mooi in Europa uitgedaan. Ze hebben hun perfect in de Champions League laten zien. Beker gewonnen. En ze vice-kampioen. Ja, chapeau, hè. Dat is een topteam ook.
5: Er waren moeilijkere maanden ook in de loop van het seizoen. Wat was het geheim om nu in die play-offs zo sterk voor de dag te komen?
11: Ja, dat is een hele machine die rond dat elftal staat. En dat niet alleen fysisch in orde zijn, mentaal ook fris genoeg zijn. Ook de manier van voetballen op het juiste moment kunnen brengen wanneer dat je dat moet brengen. En de win-after-win, ik denk dat dat nu wel in Club Brugge echt wel geïnstitutionaliseerd is. Niet blij zijn met 1 overwinning of met een mooie wedstrijd. Maar doorgaan en blijven winnen, dat is een topteam, is dat eenmaal ben je dat verschuldigd. En dat is een mentaliteit die er al langer aan gebouwd is. En die vandaag wel, denk ik, in Club Brugge aanwezig is. Alle dagen.
5: Hoe belangrijk was de trainerswissel om dit succes te kunnen verwezenlijken?
11: Ja, die was belangrijk. Gezien het feit dat wij een tijdje al aan het zoeken waren naar het voetbal dat wij wilden brengen. Waarvoor de ploeg ook gekocht was. Waar ook de spelers waren bijeengezet. En wij wilden dominant voetbal zien op de helft van de tegenstrever. Met hoge druk, met hoge pressing. Met snel verticaal voetbal. En dat is er ook uitgekomen. We wisten dat Ivan dat kon brengen. Dat is veeleisend zijn naar de spelers op dat moment. Het is niet altijd even vrolijk. En omdat die veeleisendheid natuurlijk heel wat vraagt. Maar hij heeft dat gebracht. Hij heeft dat schitterend gedaan. Op heel korte termijn heeft hij dat resultaat gehaald. En ik ben daar heel veel respect voor dat hij dat zo gedaan heeft.
5: Hoe lang kan je hier nu van genieten? Want er ligt wel wat werk op de plank. Ja? Aflopende contracten. Spelers die mogelijk een groter transfer kunnen maken. Die Virgo. Gaat weg?
11: Wow, tuurlijk geniet ik daarvan. Ik ga daar heel lang van genieten. Door als ik naar Basecamp rij in Westkapelle, zal dat absoluut vrolijker zijn dan dat je geen kampioen bent. En dat geeft moed, hè. Kampioenspelen geeft u moed, zin om het nog beter te doen. En dat is denk ik inherent aan Club Brugge. Niet tevreden zijn met wat we vandaag hebben, maar beter te doen. En te durven dromen. En we gaan Champions League spelen. Daar willen we echt wel weer meedoen en proberen in die final 24 wereld te geraken en misschien de 16 te geraken. De loting, ja, we zullen wel zien wat die loting is. Maar we weten dat we tegen elk team wel kunnen voetballen. En dat met lef brengen, met durf brengen. Dat is Club Brugge vandaag. En daar staan we voor. En in de competitie, ja, ons uiterste best doen, hè, voor de titel weer te pakken. Hè, en in hetzelfde in de beker. Dat is een topteam. En dat is eigen aan Club Brugge.
5: Zonder te pieken naar play-offs volgend jaar.
11: Ja, zonder te pieken naar play-offs. Maar daardoor kan je waarschijnlijk ook in die Europese competitie je wedstrijden, zeker op het einde, wanneer er knock-out fases zijn, heb je dan ook niet die druk waar je veel belangrijke wedstrijden speelt. Dus het seizoen is een heel ander seizoen dat je moet voorbereiden.
5: Moet je huiswerk dan sneller klaar zijn? Geen halve punten?
11: We zijn er al heel lang mee bezig, zoals met heel veel transfers. Ze hebben dikwijls een jaar op voor.

0: aan bezig. We hebben heel veel spelers die bij ons gekomen zijn, waar we al een jaar mee aan het praten zijn, dat ze komen en dat ze weten dat dat, als ze dat samen met ons de volgende stap in hun carrière willen zetten, dan weten ze dat heel goed. En is dat heel doordacht. Stankovic, Yashari was zo iemand. Maar ook vele eigen jeugdspelers die wij door laten groeien. De achterlinie vandaag was helemaal van ons. Buiten Joël, maar Joël kwam ook van Next. Dus ook doorgeschoven. Dus ja, dat is een planning. Maar dat is een planning die wij als inherent aan een topploeg die je moet doen, zeker in een kleiner land zoals België, is continu plannen, continu dat goed voorbereiden. En dat doen we met heel veel bekwame professionele mensen. En dat geeft mij een heel goed gevoel. En dat de risico's die genomen worden, dat ze heel berekend zijn.
1: Maar vanavond even niet plannen, geniet van een fijne nacht.
0: Dank u wel.
2: Voilà, dat is zeer goed gezegd. Het einde hier stilaan van Club Brugge. Terwijl Vermont nog altijd orkestmeester speelt. Samen met Stankovic. En wat anderen met Sique en Tresoldi. Die hebben een iPhone al bij. En die wandelen terug. Feeststemming dus bij Club Brugge voor hun 20ste landstitel. De 7e in 11 jaar. Dat is toch redelijk indrukwekkend. Bedankt Wim de Koning voor de babbels hier. En misschien als Bert nog iemand kan oppikken, dan hoor je dat zo meteen.
3: Indrukwekkend, inderdaad. En dankjewel om het ons allemaal te laten meevolgen. Daar was het natuurlijk een kleine explosie. Er was ook nog de explosie in Brugge, want ook in Jan Breidel zijn er heel veel mensen samengetroept om het daar te volgen. Dat klonk zo, kleine impressie. Ook daar hebben ze het dus allemaal kunnen volgen. We gaan Solwijks erbij nemen en misschien krijg je straks nog iets van in Mechelen. Sportza.

0: Much against everyone's advice van Solwijk. We gaan opnieuw naar Bert. Bert, wie heb je?
1: Romeo Vermand, hoe voelt het om hier te staan?
2: Geweldig. Als kind van huis om heel je leven met Club Brugge te spelen. En dan de 20e titel mee aan geholpen te hebben. Dat is geweldig.
1: En je had er een behoorlijk aandeel in, hè? Als je naar de statistiek over het hele seizoen kijkt. Je hebt er wel je rollen.
2: Nee, inderdaad. Het is, zoals je zegt, het is niet dat ik gewoon op de bank gezeten heb. Natuurlijk, dat kan ook gebeuren. Maar ik heb dit seizoen zeker meer aan mijn steen bijgedragen. Vorig jaar de beker gewonnen met club. En dit jaar was het wel echt een must voor mij om die titel binnen te halen. Dus het voelde super, super, super geweldig om dat nu te kunnen bereikt hebben. En ja, vanavond is het echt genieten gewoon.
1: Zoals je zei, je was er niet altijd bij in de basis tijdens de play-offs. Met welke ogen heb je naar het niveau van club gekeken tijdens die play-offs? Want dat was wel wat.
2: Ja, met heel grote ogen natuurlijk. Ik denk dat als onze ploeg echt op top is, zoals dat we, ik denk zeker de laatste twee matchen gezien hebben, dat het, ja, dat zijn wij niet te stoppen. Ik denk de match thuis tegen Union was geweldig. En natuurlijk mag je niet vergeten, het is een thuismatch. En de supporters hebben ons daar echt enorm, enorm, enorm in gedreven. En dan vandaag ook, ja, je weet, niet gemakkelijk. Kampioenenmatch is altijd wat raar. Maar uiteindelijk ja, is het, hebben we het geflikt met een gelijkspel. En de rest ja, maakt allemaal niet uit.
1: Hoe waren die laatste minuten eigenlijk toen jullie moesten wachten op het eindsignaal in Gent?
2: Heel, heel bizar. Omdat je... Ja, je hebt sowieso een ontgoocheling omdat je gelijk speelt. En omdat je wist als je ging winnen dat je sowieso ja, kampioen was. Dus het was echt gewoon voor mij heel veel stress, heel veel emotie. Ik had ook zelfs geen zin om dat de match te kijken, omdat me dan enkel meer zou opjagen. Dus ik heb gewoon echt in spanning afgewacht. En ja, kijk, dan puur emoties en heel veel vreugde.
1: Eerlijk gezegd, ik ruikel een beetje bier. Wat brengt de nacht?
2: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop smijten. Dus ik denk dat de nacht een... ja, dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg. Want het is heel speciaal. Een 20e titel, een tweede ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.

0: zullen vier mooie dagen worden. Hè? Nog een galawedstrijdje op zondag, vol huis.
1: Ja, inderdaad. Natuurlijk willen we die ook winnen. Maar ik denk dat vooral vanavond echt gewoon genieten wordt.
0: Het mag met kleine oogjes dan zondag.
1: Ja, inderdaad. Voor deze keer wel.
0: Vooruit, geniet ervan. Dankjewel.

0: Always the last to know van Delamitri. Maar je hebt het al gehoord, denk ik. En als je toch nog niet weet, dan vertel ik het nog één keer. Club Brugge is opnieuw kampioen van België voor de 20ste keer jubileum-editie. Dus je hebt het hier bij Sportza op Radio 1 allemaal kunnen volgen. Fijne avond nog.
1: Jubilair 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korte. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste titel in de geschiedenis van de club. Maar Tom Boudeweel, het werd wel nog spannend daar in Mechelen.
5: Ja, het was een superspannende ontknoping van deze titelstrijd. Omdat Club Brugge zelf twee keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union, de enige andere titelkandidaat, nog langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus een minuut of vijf in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de tweede keer in deze play-offs op een scoreloos gelijkspel. En zo dus de 20ste landstitel ondertussen voor Brugge. Dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht. En in race om kansen ook. Tsolis en Trezol, die de twee topschutters, die bracht de club twee keer voor. Van Brederode maakte twee keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel verdient na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze zomer weer rechtstreeks de Champions League in.
4: Dankjewel, Tom. En Anderlecht heeft zich verzekerd van de 4e plaats in de stand. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg Revelatie Sint-Truiden. Dat is de 3e in het klassement met 3-1 vanavond. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht niet meer inhalen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat het Grondwettelijk Hof een maatregel van minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid heeft geschorst. Die had beslist dat asielzoekers die geen opvangplaats konden vinden niet langer financiële steun via het OCMW konden krijgen om zelf een woning te huren. Het Hof oordeelt nu dat die optie moet blijven bestaan, omdat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Het oordeel komt niet als een verrassing, zegt Thomas Willekes van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
6: De Raad van State was namelijk ook al erg kritisch over deze wetswijziging. En met een kritisch advies van de Raad van State, als dat niet wordt gevolgd, kan je wel verwachten dat het Grondwettelijk Hof daarna die wet zal annuleren. Dus het is ook simpelweg juridisch gezien een heel erg zwakke wet die ook

0: openstond voor legitieme kritieken die dan tot deze annulatie van het Grondwettelijk Hof leidt.
1: En in de Nederlandse stad Utrecht zijn vanavond duizenden mensen meegegaan in een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze riepen op om asielzoekers niet met alle zonden te overladen en hen op een menselijke manier op te vangen in afwachting van een procedure of ze in Nederland kunnen blijven of niet. De voorbije weken was protest van tegenstanders van opvangcentra uit de hand gelopen. Er werd amok gemaakt, brand gesticht en vernielingen aangebracht. Dat was onder meer het geval in Loosdrecht, een dorp tussen Utrecht en Hilversum. Daarom stapten in Utrecht vanavond duizenden mensen mee in een solidariteitsmars. Vannacht rustig en licht bewolkt, rond 9 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg vanavond aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf twee keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus een minuut of vijf in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de tweede keer in deze playoffs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge. Dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de twee topschutters, zij brachten de club twee keer voor. Van Brederode maakte twee keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel, verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding, twee weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
2: En bij een 20e landstitel hoort een tweede ster boven het embleem van de club. Aanvoerder Hans van Aken is blij dat hij er eindelijk komt.
4: Ja, geweldig, hè. Ik denk dat dat het hoofddoel was dit jaar. En, we hebben nog steeds moeten zoeken vandaag uiteindelijk. Maar kijk, dat is, het is de zevende voor mezelf. Maar het blijft een onbeschrijfelijk gevoel. En inderdaad, die tweede ster maakt het dan weer extra speciaal.
2: En feest bij de supporters uiteraard.
5: Fantastisch! Ronduit, fantastisch!
6: Welverdiend.
7: Zalen, de echte winnaar.
8: Zot. Twee sterretjes!
9: Wat moet ik zeggen?
8: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
2: Het lijkt een lange nacht te worden in Brugge. En Anderlecht heeft zich verzekerd van de vierde plaats in de stand en Europees voetbal na 3-1 winst tegen Sint-Truiden. De stemming van de zogenoemde programmawet met daarin de centenindex in het federale parlement is verschoven naar volgende week. Het lukt de oppositiepartij Anders om de wet opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Volgende week is er dan de stemming en als de wet wordt aangenomen kan die zogenoemde centenindex vanaf juni al toegepast worden. In Anderlecht heeft de gemeenteraad vanavond gedebatteerd over de felbesproken panoreportage van woensdagavond. Daaruit bleek dat PS, de PS-schepen voor huisvesting, de toewijzing van sociale woningen beïnvloedt. Verschillende oppositiepartijen vroegen vanavond dat de schepen een stap opzij zou zetten. Er is ondertussen een gerechtelijk onderzoek ook opgestart. De burgemeester van Anderlecht nam het op voor zijn partijgenoot en riep voorlopig op om het onderzoek af te wachten. En

0: geen voorbarige conclusies te trekken. En de 7 Belgen die waren opgepakt in Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vrijdag namiddag vanuit Turkije weer aan in ons land. De ordediensten in Israël traden hardhandig op. Er is ook sprake van seksuele intimidatie en geweld. En dat is een bewuste strategie van het Israëlische leger, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
1: Ze willen vooral afschrikken zodat dit soort provocaties, in hun woorden, niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
0: Vannacht rustig en licht bewolkt, rond 9 graden. Morgen zonnig en warm tot 27 graden. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt zomers, met veel zon en warme temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
2: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Zeer goedemorgen en welkom bij de radio.

0: Beats International met Dub Be Good To Me.
1: De wereld van Sophie.
0: Niet zo lang geleden lazen wij in de krant over een bijzonder fenomeen dat vaker lijkt voor te komen. Een fenomeen is het in de wereld.

0: Zowel in Brussel als in Antwerpen werden centra geopend ter ondersteuning van mensen die aan chemseks doen. Want het is geen hobby zonder gevaren, zo blijkt. En daar gaan we het over hebben vandaag met Tom Plateau. Een zeer goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent als seksuoloog verbonden aan de polykliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, waar dat nieuwe interdisciplinaire chemsekscenter in Antwerpen gevestigd is. Waarom was er zo'n interdisciplinair centrum nodig?
1: Wel, de voorbije periode, jaren wel al eigenlijk, zien we een stijging van het aantal mensen die een grote impact ervaren naar aanleiding van hun chemseksgebruik. Er is ook... we zijn overtuigd nood aan een gespecialiseerde ondersteuning. Nu, voor alle duidelijkheid, het is een centrum dat is opgericht binnen de werking van onze polykliniek. Het is geen aparte locatie met een apart centrum. Mm-hmm. Het is eigenlijk een formalisering van een aantal van het werk met een aantal collega's dat we al een aantal jaar aan het doen zijn. Een verpleegkundige, artsen, psychologen, seksuoloog, die eigenlijk al een aantal jaren rond het thema werken. En dan nu wilden we dat een beetje formaliseren in een interdisciplinair chemsekscenter.
0: Het zal voor veel mensen een totaal nieuw begrip zijn. Chemseks, wat is dat eigenlijk?
1: Ik kan me voorstellen dat veel mensen het inderdaad nog niet gehoord hebben. Chemseks is een bijzondere vorm van seks en drugs. Geseksualiseerd druggebruik. En het zou kunnen dat ik drugs, middelen dat ik dat een beetje door elkaar ga gebruiken. We bedoelen eigenlijk altijd hetzelfde. Nu, het is natuurlijk niet zomaar twee witte wijntjes om wat in de stemming te geraken of een jointje om wat relaxed te worden alvorens seksueel contact te hebben. Het gaat over specifieke middelen die gebruikt worden en vaak ook wel in een specifieke context.
0: Oké. Welke drugs, waarover spreken we dan?
1: Daar zitten we al eigenlijk op een eerste wat lastig punt. Er is op zich internationaal weinig overeenstemming over wat nu juist de definitie is. We zien een aantal middelen die eigenlijk algemeen beschouwd worden als, noem het universeel, waar we zien dat eigenlijk alle onderzoekers en klinici het wel over eens zijn dat dat kernmiddelen zijn die binnen chemseks worden gebruikt. En dan is dat in de eerste plaats crystal meth, GHB en GBL. Dat is een vloeistof die gedronken wordt. En een derde product is catinones. En dat is eigenlijk een verzamelterm voor een aantal synthetische designerdrugs. Zoals 2-MMC, 3-MMC, 4-MEC enzovoort.
0: Harde drugs.
1: Sowieso. Ja, het is wat ik zeg niet een meer softe drugs die worden genomen. Wat we daarnaast ook zien, dus naast de kerndrugs, zijn er afhankelijk van de regio, afhankelijk van de landen, zijn er nog een aantal andere middelen die meer genomen worden. Als we kijken naar de Belgische of Vlaamse context, dan spreken we bijvoorbeeld over amfetamines, speed, cocaïne, omwille van de grote beschikbaarheid, ketamine en ecstasy, die eigenlijk ook vaak binnen de chemsekscontext worden gebruikt.
0: Het zijn verschillende soorten drugs. De ene zal dan meer zijn om ontspanning te bieden. Het andere zal dan meer zijn om een soort intensivering te ervaren.
1: Dat klopt. Er zijn een aantal middelen die vooral gericht zijn op het verhogen van de energie. Die stimulantia, die eigenlijk vooral meer drive geven. Denken we bijvoorbeeld aan crystal met cocaïne, amfetamines. Dat zijn echt middelen die veel energie geven. Kijken we naar een middel als GHB, GBL, wat trouwens twee verschillende producten zijn, maar die heel dicht in werking tegen elkaar liggen. Dat zit in de categorie ook waar ook alcohol in zit. Dat geeft wat meer ontremmende effecten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ecstasy geeft een gevoel van connectie, een empathisch gevoel. Zit in de categorie van de empathogenen. Een aantal catinones vooral combineren een aantal van die, van nature eigenlijk al een aantal van die effecten. Met name het energie- en empathisch effect, waardoor het natuurlijk aantrekkelijk of prettig kan lijken om dat te gebruiken in een seksuele context.
0: U zei het gaat over specifieke drugs in een zeer specifieke context. Over welke context spreken we dan? Waar zien we dat er aan chemseks wordt gedaan?
1: Wel, ik denk dat de eerste signalen zo'n beetje... signaal is niet het juiste woord. Eerst, als we terugkijken, is dat wellicht al meer dan 20 jaar geleden dat in opkomst kwam met die middelen, het gebruik van die middelen in een seksuele context. Waarbij dat eigenlijk...

0: eigenlijk ja, bijna 10 jaar later pas in de wetenschappelijke wereld en in hulpverlening eigenlijk nog pas een aantal jaar later is naar boven gekomen. Het was initieel ook heel duidelijk beperkt tot de gay community. De eerste definities die werden genoemd gingen ook uit van bepaalde middelen bij in de gay community of een beperkte groep van de gay community, want het is zeker niet per se uitgebreid naar iedereen. Maar dat was wel onderdeel. En de seksuele context was dan ook vaak met wisselende partners, verschillende partners tijdens groepseks en feestjes.
1: Ah ja, oké. Maar dus dat is nu aan het verbreden. Hebben jullie ergens zicht op hoeveel mensen dit doen of over hoeveel mensen dit gaat?
0: Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ik heb er juist ook een beetje proberen te duiden waar het verschil ligt in welke middelen dat al dan niet als chemsexdrugs worden gezien. Als we dus kijken naar onderzoeken, want ik denk vooral in onderzoek is het belangrijk om een strikte definitie te hebben, zodat je een juist cijfer kunt geven. Maar als er daar weinig overeenstemming is over de definitie en over welke middelen juist gebruikt worden, is dat al wat wisselend. Dan is er ook nog het aspect natuurlijk van wat wij de referentieperiode noemen. Als je mensen gaat bevragen, heb je chemseks gehad? Is dat dan in de laatste maand, is dat in de laatste 6 maanden, het laatste jaar, of heb je dat ooit gehad? Mm-hmm. Dus het is op dat vlak soms moeilijk om daar echt een definitie of een juiste prevalentie, hoeveel dat het voorkomt, om dat op te plakken. Nu, recent zijn er toch een aantal pogingen gebeurd. Zo was er nog niet zo lang geleden een artikel is er gepubliceerd waar een soort overzicht werd gegeven van 328 studies, denk ik, die specifiek naar chemseks gingen kijken en de prevalentie. In totaal, denk ik, ging het over meer dan 380.000 mensen. En men kwam uit op...
1: In ons land?
0: Nee, internationaal. Ah ja, okay. Dus,
1: internationaal, oké. Okay.
0: Internationaal. En dat... die kwamen uit op een prevalentie van 22% van de homoseksuele mannen die chemseks had gedaan. Mm. Het is wel zo, als we naar bepaalde populaties, bepaalde subgroepen gaan kijken, dat het percentage wellicht lager ligt. Bij anderen zal het wellicht hoger liggen.
1: Ja. Die centra die nu geopend zijn in Brussel en in Antwerpen, die zijn er omdat het toeneemt, omdat de impact ook blijkt toe te nemen. Hoe valt dat te verklaren, dat meer mensen aan chemseks lijken te doen?
0: Wel, het is natuurlijk zo dat een aantal mensen op zoek gaan naar seksuele... om hun seksleven te versterken, te verbeteren, intenser te maken, langer te laten duren of soms te vergemakkelijken. Dus ik denk dat dat een aantal redenen zijn waarom dat mensen daarmee starten. De middelen zijn ook beschikbaar. Het is toegankelijk. En hoe meer mensen het doen, hoe toegankelijker het er wordt. En hoe meer mensen natuurlijk ook in aanraking komen daarmee. Dus ik denk dat dat een stuk van de verklaring is waarom dat inderdaad dat meer en meer voorkomt.
1: Is dat de voornaamste motivatie waarom mensen beginnen seks en drugs te combineren om tot een soort summum te komen, een optimalisering van de seksuele beleving?
0: In een ideaal scenario wel. Dat zien we toch heel vaak, dat een heel aantal mensen dat aangeven als reden om daarmee te starten. Nu, er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die vanuit andere motieven starten. Die we dan misschien traditioneel of kunnen bekijken als iets minder positieve motivaties of motieven. Denk aan gevoel van schaamte dat je wilt overwinnen. Een trauma dat dan ergens onderin ligt of onder ligt. Dat is natuurlijk wel al heel vergaand. Schuld, schaamte, gêne.
1: Remmingen.
0: Die worden opgeworpen, die ze willen wegkrijgen. Dat soort zaken zijn natuurlijk ook motivatie.
1: Ja, ja, dan gaat het eigenlijk meer over een soort verdoven om tot een soort seksuele beleving te komen.
0: Dat is zo. En ik denk, wat we in de loop van zo'n traject zien van mensen, is dat het wel wat verschilt en dat het evolueert. De oorspronkelijke motivatie, ik probeer ook vaak aan mensen, als ik mensen spreek en mensen zie, uit te leggen. Er is natuurlijk niemand die start met het idee van laat mij dat nu eens nemen, zodat ik daar enorm veel negatieve impact ga van ervaren. De eerste motivatie is eigenlijk altijd vanuit, heel vaak vanuit een positieve aspect. Het voordeel. En voor alle duidelijkheid, de meeste mensen slagen er ook wellicht in om die positieve aspecten ook blijvend te laten belangrijker zijn of ervaren dan de negatieve aspecten. Bij een aantal mensen dat er inderdaad problemen optreden, dat die meer en meer impact ervaren. Bij een aantal mensen zal dat ook niet het geval zijn.
1: Mm-hmm. Over die impact

0: wil ik het dadelijk zeker hebben. Nog even zetten. Chemsex, is dat iets wat één op één in een privécontext thuis beleefd wordt? Of is dat per definitie ook in een groepsgebeuren?
1: Ja, oorspronkelijk werd het dus beschreven als iets een groepsgebeuren. Maar we zien ook meer en meer dat het bijvoorbeeld in clubs... Dan kun je inderdaad zeggen, het is meer groepsgebeuren. Het kan ook op privéfeestjes waar dan... 8 à 10, 12 mensen misschien aanwezig zijn. Maar het komt ook voor in 1-op-1 dates. En we zien tegenwoordig zelfs ook mensen... We zien ook mensen die dat alleen thuis doen. Ook in de seksuele context, want ze gaan dan bijvoorbeeld naar porno kijken en masturberen. Maar het is niet zozeer seks met anderen.
0: Mm-hmm. Is dit iets wat mensen... is doen een paar keren per jaar, omdat het feest is... Zal ik dat maar zeggen? Of is dit iets wat mensen, wat op een bepaald moment je seksuele beleving wordt, waarop je uitsluitend nog dit doet?
1: Dat is een heel interessante vraag. En ik denk dat is wellicht genuanceerd te beantwoorden. Vanuit mijn positie natuurlijk als hulpverlener-onderzoeker zie ik vooral de mensen die daardoor of daarmee in de problemen komen of als het als een probleem gaan ervaren. Wellicht is er een hele grote groep die ik niet zie. Enfin, daar ben ik zelf zeker van dat er een hele grote groep is die niet tot bij ons komt. En er zijn wellicht dus een heel aantal mensen die erin slagen om een vorm van controle te kunnen houden, om een vorm van dat iets extra toevoegt aan uw seksuele beleving. Tegelijkertijd houdt natuurlijk elk gebruik van die middelen in de seksuele context wel het potentieel in van negatieve impact.
0: Verslaving dan?
1: Verslaving is een terminologie die ik zelf niet zo graag of makkelijk gebruik. Ik probeer in eerste instantie te kijken naar het gedrag van de mensen. Ik zie ook een heel aantal mensen die bijvoorbeeld een heel weekend onder invloed kunnen zijn en chemsex hebben. Maar eens het weekend voorbij is, door de week natuurlijk wel moeten recupereren en een terugslag daarvan krijgen. Maar eigenlijk door de week veel minder... moeilijkheden en cravings ervaren aan die drugs, wat een beetje in tegenstelling is tot de klassieke, traditionele verslavingsideeën die we daar hebben. Nu, het is wel zo dat het volgend weekend terug eraan komt, triggert dat blijkbaar wel van alles, want opnieuw krijgen ze dan wel heel sterke zin om opnieuw aan chemsex te gaan doen.
0: Ja, een heel weekend. In sommige gevallen bestrijkt dit het hele weekend. Het is niet een avondje uit.
1: Nee, voor sommige mensen zal het dan wellicht wel zijn. Mm-hmm. Een aantal mensen die ik zelf zie, dan spreken we inderdaad over 48 uur of langer.
0: Wauw.
1: Onafgebroken.
0: Ja. Ja. De gevaren, ja, die lijken me voor een groot deel voor de hand te liggen. Hard drugs, dat komt met grote gevaren. Overdosis, zijn dat de dingen waar we dan over spreken?
1: Ja, er zijn een aantal aspecten van de gezondheid natuurlijk die onder druk kunnen komen te staan. Denken we inderdaad aan druggerelateerde fysieke gezondheidsklachten, zoals inderdaad wat je zegt, die overdosis. Maar evengoed zien we een aantal mensen of zien we mensen die drugs injecteren. En als mensen starten met de chemsex om dat in het begin te doen en eerst vrijdagavond bij wijze van spreken een eerste keer injecteren of slemmen, zoals dat genoemd wordt, dan zal dat wellicht nog goed gaan. Maar als je een volgende en nog een volgende en nog een volgende injectie wilt zetten, dan, je bent al onder invloed, dan gaat dat wellicht moeilijker en moeilijker. En dan zien we ook wel dat mensen infecties krijgen door die injecties of door het slemmen. En dat is nog een gezondheidsklacht. We kunnen bijvoorbeeld ook denken aan issues met seksuele gezondheid, seksueel overdraagbare infecties oplopen, HIV oplopen... omwille van het seksueel risico dat er dan gelopen wordt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: We denken ook aan consent bijvoorbeeld. Toestemming om seks te hebben is natuurlijk heel moeilijk als je onder invloed bent. En een laatste aspect van de gezondheid is dan eigenlijk ook het mentale. We zien veel mensen met angst, depressie,
0: omdat
1: paranoïde.
0: Hard drugs vaak met een lelijke kater komen die dat ook in de hand kunnen werken.
1: Ja, in twee richtingen. Het is aan de ene kant omdat het inderdaad... op die manier, maar het is ook omgekeerd. Mensen voelen zich niet goed en gaan dan middelen gebruiken om zich wat beter te voelen, om wat meer energie te krijgen, om wat meer drive te hebben.
0: Ja. Is er ook een impact op je verdere seksuele beleving? Want ik neem aan, als je ooit een soort super intense seksualiteit hebt beleefd, dat het moeilijk is om

0: terug te keren naar een gewone, nuchtere seks dan?
1: Nuchtere seks of een andere seksualiteitsbeleving. Het is inderdaad, dat is een heel moeilijke zoektocht voor heel veel mensen. Het is zo dat een seksualiteitsbeleving onder invloed van die middelen, hè, als mensen dan een middel nemen, snuiven, roken, injecteren, dan is dat eigenlijk een instant effect en een heel fel effect dat ze gaan ervaren. Als je natuurlijk kijkt naar een nuchtere seksualiteitsbeleving, die intensiteit, die rush instant, die gaan we niet kunnen krijgen. Dus dat moet eigenlijk ingevuld worden door andere aspecten die veel trager komen. Hè. Een oprechte connectie, meer emotionele lading, dat kan zeker een stukje vervangen, maar dat komt niet meteen. Dat duurt veel langer, dat gaat veel trager. Dus dat, denk een deel van het traject dat we met mensen dan afleggen, heeft dan toch ook wel wat te maken met het proberen zoeken naar ja, wat kan seksualiteit dan nog betekenen voor jou.
0: Mm-hmm. En wanneer je zegt, de mensen bij wie de impact groot wordt op het leven, die komen bij ons terecht, dan gaat het over die gevallen waar drugs een te groot probleem wordt, een te grote impact heeft op het dagelijkse leven?
1: Ja, mensen ervaren soms grote problemen in hun dagelijks leven, relationeel, hè, uw relatie bijvoorbeeld. Als uw partner vaak onder invloed is of regelmatig aan gymseks doet, kan uw relatie onder druk komen te staan. Of professioneel, hè, mensen die dan een heel weekend aan gymseks hebben gedaan, die dan door de week eigenlijk moeten recupereren en waardoor dat uw functioneren ook op uw werk wel wat.
0: Slaapgebrek, simpelweg, dat alleen al.
1: Vervreemding, hè, is nog iets wat dan al eens genoemd wordt. Stel dat je inderdaad een heel week of toch een deel van de week moet recupereren, ja, dan slaag je er niet in om met vrienden af te spreken. Je skipt wel eens een familiefeest of familiebezoek enzovoort. En op den duur heb je alleen nog maar contact met mensen die ook aan gymseks doen. Het is een soort patroon wat soms wel wat moeilijk te doorbreken is. Want als je dan het idee hebt van ik wil eigenlijk stoppen, ik wil dit weekend niet aan gymseks doen en je hebt geen alternatieven, je hebt geen andere dingen om je weekend in te vullen, dan zitten mensen eigenlijk te wachten, bij wijze van spreken, in de zetel te wachten tot het weekend voorbij is. En ja, dat kun je 1, 2, 3 weekends doen, maar ja, dan is het toch wel moeilijk om dat vol te houden.
0: Mm. Ondersteuning vinden ze dan bij jullie in dat interdisciplinaire of bij dat interdisciplinaire team. Daar gaan we dadelijk verder op in, hoe jullie dan te werk gaan. Misschien eerst even wat muziek en dan gaan we eens luisteren naar het verhaal van Gerrit, die in de wereld van de gemseks opgezogen raakte, dusdanig dat hij niet anders kon dan op een gegeven moment hulp zoeken. Dat is voor zometeen.
2: Radio 1.

0: een memory, be a blade. De wereld van Sophie. Over chemseks hebben we het vandaag. Geen chemseks, C-A-M, maar seks onder invloed van chems, chemicals, chemicaliën, harddrugs in feite. In Brussel en Antwerpen openden twee interdisciplinaire centra de deuren om mensen die aan chemseks doen te ondersteunen en te begeleiden. Want de groep mensen die het doet, groeit. En zoals je kan raden, is het niet geheel zonder gevaar. Chemseks wordt beleefd per twee, per drie, soms in groep, bij iemand thuis of in een club. Sommigen gebruiken de drugs om te ontspannen. Anderen willen er net iets extra stevig kunnen invliegen. Maar allemaal zoeken ze uiteindelijk de ultieme roes op. Gerrit is 54, doet al 10 jaar aan chemseks. Zowel één op één als in seksclubs. Wat begon met 1,5 bolletje ecstasy 10 jaar geleden, mondde uit in een bandeloos bestaan waarin seks en drugs onlosmakelijk met elkaar verbonden raakten. En waarbij Gerrit haast niet meer weet waar hij nu het meest verslaafd aan is. De chems of de seks. Vincent Bilot sprak met hem.
1: Chemseks is eigenlijk geen taboe meer. Ik denk dat heel veel mensen daar mee bezig zijn. Daarom niet dagelijks, maar toch wel wekelijks als seksuele beleving in het algemeen. Het is zodanig aanwezig in de maatschappij. Het bestaat sowieso in de gay-scene als in de hetero-scene. De mensen die je tegenkomt in de chemsekswereld, dat zijn mensen uit alle lagen van de maatschappij. Dat gaat van een werkloze persoon naar een katerpersoon. En het staat op niemand zijn gezicht geschreven. Het is gewoon niet meer weg te denken. Niets meer weg te denken. Ik ben er eigenlijk 10 jaar geleden ingerold. Aan 44 jaar met de eerste keer een halve bol te nemen. Ecstasy bol. En toen ik de eerste keer die halve bol gebruikte, dan was het voor mij totaal onbekend van het vervolg ervan. En binnen de 6 maand zat de eerste naald in mijn ader. Toegediend van iemand anders. Dus je hebt verschillende dingen om intraveneus te gebruiken. De eerste keer hadden ze mij Tina in de naald gedaan, of Ice. Dus zodanig verslavend en echt te gek. En dan had je op dat ogenblik ook 4-MEC. Dat is dan overgegaan naar 3-MMC, wat dan de miauw miauw werd genoemd. Te gek. En daarna 3-CMC, cocaïne, heroïne, miauw miauw, crystal meth, Tina, ice, 3-MMC, 2-CMC. Dat zijn synthetische drugs. Ik ben voor 10 jaar gestart met het eerste halve pilletje. En sindsdien heb ik enkel nog seks gehad met het gebruik van gems. Het is gewoon opvallend hoe het verschil er is met drugs of met gems een seksuele beleving te hebben of

zonder die gems. We moeten niet overstoeven, hè? Helemaal niet, hè? Maar het is gewoon een totaal andere beleving. Ja, het is gewoon veel intenser. Veel intenser. En je hebt de neiging om een beetje af te wijken naar BDSM of bondage of weet ik veel wat. Ook in de hetero-scene bestaat dat met slaafjes en meesters. En er zijn ook bepaalde clubs voor swingersclubs en zo. En van het moment dat je eigenlijk in die vibe terechtkomt van het gemseksverhaal, dan ja, dat is gewoon een bepaalde vibe waar je in terechtkomt die zodanig exciting is en je zodanig een kick geeft om gemseks te hebben met iemand anders. Alle grenzen vallen eigenlijk weg. Of heel veel grenzen vallen weg. Van het moment dat je gaat iemand contacteren op een datingsite, applicatie via Grindr of Planet Romeo of etc., weet je na de derde vraag of dat die gems friendly is of niet. Dat is heel simpel. Binnen de drie zinnetjes die er passeren, is de derde zin nog vies bij gems friendly. En dan ga je gewoon met die mensen verder. Omdat je eigenlijk gewoon geen seks meer hebt zonder iets te gebruiken. En je weet ook op voorhand wat je wil doen met die andere persoon, hoe dat draaiboek zou in elkaar steken. Wat jullie samen zouden gebruiken, dat is ook iets dat direct ter sprake komt en de manier hoe dat je het zou gebruiken. En ja, dat gaat van een one-on-one of dat gaat naar een groepsactiviteit, zeg maar. En dan kan je ofwel privé gaan bij iemand, ofwel gebeurt dat in een club, hè. Je hebt clubs waar gewoon een café gebeuren is, waar je ook van achter dan een beetje kan gaan spelen. Maar je hebt ook clubs waar alleen maar seks is. In clubs is het gewoon algemeen bekend dat mensen gems gebruiken. Ik vermoed dat er 80% van de aanwezige gems gebruikt en 20% niet. Gewoon omdat ja, in een club kan er heel veel, gigantisch veel. Waar vroeger moest neergekeken worden op dat mag niet en dat mag niet, wordt het gewoon openbaar geduld, ik zal het zo zeggen. Die bazen kunnen gewoon niet anders of toelaten. Dan wordt het ook opgeschreven met een open blaadje van kijk, oké, jij hebt dit gebruikt om dit uur, jij hebt dat gebruikt om dat uur. En eigenlijk is de controle van de ene buddy naar de andere buddy is meestal wel oké, tenminste in het begin van de avond. Tot op een bepaald ogenblik dat het dan escaleert. En ja, je doet eigenlijk waar je zelf zin in hebt. En dan begin je te potelen, zeg maar, aan iemand die jou aanstaat. En dat wordt heel duidelijk aanvaard of niet aanvaard. Dus het is direct het handje die komt van ga weg. Of het wordt gewoon toegestaan. Je hebt ook playrooms waar er effectief een matras of meerdere matrassen bij elkaar hangen met een spiegelpaleis boven. En dat ja, iedereen met iedereen seks heeft. Het is eigenlijk zo dat door de gems te gebruiken dat je veel minder makkelijk klaarkomt, sowieso. En het klaarkomen is op zich niet meer zo echt van belang. Het lukt ook meestal niet. Dat is het verhaal achter gemseks. Dat is het, je kan masturberen zoveel als dat je wilt. Als je niet tot een hoogtepunt geraakt, kom je er gewoon weg niet. Ik geef een voorbeeld bij cocaïne. Is het ook zo dat heel veel mensen die cocaïne gebruiken, die hebben gewoon geen erectie meer, omdat het spel niet meer marcheert. En dan gaan ze een complementair middeltje gebruiken. Ja, het ene middel lokt het andere uit. Ik kan mij bijvoorbeeld ook niet inbeelden dat ik naar een seksbuddy of een seksfeestje zou gaan zonder een erectiemiddel te nemen. En er zijn ook producten die je in je penis kan spuiten bijvoorbeeld om volledig stijf te staan. Het kost een beetje geld, maar dan is het maar zo. Je weet eigenlijk in het begin niet of totaal niet van wat de gevolgen ervan zijn. Maar al heel snel weet je dat het niet oké is. In de zin van, je bent je nachtrust volledig aan het verspelen. Je slaapt een uur of twee, drie. Je bent van sommige

0: vaker zien. Het begint eigenlijk met een gevoel misschien van eenzaamheid, een existentiële eenzaamheid. Zoeken naar connectie. Eigenlijk heel snel verzeild geraken in die seksuele connectie. Middelen gebruiken waardoor dat er mensen soms meer en meer doorschieten in problematisch gebruik met echt een impact op hun leven, waar we het er straks ook al over gaan.
1: Mm-hmm. Hij zocht hulp toen hij merkte dat het niet meer ging. Is dat vaker het moment waarop mensen bijvoorbeeld bij jullie terechtkomen, een soort crisispunt dat ze bereiken?
0: Wel, het is inderdaad vaak zo dat mensen heel lang het idee hebben of het gevoel kunnen houden dat het allemaal nog wel oké is. Hè. Ze zien mensen rondom zich die misschien nog verder geëvolueerd zijn, waardoor dat ze misschien vinden van zichzelf dat bij hen nog wel meevalt. Op een bepaald moment, als er dan een crisis ontstaat, hè, denk aan iemand die HIV oploopt, zijn job verliest, zijn relatie stopt of in een overdosis in het ziekenhuis terechtkomt, dan op dat moment natuurlijk kunnen mensen voor zichzelf wel aanvoelen of ervaren van ja, zo kan het niet verder. Ik denk dat Gerrit het ook in zijn verhaal zo wat vertelde. Dat zijn vaak momenten waarop dat mensen zich denken van het kan zo niet verder, dus ofwel probeer ik zelf een aantal dingen te veranderen. Als dat niet lukt, kunnen ze hulp zoeken. Mm-hmm. Heel belangrijk, denk ik, daarbij is die crisismomenten, omdat dat echt een sterke motivatie triggert om dan iets te veranderen.
1: Mm-hmm. Hoe gaan jullie te werk of waaruit kan een begeleiding bestaan van mensen die bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde dan terechtkomen?
0: Wel, het is zo dat we mensen gaan, als ze bij ons zich aanmelden, zullen we kijken hoe de huidige situatie is, wat een beetje hun doelstellingen kunnen zijn in de toekomst. Het is niet zo dat mensen per definitie moeten stoppen met middelen. Ik weet dat andere organisaties, andere diensten daar misschien anders zullen over denken. En ik kan mij ook voorstellen dat bijvoorbeeld in een residentiële setting waar mensen opgenomen zijn voor een bepaalde periode, dat daar niet kan getolereerd worden dat er mensen ook nog gebruiken of dat er een herval is. Bij ons is het niet zo dat het per definitie is dat mensen moeten stoppen. Mensen mogen ook of kunnen ook geholpen worden als ze niet het directe doel hebben om te stoppen.
1: Als ze gewoon controle willen houden over de situatie.
0: Ja. En nog veel vaker zien we mensen die gewoon, zoals Gerrit ook zei, het gevoel hebben dat het zo niet verder kan. Mensen hoeven ook geen specifieke, concrete hulpvraag hebben op het moment dat ze zich bij ons aanmelden. Dat is een onderdeel, denk ik, van het traject. En wat we dan met hen zullen doen, is eigenlijk op een heel praktische, concrete manier proberen we te kijken naar, ja, als je bepaalde doelen wilt stellen, hoe kunnen die bereiken? Welke acties kunnen ondernemen om dat doel te stellen?
1: Mm-hmm.
0: Belangrijk, en dat is natuurlijk ook niet per se verschillend van andere gedragsverandering, een doelstelling die mensen zichzelf opleggen. Ik denk dat het belangrijk is dat die aan de ene kant ambitieus moet zijn, of ambitieus genoeg moet zijn, zodat mensen toch moeite moeten doen om hun doelstelling te bereiken, maar tegelijk moeten ze ook realistisch zijn.
1: Mm-hmm.
0: Een doelstelling die niet realistisch is en niet haalbaar is, kunt proberen om te zeggen vanaf nu ga ik nooit nog iets van middelen gebruiken. Als dat 1, 2, 3 keer niet lukt, dan laten mensen soms hun doelstelling ook schieten.
1: Totaal ontmoedigend als je inderdaad de grote stappen wil zetten. Jullie hebben ook een app, Bud. Wat kan je met die app doen?
0: Wel, die app hebben we ontwikkeld in tussen pakweg 2019. Die is gelanceerd in 2022. Globaal bestaat die uit twee grote onderdelen. Er is één wat meer statisch, noemen wij dat stuk, met informatie. Je kan daar heel veel informatie vinden over de specifieke middelen die mensen gebruiken, combinaties van middelen en de extra risico's die verbonden zijn aan het combineren van middelen. Daar zitten artikels in met achtergrondinformatie, getuigenissen, wat extra informatie over wat te doen in geval van nood en een stukje rond hulpverlening zit daarin.
1: Mm-hmm.
0: Naast dat informatiegedeelte is er ook een stukje individuele ondersteuning, waarin mensen eigenlijk ondersteund worden om bewuster om te gaan met chemsexgedrag met minder impact. Concreet betekent dat, we gaan mensen een beetje ondersteunen en helpen, wat tools aanreiken om, als we aan chemsex willen doen, om dat op voorhand te plannen, om daar iets rond te organiseren.
1: Om het voor te bereiden.
0: Het is belangrijk, denk ik, als... Ik zal zelden of nooit, eigenlijk nooit tegen mensen zeggen dat ze niet meer aan chemsex mogen doen. Alleen hoop ik dat mensen, als ze dan aan chemsex doen, dat ze er op zijn minst op een positieve manier, min of meer positieve manier, op kunnen terugkijken achteraf.
1: Hoe bereid je zoiets voor? Wat moet je je dan voornemen?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is inderdaad om een plan te hebben en je plan uit te voeren. Hè. Dan kun je achteraf terugkijken met een meer

0: positief gevoel. Als je geen plan hebt, dan is het vaak meer een negatief gevoel. Heb je een plan en voer je het niet uit, dan is het vaak ook een negatieve gevoel dat mensen achteraf daarop terugkijken. Hoe gaat er dat plannen? Ja, vaak heel erg concreet. Hè. Welke middelen wil ik gebruiken? Welke middelen wil ik zeker niet gebruiken? Hoe zorg ik dat ik terug thuis geraak? Wanneer wil ik stoppen? Welke seksuele maatregelen neem ik om de risico's te beperken? Enzovoort. Dat is eigenlijk heel vaak erg concreet, zo concreet mogelijk.
1: Ook dat helpt om de controle in handen te houden, in eigen handen te houden. Heel erg belangrijk. We gaan straks nog verder praten. Alvast kan ik meegeven dat mensen met vragen of nood aan hulp terecht kunnen bij chemsex@itg.be, als ik het goed heb. Chemsex is dan CHEM en seks is met een X. Tom, je blijft nog even zitten voor mochten er extra vragen binnenkomen. Alvast, nu al, heel erg bedankt voor de duiding. Tom Plateau, seksuoloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat kondigde president Donald Trump aan met een bericht op zijn platform Truth Social. Daarin had hij het ook over de Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij zegt een goede verstandhouding te hebben. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse defensieminister Piet Hegseth vorige week aankondigde juist troepen weg te willen halen uit Polen. Na een ruzie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kondigde de VS ook al aan troepen te zullen terughalen uit Duitsland. De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vrijdag namiddag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. Ze getuigen allemaal van een zeer hardhandig optreden van de ordediensten. Een aantal van hen spreekt ook van seksuele intimidatie en geweld. Het harde optreden is bewust, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
2: Ze willen vooral afschrikken zodat dit soort provocaties, in hun woorden, niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
1: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat is een voorstel van Vooruit en het is donderdagavond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Op dit moment kan je je fiets meenemen op de trein, maar in de daluren betaal je daar €3 voor en in de spits €5. De combinatie fiets en trein wordt steeds populairder. Vorig jaar maakten er 550.000 reizigers gebruik van en dat waren er 14% meer dan in 2024. In de resolutie die werd gestemd vragen de Kamerleden ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam gisteravond wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club uiteindelijk nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was. Dat op dat moment aan het spelen was tegen AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd daar 0-0, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van club, is de titel meer dan verdiend.
3: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
1: Vannacht is het licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
4: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goeiemorgen.

0: met jou.
1: Floris, Francis, Arthur en Wolfje.
2: De wereld van Sophie.
1: We hebben het over chemsex deze voormiddag. Nu, op korte tijd in Brussel en in Antwerpen, centra geopend zijn voor mensen die er ondersteuning of hulp bij nodig hebben. Chemsex, dat is seks onder invloed van chems, chemicaliën, drugs dus. En het blijkt op gang te maken. Het fenomeen date doet zich voornamelijk voor in de wereld van mannen die seks hebben met mannen. Maar het breidt zich uit. Ook onder swingers bijvoorbeeld blijkt het een ding te zijn. En het is belangrijk om het erover te hebben, want het is niet geheel zonder gevaar. In het vorige uur hadden we het er al zeer uitgebreid over. Mocht je daar stukken gemist hebben, dan kan je die gesprekken altijd herbeluisteren via het Radio 1-kanaal van VRT Max. In april kwam in Nederland bij NPO Doc de documentaire film Fuck Drugs uit. Een film is dat van Jesse Blekemolen, daarover, over chemsex. En in die documentaire zie je drie mannen van verschillende generaties hun grenzen verkennen en verleggen. Je volgt hen in hun dagelijkse leven en je ziet wat chemsex hen brengt. Anke van Meer sprak met Jesse Blekemolen over waarom hij de documentaire maakte en wat hij ontdekte over de wereld van seksfeestjes onder invloed van drugs.
3: Hoe vaak heb je eigenlijk seks per week?
4: 1. Ik heb 1 keer seks per week.
3: Wanneer?
4: Het hele weekend.
5: Het idee voor deze documentaire is eigenlijk ontstaan omdat ik onderweg was voor een andere documentaire. De vorige documentaire die ik heb gemaakt ging over swingen. En ik zat samen met de researcher in de auto. Dat is ook een gay man. En we hebben allebei een open relatie. En toen bespraken we eigenlijk wat wij vooral tegenkwamen op de gay dating apps. En dat waren chills. Dat is een ander woord voor chemsexfeestjes. En toen bespraken we eigenlijk allebei, we zien dit zoveel voorbij komen. We voelden ook allebei op onze eigen manier een bepaalde aantrekking ertoe, maar hadden het niet gedaan. En toen dachten wij van hoe komt het nou dat wij die aantrekking heel erg voelen? En toen dachten we, laten we dit gaan onderzoeken en een documentaire over maken.
4: Het is een soort van woeste aantrekkingskracht en verliefdheid tegelijkertijd, terwijl je lichaam tintelt in brand. En wanneer jullie elkaar dan in elkaars ogen aankijken, dan voelt het alsof er zoveel gezegd wordt. Dat je dat dan met een random persoon hebt, terwijl je een soort van wervelwind aan gevoelens hebt gehad die je niet alleen maar mentaal voelt, maar ook zeg maar lichamelijk. Ik denk dat dat zeg maar hetgeen is dat seksfeestjes zo leuk maakt. Dat je dat gewoon met iemand random kan hebben aan de drugs.
5: De documentaire Fuck Drugs volgt dus drie verschillende queer mannen. Davo van 21, Anthony van 35 en Erik van 63. Drie totaal verschillende mannen die op een eigen manier elkaar toch vinden in chemsex en aan chemsex doen.
6: De allereerste keer dat ik op een chemsexfeest ben uitgenodigd, dat was in Berlijn tijdens Vossum. Toen was ik nog nuchter en de anderen gebruikten wel drugs om me heen. Dus dat was wel spannend.
5: Ja, in de documentaire hebben we geprobeerd laag voor laag af te pellen. Oké, chemsex is seks onder invloed van drugs. Dat is best wel heftig, maar hoe komt het dat mensen deze vrij extreme vorm doen? Wat we heel erg geprobeerd hebben in de documentaire is ook de kijker onderdeel maken van wat gebeurt er nou op zo'n feestje zonder dat het plat wordt. Dus je hebt in mijn optiek 2 manieren waarop je dat in beeld kan brengen. Of je gaat echt daadwerkelijk naar zo'n chill of een campsexfeestje toe. Of je gaat de kijker ook meenemen in een soort van zintuigelijke ervaring van hoe voelt het, wat gebeurt er, wat doet drugs met je, wat gebeurt er dan in combinatie met seks. En daarmee nemen we eigenlijk de kijker een beetje mee in een reis van wat gebeurt er en gaan we steeds verder in wat zit er eigenlijk achter. En dat is bij alle drie de mannen die we volgen in 3 verschillende leeftijden heel anders.
4: Op een gegeven moment merk je ook gewoon dat je lichaam zeg maar qua hijgen gewoon op elkaar beginnen te synchroniseren. Als je bezig bent op een gegeven moment, als het echt zo goed is, dan ben je echt gewoon zeg maar synchroon aan het hijgen. De warmte van die andere persoons lichaam, geuren die je normaal niet zou opmerken.
7: En dat is waar die chems en die seks bij elkaar komen. Doordat je die chems neemt, ontstaat er een soort gezamenlijk gevoel dat je zin hebt om met elkaar te zijn. En niet alleen maar met één iemand, maar met iedereen eigenlijk die er is. Dus er ontstaat echt een soort groepsgevoel op een heel ander soort level.
5: Wat wij heel erg hebben geprobeerd te doen is echt eerst onderzoeken waar hebben we het nou over. Komt het inderdaad zoveel voor zoals wij dat zien op onze apps? En we zijn echt gewoon met heel veel mensen gaan praten, het hele land doorgegaan. Naar heel veel queer plekken geweest om een ouderwetse poster op te hangen met Wanna Talk About Chemsex. En daar kon je dan het 06-nummer, een speciaal 06-nummer van afhalen. En zo kwamen we langzaam steeds meer in contact met verschillende mensen. En dan ga je heel veel praten en vertrouwen opbouwen. En vooral samen onderzoeken of mensen dat ook echt willen, maar ook aankunnen om dit straks wel publiekelijk, want het gaat wel over seks en drugs, straks in een documentaire te belanden.
7: Maar hoeveel feestjes heb ik gedaan? Nou, 50 of zo?
4: Ik ben nu zeg maar 13 jaar chills aan het doen. Als ik een schatting moet maken, 376.
5: Jeez. Onze eerste idee was eigenlijk dat we, ja, allebei ooit wel een keer op een campsexfeestje zouden belanden. Omdat we de aantrekking heel erg voelden. Voor mij was eigenlijk de reden om de hoeveelheid drugs die er worden gebruikt, maar wel het soort van, ja, ik noem het ook een beetje het paradijs van vrije seks, dat vond ik vrij aantrekkelijk. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, en dat is ook iets heel persoonlijks, denk ik, dat hoe meer we in het maken van de film kwamen, hoe meer ik eigenlijk dacht van, ja, kortstondig is het een paradijs, maar op de lange termijn, zeker in combinatie met de middelen die worden gebruikt, zou dit voor mij niet werken en zou het balans in mijn leven, denk ik, de andere kant op gooien. Dus hoe verder we in het proces kwamen, hoe meer ik dacht van, dit moet ik niet doen. Ik moet hiervan wegblijven.
7: Ik wil alles proberen, weet je wel. Nou, toen heb ik dat gedaan. En ja, als je dat eenmaal een keer hebt gedaan, dan vergeet je dat eigenlijk nooit meer.
5: Het is een soort van waanzinnig. Ja, het is de max, zeg maar. En ik denk dat voor mij persoonlijk, als dat een max is en je hebt elke keer dat nodig om daar te komen, dan, ja, op een gegeven moment kan je bijna geen nuchter seks meer hebben. En ik denk dat ik ook gewoon nuchter seks wil blijven hebben.
7: Het is eigenlijk ook een waanzinnige geluksboost. Dat is het eigenlijk. Je wordt gewoon mega gelukkig.
5: Wat eigenlijk wel heel bijzonder was tijdens het maken van deze film, is dat ik er gewoon achter kwam dat chemsex in eerste instantie best wel wat verder van me af leek te staan. Niet zozeer op het seksaspect, maar wel op het drugsaspect. En wat ik ontdekte eigenlijk, we waren al een hele dag aan het interviewen. En ja, dan ga je ook afbellen van, wat is de kern eigenlijk? Waarom doet in dit geval Erik wat hij doet en wat vindt hij daar? Hij vertelde eigenlijk over zijn gevoel van onwaarde. Dat hij altijd zoekend is naar zijn plek in deze wereld. Dat hij ook het gevoel heeft dat hij soms er niet mag zijn. Of dat hij het moeilijk vindt om dingen te accepteren. Of dat hij een soort van moet overcompenseren om gezien te worden. Ja, daar werd ik eigenlijk totaal door overvallen. Dat wat hij vindt in de chemsex, dat doe ik op een hele andere manier. En dat is in mijn geval dat ik heel hard werk en daarmee een soort escape heb en een stukje verdoof en ook een stukje overcompensatie doen. Maar en waar we misschien in eerste instantie wat verder van elkaar af leken te staan, kwam ineens, ja, ik kreeg gewoon een keiharde spiegel in me snuffert gedouwd. En daar, ja, dat zit ook in de film en werd ik best door overvallen.
7: Ik denk dat die chemsex een gevolg is van wie je bent en hoe je ook gevormd bent als mens en hoe je als kind je altijd hebt moeten indekken tegen mogelijke afwijzing en het diep geworteld gevoel van onwaarde of zo. Ik weet niet wat het is.
0: Maar dat komt ergens vandaan.
7: In mij zit een soort afschuwelijke ijsvlakte die maar niet ontdooit. En die ik zelf dus ook in stand hou. En nu kom ik er langzaam achter dat het aan mij is om te zeggen dat genoeg is geweest of zo. Ja, dan ga ik altijd huilen. Dat zo is. Want dat vind ik eigenlijk heel erg dat zo is. Ja, dat je jezelf dat aandoet een leven lang. Ik bedoel, ik ben 61 en ik heb dat nog eigenlijk niet op orde.
3: Zeg maar, wat jij zegt over dat, sorry, over dat overcompenseren, dat herken ik ook heel erg. Omdat je altijd zo, het is nooit, ik weet niet, het zit zo in elke vezel.
5: Ik denk dat je gewoon op hele jonge leeftijd meekrijgt dat als je afwijkt van de norm, dat je het gewoon heel zwaar gaat krijgen. En dat zit in subtiele dingen. Dat er toch vaak, in mijn geval bijvoorbeeld, wel eens homo wordt gezegd. Of dat ook een soort van scenario is wat wordt geschetst, dat als je queer of anders bent, dat is gewoon niet een fijn iets wat je gewoon je hele leven toegestopt krijgt, zeg maar.
4: Mijn vader die nam het heel goed op. Maar mijn moeder, ja, die is een beetje gelovig en Jamaicaan. En in die cultuur is het niet heel erg geaccepteerd om gay te zijn. Zij was er niet heel blij mee en ze heeft zich in slaap gehuild naast me.
5: Ik denk dat die niet-acceptatie, wat vandaag de dag nog steeds leeft en misschien soms ook wel eens groter lijkt te worden met alle thema's die er spelen, dat heeft als uiting dat we een escape zoeken om er gewoon te mogen zijn. En de een doet dat dus in werk, de ander doet dat in sport. En weer de ander doet dat in chemsex.
4: Op de chills is echt gewoon entertainen. Een beetje uitsloven. Grappig doen, leuk gevonden willen worden. Maar de binnenste laag van wie ik echt ben, ik laat niet snel mijn kern zien.
5: We willen helemaal niet verheerlijken. Ga allemaal chemsexen of het is slecht. De film kiest er ook heel erg bewust voor. Er is geen eindpunt. Het is ook iets heel persoonlijks of je het wel of niet zou doen. Wat ik altijd in mijn achterhoofd heb gehouden bij het maken is, volgens mij wil je snappen wat daarachter zit. En ik geloof dat ook wel wat meer in überhaupt alle thema's in die er spelen in de wereld en hoe we tegenover elkaar staan, dat we soms wat meer moeten begrijpen uit iemand anders perspectief waarom doen we wat we doen in plaats van meteen te reageren. En dat, nou ja, dat heb ik ook heel erg geprobeerd bij deze film.
1: Jesse Blekemolen maakte de film Fuck Drugs over de wereld van de chemsex. Een documentaire is dat van NPO Doc.
2: Radio 1.

0: Love van Personal Trainer was dat.
1: De wereld van Sophie.
0: Over chemseks hebben we deze voormiddag. Seks onder invloed van drugs. In enkele maanden tijd zijn zowel in Brussel als in Antwerpen centra geopend voor mensen die aan chemseks doen en die daar ondersteuning of hulp bij nodig hebben. Chemicaliën, drugs, daar gaat het over, inderdaad. Ik ben nog steeds in gesprek met Tom Plateau, seksuoloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Je hebt meegeluisterd naar de reportage net over de documentaire. Heel pakkend vond ik de opmerking van die man die in de wereld van de chemseks eindelijk een plek lijkt te vinden om aanvaarding te vinden, om een zekere vrijheid te beleven. Is dat wel vaker het geval bij mensen die aan chemseks doen, dat dat een onderliggende motivatie is?
2: Het klopt natuurlijk dat een aantal mensen een stukje connectie vindt met mensen die hetzelfde doen. Het is een belangrijk aspect. En die aanvaarding, Het klopt inderdaad dat we, en ik denk dat dat mooi terugkwam in de reportage, dat het zichzelf goed voelen, het zelf in een groep zich voelen dat je daarbij hoort, dat is iets heel, heel erg belangrijk. En we weten ook dat er een vorm van eenzaamheid vaak aan de basis ligt van chemseksgebruik. Die eenzaamheid wordt vaak ook wel gevoed door ervaringen uit het verleden. Kan u misschien problemen of traumatische, moeilijke ervaringen in de kindertijd. Maar dat gaat inderdaad ook over maatschappelijke ervaringen. Hoe heb je coming out bijvoorbeeld als homo-man gehad? Hoe moeilijk is dat geweest in het opgroeien? Dat maakt dat mensen eigenlijk een heel sterk gevoel van erbij horen. Belonging, zoals dat dan in Engels wordt genoemd, is een heel sterke factor die daar een rol in speelt.
0: Ja, ironisch genoeg kan het, als het uit de hand loopt, het beleven van die chemseks net ook weer die eenzaamheid dan gaan versterken?
2: Klopt, ja. Dit is een heel lastig en opnieuw, heel veel mensen zullen er niet per se helemaal in zichzelf in verliezen. We behouden een zekere vorm van controle. Maar we zien inderdaad een aantal mensen die echt ook een hele zware impact ervaren. Eigenlijk ook een stukje alleen daarin blijven of terugkomen te staan. Want inderdaad, heel dat traject en op den duur gaat het alleen nog maar over uw eigen beleving, uw eigen ervaring. En dan kunnen mensen zich daar ook heel erg eenzaam in voelen.
0: Maakt het denk ik ook extra moeilijk om daar terug uit te stappen? Want als je stopt met het gaan naar chemseksfeestjes of het opzoeken van chemsekscontacten, het is niet alleen stoppen met drugs of seks, het is ook afscheid nemen van een vrijheid, van een vriendenkring, van een vrije tijdsbesteding. Je verliest veel.
2: Ja, dat klopt. En ik denk dat dan ook een deel van de hulp, of mensen, wat mensen zelf ook al vaak doen, is het zoeken naar alternatieven. Het zoeken naar manieren, en ik denk dat ook in de reportage genoemd werd. De ene gaat naar chemseksfeestjes, andere gaat werken, andere gaat sporten. Het komt er eigenlijk op neer om oprechte connecties terug te gaan maken. Niet chemisch geïnduceerde door bepaalde middelen die maken dat je je ontzettend geconnecteerd voelt en ontzettend erbij hoort bij die groep. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen zoeken naar wat is dan hetgeen, waar kan ik oprechte connectie maken? En opnieuw, dat gaat niet een instant high geven zoals middelen wel doen. Komt vaak veel trager, stiller op gang, maar is wel veel duurzamer. Ik hoorde in de reportage ook iets kort zeggen over een enorm gevoel van geluk dat mensen overvalt. Ik zie het eerder als een vorm van plezier. Geluk is veel stabieler, is veel duurzamer. Het zijn momenten van plezier die vaak gevolgd worden door ook een enorme terugval. Hoe hoger de piek die mensen ervaren onder invloed van middelen, hoe dieper ook de terugval in het dal dat ze achteraf in de nadien ervaren.
0: We hebben het er vandaag over omdat het fenomeen chemseks meer voorkomt. Het verbreedt zich ook. Oorspronkelijk werd het voor het eerst opgemerkt in de gay scene. Nu lijkt het ook in heteromilieus af en toe zich voor te doen. Zijn de drijfveren om drugs bij seks te gaan

0: gebruiken anders voor beide groepen?
1: Wel, ik moet eerlijk zeggen, dat is een min of meer onontgonnen terrein. We weten anekdotisch, we zien soms wel mensen, ook bij ons op de kliniek, dat er een aantal mensen zijn in het, bijvoorbeeld die swingen en die ook aangeven dat ze middelen gebruiken, trouwens dezelfde middelen. De motivaties, de startpunten, de dynamieken tussen die verschillende groepen, dat is de vraag of dat die gelijklopend zijn. Als we spreken over een vorm van existentiële eenzaamheid in de gay community, dan is die wellicht is dat niet dezelfde dynamiek of hetzelfde startpunt bij een koppel die beginnen swingen. Maar de middelen die ze gebruiken en de seksuele context is natuurlijk wel een stuk gelijklopend, waardoor ook de aanpak binnen hulpverlening ook wel een stuk dezelfde kan zijn.
0: Want er was inderdaad een vraag van een luisteraar die zei, het gaat toch niet alleen over mannen, hier zijn toch ook vrouwen die dit doen, maar dat moet dan nog grondiger bestudeerd worden.
1: Wel, het is zo dat we weten dat binnen de gay community 20 jaar geleden dat al op gang kende. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu niet precies kan zeggen wanneer dat binnen bijvoorbeeld swingersmilieus of swingercommunities ook wel wat gestart is. Het onderzoek dat eigenlijk heeft zich altijd vooral gericht op homoseksuele mannen. Maar ik weet bijvoorbeeld, recent werd ik gecontacteerd door een student seksologie uit Leuven die nu binnenkort een interviewonderzoek zal doen naar chemseks en middelengebruik in een seksuele context bij vrouwen.
0: Ah ja, oké. Dus dan komen we er op termijn wel wat over te weten. Nog een reactie van een luisteraar. Kwam van een luisteraar die zelf al geëxperimenteerd heeft met chemseks. Die vermeldt hoe gemakkelijk je aan die hard drugs geraakt, die vermeldt dat via dating apps als Grindr, dat je niet alleen op heel korte tijd een partner kan vinden om mee aan chemseks te doen, maar dat je ook in geen tijd via dat soort apps harddrugs kan bestellen en laten leveren. Het is nog sneller dan Uber Eats, laat u weten. Is dat inderdaad zo toegankelijk?
1: Het is, als je de weg en de wegen kent, is het inderdaad heel erg eenvoudig. Ja. Ik moet zeggen dat ik zelf niet de wegen helemaal ken, maar ik weet, mensen vertellen mij dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Ik vraag er ook bewust eigenlijk niet zoveel naar hoe dat mensen specifiek aan hun middelen geraken, maar ik hoor wel geregeld van websites, dealers en inderdaad op andere manieren.
0: Ja.
1: Soms worden feestjes georganiseerd waar ook al middelen ter beschikking zijn.
0: Diezelfde luisteraar vermeldt ook dat hij al vrienden heeft zien de dieperik ingaan. Die mensen die zich volledig verloren hebben in de wereld van chemseks. Mocht je zoiets bij vrienden opmerken, wat kan je dan als vriend betekenen? Of wie weet, als familielid voor zo iemand?
1: Op zich kan je heel veel betekenen. Hè. Ik denk dat het belangrijk is om om die connectie waar we al een paar keer over gesproken hebben, wat te behouden, de lijnen open te houden. Wat wellicht minder helpt, is mensen dwingen of forceren om zich ergens aan te melden. Omdat ik denk dat we het er straks misschien ook al over gehad hebben, dat de motivatie dat mensen zelf ervaren van hier moet iets veranderen, dat eigenlijk een hele, vaak een moment is of een aanzet om hulp te zoeken. Als mensen niet het gevoel hebben of het idee hebben dat ze zelf een probleem, dat er een probleem is. Hè, dat ze eigenlijk nog altijd het gevoel hebben van ik heb dat nog onder controle, ik heb er heel weinig negatieve impact van. Dan gaat de motivatie en gaat eigenlijk ook een traject richting ondersteuning en begeleiding helemaal niet zo succesvol zijn. Misschien kan ik hier nog wel kort bij aanstippen. Dat natuurlijk wel is ook het traject dat we zelf voorstellen, dat werkt voor een aantal mensen, werkt vooral op het gedrag. Voor sommige mensen is natuurlijk een andere aanpak ook aangewezen. Of is een andere aanpak aangewezen. Als we kijken naar mensen met een traumatische ervaring in het verleden, mensen die met bepaalde dubbeldiagnose, psychiatrische problematiek zitten, mensen met neurodiversiteit, autisme, spectrumstoornis of ADHD, er kan soms een andere aanpak voor aangewezen zijn. Dus,
0: Ja. David, dat is de laatste reactie die ik graag meeneem. Die heeft de indruk dat de opgang van chemseks in hoge mate in verband staat met onze prestatiegerichte maatschappij vandaag. Want het moet allemaal beter en meer en extremer en zotter. Is dat iets wat in deze ook een rol speelt, denk je?
1: Dat zou, ik kan moeilijk een uitspraak doen over de maatschappelijke context, maar ik ben het wel met David eens dat dat een heel belangrijke factor kan zijn binnen seksualiteit.

0: Ja, ik werk zelf als seksoloog. Ik ben seksoloog en ik... het lijkt misschien een beetje tegen mijn eigen winkel praten, maar ik zie gewoon te vaak mensen, denk ik, die elk seksueel contact instappen met het idee dat dit het beste ooit moet zijn. Dat verhoogt de druk enorm en leidt natuurlijk mensen heel makkelijk naar middelen, want die verhogen de intensiteit. Dus, nu, als je elk contact, seksueel contact op die manier instapt, ja, dan ga je ook heel vaak teleurgesteld worden achteraf. Frustraties, teleurstelling... het idee dat het allemaal beter, langer, meer, intenser moet, dat is wellicht iets wat niet helemaal losstaat van maatschappelijke contexten.
1: Mm-hmm. Dus dat is een deel van het traject dat u misschien geregeld aangaat om te leren aanvaarden dat het niet elke dag spektakelseks zal zijn.
0: Nee, goed genoeg is ook goed, probeer ik vaak met mensen mee te geven. Goed genoeg seks is een, kun je zien als een vorm van, ja, het hoeft niet altijd... de ultieme ervaring te zijn.
1: Ja, het kan niet alle dagen met vuurwerk zijn. Wie meer wil weten en begrijpen over chemsex, kan terecht op itg.be/chemsex. Dat was het. Chemsex met een X in dit geval. Heel erg bedankt. Tom Plateau, seksuoloog bij de polykliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Dankjewel.
2: Radio 1.

0: The Flaming Lips en She Don't Use Jelly.
1: De wereld van Sophie.
0: Chemseks, daar hebben we het over. Seks onder invloed van drugs, van synthetische harddrugs vaak. Dat is ons thema, want het is in opmars. Het is vanzelfsprekend niet zonder gevaar. En dus openden in Brussel en in Antwerpen als centra ter ondersteuning van mensen die aan chemseks doen en ervaren dat het een te grote impact op hun leven begint te hebben. Het is een zeer intrigerende wereld waar we vandaag diep ingedoken zijn. Een nieuwe wereld, lijkt het wel, van seksuele beleving waarin mensen het absolute summum willen ervaren. De beste, meest intense seks ooit gehad. Dat jagen ze na. Maar hoe nieuw is dat? Kan je je afvragen. Misschien hebben mensen altijd wel gezocht naar manieren om de lusten op een of andere manier te vergroten. Dat kan ik vragen aan Jonas Roeles. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Historicus aan de UGent. Je doseert er gendergeschiedenis. Bent auteur van onder meer De Onuitspreekbare Zonde. Sodomie in de zuidelijke Nederlanden. Hoe nieuw is het volgens jou om seks en middelengebruik te gaan combineren?
2: Ja, er wordt vaak gezegd, hè, dat is zo oud als de straat over veel dingen. Ik denk dat dat bij chemseks, zoals we het vandaag invullen, een relatief nieuw aangelegde straat is. Ja. Maar de zoektocht naar roes en seksualiteit is wel iets wat je natuurlijk doorheen die geschiedenis ziet. Al moet ik er wel meteen bij zeggen dat daar vooral veel over gespeculeerd is geweest. En dat die fascinatie ook bij mensen in het verleden al zeer groot was. Waardoor er eigenlijk ook al wat uitspraken buiten context en proportie gebeurd zijn. En een heel mooi voorbeeld is de Romeinse orgie. Hè. Dat is iets wat
0: denk je onmiddellijk aan.
2: Voilà, hè. Ja. En dat is omdat Hollywood ons constant van die hitsige scènes opzulfert, waarbij alles kan en een vrijgeleide en niets is te gek. Komt alcohol en drugs ook vrij bij kijken. Maar wat je moet onthouden is dat veel van die Romeinse teksten over orgieën geschreven zijn door tegenstanders van mensen die dan op die orgieën geweest zouden zijn. Hè. Dus je kunt een keizer door het slijk halen om te zeggen, is niet bezig met regeren, is constant orgieën aan het doen en dan de gekste verhalen opsulferen. Dus vandaag zijn we daar eigenlijk een beetje voorzichtiger mee, hè, over dat hele idee van het decadente Rome. Wat niet wegneemt dat die Romeinen wel degelijk al roesmiddelen ter beschikking hadden en wel zekerlijk ook drugs kenden. Hè.
0: Dus, welke dan?
2: Ja, dus uiteraard alcohol, dat spreekt voor zich. Maar wat interessant is, dat zij ook al opium kenden en cannabis. En er is een Grieks of een Romeinse arts, Galenus, die schrijft daarover. Die zegt, kijk, hij beschrijft eigenlijk al een soort spacecake of van een letter. Hè. Op basis van cannabiszaad maakt men dan koekjes en cake. En daar moet je dan door lachen op feestjes. Mm-hmm. Maar, wat zegt hij wel? Hij haalt expliciet de link met seks weg. Hij zegt, die cannabis is super slecht, want je droogt daardoor uit, je dehydrateert. En voor zijn mannelijke lezers, uw sperma wordt daardoor minder kwalitatief. En als je dat te vaak gebruikt, dan zal je zelfs impotent worden. Mm-hmm. En er zijn ook zelfs artsen die het voorschrijven voor mensen met een te hoog libido, te hoge lust. Neem wat cannabis, je zult kalmer worden. Dus eigenlijk is het het tegenovergestelde van een soort partydrug.
0: Maar het impliceert wel, als men zegt, doe het niet,
2: ja,
0: dat er in de andere richting ook nagedacht
2: uiteraard,
0: werd.
2: Uiteraard, ja.
0: Ja, oké, cannabis en opium bij de Romeinen. Ja. Zijn er historische figuren die we op een of andere manier met seks en drugs kunnen associëren?
2: Zeker. En soms op een onverwachte manier. Maar iemand die enorm fascineert is de schilder Hieronymus Bosch. En iemand die daar misschien niet mee zou linken. Maar het is iemand die vooral bekend om van zijn vele monstertjes en drollerieën en grappige figuren. En dan komt er een werk specifiek naar voren en dat is De Tuin der Lusten. Een schitterend paneel in Madrid vandaag, omstreeks 1500 geschilderd. En dat is een drieluik. Links heb je het aards paradijs, alle spijs en vree. In het midden de wereld zoals die vandaag de dag is. En rechts de hel. En dat middenpaneel is één grote orgie. Daar wordt gedanst, gedronken, gevreeën. Eigenlijk overal waar je kijkt zie je die seksuele excessen. En dat wordt meestal geïnterpreteerd als dat is een morele vingerwijzing. Wij hebben de wereld gekregen van God, maar we zijn hem aan het verpesten. En de hel rechts volgt. Maar in 1947 heb je een kunsthistoricus, Willem Frenger heet hij, en die draait het volledig om. Die zegt, dat is geen veroordeling van die zonde, dat is eigenlijk een soort botvieren van die seksuele lusten vooraleer dat je onderdrukt is geworden. Dus eigenlijk is daar van alles aan het gebeuren wat eigenlijk bejubeld wordt door Bosch. En hij heeft daar een hele theorie ontwikkeld waarbij hij zegt, die Hieronymus Bosch is niet zomaar een schilder. Dat is iemand die lid is van een geheime secte. En die secte die heet de Adamieten. Die gaan ervan uit dat Adam de enige mens was zonder zondebesef. Mm-hmm. Of de broeders en zusters van de vrije geest. Dat zegt al iets over wat die secte inhoudt. En het idee daarachter is dat zij eigenlijk naakt lopen. En dat zij seks als een soort gebed interpreteren. Waarbij je door groepsorgieën, groepseks, tot een soort climax komt en daardoor het allerhoogste bereikt. Dus seks als een soort zoektocht.
0: Spirituele ervaring.
2: Ja, en ook zij zouden volgens al die geruchten daar rond zouden drugs gebruiken. En dan heeft die Frenger een hele theorie ontwikkeld waarbij hij zegt, kijk, op dat die tuin der lusten, daar staat mandragora of alruin. En als je die wortels consumeert, dan krijg je allerlei visioenen en hallucinogene effecten. En daardoor heeft hij ook die scènes kunnen schilderen en al die monstertjes bedacht. Dus Bosch moet lid zijn van die secte. En dat is natuurlijk ongelooflijk veel speculatie. We weten dat er rond 1411 zo'n groepering actief was, of daar zijn bronnen van bekend, hier in Brussel.
0: Die hebben wel degelijk bestaan, de Adamieten.
2: We hebben daar een heel klein bronfragmentje over, één vonnis. Dus er is sowieso ooit onrust over geweest. Hier in Brussel is er een groep berecht. En eigenlijk is enkel hun leider veroordeeld. En dat ging onder andere over naaktlopen, over sodomie plegen, over geestesverruimende middelen innemen. Dus daar wordt heel duidelijk die link gelegd. En Frenger zegt in zijn boek Bosch und das tausendjährige Reich, zo'n heel zware titel van, hij is lid geweest daarvan. Dat is vandaag volledig van tafel geveegd. Maar het is wel een theorie die heel populair was in de jaren 60, 70. Net in het hoogtepunt van de LSD-cultuur en de psychedelica. En Bosch werd getoond als een esoterisch kunstenaar die eigenlijk zat te snuiven en te slikken in zijn atelier. En dan een potje seks had en dan die panelen schildert. Vandaag weten we dat is kwatsch. We kennen de opdrachtgever, we kennen Bosch in context, maar het toont wel aan hoe dat mensen altijd al gefascineerd heeft en hoe ze altijd op zoek gegaan zijn naar dat soort.
0: Ja. Maar het is een zeer moderne interpretatie van dat werk van Bosch. Eigenlijk nooit gedacht dat in de late middeleeuwen er groeperingen zouden kunnen bestaan hebben die zo de vrije liefde en blootlopen zouden gepropageerd hebben.
2: Kijk, niets menselijks is en vreemd.
0: Nee. Marquise de Sade, daar dacht ik vrij snel aan. Zou dat het type geweest zijn die seks en drugs ging combineren?
2: Die was daar zeker niet vies van, want Marquise de Sade is een super fascinerend figuur.

Dat is zo'n adellijke man, maar tegelijkertijd libertijn. Die zegt, die maatschappij moet op de schop. Alle maatschappelijke doctrines moeten weg. Absolute vrijheid. En hij schrijft daar ook over in zijn boeken. De 120 dagen van Sodom. Just

0: te kunnen doen, lustopwekkende middelen om mensen veel gretiger te krijgen bij die orgieën. Dat zijn natuurlijk schandaalteksten die er ook voor zorgen dat de sade opgepakt wordt. Maar je zou kunnen zeggen, oké, dat is literatuur, dat is een fantasie. Maar hij heeft het ook toegepast in het dagelijkse leven. In 1772 is er een groot schandaal, want wat heeft hij gedaan? Hij heeft bonbons, snoepjes laten maken met daarin de Spaanse kever. Dus dat is een soort beestje dat als je dat vermaalt of god weet wat mee doet, ik ben geen bioloog, dan krijgt dat een soort opwekkend effect. Dus hij vermengelt dat in die snoepjes. En hij deelt ze uit tijdens een orgie aan verschillende prostituees of sekswerkers. Maar die krijgen een overdosis. Zij worden op dat moment echt doodziek en zij klagen de sade aan. Van, hij heeft ons hier gedrogeerd en weet ik wat nog allemaal. En die wordt bij verstek ter dood veroordeeld. Dus hij is dan weer weggevlucht of zo. Maar dus die link tussen wat hij in zijn romans beschrijft en wat hij dus in zijn dagelijks leven gedaan heeft, is er wel degelijk. En daar zie je dat drugs gebruikt wordt op die orgieën om alle grenzen weg te vagen.
1: Ja. Ja, dat is al de meest één op één vergelijking met waar we het dan vandaag over hebben. Zijn er zo nog verhalen, verrassende verhalen over seks en drugs in ons verleden?
0: Wat ik zelf heel fascinerend vond, is hoe chemseks of zo op een bepaald moment geopolitiek uitgebuit is en als een strategisch middel benut is binnen een soort wedren in het imperialisme. We zitten dan in de 19e eeuw en dan heb je Groot-Brittannië, die natuurlijk overal zijn tentakels uitspreidt, maar niet goed binnengeraakt in China. Een zeer machtige dynastie op dat moment. En zij kopen vooral veel Chinees spul. Thee, zijde, noem maar op. En die Chinezen kopen niet veel terug. En we weten dat vandaag, het is vrij Trumpiaans, maar er is een negatieve handelsbalans en die Britten willen dat oplossen. En wat gaan zij doen? Zij gaan massaal opium kweken in Brits-Indië, hun kolonie, en gaan dat China binnen smokkelen, waardoor zij daar toch echt steenrijk door worden. Maar dat is een gigantisch probleem voor die Chinese maatschappij. Want binnen een paar jaar heb je daar miljoenen verslaafden. Heel ontwrichte situatie. Dat leidt tot twee oorlogen tussen Groot-Brittannië en China. Maar die opium raakt ook echt verweven met die seksuele cultuur van het land op dat moment. Want het zijn voornamelijk bordelen die die opium gaan verdelen. Dus je krijgt in die bordelen echt opiumkamers, waarbij het heel gebruikelijk is om eerst opium te roken en dan te vrijen en dus in die roes die seks te gaan beleven. Het wordt onderdeel van een heel verfijnde cultuur, maar er zijn natuurlijk ook heel wat uitwassen. We weten dat veel van die sekswerkers verslaafd werden om dat zware bestaan aan te kunnen. En dan krijg je eigenlijk de zeer dubieuze situatie dat het de Britten zijn die het probleem geïntroduceerd hebben, maar het dan wel de westerse toeristen zijn die maar veel dédain schrijven over kijk naar die decadente cultuur en wat is dat daar toch allemaal, we zouden daar beter ingrijpen. Maar dus ik vind het echt fascinerend hoe dat hoe die chemseks tot een oorlog geleid heeft, een handelsoorlog, maar ook een militair treffen tussen die beide naties.
1: Ja, super interessant. Maar als ik het zo hoor, dan inderdaad, heel vaak concluderen we wanneer we de geschiedenis induiken, we hebben het altijd al gedaan, we hebben het altijd al beleefd, maar inderdaad, de chemseks waar we het vandaag over hebben, dat is een vrij modern fenomeen.
0: Dat is een vrij hedendaags fenomeen. Benieuwd wat de toekomst brengt op dat vlak en wat voor historisch onderzoek daarnaar gevoerd zal worden. Maar de link roes en seks is er wel altijd. Maar dit is een hedendaagse invulling van het concept.
1: De voorbeelden zijn vooralsnog anekdotisch. Ja. Zeer interessant, zeer blij dat je langs kon komen. Jonas Roeles, historicus aan de UGent.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
2: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne zijn 4 burgers gedood door Russische aanvallen met zweefbommen en drones. Er vielen ook 5 gewonden. De zweefbommen kwamen neer op een stad dicht bij de frontlijn. De Russen laten ze los vanuit het luchtruim dat ze zelf controleren, waarna ze tientallen kilometers verder naar hun doel geleid worden. Ook meer in het binnenland waren er donderdag nog Russische aanvallen. In Dnipro raakte donderdagavond een 20-tal mensen gewond bij een luchtaanval op 2 flatgebouwen. In Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, hebben onderzoekers 150 knaagdieren gevangen. Ze zullen onderzocht worden op het hantavirus en of het mogelijk is dat ze dat virus overbrengen op mensen. Ushuaia is ook de plaats waar het cruiseschip Hondius vertrok, waarop een uitbraak van dat hantavirus was. Er werden 2 soorten knaagdieren gevangen op verschillende plekken. Het zou 3 weken duren om stalen van de dieren te onderzoeken en te kunnen vaststellen of de knaagdierpopulatie van Ushuaia de bron zou kunnen zijn van de besmetting op het schip. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen gisteravond om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam 2 keer op voorsprong, KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van Club Brugge nog in spanning afwachten wat de uitslag van de eerste achtervolger Union was. Union speelde bij AA Gent, maar omdat ook Union niet kon winnen, het werd daar 0-0, is Club dus kampioen. Clubvoorzitter Bart Verhagen genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
2: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf en bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
1: Hij blij en iedereen eigenlijk bij, ook bij de supporters.
3: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
4: Welverdiend!
3: Zalen, de echte winnaar!
5: Zot!
3: 2 sterretjes!
5: Wat moet het zijn?
3: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
1: Ja, ik kan alleen het weer nog toevoegen. Vannacht licht bewolkt, minima rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook het weekend wordt zomers en warm en zonnig. Voor Brugge supporters is het wellicht geen probleem, maar ook voor alle anderen fijne nacht nog. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.